0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om twee vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
2: De twee wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de twee Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. De Bundestag, het Duitse parlement, moet de wet nog wel goedkeuren. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben, zoals de Gestapo tijdens het naziregime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
3: It's already the second biggest Ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
1: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat is een nieuwe regel die organisator EBU invoert. Tot nu was het de gewoonte dat het winnende land het jaar daarna het Songfestival organiseert. Dat automatisme kan nu vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na verontwaardiging over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. De lucht blijft helder tot licht bewolkt deze nacht en het is minstens 12 graden. De komende dag volop zon en tropisch warm tot 35 graden. Ook vrijdag is een hete dag met zon. In het weekend is het nog hooguit 29 graden en kan het gaan regenen of onweren. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 4 uur, goedemorgen, VRT-nieuws met Dominique De Preeuw. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
2: It's already the second biggest ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
1: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. De zware aardbeving in Colombia van maandag heeft nu al aan zeker 265 mensen het leven gekost. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen te heffen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft wat hij noemt een wonderfonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Ondertussen wordt ook nog altijd gezocht naar overlevenden. De aardbeving had een kracht van 7,4. De luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland Sicilië blijft nog zeker heel de dag gesloten door een uitbarsting van de Etna, de meest actieve vulkaan van Europa. Al sinds vrijdag ondervindt het vliegverkeer hinder door uitbarstingen van de Etna. Veel vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Ook de komende dagen wordt nog hinder verwacht. Ook op Malta, een eiland ten zuiden van Sicilië, is er hinder door de aswolk van de vulkaan. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen match fluiten. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde, net als 2 jaar geleden, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. En met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk ook een nieuw Belgisch record. En natuurlijk ook met haar zilveren medaille is ze blij.
3: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten, het was echt super fijn.
1: Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon, in het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren. Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Colombia zijn nu al zeker 265 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen op te leggen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft een fonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Meer dan 11.000 woningen zijn verwoest tijdens de aardbeving. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 bereikte die haar hoogtepunt, toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk, in Limburg, organiseerde Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnteril van Waterschij. Meer dan 1000 mensen kwamen daarop af en ze waren blij dat ze erbij waren.
3: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
4: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
5: Ik vond het toch wel een unieke ervaring. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ik ben blij dat ik er was.
2: In Somleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op de weg in het bos in brand vloog. Niemand is gewond geraakt. En in Wellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden wel ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon op tijd weggehaald worden. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit vierde geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokuit evenaarde haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
6: Natuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben vierde van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
2: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig top. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. Ook vorig jaar won PSG de Supercup. Het wordt een zonnige en hete dag. Temperaturen tot 35 graden en morgen krijgen we het zelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

Het is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel.

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien is dat vals. Ze komen de waarheid, verkopen het mals. En als het niet werkt, het mes op de hals. Voel je je slecht, probeer het met zelf. Of Ctrl-Alt, delete en reset. Wie roept er kut op de set? Waarom doe ik wat ik doe? En waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je, alles is goed. Maar als je van dicht kijkt, dan zie je dat bloed. En waar moet met al die gevoelens naartoe? Misschien kan ik mezelf weer sussen met een lied. En vluchten in mijn rol als artiest. Het is toch daarvoor dat je kiest? Dat is toch je job als artiest? Oh, doe een keer die truc met die duiveltje hoed. En plots valt het doek, de maskers gaan af.

gaan aan. De mensen zijn moe, ze pakken een jas, verlaten de zaal, reden naar huis. Ze zijn voldaan, tijd om te slapen. Ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op de set.

Well, you know, sometimes I really would.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering heeft gisteravond in veel Europese landen mensen in de ban gehouden. Bij ons was er een gedeeltelijke eclips. In Spanje was de verduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten. In de buurt van de stad Valladolid viel het hoogtepunt om 8:30 en deze Vlamingen daar vonden het indrukwekkend.
3: Ik was even paniek. Ik was de volledige verduistering even kwijt. Maar ik heb het toch teruggevonden en ik ben blij dat ik een paar goede beelden gezien heb. Ja.
4: We trillen nog altijd na op onze benen.
5: Dat klopt helemaal.
4: En helemaal ontroerd.
6: Ik moest even een traantje wegpinken.
7: Het was geweldig. Ja, mijn haar ging recht staan op mijn armen. Het was echt een geweldige eclipse.
2: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land vandaag voorlopig stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en net dat water wordt gebruikt als koelwater voor de kerncentrales. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil kunstmatig omhoog te krijgen, maar dat is mislukt. De centrale leverde 1/5 van de stroom in Roemenië. De regering vraagt gezinnen en bedrijven nu om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee. Dat meldt president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Zij is 28 en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder ooit van het Witte Huis. En ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze beschuldigde media er geregeld van nepnieuws te verspreiden over de Amerikaanse president. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit vierde geworden op de 400 meter. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Koekuit evenaarde wel haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
8: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ben vierde van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
2: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Segers was niet volledig fit door een spierblessure. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg Europa League winnaar Aston Villa met 2-1. De scheidsrechter in die wedstrijd was de Somaliër Omar Artan, die op het voorbije WK voetbal zou fluiten, maar van de Amerikaanse douane de VS niet binnen mocht. Het weer zonnig en zeer warm aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm met mogelijk enkele onweers. Buien. In de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Lode Roels en Jeroen Rijgaard.
9: Goedemorgen, we zijn de day after, dus een dag na de eclipse. En toegegeven, u bent het misschien een beetje beu intussen, maar als u het goed vindt, dan gaan we nog één keer terugblikken. En dan is het afgelopen voor de volgende 64 jaar. Zolang duurt het nog voor de volgende zonsverduistering.

0: Klassieker van Prefab Sprout, Carls en Girls. Jeroen, goedemorgen.
1: Dag Lode.
0: Wat staat er vooraan in de kranten?
1: Ja, delen van de zon vooral. En de koppen daarover. Het laatste nieuws maakt ervan magisch. De morgen miljoenen Europeanen bewonderen zeldzame zonsverduistering. En het belang van Limburg, applaus voor de zon.
0: Dat is mooi.
1: En dan nog andere koppen. Gazet van Antwerpen, Antwerpse diamant onder vuur door cadeau aan Trump. Dat gaat dan over de fameuze ring. De tijd, aantal vluchten boven het noorden van Brussel bereikt de record. De standaard al bijna dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. En het nieuwsblad, Europa krijgt de gasvoorraad niet voldoende gevuld.
0: Meer details over het kranten na het nieuws van 6:30.

0: jazzy deuntjes van Stella Soe en de Galants en In A Minute.
1: De ochtend.
0: Ja, de kans is groot dat u gisteravond ook naar de hemel stond te turen, want, moet ik het nog zeggen, waren getuigen van een zonsverduistering.
2: Ik heb alleszins staan turen en ja, bij ons was het maar een gedeeltelijke verduistering, Lode, want er was nog 10% zonlicht te zien, waardoor het dus al bij al vrij klaar bleef.
0: Vond ik ook,
2: in ons
0: ja.
2: land. Maar in Spanje was het wel pikdonker, want daar was er dus een volledige zonsverduistering. Honderden Vlamingen trokken daarom naar Spanje om het natuurfenomeen daar live te kunnen meemaken. En een van hen is Roger van der Linde van Volkssterrenwacht Urania. En hij was enorm onder de indruk.
3: Ja, je leest dat dan wel in boekjes en je denkt, oké. Maar als je er zelf staat, je ziet dat ten eerste relatief snel verduisteren, als de totaliteit nadert verduisterde. Al die vogels, en er waren heel veel vogels hier, die begonnen zenuwachtig rond te vliegen. En dan komt die donkerte meer en meer, die kou komt meer. Je voelt dat echt, hè? Het zakt hier bijna 10 graden ineens. Hè? Dus ja, de mensen worden dan stil. Maar dan het moment dat die totaliteit is, ja, dan komen de emoties los en dan wordt er gejoeld en gejuicht en handen geklapt. Mensen omarmen elkaar, de tranen beginnen te rollen vanzelf van sommige mensen. Ja, het is voor de meesten een emotioneel moment.
0: Ja. Amai, ja.
2: Ja, Roger was niet alleen enthousiast trouwens, Lode. Hij liet ook zijn emoties de vrije loop. Hij werd er zelfs wat poëtisch van.
3: Het is alsof er een leger van ridders van de duisternis op u afkomen met een snelheid van 1000 km/u. Beangstigend. En dan gaan die los over je over en dan zit je in de volledige totaliteit. En dan heb je de apocalyps. Die aarde die gaat precies vergaan, want die zon die wordt ineens volledig zwart.
0: De ridders van de duisternis, dat vind ik een hele mooie.
2: Van de apocalypse, ja.
0: Inderdaad. Niet alleen in Spanje trouwens, was er een volledige zonsverduistering.
2: Nee, ook in IJsland en daar zijn ook Vlamingen op reis die hun eclipsbrilletje hadden meegenomen. Al verliep het daar niet helemaal volgens plan, vertelt de 16-jarige Tamar Blankaar.
4: Ik vond het sowieso wel een coole ervaring, maar en daar kunnen we echt niet omheen. Je kon echt niets zien. Er waren superveel wolken. Ja, dat was wel spijtig, wel een kleine teleurstelling. We hebben eclipsbrillen, maar het beeld was gewoon zwart. Ja, je kon echt niks zien. Ja, je zag wel dat het donker werd. Dat was wel opmerkelijk, maar voor de rest, ja.
2: Ja, Tamar vond het dus niet alles. Maar Erwin Boffet die was ook in IJsland en hij vond het dan weer wel geweldig.
5: Het was eigenlijk fantastisch. We hebben de zonsverduistering zelf niet echt kunnen zien, omdat het aan het regenen was, volledig bewolkt. Het is altijd leuker als je de eclips zelf kunt zien. Maar ja, de bijverschijnselen, de temperatuur die daalt, de vogels die stil worden. En dan ja, vooral die schaduw, de maanschaduw die over de aarde gaat. Dus wel spectaculair om te zien.
0: Ja, en dat waren allemaal mensen die met hun beide voetjes op de grond waren gebleven. Maar ook zo'n 100 Belgen beleefden de zonsverduistering in de lucht, dacht ik.
2: Ja, met een speciale eclipsvlucht richting het westen van Engeland. Want daar was de zon nog net iets meer verduisterd dan in België. Onder meer Christine Jagenot was erbij en zij was heel enthousiast.
6: De zon is voor, denk ik, 96% verduisterd, dus het is de moeite waard. Dat je een kleine radar bent in de natuur, dat vind ik, je wordt er echt nietig van.
2: Ja, nog even zeggen, Lode, de volgende volledige zonsverduistering in ons land is pas over 64 jaar, op 23 september 2090. Ik heb mijn brilletje alvast opgeborgen, okay. Dus daarmee als 107-jarige dan toch een zoektocht.
0: Mooi.
2: Maar die zonsverduistering zal je niet goed kunnen zien, omdat de zon tijdens het maximum van de eclips al zal ondergaan. Dus het is na zonsondergang.
0: Bummer.
2: Voor een echt goed zichtbare totale zonsverduistering in België nog even zeggen, dan ga je nog even moeten wachten, Lode, tot 25 mei 2142.
0: Dat is nog een hele tijd. In elk geval staan er ook prachtige foto's en video's van de zonsverduistering op onze website vrtnieuws.be, als u nog eens wil bekijken hoe het er allemaal uitzag.
7: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing

What the World Needs Now is Love. Daar heb ik eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Jackie De Shannon was dat. Ik heb één dingetje te melden wat het verkeer betreft. In Meeuwen is op de N67 de weg in beide richtingen versperd tussen de Wijshagen-Kiezel en de Ventstraat. Daar is een ongeval gebeurd.

0: Amerikaanse singer-songwriter is het, Mayor Hawthorne en Henny and Ginger Ale. We gaan het er vandaag in de ochtend nog uitgebreid over hebben. Vandaag precies 30 jaar geleden. Op 13 augustus 1996 werd Marc Dutroux gearresteerd. Collega Filip Heijmans maakte een montage met een terugblik op wat een heel woelige periode zou worden.
1: Negen uren, goedemorgen, het nieuws. Twee verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. Dat heeft de procureur des Konings van Neuchâteau gisteravond meegedeeld.
2: J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons retrouvé Sem et So, Laetitia, mais aussi Sabine.
3: In Bertry, de woonplaats van Laetitia Delay, was de vreugde vanavond uiteraard enorm. Zes dagen geleden was het 14-jarige meisje verdwenen. Ze was gaan zwemmen met een vriendin en keerde daarna niet meer naar huis terug. De 13-jarige Sabine Dardenne was al meer dan 2 maanden verdwenen.
4: Sabine Dardenne is terug waar ze thuis hoort.
5: Oh, maar ik ben oké.
1: Drie mensen zijn aangehouden, een koppel en een man. Een van de mannen is al 2 keer vervolgd voor pedofilie en ontvoering. In 1989 is hij veroordeeld tot 9 jaar gevangenis, maar hij kwam vervroegd vrij.
6: 2 uur vanmiddag, het gerechtshof van Neuf-Château. Verdachte Marc Dutroux wordt weggevoerd naar de gevangenis. De volkswoede is groot.
7: Doordat de bergplaats zo goed verstopt was, vond de politie niets. Pas gisteren zei de verdachte aan de politie dat hij hen 2 meisjes zou bezorgen. Maar bij de feestvreugde was er ook verdriet. Een van de vierders blijft denken aan Julie en Melissa, die nog altijd niet bevrijd zijn.
8: Simplement qu'on a une pensée voor Julie en Melissa.
9: De procureur-generaal van Luik bevestigt dat er 2 lichamen zijn gevonden van meisjes in het huis van Marc Dutroux in Saar-la-Buissière. Alles wijst erop dat het om de stoffelijke resten van Julie en Melissa gaat.
10: Op zaterdag 24 juni vorig jaar kwam de 8-jarige Julie Lejeune spelen bij haar even oude vriendinnetje Melissa Rousseau. Om 5 uur mochten de meisjes buiten gaan spelen. Toen ze om 6 uur nog niet terug waren, ging mevrouw Rousseau de kinderen zoeken.
11: De verbittering bij de ouders is groot. Ten aanzien van voormalig minister van Justitie Wattelet, die de vervroegde vrijlating van de dader Marc Dutroux heeft getekend. Wattelet, hebt u een gerust geweten, vragen ze.
12: Je suis plus révolté contre la justice que contre Marc Dutroux.
13: En tegelijk sijpelt het bericht door dat ook de Vlaamse meisjes Anne en Eefje hier zouden vastgezeten hebben.
14: Ja, dat zijn inderdaad bange momenten. En vooral als we horen wat er met Julie en Melissa gebeurd is. Ik hoop dat wij niet hetzelfde lot beschoren zijn.
15: Deze morgen werden beenderen gevonden, vermoedelijk van menselijke origine.
16: Alleszins 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken dat ze gevonden zijn.
17: Nu dreigt Conrad het onderzoek kwijt te spelen, omdat hij op een familiefeest om hun behouden thuiskomst te vieren spaghetti heeft gegeten met Laetitia Delay en Sabine Dardenne.
18: De regel van onpartijdigheid is een fundamentele rechtsregel, zo stelt het Hof van Cassatie. Conrad heeft minstens de schijn gewekt van partijdigheid en bijgevolg moet hij het onderzoek afgeven.
19: Datgene wat nu gebeurt is volgens mij een trekken en keren van de wet om toch maar die dekseltjes op dat potje te houden. Wel, ik kan me dus daar niet meer neerleggen.
20: Ruim 200.000, misschien wel 300.000 betogers, dat zijn de voorzichtige schattingen. Een waardige en vooral ingetogen optocht is het geworden, zonder slogans, met enkel af en toe applaus en met duizenden witte ballonnen en petjes.
21: Een massa. Die dit onberoerd laat, is een buitenaards wezen, is geen mens meer.
22: Ik denk dat na de manifestatie van vandaag men de kans moet geven aan de verantwoordelijken van dit nu te vertalen in concrete feiten. Geef ons de kans van te bewijzen dat het ons menens is.
0: Ja, 30 jaar geleden dus intussen inderdaad de arrestatie van Marc Dutroux. Destijds de start van een periode die ons land fundamenteel heeft veranderd. Straks na 8 uur is Stefan de Klerk onze gast. Hij was destijds minister van Justitie.

0: 20 jaar oud intussen, ook al deze van Eddie Vedder, Society.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Jeroen, wat zit er vooraan in het nieuws vanochtend?
3: Ja, de zonsverduistering. Die heeft gisteravond in veel Europese landen mensen in de ban gehouden. Bij ons was er een gedeeltelijke eclips. En onder meer Spanje was de verduistering wel totaal in een brede strook in het noorden en het oosten van het land. In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land voorlopig stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat namelijk historisch laag. En dat water wordt gebruikt als koelwater voor de kerncentrales. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil kunstmatig omhoog te krijgen, maar dat is mislukt. En sport op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Net geen medaille dus, ondanks een evenaring van haar persoonlijk record. Daniël Segers, die licht geblesseerd was, werd achtste in de finale van de 400 meter.
0: Hoe ziet het weer uit vandaag?
3: De hele dag zon, een volledige vandaag. En zeer warm aan de kust tot 33 graden in het binnenland, hier en daar zelfs tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend wordt het wel minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En dan in de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien.
0: Het zal wennen worden, dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Jeroen.

0: Kort plaatje van de Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Dat is goed, dan kunnen we nu snel aan de kranten beginnen. Jeroen, het lijkt me ook niet echt lastig om te raden welke verhalen we in alle kranten terugvinden. Hè?
1: Nee, het is eigenlijk al van in covid-tijden geleden dat we nog eens zo massaal mensen met iets op hun gezicht in de krant zagen staan. Maar de eclipsbril is vandaag alomtegenwoordig. Veel verwondering in de kranten. Mensen jong en oud samen die ervan genoten hebben. Het laatste nieuws heeft zelfs een pagina lange fotospecial. Een mooi moment dus nog eens voor veel landgenoten. Alles niet iedereen even enthousiast. In de Standaard bijvoorbeeld hebben ze iemand gevonden die wat ontgoocheld is en die zei van, ik dacht dat het donker ging worden.
0: Ja, maar ja, dat was het dus niet. Nee, precies. Nee,
1: helemaal niet. Bij ons is een 9 op 10 voor de verduistering. In Spanje was het 2 minuten lang wel helemaal donker. Mm-hmm. En die zonsverduistering is ook bonanza voor de Spaanse economie. Dat schrijft de Standaard. En de volgende jaren, ja, kan Spanje er nog eens van genieten. Hè? Want ook in de 2 volgende jaren zijn er zonsverduisteringen.
0: Juist.
1: En hotelkamers, die kosten dan bijvoorbeeld 2 tot 3 keer zoveel. In totaal kan de economische impact oplopen tot 1 miljard euro. Mm. Of hoe een gat in de zon een gat in de begroting kan dichten daar in Spanje. En voor wie het financieel trouwens ook een topzomer is, niet alleen voor Spanje, is voor de Belgische banken. Dat schrijft de Tijd. En dat komt dan weer omdat ze op dit moment gewoon alles mee hebben. Er is enerzijds de oplopende rente, waardoor ze goed verdienen aan bijvoorbeeld woonkredieten. Er is de drukte op de financiële markten, waardoor mensen meer gaan beleggen. En ze kennen op dit moment weinig kredietverliezen zelf. Dus ja, KBC, Belfius en ING boekten samengeteld op die manier een netto winst van 2,6 miljard euro in de eerste helft van dit jaar.

0: Al zou het kunnen dat ook dat liedje vrij kort wordt, want er zijn zorgen over de toestand van de economie. Maar voorlopig draaien de Belgische banken dus als een tierenlier.
1: Oké, in het laatste nieuws zag ik een verhaal over met ziektepensioen zijn en toch schepen in een gemeente blijven. Het kan blijkbaar.
0: Ja, toch voor 17 landsgenoten. Parlementslid Eva de Mesmaker van N-VA heeft die cijfers opgevraagd en ze staan dus inderdaad in het laatste nieuws. Het ziektepensioen, dat geldt dus voor iedereen die als definitief te ziek gezien wordt om nog ooit te werken. 87.000 Belgen zijn in dat geval. En van hen zijn er dus 17 die dat combineren met een uitvoerend politiek mandaat van schepen. Wie dat zijn of waar, dat staat niet in de krant. Mm-hmm. Het Nieuwsblad heeft cijfers over de starters in ons land. 1 op de 3 van wie een bedrijf start op dit moment is onzeker over de toekomst van het bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek. Gaat het wel lukken? Dat is de vraag. En het aantal dat denkt misschien niet is dus sterk toegenomen. En dat hangt allemaal samen met de economische onzekerheid, maar ook met wat er in de wereld allemaal gebeurt. De krant kon bijvoorbeeld spreken met Jesse en Banjo. Die hebben een dessertbar. Ze geloven er wel nog in, zeggen ze, maar ten koste van heel veel. We slapen amper, we verdienen weinig en het sociaal leven is er ook niet meer. Ja, je zou van minder onzeker worden natuurlijk.
1: Zo is dat en dan gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, want daar is het een bijzondere dag vandaag.
0: Ja, we gaan het er straks hier ook nog over hebben trouwens. Maar Nigel Farage van Reform UK wil dus terug het parlement in. Hij nam ontslag nadat hij onder vuur kwam. Hij zou inkomstengiften niet aangegeven hebben. En dus lokte hij in zijn kiesdistrict, want zo gaat dat in de UK, nieuwe verkiezingen uit om dan toch opnieuw in het parlement te raken. De Tijd schrijft daarover. Hij wil op die manier zijn geloofwaardigheid terugwinnen. Alleen zal dat niet simpel worden. Niet de verkiezing winnen, dat zal hem wel lukken. Maar die geloofwaardigheid winnen, want zijn belangrijkste tegenkandidaat is Count Binface,
1: juist.
0: Graaf vuilnisbakkenhoofd. Dus samengevat, dat is gewoon een man met een vuilnishemmer op zijn hoofd. En zo zijn al zijn tegenkandidaten van die categorie loden, want de andere partijen willen niet meedoen met serieuze kandidaten, net bewust om hem die serieus niet te gunnen.
1: Okay.
0: Al mogen we vandaag wel eens lachen, zegt het Belang van Limburg daarover, maar morgen nemen we Farage best weer serieus, want ondanks de afkeer in de rest van de wereld voor hem, blijft hij in eigen land natuurlijk erg populair en dat onderschatten is gevaarlijk. Dat kennen we uit de Verenigde Staten,
1: volgens
0: de krant. En Duitse 14-jarige loden zullen het binnenkort zonder bier moeten doen in de winkel of op café. 14-jarige, Dat schrijft de Morgen. Het zogenoemde begeleid drinken voor minderjarigen, zoals dat in Duitsland bestaat, gaat op de schop. Hoe zit dat juist wel? Nu moet je 16 zijn om zelf wijn, bier of alcohol te kunnen bestellen. Behalve als je begeleid wordt door een volwassene, een ouder of een voogd. Dan kan je al alcohol bestellen vanaf 14 jaar. Maar dat gaat nu op de schop, want vinden de Duitsers in het bierland bij uitstek, het is misschien toch niet zo gezond.
1: Er zijn geen zekerheden meer tegenwoordig. Jeroen, dankjewel.

0: van Erwtebreker Zuiden. Het is 13 minuten over 6:30 intussen.
1: Radio 1.
0: Misschien gaat u het merken bij een winkel in uw eigen buurt, misschien ook niet, wie weet. Maar vanaf vandaag mogen alle kleinhandels elke dag open zijn. Van 8:00 ochtends tot en met 9:00 s'avonds. 7 dagen op 7 bovendien en ook op zondag en een uurtje later. Dus dan nu het geval is goed of slecht nieuws voor u als consument, dat laat ik in het midden. Maar de vraag is of die kleinere buurtsupermarkten daar zelf op zaten te wachten. We hebben de vraag gesteld aan Werner Verhoeven, zelfstandig uitbater van een kleinere Carrefour.
2: Ik denk dat mijn openingsuren al ruim genoeg zijn voor de dorpskern waar ik in zit. We zijn open tot 7:30 en dat lijkt mij meer dan voldoende. Je voelt dat de dorpsgemeenschap een beetje stilvalt tegen 8:00. Dus tot 9:00 open blijven heeft vandaag de dag echt geen zin voor mij.
0: Ik wil het ook even checken bij Luc Ardies van buurtsuper.be. Meneer Ardies, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van supermarkten en speciaalzaken, mag ik zeggen. Ja, de uitbater die we net hoorden is niet enthousiast. Is dat ook de teneur bij u in het algemeen?
3: Ik denk inderdaad dat uiteindelijk die wetswijziging in de praktijk niet zo heel veel gaat worden toegepast. En dat heeft twee redenen. Dus één, zoals de uitbater reeds heeft toegelicht. Vandaag worden dus de wettelijke openingstijden die er zijn, en dan heb ik het in eerste instantie over dus die avondsluiting, die wordt nu al niet uitgeput, om het zo te noemen. Dus de wettelijke mogelijkheden worden nu al niet uitgeput, omdat natuurlijk die uitbaters ook merken dat op een bepaald moment er veel minder klanten over de vloer komen, maar er nog wel kosten moeten worden betaald. Dus uiteindelijk is het zo dat de rendabiliteit van zo'n zaak is natuurlijk het belangrijkste in de overweging van effectief open te doen of niet.
0: Het kost gewoon meer dan de opbrengst om een zaak tot 9:00 open te houden bijvoorbeeld.
3: Ja, dat klopt, omdat uiteindelijk, of dat het nu over die avondsluiting gaat of dus de zondagsopening, die voor alle duidelijkheid nog altijd beperkt blijft tot de voormiddag, maar daar kunnen we het misschien zelfs over hebben. Mm-hmm. Maar dus het is nog altijd zo, een consument gaat niet meer boterhammen eten of kleding kopen als er meer openingsuren zijn.
0: Nee.
3: Dus wij vermoeden dat gewoon een verschuiving gaat zijn van omzet zonder dat men meer winst maakt.
0: En nu op zijn winst creëert deze wetgeving wel de mogelijkheid om langer open te blijven. Er is meer marge, er is meer vrijheid voor handelaars, zo zou je het ook kunnen zien natuurlijk. Hè?
3: Ja, maar opnieuw, een handelaar, ook al heeft hij die vrijheid, dan gaat hij altijd zijn rekening maken, letterlijk en figuurlijk. Ja. En als er meer kosten staan ten opzichte van dus ruimere openingstijden, dan gaat hij dat niet doen, behalve natuurlijk dat er in de directe omgeving een concurrent is die daarmee start. Ja, en dan moet je overwegen, hè, om nog dicht te blijven op die uren of mee te gaan

0: die concurrentie die al bijzonder hard gaat in onze sector. Dus dat is nog een mogelijkheid dat mensen in die zin, dus zaakvoerders, gedwongen worden.
1: De situatie, dat horen we net ook al, in een klein dorpje is anders dan in een middelgrote of grote stad. Dus daar zou dat bijvoorbeeld wel een voordeel kunnen zijn, kan ik me inbeelden, openingsuren tot 9 uur.
0: Maar ik denk dat het eerder de uitzonderingen zijn. Dus van die kleinere buurtsupermarkten die dus gelokaliseerd zijn. Bijvoorbeeld bij een treinstation of bij een ziekenhuis. En misschien in een aantal heel drukke steden waar er nog tot 's avonds laat heel veel beweging is. Maar dan praten we dus effectief over de uitzonderingen die er misschien voordeel kunnen uithalen om effectief dat uurtje langer open te blijven.
1: Okay. Dus ik onthoud, de handelaars zaten er niet echt op te wachten. Weten we of de consumenten hier vragende partij voor waren? Zullen die blij zijn?
0: Maar hetgeen wat wij natuurlijk altijd zeggen, dat is dat als je een consument vraagt, heb je er iets op tegen dat die winkels een uur langer open zijn? Dat gaat hij zeker niet ontkennen. En sommigen zullen misschien toch wel de behoefte hebben om op zelfs ontiegelijke uren nog boodschappen te gaan doen of dingen te gaan kopen. Maar hetgeen wat wij altijd zeggen dan, misschien dat diezelfde consument aan zijn werkgever toch wel bepaalde eisen stelt wat de work-life balance betreft. Hoe langer hoe meer trouwens. Mm. Dus een consument heeft soms twee gezichten. Hè. Als een ander effectief moet opdraaien voor die openingsuren, dan heeft hij er geen enkel bezwaar tegen. Mm. Als hij het zelf moet doen, dat is een andere verandering.
1: Dat verandert de zaak. Dan goed, die opening 1 uur langer, 's avonds tot 9 uur, is maar één deeltje van de wet. Hè. Er zit ook die zondagsopening in. Wat vindt u daarvan?
0: Dat is natuurlijk een complexer gegeven, omdat zondagsopening in winkels wordt eigenlijk geregeld door twee aparte wetgevingen. Enerzijds heb je dus wat wij dan noemen de economische wetgeving, en dat is dus die verplichte sluitingsdag. Dat zijn 24 ononderbroken uren, die dus perfect ook op zondagmiddag kunnen beginnen. Maar anderzijds, en dat is natuurlijk in dit verhaal heel belangrijk, heb je dus de arbeidswetgeving die het verbiedt om zondag na 12 uur mensen te werk te stellen. Ja. Dus daar ook in de praktijk zien wij niet veel wijzigingen. Behalve misschien dat een aantal supermarkten die nu die 24 uren ononderbroken sluiting moeten respecteren, die dan zondagmiddag in de praktijk zal beginnen voor ons zelfstandigen en straks voor heel wat ketens ook blijkbaar. Dat die dus, waar zij vroeger pas maandag 's middags mochten opengaan, dat zij nu de kans hebben om maandagmorgen te open te gaan. Maar opnieuw gaan zij ook moeten zien of dat het allemaal te rendabiliseren is. Ja.
1: Als ik u goed begrijp, zal er in de praktijk niet zoveel veranderen. Vraag is waarom de regering dan met deze wetgeving gekomen is. Hè?
0: Dat is een goede vraag.
1: En heb je daar een goed antwoord op, of niet?
0: Ik zelf, kijk, misschien zijn zij consumenten ter willen komen en zeggen van kijk eens, we gaan ruimere openingsuren voor uw gemak ergens creëren. Nee. Maar in onze samenleving is het nog altijd zo dat het de bedrijven in eerste instantie zijn die moeten kunnen overleven, die moeten winst maken, alvorens dat je überhaupt bedrijven hebt, winkels, die de deur kunnen openen.
1: Oké, interessante inzichten over die nieuwe openingsuren, die nieuwe regelgeving over de kleine supermarkten. Luc Ardies van buurtsuper.be, dank u wel.
0: Dat is graag gedaan.

0: Uit het debuutalbum van Sheryl Crow, we zeggen en schrijven in 1993, Run Baby Run. Ja, hardlopen, dat was er ook bij op het EK Atletiek, daarover zo meteen meer. Maar eerst was het Swim Baby Swim, want op het EK zwemmen was er een goed nieuws, geloof ik, Jeroen.
1: Ja, Roos van Otterdijk heeft daar namelijk voor een eerste Belgische medaille gezorgd gisteren. Ze pakte zilver op de 50 meter vlinderslag. Ze kwam zelfs dicht bij goud, maar dus net niet. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström was 700ste van een seconde sneller. Maar van Otterdijk verbeterde wel haar eigen Belgisch record. Ja, en ze was uiteraard blij met die medaille.
2: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat. Maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt. Van, we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten. Het was echt super fijn. En ja, het was inderdaad uiteindelijk nog redelijk dichtbij. Maar kijk, ik heb gewoon echt een goede bestijd gezongen op 50 meter. 2:10 is best veel. Dus gewoon super tevreden over.
1: Ja, en zo'n 40 minuten later zwom Van Otterdijk nog de halve finale van de 50 meter rugslag. Maar daar stranden ze op amper 300ste van een seconde van een finale plaats. Dus net niet. Op de 200 meter vrije slag kon Sarah Dumont wel doorstoten naar de finale. En dat dankzij een nieuw Belgisch record.
0: Dat is mooi allemaal. Naar Birmingham dan, naar dat EK Atletiek inderdaad. Daar heeft Pauline Kokuit net niet voor een tweede Belgische medaille kunnen zorgen.
1: Nee, ze startte nogthans heel sterk in de finale van de 400 meter horde. En in het begin lag ze zelfs aan de leiding. Maar in het slot viel ze dan terug om uiteindelijk dus vierde te worden. Met een evenaring van haar persoonlijk record. Het verschil tussen brons en de vierde plaats was zo'n 3/10 en Kokuit denkt dat ze weet waar het is misgelopen.
3: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen. Want het voelde wel alsof ik veel meer heb gegeven dan gisteren. Dus ja, niet verwacht dat de concurrentie ook zo sterk zou zijn. Zeker nummer 3 niet. Maar kijk, dat is topsport zeker.
1: In de finale van de 400 meter dan is Daniël Segers niet verder gekomen dan een 8e en dus laatste plaats. Segers kende verre van een ideale voorbereiding, want 2 weken geleden liep hij een scheurtje in de quadriceps op. Maar toch wilde hij de finale niet laten schieten.
4: Het is een Europese finale. Ik heb al veel blessures gehad en al vaak gezegd van, nu is het niet waard om door te gaan, maar een Europese finale doe je niet zomaar. Normaal gezien, als alles goed gaat, heb ik wel nog een kans of nog 2 kansen. Maar niks is gegarandeerd in topsport. Het is altijd op de limiet. Dus als het risico waard is en het is medisch min of meer verantwoord, dan moet je ervoor gaan en dat heb ik gedaan.
1: Op de 110 meter horde stonden er gisteren geen Belgen in de finale. Al kwamen ze er wel nog dichtbij. Zeno van Nijgen strandde met een persoonlijk record op amper 100ste seconde van een finaleplaats. En medaillekandidaat Eli Bakkari leek na een kanonstart onhoudbaar op weg naar een finaleplaats. Maar hij tikte de 7e horde aan en kwam ten val.
0: Er is tot slot ook nog voetbal, want in het Europees voetbal komen Anderlecht en Gent vanavond in actie, toch? Hè?
1: Ja, inderdaad. Anderlecht speelt namelijk in de 3e voorronde van de Europa League tegen PAOK Saloniki. Paarsers-wit won in Griekenland de heenwedstrijd vorige week met 0-1 en begint dus met een bonus aan de wedstrijd vanavond in het eigen Lottopark. En in de 3e voorronde van de Conference League speelt AA Gent vanavond tegen het Zweedse Göteborg. De Buffalo's hebben een 0-1 bonus uit de heenwedstrijd, ja, en die moeten het dus vanavond thuis kunnen afmaken. Beide matchen beginnen om 8:30 en zijn net als het EK zwemmen en het EK atletiek te volgen via de kanalen van Sporza.
0: En trouwens, het Nederlandse voetbalelftal heeft een nieuwe bondscoach?
1: Ja, het gerucht deed al even de ronde dat het Roberto Martinez zou zijn, ons bekend. Maar het is een andere Spanjaard geworden, Javier Hernandez.
0: Okay.
1: Het Barcelona-icoon heeft namelijk een contract getekend bij Oranje en dat tot aan het WK-voetbal van 2000.

0: Klassieker uit 1980 van Madness, Nightboat to Cairo. Over de start van de zaak Dutroux 30 jaar geleden gaat het na 7 uur met onder meer kinderpsychiater Peter Adriaansens. Nu eerst het nieuws over exact 12 seconden.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering is in ons land met veel interesse gevolgd. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. En op het EK Atletiek grijpt Paulien Koekuit net naast de medaille. Bijzonder veel mensen waren gisteravond in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Om 8:13 bedekte de maan 90% van de zon. In Genk organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschij en Amaury de Mulder keek mee.
4: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
5: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschij zit afgeladen vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
6: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
5: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon tot er maar een klein oranje randje overblijft.
7: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je bril op was. Het was heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus, ja.
8: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij, de kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
5: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
6: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap. Omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
3: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste ook de regels rond de openingsuren aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren er al veel uitzonderingen. Voor de kleine zelfstandige winkelier zal er niet zoveel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
9: In eerste instantie is het zo dat de zondagnamiddag je nog altijd mensen niet mag te werk stellen. Dat is één. En ten tweede, elke winkelier moet natuurlijk ook zijn rekening maken. Het is niet om openingsuren te gaan verruimen dat de hoge kosten die daar tegenover staan, dat die kunnen gerendabiliseerd worden. Een onderneming moet winst maken, dus het is af te wachten of dat de meeste winkeliers gebruik gaan maken van die verruiming.
3: Vandaag precies 30 jaar geleden werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
10: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
11: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
12: En puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
11: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
13: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
11: Heel België is woedend. Vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast. Zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
3: Op een Zwitserse gletsjer zijn vermoedelijk de lichamen gevonden van 2 Belgen die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Ze waren op 2 september 1992 vertrokken voor een bergtocht tot boven de 4000 meter, maar het weer was slecht en ze kwamen nooit aan. Bij de lichamen zijn ook identificatiepapieren gevonden waaruit zou blijken dat het om de 2 vermiste Kempenaars gaat. DNA-onderzoek moet dat nu nog bevestigen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit vierde geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Koekuit evenaarde haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
14: Natuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ben vierde van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
3: In de finale van de 400 meter bij de mannen werd Daniel Segers achtste en laatste. Op het EK zwemmen in Parijs haalde Roos van Otterdijk gisteren wel een medaille, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste van een seconde, maar met een tijd van 25 seconden en 1200ste zwom van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record.
15: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten, het was echt super fijn.
3: Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 Europa League winnaar Aston Villa. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na een tegenvallend WK deze zomer stopt. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Zonnig en zeer warm, aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder warm, met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger, met soms regen of buien. We begonnen met de zonsverduistering. Gisteravond is die met veel enthousiasme gevolgd in ons land. Kort na 8 uur werd de zon voor 90% bedekt door de maan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Lode Roels en Jeroen Rijgaard.
0: Ja, net gehoord in het nieuws ook. Exact 30 jaar geleden dus werd Marc Dutroux gearresteerd. Het was de start van een erg woelige periode voor ons land. Kinderpsychiater Peter Adriaensens kunnen we daarover spreken zometeen. We starten dit uur muzikaal met een klassieker van Jimmy Cliff, The Harder They Come. Dit is De Ochtend. Heel goedemorgen en welkom.

0: Jimmy Cliff en The Harder They Come. Het is 13 augustus vandaag en precies 30 jaar geleden, op 13 augustus 1996, werd Marc Dutroux gearresteerd. Er werden nog diezelfde dag twee meisjes uit zijn kelder bevrijd, maar dat bleek eigenlijk nog maar het begin van de gruwel. Dutroux had in totaal 6 meisjes ontvoerd, van wie het er 4 niet hebben overleefd. Het zou het begin worden van een intense en erg woelige periode in onze geschiedenis met een enorme maatschappelijke impact. Ook ik kan erover praten met Peter Adriaanses, kinder- en jeugdpsychiater. Meneer Adriaanses, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat herinnert u zich nog van die bewuste dag, die 13 augustus 96?
1: Wel, ja, eindelijk kwam er een antwoord op al die mysterieuze verdwijningen. Maar het was natuurlijk in de eerste plaats de dag waar dat alle ouders hun onschuld verloren. Hmm. Want er kwam een definitief einde aan alle interpretaties, hè, dat kinderen die verdwijnen, dat gewoon kinderen zijn die weggelopen zijn, of dat het verhalen zijn uit films. Iedereen werd er ineens mee geconfronteerd dat het onwaarschijnlijke, het onmogelijke wel degelijk bestaat.
0: Ja.
1: En ja, dat veranderde de opvoedstijl van ouders. Hè? Want tot dan toe werd geweld tegen kinderen genegeerd. Hmm. En er is een enorme gevoeligheid sindsdien gegroeid voor het bestaan van kindermishandeling en seksueel misbruik.
0: Ja. Kunnen we zeggen dat het een soort collectief trauma is dat toen ontstaan is? Voor veel mensen is er een soort voor Dutroux en na Dutroux toch, hè?
1: Ja, absoluut. Dutroux heeft die realiteit binnengebracht. En hoewel wij op dat ogenblik bijvoorbeeld al een 15 jaar vertrouwenscentra kindermishandeling in ons land hadden, toch is voor vele mensen die realiteit ineens echt geworden. Hmm. En ja, men zegt ook wel gemakkelijk, ja, sindsdien wordt er angstig opgevoed, hè, want er wordt veel meer tegen kinderen gezegd. Laat mij weten als je aangekomen
0: bent. Ja,
1: pas op hè, als mensen u aanspreken en zo. Maar in feite is dat ook een veel alertere opvoedingsstijl. Mm. Hè. Het is niet omdat je die boodschappen meegeeft, dat je je verliest in het angstige.
0: Nee. U ziet dat niet meteen als iets negatiefs, met andere woorden.
1: Nee, het is veel realistischer dan de tijd voor Dutroux, waar dat heel vaak opgevoed werd met een zekere naïviteit, hè, van volwassenen doen altijd het goede. Hmm. Nee, de realiteit is dat geweld veel meer voorkomt dan dat we allemaal willen weten.
0: Ja.
1: En ja.
0: Ja, dat is die onschuld, hè, waar u het net over had, die we een beetje collectief verloren zijn. Wat ook opviel in die periode was dat slachtoffers, de ouders van die kinderen, ja, dat die op weinig plekken terecht konden, dat die hun verhaal niet konden doen. We waren daar ook niet op voorzien. Dat was in die tijd ook heel anders dan nu, hè?
1: Absoluut. Dus we kunnen ons eigenlijk vandaag niet meer voorstellen hoe dat was voor die ouders, want vandaag vinden wij dat evident, dat er een cel vermiste personen is, dat er slachtofferhulp is en zo, dat Child Focus bestaat, waren allemaal dingen die een gevolg zijn van de zaak Dutroux. En in de eerste plaats, wat dat ook helemaal nieuw was, van ouders van die kinderen, die stem gaven aan wat gebeurde. En Paul Marcel begon te praten met de pers. Nu, dat was ongezien, want ja, je moet je realiseren dat het gaat op dat ogenblik over een generatie volwassenen die nog opgevoed was, dat je veel respect moest hebben voor iedere autoriteit. Mm. En dus dat je ervan moest uitgaan dat politie, justitie hun werk deden. Hè? Mm, yeah. En dat je dat niet kritisch moest bevragen. Paul Marcel en ook de ouders van Julie en Melissa hebben meteen hun stem laten horen, hebben de vinger op de wonden gelegd, steeds weer op teruggekomen. En de combinatie van het ontdekken van Dutroux en van wat hij gedaan had en de stem van de ouders en dan ook alle andere ouders die kinderen misten. Hmm. Dat is eigenlijk de bron geweest van de grote verontwaardiging in de bevolking. En wat dan uiteindelijk zijn plaatsgevonden heeft in de Witte Mars.
0: Ja, precies. En als je in de archieven gaat zoeken, en dat hebben we uitgebreid gedaan de afgelopen weken op onze redactie, dan komt uw naam ook heel vaak terug, meneer Adriaensens. U bent in die tijd ook heel veel in de media geweest om uit te leggen wat de maatschappelijke impact hiervan was ook. Want men had echt op dat ogenblik uitleg nodig over wat er precies aan de hand was, over kindermishandeling, over seksueel geweld. Dat was ook iets wat we toen plots heel erg zagen gebeuren, hè?
1: Ja, maar ook ikzelf en de, laat ik dan maar tussen aanhalingstekens zeggen, experten op dat moment, ook wij leerden lessen. Want ik moet eerlijk zeggen, ook voor mij was het een aardbeving vast te stellen dat politie en justitie op een dergelijke rommelige manier gewerkt hadden en dat men eigenlijk Dutroux al eerder had kunnen vinden. Mm. En, laten we niet vergeten, Paul Marcel is de begrafenis van zijn dochter begonnen met de zin wij hadden Anne niet hoeven te begraven. Mm. En dat is de waarheid. Als de dingen goed gefunctioneerd hadden, dan was Dutroux eerder gevonden, dan hadden Anne en Eefje niet vermoord geweest. Yeah. Maar ook wij als experten leerden dat we moeten starten met in de eerste plaats te luisteren naar ouders, naar getuigen, naar slachtoffers en van daaruit vertrekken. En niet de zaak omdraaien en eerst de kennis te zetten en dan te kijken of dat die verhalen daarin passen. Hmm. En ja, voor mij is het dus ook een heel leerproces geweest. Hmm.
0: Wat is voor u de belangrijkste les als u nu terugkijkt 30 jaar later op die zaak Dutroux?
1: Dat niets onmogelijk is en dat je fantasie er niet bij kan bij wat dat er in de realiteit gebeurt. En dat is jammer genoeg in die 30 jaar niet verbeterd. Vandaag staan wij niet alleen tegenover het, laat ik maar zeggen, een soort Dutroux-figuren waarvoor dat mensen hun kinderen waarschuwen. Wij zitten vandaag ook met een nieuw fenomeen en dat is het misbruik dat online verloopt. Ja. Hè? Waar dat iedere ouder vandaag mee worstelt van hoe help ik mijn kind zich te beveiligen tegen personen die zich voordoen als een jongere of als een vriendje van mijn zoon of dochter, terwijl dat het eigenlijk volwassenen zijn die mijn kind er willen inluizen en misbruiken. Dus er is geen grens aan wat zich voordoet. En dus meer en meer, wij moeten luisteren naar wat kinderen, jongeren, slachtoffers ons te vertellen hebben.
0: Juist.
1: En ja, ons daarin de confrontatie durven aangaan.
0: En blijven leren, blijven lessen leren uit de dingen die gebeuren. 30 jaar geleden dus de arrestatie van Marc Dutroux en de maatschappelijke impact daarvan. Peter Adriaensens, kinder- en jeugdpsychiater. Dank u wel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Sint-Anna-Linkeroever door een ongeval. Het gaat ook traag naar Brussel op de A12, 10 minuten extra vanaf Strombeek en op de E19, 10 minuten erbij aan de werken in Rumst.
2: En op de binnenring rond Brussel, 10 minuten van Grimbergen tot Machelen. Verderop staat in Tervuren een defect voertuig op de rechte rijstrook. En in Meeuwen is de N76 in beide richtingen versperd tussen de Wijszagenkiezel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: belpop van Tom Kestes en de rest van La La Lover Heart was dat. Het Engelse kustplaatsje Clacton-on-Sea, Jeroen, dat is vandaag blijkbaar het middelpunt van de Britse politiek.
1: Ja, want Nigel Farage, de leider van de rechtsradicale partij Reform UK, verdedigt daar vandaag zijn zetel in het parlement tijdens een tussentijdse verkiezing. En zijn belangrijkste tegenstander, Lode, is Count Binface. Vrij vertaald is dat, ja, graaf vuilnisbakkenhoofd. Zoiets moeten we ervan maken. Jawel, dus een satirisch personage dat campagne voert met een vuilnisbak op zijn hoofd. Al moeten we wel zeggen dat hij ook een degelijk programma heeft. Ja. Een paar punten daaruit. Hij wil onder andere een referendum over de vraag of Pluto een planeet is. Hij eist dat er in de UK minstens één betaalbaar huis wordt gebouwd. En hij wil de gaten in de wegen vullen met het partijprogramma van Labour. Dus dat is de belangrijkste tegenstander van Nigel Farage. Hij vecht tegen hem dus voor zijn politieke toekomst. Maar de rest van het land, ja, die kijkt op dat moment natuurlijk geamuseerd toe. We gaan naar de UK. Een reportage van onze correspondente daar, Lia van Beckhoven.
2: Set course for England.
3: Binface, vernoemd naar de metalen vuilnisbak op zijn hoofd, past helemaal in de traditie van carnavaleske kandidaten die de Britse politiek van tijd tot tijd opleuken. Zij het dat Nigel Farage er niet om kan lachen.
4: Today I will resign as a member of Parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election.
3: Farage staat al weken onder druk over de herkomst van zijn financiën. Hij zou onder meer een donatie van 5 miljoen niet hebben aangegeven. Nou zegt de leider van de Reformpartij helemaal niks verkeerd gedaan te hebben. Hij wil nu de kiezers van zijn district Clacton laten beslissen aan welke kant ze staan.
4: This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment. To frankly tell them where to go.
3: De verdenkingen tegen hem, zegt Farage, zijn een campagne van de elite om hem en zijn partij mors dood te maken. De verkiezing om zijn zetel, een middelvinger naar de gevestigde orde. Maar Farage's plan om van de verkiezingen een referendum te maken over zijn strijd tegen de gevestigde orde pakte anders uit. Want de gevestigde orde, lees de doorsnee politieke partijen, besloten niet mee te doen. Verkiezingen moet je nooit overlaten aan een nationale grappenmaker, zei de leider van de Liberaal-Democraten. En daarom hoop ik dat graaf Binface wint.
5: Well, we take elections seriously, so I can't back a joke candidate with ridiculous policies. So I hope Count Binface beats him.
3: Stel ons niet teleur, zei premier Andy Burnham tegen de man met de vuilnisbak op zijn hoofd. Het land rekent op je.
6: I'm not going to talk politics to you tonight, except to say, Count Binface, you are carrying the hopes of the nation. Don't let us down.
3: De kans dat de graaf een van de meest conservatieve districten van Engeland kan veroveren op Farage is klein. Als een kiesprogramma ligt het niet.
7: I pledge to build at least one affordable house. I will nationalize Adele. I heard your bit about the water.
3: De zangeres Adele nationaliseren. Tenminste één betaalbare woning bouwen. Een referendum uitschrijven waarin de EU kan kiezen lid te worden van het Verenigd Koninkrijk. Maar waar het Count Binface echt om gaat, is de wonderen van de Britse democratie te vieren.
7: You know, my job is to celebrate and defend the wonders of British democracy.
0: Nigel Farage dus versus Count Binface. We gaan binnenkort weten wie het haalt in die verkiezing daar in de UK.

0: Ierse zangeres is het. Ze heet voluit Kiara Mary Alice Thompson. Maar goed, ik begrijp dat dat niet echt lekker werkt op de radio. Dus werd het C-Met, When a Good Man Cries. Een jaar geleden werd OCME-medewerker Erik Bonen vermoord tijdens een huisbezoek. Hoe zit het momenteel met de veiligheid van het personeel? Dat is een vraag waard na 7:30.
1: Weet ik veel, neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie.

0: maakt nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
2: Met nu het nieuwsoverzicht en Jeroen. Bijzonder veel mensen waren gisteravond in de ban van die gedeeltelijke zonsverduisteringen.
3: Ja, het was om 8:13 toen verdween 90% van de zon eventjes achter de maan. En dat verschijnsel heeft op veel plaatsen in ons land inderdaad mensen bijeengebracht. Wellicht ook omdat het nu 55 jaar wachten is op de volgende eclips van die omvang. Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van tot 8 uur. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste de regels rond de openingsuren aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren daar al veel uitzonderingen op. En sporthordeloopster Pauline Kokuit is er net niet in geslaagd om een medaille te halen op het EK in Birmingham. Kokuit startte sterk, maar viel op het einde terug en moest vrede nemen met een vierde plaats. En op het EK zwemmen stond Roos van Otterdijk eerder wel op het podium. Ze haalde zilver op de 50 meter vlinderslag.
2: Sabine, heel goedemorgen ook voor jou. Ik herinner mij van begin deze week dat vandaag en morgen ook heel erg warm gingen worden. Blijft dat zo?
4: Ja hoor, snikheet wordt het vandaag. We geraken vlot voorbij die kaap van 30 graden. Zelfs in de Ardennen kan het richting 30 graden gaan en aan zee 33 graden. In het binnenland is het dan tot 33 of 34 en lokaal mogelijk tot 35 graden. Dus veel water drinken op tijd en verkoelend plekje zoeken, want die zon die gaat de hele dag ook staan branden. Aan de kust krijgen ze wel na de middag een verkoelende zeebries. Vannacht dan, rustig weer, het koelt traag af. Temperaturen dan uiteindelijk tussen 12 en 22 graden. Die 22 graden is vooral voor de steden. En dan morgen is er iets meer bewolking, maar toch opnieuw die stralende zon, of veel zon en die hitte. Temperaturen 30 tot 35 graden alweer. In het weekend wordt het minder heet en zaterdag is er ook al kans op een regen- of een onweersbui. Maar toch halen we nog in het centrum van het land temperaturen tot 30 graden. En misschien op een lokaal voor de camper in het zuiden van het land 33 of 34 graden. En aan de kust vooral draaglijker met 24 graden. Zondag nog koeler, temperaturen 21 tot 26 graden. Hier en daar kan er een bui vallen. En dan begin volgende week maandag is het eventjes zo goed als droog met geregeld opklaringen. Maar dan vanaf dinsdag en woensdag gaan we naar het wisselvallige met soms regen of buien en temperaturen rond 25 graden. De natuur gaat blij zijn.
2: Ja, dan moet ik eens even gaan zoeken waar de truitjes liggen, want die heb ik al een tijd niet meer aangehad. Dankjewel, Sabine.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Lode Roels en Jeroen.

0: let you know. You one of my kind.
1: In de jaren 80 en 90 een van de muzikale uithangborden van Australië. In Excess en Need You Tonight. De VVSG, dat is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Die vraagt opnieuw aandacht voor de veiligheid van OCME-medewerkers.
2: Ja, en dat doen ze niet toevallig vandaag. Want het is 1 jaar geleden dat in Gent een maatschappelijk werker gedood werd bij een huisbezoek. Het gaat om Erik Bonen, een man van 56. Hij ging toen langs in de sociale woonwijk Nieuw-Gent voor een routinebezoek bij een man van Syrische afkomst. De man die woonde al jaren in ons land en had een psychiatrisch verleden. Maar nadat het gesprek dus tussen Erik en de man uit de hand liep, werd de maatschappelijk werker met geweld gedood. De Syriër die zit, werd enkele uren later opgepakt en zit sindsdien vast op verdenking van moord.
1: Ja, en niet alleen in Gent, maar

0: eigenlijk ook in heel Vlaanderen natuurlijk, zorgde dat incident toch voor een schok in de sector.
1: Ja, en de vraag was, hoe bescherm je hulpverleners die vaak alleen op pad gaan? Nu, verschillende niveaus in ons land die hebben intussen maatregelen genomen. Veel lokale besturen hebben bijvoorbeeld een veiligheidsprocedures bekeken om hulpverleners beter te beschermen. Vlaanderen kwam met een nieuw agressieprotocol voor medewerkers. En de federaal minister van Maatschappelijke Integratie, dat is Anneleen van Bosschuyt, die zorgde ervoor dat OCMW's harder kunnen optreden bij wangedrag van cliënten.
0: De vraag is of dat volstaat natuurlijk. Goedemorgen, Veronique Janssens.
2: Goedemorgen.
0: Mevrouw Janssens, u bent algemeen directeur van de VVSG. Misschien eerst even terug naar een jaar geleden, die dood van Erik Bonen. Hoe is die toen bij jullie binnengekomen?
2: Ja, zoals net aangegeven, iedereen was vooral in shock. En die voelden wij ook bij de VVSG. We kregen heel veel reacties van medeleven, verontwaardiging. Medeleven uiteraard met de vrienden en familie van Erik Bonen en ook zijn collega's. Maar we voelden dan medeleven ook wel naar alle maatschappelijke werkers toe. Omdat iedereen al wel eens een situatie meegemaakt had waar er sprake was van agressie. En zich dus ook wel kon voorstellen dat er eens een moment ging zijn dat het fout ging lopen.
0: Ja, plots kwam er de spotlight op iets wat inderdaad een probleem is of was, die veiligheid van OCME-medewerkers.
2: Ja, dat klopt. En OCME-medewerkers voeren vaak moeilijke gesprekken. Gesprekken waarin heel wat frustraties bij komen kijken, heel wat bezorgdheden bij komen kijken. Vaak ook met mensen die niet altijd de handvaten hebben om hun moeilijkheden en hun problemen op een rustige manier te kunnen meegeven. En dan leidt dat tot situaties in die gesprekken die wel eens tot agressie, waar wel eens agressie bij kan komen kijken.
0: Ja, en helaas loopt dat soms dramatisch fout. Er werd toen gezegd, ja, dit moet anders. We moeten het anders gaan aanpakken. Sindsdien zijn er ook wel enkele zaken veranderd in de sector, horen we. Wat is er zoal gebeurd?
2: Er is daarnet verwezen naar het agressieprotocol van minister Krivits. Dat is tot stand gekomen in de schoot van comité C1, waar ook VVSG mee rond de tafel zit. En in dat agressieprotocol wordt er ingezoomd op drie facetten. En het eerste is preventie en sensibilisering. Want als we ervoor kunnen zorgen dat medewerkers zo snel mogelijk tekenen kunnen herkennen in een gesprek, die kunnen leiden tot agressie, dan kunnen zij daar ook sneller op ingrijpen en eventueel dat gesprek nog een andere wending geven of het gesprek stoppen.
0: Ja. Hallo?
2: In een crisissituatie.
0: Ja, de lijn viel even weg. Sorry, gaat u maar verder hoor.
2: Ah ja. Het tweede luik is een stappenplan. En wanneer dat het fout loopt, dat er doorgesproken is hoe dat er wordt gehandeld en zo verder. En het derde is rapportering of monitoring. Dat elk voorval van een schelde of een bedreiging in een gesprek, dat er ook wordt genoteerd in een register om op die manier te leren van wanneer gaan gesprekken fout en vooral te kunnen meten hoe vaak komt dit voor.
0: En zo'n protocol is belangrijk, is nodig. Daar twijfel ik niet aan, maar heeft het in de praktijk iets veranderd, denkt u?
2: Wel, na het voorval van vorig jaar hebben wij binnen VVSG ons lerend netwerk versterkt. En daarin kwamen maatschappelijk werkers samen om heel ad hoc te bekijken van wat doen OCMW's op dit moment al en hoe kunnen we nog meer gaan doen. En eigenlijk alle maatregelen die toen genomen zijn, die passen eigenlijk ook wel binnen dat protocol. En dat ging over het gebruik maken van noodknoppen via de gsm of via de app 112. Dat gaat ook over het herinrichten van gespreksruimtes, zodanig dat er vluchtroutes zijn. Dat gaat over het gebruik maken van een checklist die aangeeft of een huisbezoek ook veilig kan gebeuren. En dat gaat ook over agressie bespreekbaar maken in teamvergaderingen, elke keer opnieuw, om ervoor te zorgen dat agressie op geen enkel moment kan genormaliseerd worden en dat die alertheid dus hoog blijft. En zo zijn er veel verschillende voorbeelden waarvan je ziet dat die perfect wel passen in zo'n protocol. En door dat bespreekbaar te maken en opnieuw onder de aandacht te brengen, zien we ook wel dat de kleinere lokale besturen, dat die ondertussen ook aan de slag gegaan zijn voor de opmaak van zo'n protocol. Dus het heeft wel degelijk het een en het ander in beweging gezet. Ja.
0: Kunnen we zeggen dan dat de veiligheid van OCMW-medewerkers dat die nu beter is dan een jaar geleden toen dit incident gebeurde?
2: Er gaan zeker vast heel veel maatregelen genomen zijn om die veiligheid te verbeteren. Maar om nu te zeggen dat het probleem opgelost is, ja, dat kunnen we helaas niet. Hè. Je gaat agressie of hevige frustraties, hevige reacties, die ga je er nooit uitkrijgen. Wat je wel kan doen, is de medewerkers weerbaarder maken. En zoals ik daarnet zei, bijvoorbeeld vluchtroutes aanbieden of een noodknop, waardoor dat je daar toch wel... een incident als vorig jaar, dat we dat toch wel kunnen vermijden. Of dat we toch alles gaan doen om dat te vermijden.
0: Jullie vragen vandaag ook aandacht voor opnieuw de veiligheid van medewerkers. Dit kadert ook in iets wat we vaker horen. Dat is dat de sociale sector gewoon onder hoge druk staat. Ook, hè. De werkdruk is hoog. De druk op medewerkers wordt zo hoog dat het soms ook de veiligheid in gedrang brengt misschien.
2: Ja, dat klopt. Hè. Als we kijken, als we opnieuw inzoomen op de maatschappelijke werkers, dan zien we dat we de voorbije 5 jaar crisis na crisis hebben gehad. Hè. We hebben de COVID-crisis, vluchtelingen, energie, Oekraïne. Dat zijn allemaal crisissen waarin dat maatschappelijke werkers onder hoge druk komen te staan. Begin dit jaar hebben we dan de stopzetting van de werkloosheid in de tijd gehad, waar we ondertussen in de vierde golf zitten. Ook daar hebben we een grotere toestroom gehad van aanvragen op leefloon. De federale regering had ingeschat 33%. We weten ondertussen dat we in Vlaanderen aan 42% aanvragen zitten. Ja. Dus dan zien we wel dat de voorbije 5 jaar er een zeer hoge werkdruk was binnen OCMW. Ja. We hebben ondertussen ook een nieuwe rekenwijze voor het leefloon gekregen begin dit jaar. En we weten dat er nog een aantal wijzigingen zitten aan te komen naar de werkwijze binnen het OCMW. En dat is dan meteen ook de vraag naar de federale regering om de wijzigingen die nog gaan doorgevoerd worden, om die voldoende te spreiden in de tijd en om daar ook zo snel mogelijk duidelijk over te communiceren. Want het zijn deze wijzigingen waar maatschappelijk werkers mee aan de slag moeten. Ja. Zij moeten die boodschap brengen naar de cliënten. En dat zijn vaak moeilijke gesprekken. Ja. Want vaak betekent dat ook dat er voor cliënten minder kan worden gedaan. En het zijn net voor die gesprekken dat er voldoende tijd moet kunnen worden genomen. En die in een zo sereen mogelijke sfeer moeten kunnen gebeuren. Omdat daar de frustraties inderdaad kunnen oplopen.
0: En alle beetjes helpen dan om incidenten zoals vorig jaar te vermijden. Inderdaad, duidelijke oproep van Veronique Janssens, algemeen directeur van VVSG. Dank u wel, mevrouw Janssens. Op de Antwerpse ring richting Gent, 45 minuten vertragen van Berchem tot Sint-Anna-Linkeroever door een ongeval. Traag naar Brussel ook op de E19, 10 minuten aan de werken in Rumst. Op de binnenring rond Brussel staat in Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. En in Meeuwen is die N76 nog altijd in beide richtingen versperd tussen de Wijshagen, Kiezel en de Venstraat door een ongeval.

0: De zoetgevoelige stem van Heather Nova, The Orchard.
1: De ochtend.
0: Wie zich online misdraagt, die zou tijdelijk verbannen moeten kunnen worden van sociale media. Dat vindt tenminste minister van Digitalisering Vanessa Mats van Les Engagés. Zij werkt aan een voorstel dat dat mogelijk zou moeten maken. Ik kan erover spreken met Heidi van den Bos. Goedemorgen, mevrouw van den Bos.
2: Goedemorgen.
0: Ik haal er even uw titel bij, wacht hoor. Professor in de communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen en gespecialiseerd in cyberpesten en online agressie. Goed geplaatst om een paar van onze vragen te beantwoorden daarover. Dus om te beginnen, vindt u dat een goed idee eigenlijk?
2: Wel, op zich zou je kunnen zeggen dat het normaal is dat wanneer je inderdaad online iets mispeutert, dat je daar ook online voor gestraft wordt. Ik moet ook zeggen dat het niet helemaal nieuw is, uiteraard, want dat is een maatregel die sociale media platformen ook nu al kunnen nemen. Op basis ook van hun eigen gebruiksvoorwaarden, maar uiteraard ook op basis van overtredingen die bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van ook de nationale wetgevingen die er bestaan.
0: Maar goed, dan ben je overgeleverd aan die sociale netwerken. Nu zou dat echt een soort wetgeving worden. Mm-hmm. Zou dat kunnen helpen om cyberpesten, om online bullying tegen te gaan, denkt u?
2: De vraag is natuurlijk in welke mate ook die regels of die straffen, zogezegd, voor de daders ook afdwingbaar zijn. Je ziet nu al dat sociale media platformen het vaak ook moeilijk vinden om bijvoorbeeld sociale media bans op te leggen. Denk ook maar aan de regels die er bestaan, of de wetgeving die er bestaat in Australië, waar tieners tot 16 jaar niet op sociale media platformen mogen zitten. En daar zie je ook dat die platformen het niet altijd makkelijk vinden om die tieners ook effectief te weren. Vaak is het mogelijk om via trucken toch op dat platform te blijven. Je kan zelfs bijvoorbeeld familieleden inschakelen om dan toch een account te hebben. Dus de vraag is vooral, is het ook praktisch haalbaar, praktisch controleerbaar? Dat is al een eerste bedenking. Een tweede bedenking is dat zo'n ban geldt voor een bepaald sociale media platform. Ik hoorde in de nieuwsberichten ook dat de minister het vergelijkt met een soort van rijbewijsverbod. Ik zou dan hier zeggen dat je eigenlijk alleen een verbod krijgt om op een bepaalde straat te rijden, want dat verbod geldt niet voor andere sociale media platformen. Ja. Dus dat kan ook betekenen, en we zien bijvoorbeeld ook in onderzoek naar online haatspraak, waar het gaat over bijvoorbeeld grote profielen of influencers die dan een tijd een verbod krijgen op een sociale media platform, dat die eigenlijk gewoon migreren naar een ander platform en daar verder gaan. Ja. Dus dat is hier natuurlijk ook wel een gegeven dat er zoveel mogelijke communicatiemiddelen zijn dat ook een slachtoffer op andere manieren belaagd kan worden.
0: De minister kijkt daarvoor wel naar Frankrijk, zegt ze. Daar heb je zo'n systeem. Weet u hoe het daar werkt en of het daar werkt?
2: Voor zover ik heb kunnen nagaan, is het inderdaad een wet die een paar jaar ondertussen in voege is. En die is toegepast op een bekende zaak waarbij een paar streamers inderdaad ook zijn gestraft op die manier. En dat is natuurlijk ook iets wat je in het achterhoofd moet houden voor wie zou zoiets kunnen werken. Als je als gewone gebruiker, zeg maar, voor een tijdje van sociale media wordt geband of van één bepaald platform, dan heeft dat wellicht niet zo'n groot effect ook op die persoon. Het is misschien wel anders inderdaad voor mensen voor wie sociale media ook een bron van inkomsten zijn, die sociaal aanwezig moeten zijn, die regelmatig moeten posten, die veel volgers hebben.
0: Dan heeft dat
2: dus
0: wel
2: voor dat soort van profielen kan het een impact hebben. Opnieuw, mensen die op

grote schaal bijvoorbeeld haat verspreiden en die dan geweerd worden, daar kan dat op dat platform dan wel zorgen voor een tijdelijke daling bijvoorbeeld van de haat. Maar het gaat vaak ook om

0: Dat hele gedoe met die achterpoortjes die er bestaan, dan kan je je afvragen of zo'n wetgeving, mogelijke wetgeving, ja, niet meer dan een signaal is, hè?
1: Ja, het is een signaal en ik denk wel dat het een beetje past in de tijdsgeest. Politici die ook strenger willen optreden ten opzichte van sociale mediaplatformen. Je merkt dat op heel veel vlakken. Als het gaat over jongeren en hun bescherming tegen bepaalde online risico's. Maar ook in dit geval zie je inderdaad dat de overheid een tandje bijsteekt. En inderdaad ook een verplichting kan geven aan sociale mediaplatformen. Om bepaalde gebruikers dan ook dit soort van straf op te leggen. Dus het is een extra indicatie voor de sociale mediaplatformen. Is het misschien ook wel een goede zaak, want zij hebben te maken met heel veel accounts, heel veel content die ze moeten controleren. Dus dan is het ook wel goed om een beroep te kunnen doen
0: een helpende hand van de overheid, zeg maar.
1: Flaggers of betrouwbare instanties die inderdaad ook met reden iemand van een bepaald platform willen weren.
0: Nog één ding, mevrouw Van den Bos. De federale regering, dacht ik, heeft ook aangekondigd dat ze slachtoffers van online pesten straks de identiteit van de daders kunnen geven. Dat is toch ook een tendens, een signaal dat de overheid meer initiatief wil nemen, toch?
1: Ja, dat is inderdaad ook een recente wet in België. Ook daar kan je afvragen van opnieuw een signaal dat wat online gebeurt echt wel consequenties heeft. En dat de anonimiteit kan worden opgeheven, waardoor mensen misschien twee keer kunnen nadenken. Anderzijds ook hier weer heel wat praktische bedenkingen van wie gaat al die klachten of vermeende zaken ook van pesterij bijvoorbeeld, die dan anoniem gebeuren. Wie gaat dat controleren? Wie gaat die gegevens opvragen? En ook, wat vooral dan, gebeurt er nadien? Ja. Dus het opsporen van daders is één zaak, maar nadien moet er ook een traject zijn, moet er ook een plan zijn om dan natuurlijk die zaak ook in handen te nemen. En zonder die koppeling denk ik dat het heel moeilijk is om dit soort van gedrag ook op een effectieve manier aan te pakken.
0: Oké. Interessante en belangrijke vragen in de strijd tegen cyberpesten. Heidi van den Bos, professor aan de U Antwerpen. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Belgisch duo De La Vega en Shorely. We kunnen bellen straks met een schipper op een binnenvaartschip, momenteel in Duitsland, waar de scheepvaart toch dreigt stil te vallen door die enorme lage waterstanden. Meer na 8 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging laten zetten. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland alleen gekomen voor dit, maak het wel speciaal.
1: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren. 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. De zonsverduistering is met veel interesse gevolgd. En op het EK Atletiek grijpt Paulien Coquuyt net naast een medaille. Op 13 augustus 1996, vandaag precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
9: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
10: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een 2e meisje opgesloten houdt.
11: En puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est 2, l'autre est avec.
10: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
12: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
10: Heel België is woedend. Vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast. Zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
8: De impact van de zaak Dutroux op de samenleving is nog altijd groot. Volgens jeugdpsychiater Peter Adriaanse zijn ouders bijvoorbeeld banger geworden in de opvoeding van hun kinderen.
13: Er wordt veel meer tegen kinderen gezegd. Laat mij weten als je aangekomen bent. Pas op als mensen u aanspreken en zo. Maar in feite is dat ook een veel alertere opvoedingsstijl. Het is veel realistischer dan de tijd voor Dutroux, waar dat heel vaak opgevoed werd met een zekere naïviteit, hè, van volwassenen doen altijd het goede. Nee, de realiteit is dat geweld veel meer voorkomt dan dat we allemaal willen weten.
8: Veel mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 gisteravond bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Zo'n 100 Belgen hebben dat gezien vanuit een vliegtuigraampje tijdens een speciale eclipsvlucht. Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
14: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
15: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland, waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
16: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
15: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
17: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
18: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Ja, ik vind het echt fantastisch.
15: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
19: We zijn nu eigenlijk hier de lux aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
8: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van tot 8 uur. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en heeft ook de regels aangepast rond de openingsuren. Voor de kleine, zelfstandige winkeliers zal er niet zo heel veel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
20: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten het zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
8: De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee. Volgens president Trump wil ze meer tijd doorbrengen met haar familie. Leavitt is 28 en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit en ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit vierde geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Ze even naarde haar persoonlijk kort, maar toch is Paulien Koekuit teleurgesteld.
21: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
8: Op de 400 meter bij de mannen is Daniel Segers 8e en laatste geworden. Door een spierblessure was Segers wel niet volledig fit. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1. Aston Villa, de winnaar van de Europa League. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het tegenvallend WK deze zomer stopte. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Het weer zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde weer vanaf het weekend, minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. En we begonnen met de nasleep van de zaak Dutroux. Vandaag precies 30 jaar na zijn arrestatie heeft de zaak op verschillende vlakken nog altijd een grote impact op onze samenleving. Meer op vrtnieuws.be.
22: Radio 1. De Ochtend. Met Lode Roels en Jeroen Rijgaard.
23: Ja, de zaak Dutroux, 30 jaar later dus. Romelu Lukaku naar Turkije en de lage waterstanden. Daar doen we het mee tussen nu en 9 uur. Goedemorgen.

0: De jazzy hip-hop deuntjes van Us Three Cantaloupe was dat. Om 11 uur komt de Vlaamse droogtecommissie samen om te bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen. De impact van de droogte laat zich namelijk steeds meer voelen, niet alleen bij ons, maar ook in heel Europa. In Roemenië bijvoorbeeld wordt de laatste kernreactor van het land vandaag stilgelegd door de droogte en moeten mensen hun stroomgebruik zoveel mogelijk beperken. En in Duitsland heeft de Rijn het laagste waterpeil ooit bereikt. Op de ondiepste plaats is de bevaarbare waterdiepte maar 11 centimeter, alsjeblieft. De binnenvaart op de belangrijkste waterweg van Europa dreigt op die manier stil te vallen. Edgar Ras aan de lijn. Goedemorgen, meneer Ras.
1: Goedemorgen.
0: U bent schipper op een relatief klein binnenvaartschip, als ik dat zo mag noemen. U vaart momenteel in de regio Münster in Duitsland. Ja. Wat merkt u daar zelf van die lage waterstand?
1: De afgelopen reis hebben we in Düsseldorf geladen. En vanwege de Rijn konden we niet veel meenemen. En toen we eenmaal in het kanaal waren, moesten we wat lading omslaan. Van voor naar achteren om met de stuurhut weer onder de bruggen van het kanaal te kunnen. Dus dat gebeurt ook niet alledaags.
0: Dus de grootste impact voor u is dat u inderdaad veel minder vracht kan meenemen, hè?
1: Ja, we hebben nu maar 266 ton geladen. Het schip is bijna 700 ton groot, dus dat is een derde. En de volgende reis gaan we maar 200 ton meenemen richting Koblenz.
0: Ja, minder maar vracht, maar u kan dan wel nog vertrekken. Ik hoor u ook iets zeggen over de bruggen. Hoe zit dat dan precies?
1: Ja, nou goed, dat is dan niet op de Rijn. En op het kanaal is het water stabiel. Dus dan kan je gewoon met goede diepgang laden. Maar daar zijn de bruggen wat lager. En normaal neem je op de Rijn ook genoeg mee. Waardoor je diep genoeg ligt om dan onder de bruggen te kunnen. Maar nu ben je op de Rijn, moet je hoger zijn. Vanwege de geringe diepgang die maar kan. Maar op het kanaal dan weer lage bruggen. Dus dan moet je weer zorgen dat je dieper komt.
0: Ja,
1: en soms kan je dan ballasten of wat ook. Maar dat kunnen we niet.
0: Ook over nadenken dat je onder bruggen door kan natuurlijk. Anders stropt het ook. Ik zei daarnet 11 centimeter. Hè, de bevaarbare waterdiepte op sommige plekken. Ik kan me daar amper iets bij voorstellen. Maar dat lijkt mij heel, heel weinig. En is dat überhaupt nog bevaarbaar?
1: Ja, dat zijn de sommige pegels langs de Rijn of andere rivieren die een eigen schaalverdeling hebben. Oh ja. En je weet dan bij bepaalde pegels kan je dan 80 of 90 of 100 centimeter erbij rekenen. Er zijn er een paar waar je, die geven nu 300 centimeter bij Maxau bijvoorbeeld. Oh. En daar kan je dan weer 1,80 van afrekenen. Dan kom je op een getal uit en dat kan je dan als diepgang aanhouden.
0: Ja. Een vraag van een absolute leek, hè, voor alle duidelijkheid. Maar hoe groot is de kans dat schepen uiteindelijk echt letterlijk komen vast te zitten in het midden van de rivier bij dit soort waterstanden?
1: Nou ja, dat is in Roemenië al gebeurd. Hier in Keulen is het ook al een paar keer gebeurd met passagiersschepen. Dus ja, je moet wel weten waar je nog kan varen en of je er überhaupt kan varen. Ja. En daardoor, hoe verder naar op de Rijn, hoe minder schepen er nog kunnen varen. Want je hebt altijd nog een bepaalde diepgang. Ja, ook al ben je leeg. En dat houdt heel veel schepen op een gegeven moment natuurlijk tegen, hoe lager het wordt.
0: Want u, zei ik daarnet, hebt een relatief klein schip. Dat betekent dat u wat meer marge hebt, dat u wat anders kan gaan varen bijvoorbeeld.
1: Ook omdat die klein is, maar ook omdat het nog een vrij oud schip is. Die zijn relatief licht gebouwd, om het zo te zeggen. Dus we kunnen met een geringe diepgang nog altijd wel varen. En het schip ligt altijd achterover, dus dan ligt hij wat dieper. En als je dan gewoon ietsjes lading voorop erin doet, dan komt het achterschip zelfs wat omhoog.
0: Oh ja.
1: En wij kunnen dan, omdat we ook nog relatief kleine schroeven hebben, kunnen we dan nog altijd wel nog langer varen. Zeg maar. Dus voor ons kan het bij Kuip nog wel 30, 40 centimeter zakken. Dan kunnen we nog steeds varen. Ja. Het is misschien maar met 100 ton of met 80 ton. Maar het zou nog wel kunnen. Maar grote schepen, die liggen gewoon 1,30, 1,40, soms 1,20 of 1,50. Ja, dan houdt het natuurlijk al lang op.
0: Ja. Hoe dan ook heeft dit toch een financiële impact ook. Hè? Want hoe minder vracht je kan meenemen, hoe minder u ook betaald krijgt, kan ik me inbeelden.
1: Zo is het ook niet altijd. De vrachten per eenheid, ze moeten meer betalen, anders heeft het natuurlijk geen nut. En er zijn zelfs sectoren, bijvoorbeeld naar het Roergebied met ets en kolen. Denk ik dat is wel vooral rendabel met grote schepen. Maar dat denk ik dat sommige schepen wel 3 à 4 keer zoveel omzet maken per maand. Ze kunnen met deze periode een jaar of 2 jaar slechte tijden goed maken.
0: Ja, toch. Want er wordt dan gezegd, die lage waterstanden, op den duur gaat de economie hier ook onder lijden. Hè? Dat die hele binnenscheepvaart stilvalt, dat heeft hoe dan ook toch een impact, niet?
1: Ja, want de klanten die willen natuurlijk zo goedkoop mogelijk vervoeren. Voor een korte periode kunnen ze het doen. Ik denk dat we merken het nu ook wel dat er minder lading aanbod is, omdat iedereen even de hand op de knip houdt. Maar uiteindelijk zal er vracht vervoerd moeten worden. Maar als het natuurlijk heel laag wordt, dan gaan de treinen en de wegen het weer winnen, zeg maar.
0: Ja, dan krijgen we dat. Ja.
1: Ja, dus het moet niet zo laag zijn. Dat is beter voor iedereen dat het ietsjes hoger is. Maar uiteindelijk, veel schepen kunnen bijvoorbeeld 3 meter diep gaan varen. Mm-hmm. Ja, zodra die al, en dat is dus 2,5 meter hoger waterstand dan nu. Maar ook dan kunnen ze al niet meer afladen. Dus op zich varen we al heel lang op waterstand, om het zo te zeggen.
0: Meneer Ras, hoe uitzonderlijk is dit nu? Hebt u dit ooit al zo erg geweten?
1: Er zijn een aantal records net verbroken. Maar er zijn een aantal records ook die in 2018 al waren. En ik meen, mijn eerste laagwater als schipper was 2003, geloof ik. En was het ook wel aardig laagwater. Dat was misschien 20 centimeter hoger of wat ook. Maar ja, er zijn een aantal records die niet verbroken worden. Maar ook nog een aantal records die nog niet verbroken zijn. Dus het is wel heel laagwater, natuurlijk. Ja. Zeker. Maar,
0: en alle experts zeggen, ja, dit zou wel eens de toekomst kunnen worden. Hè? Dit gaat veel meer voorkomen. Wat is er volgens u nodig met uw ervaring als schipper?
1: Dat we in ieder geval oudere schepen nog behouden. Heel vaak is oud natuurlijk. Nieuwere schepen zijn zuiniger en allemaal prima. Maar die liggen nu ook meer stil. Of blijven nu dichter bij Nederland-België. Mm-hmm. Waardoor de markt daar weer verzadigd is. Omdat er daar nu een overcapaciteit is. Dus wat innovatieve dingen. Sommige spreken over sluizen bijbouwen. Zodat je het water kan controleren meer. Maar ja, goed, waar we al sluizen hebben op de Bovenrijn, daar is het ook het kanaalpeil gewoon een meter lager. Daar zo. De reserves erop. En als er minder sneeuw valt en minder smelt en wat minder geregend heeft. En dat is wat het nu is. Het is veel vroeger in het seizoen. Dus zal het ook wat langer aanhouden. En dus is het laagte ook eerder bereikt, om het zo te zeggen.
0: Ja, en de oude schepen dus inderdaad nog niet meteen uit roulatie nemen. Dat onthoud
1: ik ook. Nee, zeker niet.
0: Edgar Ras, schipper op een binnenvaartschip momenteel in de regio Münster in Duitsland. Dank u wel voor uw verhaal. Op de Antwerpsring richting Gent. 1 uur vertragen van Antwerpen-Oost tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lumme is in Massenhoven een aanrijding gebeurd. Op de linkerrijstrook staat een kwartier file vanaf Ranst.
2: En dan traag naar Antwerpen. Op D19 een kwartier extra aan de werken in Rumst. En op de E313 10 minuten vanaf Ranst. Op de N16 Sint-Niklaas-Mechelen een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En in Meeuwen is de N76, dat is de weg van Genk naar Bree, in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiegel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd.

0: Jay Bernard en 4 in the morning. Groot nieuws gisteravond vanuit Turkije. Want rond 10 uur is daar Romelu Lukaku zo aangeland.
1: Ja, en dat is niet zonder slag of stoot voorbij gegaan. Want honderden fans van zijn nieuwe club Fenerbahçe stonden hem op te wachten op de luchthaven van Istanbul. Nu, Turks behoort volgens onze informatie nog altijd niet tot het uitgebreide talenpakket bij Romelu Lukaku. Maar hij had toch wel al een paar woordjes geleerd om de fans daar op te zwepen.
2: Wat dat zegt hij?
1: Wel, Lukaku roept geel, waarop de fans antwoorden met blauw. Ah, ja. En dat zijn dan meteen ook de kleuren van zijn nieuwe club. Dat is eigenlijk wat je kon horen.

0: daar op de luchthaven. Nu, na zijn medische tests bij Fenerbahçe gisteravond is de transfer van Lukaku nu ook helemaal rond. Hij verlaat zijn club Napoli voor 6 miljoen euro plus bonussen. En hij trekt dus naar Turkije en hij is niet de eerste topper die die richting uittrekt. Leandro Trossard, Mo Salah en Dusan Vlahovic, zij deden allemaal hetzelfde.
1: Juist, de Super League lijkt populairder dan ooit. Ik praat erover met Eran Demirci. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Belgisch-Turkse comedian en zelf grote fan, heb ik me laten vertellen, van Galatasaray. Dat klopt, hè?
2: Ja, jammer, hè? Dat Lukaku naar Gala komt.
1: Ja, de verkeerde club wat jou betreft kan ik me inbeelden. Maar toch tevreden dat hij naar Turkije komt, of niet?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat heel leuk is voor het Turks voetballen. Dan wordt het ook veel spannender, veel leuker. Want de laatste, geloof ik, 4 jaar heeft Galatasaray nu kampioen gespeeld. Dus dat mag nu wel een beetje veranderen.
1: Ja, die toestroom, Jeroen had het er net over, van Europese toppers die richting Turkije komen. Hoe verklaar jij dat?
2: Ik denk dat er verschillende redenen voor zijn. Eén, wat je verdient is bijna netto. Dus er is heel weinig dat je moet afgeven in Turkije om net spelers en toppers te lokken naar Turkije. En vroeger had je eigenlijk Saudi-Arabië, het Midden-Oosten, zeg maar, als eindstation. En dat is nu Turkije geworden. Omdat je bijna hetzelfde verdient, maar je kunt ook nog eens Europees voetbal spelen.
1: Ja, ja.
2: Dus als je die twee dingen samenzet en dan een prachtig land als Turkije of een prachtige stad als Istanbul, dan heb je denk ik een hele goede combi.
1: In hoeverre speelt het klimaat ook een rol? Dat hoor je ook wel eens zeggen, hè?
2: Ja, het klimaat en bij het klimaat horen ook de supporters, hè? Ja. De supporters zijn passioneel, dus je blijft in Europa, je verdient heel veel centen en je kunt spelen voor volle stadions met fantastische supporters. Ik denk dat heel veel spelers nu aantrekt.
1: Hoe komt het dat die fans daar, wat we horen, toch wel van een ander niveau zijn, dat echt nog leeft, dat voetbal elk weekend, elke week heel levendig is daar? Hoe komt dat?
2: Ja, we kunnen daar denk ik uren over praten hoe dat komt. Maar ik denk dat er één ding is dat heel belangrijk is. Het gaat heel moeilijk in Turkije, economisch. Dus mensen hebben niet veel. En als er één ding is waar ze zich nog aan kunnen ophangen, dan is het voetbal, de passie voor een favoriete voetbalploeg. Dus iets dat hen wekelijks gelukkig kan maken. Dus als je dat combineert met toppers die naar Turkije komen, dan weet je dat dat vuurwerk geeft. Hè.
1: Ja, en vaak gaat het dan om toppers die, met respect gezegd hoor, maar toch al op weg zijn naar de uitgang, op het einde van de carrière. Maar ik heb mij laten vertellen dat de leeftijd voor die clubs ook niet zo belangrijk is. Wel dat ze een grote naam kunnen binnenhalen. Dat heeft ook vaak met prestige te maken. Hè? Het feit dat Lukaku nu bijvoorbeeld daar aan de slag kan.
2: Dat nu zeker, denk ik. Want Galatasaray, zoals ik zei, heeft de laatste 10 jaar de helft, of zelfs meer dan de helft, alle kampioenschappen binnengehaald. Zij moeten ook nog, dat gaat je ook nog kunnen. Ik denk dat we binnen een week nog eens hier aan de telefoonlijn hangen. Want ze moeten hun toppers nog binnenhalen. Galatasaray speelt nu al 4 jaar kampioen. Beşiktaş, die moet dan ook grote spelers gaan halen om hun supporters te sussen. En Fenerbahçe, moet je niet vergeten, die zijn nu al 13 jaar geen kampioen. Stel je voor, zoals bij ons in België, Anderlecht. Je kunt het een beetje vergelijken, speelt ook al jaren geen kampioen meer. Dus ze moeten nu iets doen. Ze hebben een nieuwe voorzitter. Galatasaray is een beetje het Club Brugge aan het worden van Turkije. Dus die gaan alleen steeds verder en verder weg. Ze hebben ook veel meer geld, veel meer supporters, groter stadion. Dus Fenerbahçe en Beşiktaş moest iets doen.
1: Ja, het belooft in elk geval wel een goed seizoen te worden, denk ik. Hè? Met Lukaku in de competitie daar, met nog andere grote toppers. Dat kan niet anders dan vonken geven, denk ik dan.
2: Ja, ik denk dat het een hele leuke competitie gaat worden. Ik denk dat het dit jaar toch spannender gaat zijn dan de 4 vorige jaar. Dus als jullie iemand willen sturen naar Ginder, dan gaan we samen kijken.
1: Dan weten we jou te vinden, Erhan Demirci, over het feit dat Lukaku dus ook naar de Turkse competitie komt. Dankjewel, goedemorgen. Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: M&M nog en Lose Yourself, alweer een prachtige blauwe lucht boven Brussel, zie ik. Het zou wel weer een snikhete dag worden. De details kunnen we zo meteen vragen aan Sabine. Eerst het nieuwsoverzicht zometeen.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Vanop de expo van Bieke de Porter in Westfront Nieuwpoort. Zaterdagmiddag op Radio 1.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
8: Zalig, hè?
9: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
8: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
7: Happy bathroom to you. Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
1: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: Op 13 augustus 1996, vandaag precies 30 jaar geleden, werd Marguerite Roux gearresteerd.
10: Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. En het heeft ons land ook veranderd, dat zei Peter Adriaanses, de kinder- en jeugdpsychiater, daarnet hier bij ons.
11: Het was natuurlijk in de eerste plaats de dag waar dat alle ouders hun onschuld verloren. Want er kwam een definitief einde aan alle interpretaties. Kinderen die verdwijnen, dat gewoon kinderen zijn die weggelopen zijn. Iedereen werd er ineens mee geconfronteerd dat het onwaarschijnlijke, het onmogelijke wel degelijk bestaat.
0: Ja.
11: Ja, dat veranderde de opvoedstijl van ouders. Hè, want tot dan toe werd geweld tegen kinderen genegeerd. En er is een enorme gevoeligheid sindsdien gegroeid voor het bestaan van kindermishandeling en seksueel misbruik.
10: Het hele gesprek kan je herbeluisteren in het Radio 1-kanaal op VRT Max. En we hebben het zo meteen nog eens over de zaak Dutroux met Stefan de Klerk, die toen minister van Justitie was.
0: Zo is dat.
10: De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten roept de regering op om de werkdruk bij OCMW's niet verder te verhogen. De vraag komt er exact een jaar na de moord op een OCMW-medewerker in Gent. Heel wat steden en gemeenten namen sindsdien extra maatregelen, zoals noodknoppen en nieuwe regels voor huisbezoeken. En de Russische president Poetin heeft voor het eerst de Koerielen bezocht, een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt tussen Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Koerielen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan betwist dat nog altijd en heeft daarom ook nooit formeel een vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog.
0: Sabine, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: De temperaturen gaan wellicht vandaag ook weer vlotjes boven de 30 graden, denk ik. Hè?
12: Ja, wel hoor. Het wordt snikheet vandaag onder een brandende zon. We halen maxima van 30 graden in de Ardennen, 33 graden aan zee, tot lokaal een loodzware 35 graden. Dus op tijd en plek in de schaduw zoeken, het rustig aandoen, voldoende water drinken. Er is weinig wind ook, maar na de middag krijgen ze aan de kust wel een verkoelende zeebries. Vannacht rustig weer en stilaan koelt het af, langzaam maar zeker. We gaan naar 12 tot 22 graden. 21 of 22 graden is vooral voor de steden. En dan morgen iets meer wolken dan vandaag, maar opnieuw die hitte. Opnieuw tropische maxima van 30 tot 35 graden. In het weekend wordt het minder heet en vergroot ook de kans op een paar regen- of onweersbuien. Dat is zaterdag het geval. Toch nog temperatuur in het centrum van het land van 26 tot 30 graden. En in de Kempen en Belgisch Lotharingen misschien nog tot 33 of 34 graden. Vooral aan zee draaglijker met 24 graden. En zondag nog wat koeler, 21 tot 26 graden. En hier en daar kan er ook een bui vallen. Maandag zou het dan grotendeels droog blijven. Maar voor dinsdag en woensdag, jawel, wisselvallig weer. Met af en toe regen of buien. En goed verdraagbare temperaturen rond 25 graden.
0: Dat wordt winnen, bedankt.
1: Radio 1.
3: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Jan.

0: Tijdloze klassieker van Fleetwood Mac. Gypsy was dat. 8:08 is het.
1: Radio 1.
0: We hadden het er eerder vanochtend al over met psychiater Peter Adriaans. Op 13 augustus 1996, dat is vandaag precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux dus gearresteerd. Collega Philippe Heijmans heeft de montage gemaakt met een terugblik op wat een heel woelige periode zou worden.
2: Negen uren, goedemorgen, het nieuws. Twee verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. Dat heeft de procureur des konings van Neuchâteau gisteravond meegedeeld.
3: Ik heb immens plezier de vous annoncer que nous avons retrouvé Sem et So, Laetitia, mais aussi Sabine.
4: In Bertry, de woonplaats van Laetitia Dellet, was de vreugde vanavond uiteraard enorm. Zes dagen geleden was het 14-jarige meisje verdwenen. Ze was gaan zwemmen met een vriendin en keerde daarna niet meer naar huis terug. De 13-jarige Sabine Dardenne was al meer dan 2 maanden verdwenen.
5: Sabine Dardenne is terug waar ze thuis hoort.
6: Papa, ben ik oké? Okay.
2: Drie mensen zijn aangehouden, een koppel en een man. Een van de mannen is al 2 keer vervolgd voor pedofilie en ontvoering. In 89 is hij veroordeeld tot 9 jaar gevangenis, maar hij kwam vervroegd vrij.
7: 2:00 vanmiddag, het gerechtshof van Neufchâteau. Verdachte Marc Dutroux wordt weggevoerd naar de gevangenis. De volkswoede is groot.
8: Doordat de bergplaats zo goed verstopt was, vond de politie niets. Pas gisteren zei de verdachte aan de politie dat hij hen 2 meisjes zou bezorgen. Maar bij de feestvreugde was er ook verdriet. Een van de vierders blijft denken aan Julie en Melissa, die nog altijd niet bevrijd zijn.
9: Simplement qu'on a une pensée pour Julie et Melissa.
10: De procureur-generaal van Luik bevestigt dat er 2 lichamen zijn gevonden van meisjes in het huis van Marc Dutroux in Sarre-la-Buissière. Alles wijst erop dat het om de stoffelijke resten van Julie en Melissa gaat.
11: Op zaterdag 24 juni vorig jaar kwam de 8-jarige Julie Lejeune spelen bij haar even oude vriendinnetje Melissa Rousseau. Om 5:00 mochten de meisjes buiten gaan spelen. Toen ze om 6:00 nog niet terug waren, ging mevrouw Rousseau de kinderen zoeken.
12: De verbittering bij de ouders is groot. Ten aanzien van voormalig minister van Justitie Wattelet, die de vervroegde vrijlating van de dader Marc Dutroux heeft getekend. Wattelet, hebt u een gerust geweten, vragen ze.
13: Je suis plus révolté contre la justice que contre Marc Dutroux.
14: En tegelijk zijpelt het bericht door dat ook de Vlaamse meisjes Anne en Eefje hier zouden vastgezeten hebben.
15: Ja, dat zijn inderdaad bange momenten. En vooral als we horen wat er met Julie en Melissa gebeurd is. Ik hoop dat wij niet hetzelfde lot beschoren zijn.
16: Deze morgen werden beenderen gevonden, vermoedelijk van menselijke origine.
17: Alleszins 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken dat ze gevonden zijn.
18: Moi, je l'ai toujours dit, et si on me laisse faire.
19: Nu dreigt Conrad het onderzoek kwijt te spelen, omdat hij op een familiefeest om hun behouden thuiskomst te vieren spaghetti heeft gegeten met Laetitia Dellet en Sabine Dardenne.
20: De regel van onpartijdigheid is een fundamentele rechtsregel, zo stelt het Hof van Cassatie. Conrad heeft minstens de schijn gewekt van partijdigheid en bijgevolg moet hij het onderzoek afgeven.
21: Datgene wat nu gebeurt is volgens mij een trekken en keren van de wet om toch maar die dekseltjes op dat potje te houden. Wel, ik kan me dus daar niet meer neerleggen.
22: Ruim 200.000, misschien wel 300.000 betogers, dat zijn de voorzichtige schattingen. Een waardige en vooral ingetogen optocht is het geworden, zonder slogans, met enkel af en toe applaus en met duizenden witte ballonnen en petjes.
23: Een massa. Die dit onberoerd laat, is een buitenaards wezen, is geen mens meer.
24: Ik denk dat na de manifestatie van vandaag men de kans moet geven aan de verantwoordelijken van dit nu te vertalen in concrete feiten. Geef ons de kans van te bewijzen dat het ons menens is.
0: Ja, 30 jaar geleden intussen de arrestatie van Marc Dutroux, dus de start van een periode die ons land fundamenteel heeft veranderd. In onze studio Stefan de Klerk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U was destijds minister van Justitie voor CD&V. 30 jaar later inderdaad, wat herinnert u zich nog van die 13 augustus 1996?
1: Ja, in één ruk terugrijden uit vakantie in de Provence met de kinderen. En ja, voortdurend met het begin van telefonie volgen wat de informatie was. Dus ik ben ja, de vakantie onderbreken en volop in het dossier stappen. Want dat was maar de eerste stap. Dan kwam het verhaal van Julie Melisse. Dan kwam het verhaal van een neefje die gevonden werden. En zo is dat doorgelopen jaren. Maar eigenlijk essentieel ook tot de Wittemars van 20 oktober 96.
0: Ja, want toen die dag wisten we nog niet, beseften we nog niet, ook u niet, welke proporties dit zou nemen natuurlijk. Het was het begin van een bijzonder intense periode ook.
1: Het was bijzonder intens en onmiddellijk bij terugkeer ja, kwam ik samen met de medewerkers en werd het dossier geanalyseerd, werd gekeken wat de voorgaanden waren in de vrijlating en de andere elementen die beschikbaar waren rond Dutroux en zagen we dat er een moeilijk verhaal zou aankomen en dat dit moeilijk uit te leggen zou zijn, dat hij al veroordeeld was en dat hij vervroegd vrijgelaten was. En het was ook rap duidelijk dat er wat wij dan noemden dysfuncties waren geweest bij politie en justitie. Dus dat is dan een eerste persconferentie geweest, de maandagmorgen, die internationaal gevolgd werd, want het was meteen ook internationaal nieuws. Iedereen in de hele wereld heeft dat dossier toen gevolgd.
0: Ja, je hoorde dat ook in de montage bijna opkomen, die woede, die frustratie van de burgers, van de nabestaanden ook. Uw collega's zeiden soms pre-revolutionair was het op bepaalde momenten.
1: Ik denk dat dat juist is. Maar dat was dan vooral naar het moment dat men al meer informatie had. Dan kwam dat cassatiearrest waarbij de magistraat die het dossier had opgelost, Conrot, werd van het dossier gehaald. Dus dat werd door niemand begrepen. Terwijl het eigenlijk wel, denk ik, noodzakelijk was om de procedure intact te laten. Maar dat werd niet aanvaard. En ondertussen waren zoveel details, er waren zoveel verhalen, ook fabulerende verhalen naar buiten gekomen. De media was daar massaal mee bezig. Waardoor die periode in medio oktober dan echt pre-revolutionair was. De mensen kwamen op straat. Kinderen kwamen op straat, arbeiders kwamen op straat. Iedereen kwam op straat. En dan was er een fabuleus moment eigenlijk, in de zin dat de koning, in overleg met mezelf, omdat hij alle ouders had ontvangen, zocht een moment om dat af te ronden en dan werd dat vastgelegd op 18 oktober. En dan zaten wij daar, koning, koningin en mezelf, zaten wij daar met een aantal experten, maar met al die ouders samen. En gelukkig hebben wij daar, en met dank ook aan de koning en de koningin op dat ogenblik, hebben wij daar kunnen een zekere hoop nog opnieuw in het midden brengen. En is die Wittemars die dan voor de zondag geprogrammeerd was, eigenlijk relatief sereen kunnen verlopen.
0: Ja, laten we daar even op inzoomen, hè, op die slachtoffers, die ouders van die kinderen. U had daar regelmatig contact ook mee. Welke indruk hebben die gesprekken op u nagelaten?
1: Wel, die ouders waren zeer aanwezig. Waren zeer, eigenlijk sereen, maar toch wel bijzonder kritisch. Die werden gesteund door zeer veel mensen. Er waren comité's die daar rond gevormd werden, wettencomité's. Dus dat was wel een factor die meegespeeld heeft. Gelukkig heb ik ook in de periode voor het verhaal Dutroux, in het jaar ervoor, het jaar van het zoeken nog, heb ik ook contact gehad met die ouders, waardoor er een zeker vertrouwen gegroeid was tussen mezelf en die ouders. En op het ogenblik dat dan de feiten ontdekt werden, ben ik er onmiddellijk naartoe gegaan. Met andere woorden, ik heb altijd dat contact gewaardeerd, noodzakelijk gevonden, maar ze hebben mij ook geholpen bij de hervormingen die dan moesten volgen.
0: Ja, want we hoorden het eerder in de uitzending van Peter Adriaanse, slachtofferhulp, aandacht voor nabestaanden, de opvang van die mensen, dat stond toen nergens eigenlijk, hè, moeten we zeggen.
1: Er is zeer veel veranderd in die periode. Het eerste dat beslist geweest is kort na de

0: verdwijning van Julie en Melissa is de cel vermiste personen. Juist. Met de Alain Remu, dat is nog in 1995 beslist. Maar het ogenblik dat dan de feiten voluit naar buiten kwamen, is de positie van het slachtoffer fundamenteel veranderd. Is ook de strafuitvoering helemaal anders aangepakt. Is de depolitisering van de benoemingen van de magistraten helemaal veranderd. Is eigenlijk het hele juridische systeem en dan erbovenop nog eens de politie door de fusie of door de integratie van de verschillende politiediensten. Ja. Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk in een mum van tijd wel door het parlement zijn behandeld en goedgekeurd.
1: Ja, want toen werd ook pijnlijk duidelijk dat er heel wat schortte bij politie en justitie. U was op dat ogenblik minister van Justitie. Ja, u bent dan politiek verantwoordelijk. Hoe was dat voor u op dat ogenblik?
0: Wel, dat was bijzonder heftig, maar ik had eigenlijk de steun, niet alleen van de ouders, maar eigenlijk ook van media, van de bevolkingen, van iedereen, om politieke veranderingen door te voeren. De kwestie was van ze goed af te werken. Maar ik had eigenlijk ook een bijzonder probleem, in de zin dat ik net voor het ontploffen van het dossier Dutroux ook de doodstraf had afgeschaft. En dat was dus in juli 96. In augustus komt dan heel dat verhaal. En ik heb me eigenlijk wel fel moeten verdedigen, want ja, er werd algemeen geroepen om opnieuw die doodstraf in te voeren. Dus dat was een moeilijk punt. Maar tegelijkertijd zijn de hervormingen ook aangepakt geworden. En denk ik dat het justitiemodel fundamenteel is verbeterd door van bij het begin en tot op het eind de slachtoffers of de familie van de slachtoffers een rol te geven en ook inzage te geven, ja, om advies te vragen. Ja. En ik denk dat dat een zeer goede verandering is geweest die toen is doorgevoerd.
1: Dat is veranderd. U noemt ook de integratie van de politie, want op het moment dat die zaken losbarsten bestond er hekswacht nog bijvoorbeeld. Wat is er nog veranderd? Wat hebben we nog geleerd justitiegewijs van die periode?
0: Wel, ik denk ook dat de Hoge Raad Justitie is ook ingevoerd geworden. Dat is ook belangrijk. En zij begeleiden de benoemingen voortaan. Als ik toekwam als minister van Justitie, tijdens het weekend, de zaterdag, moest ik de vrijlatingen van gevangenen beoordelen. De zondag pakte ik de dossiers over de benoemingen van de magistraat. Ik bedoel, dat was allemaal de uitvoerende macht, de politiek die besliste. Die zaken zijn in die periode gekanteld. En de benoemingen is via de Hoge Raad, maar ook al de vrijlatingen, dus de uitvoering van de straf, is vanuit de politiek weggehaald en is naar de magistraten. Aanvankelijk was het een strafuitvoeringscommissie. Later is dat een strafuitvoeringsrechtbank gekomen. Dat zijn allemaal wijzigingen. Uiteraard, child focus is ook opgegaan.
1: Yes,
0: maar het is dus een cascade. Alles samen heb ik toch wel meer dan 150 wetgevende initiatieven begeleid, die ertoe geleid hebben dat veel veranderd is. Ten goede, denk ik, voor justitie en politie.
1: Petra de Jansen zei eerder in de uitzending, we hebben onze onschuld toen een beetje als samenleving ook verloren, als ouders ook. En ook de aandacht voor seksueel geweld, ook op kinderen, dat is toen echt naar voren gekomen. En we zijn dat echt anders gaan behandelen vanaf toen.
0: Wel, dat is een fenomeen dat bij ons, en ik heb me er achteraf vastgesteld, overal in Europa en in de wereld, want dat was een debat. De seksuele delinquentie bestond niet echt. Er was ook geen kennis van het fenomeen. Men wist niet hoe men daar moest mee omgaan, hoe men die analyses moest maken over pedofilie en dergelijke meer. En dus dat is het eerste dossier dat zeer zwaar heeft gewogen op een vernieuwde aanpak. Kennis, studie en ook opvolging van het hele verhaal van de seksuele delinquentie. Uiteraard ook later in familiale omstandigheden, in de kerk en overal. Maar dus die pedofilie, die seksuele delinquentie, moest eigenlijk uit de duisternis gehaald worden. En ik denk dat met Dutroux dat gebeurd is. En ook dat is denk ik een positieve evolutie.
1: Ja. Dutroux werd in 96 gearresteerd. Bijna 2 jaar later kwam er een pijnlijk moment ook voor u natuurlijk. Hij is toen ontsnapt. U bent toen moeten opstappen als minister. Ja, hoe kijkt u daar nu op terug?
0: Ja, wel, dat was dan al 98. Veel hervormingen waren gebeurd. Dat was het onuitlegbare gebeurde natuurlijk. Ja. Dat was totaal niet te begrijpen dat zoiets mogelijk zou zijn. De meest gezochte crimineel die uit een rechtbank, begeleid door een aantal rijkswachters, zomaar naar buiten stapte enzovoort. Er was natuurlijk paniek in het parlement, overal in België. Men vreesde het ergste. Alle verhalen van samenwerking internationaal enzovoort kwamen weer naar boven. Dus eigenlijk ook veel fantasie enzovoort.
1: Maar het was een surrealistische periode toch?
0: Ja, het was een beetje surrealistisch. Uiteindelijk is hij natuurlijk in het bos met de boswandeling ontdekt en is dat gereduceerd. Maar ondertussen hadden Johan van der Lotte en ik zelf beslist dat wij dat niet meer zouden kunnen uitleggen.
1: De druk werd te groot.
0: De druk was te groot. Dan hebben we gezegd, oké, we nemen ontslag. En gelukkig, ik denk ook zeer goed dat we dat gedaan hebben.

hebben, want 14 dagen later was er het Octopusakkoord en dat was alle partijen, meerderheid en minderheid samen, hebben toen beslist om een aantal resterende hervormingen die nog niet gestemd waren, die nog niet behandeld waren in het parlement, ook af te handelen.

0: dat inzicht in de complexiteit van het samenleven veranderd is. Ook op justitie eigenlijk, de conclusie van de experten was, we moeten de justitie uit die ivoren toren halen. We moeten naar een bredere justitie gaan. We moeten veel meer kennis hebben over wat er gebeurt in de samenleving. En dat was toen zeker naar seksuele delinquentie een verplichting om dat open te trekken. Ik denk dat het een catharsis is geweest, globaal, voor de samenleving, voor iedereen, voor de ouders, maar ook voor politie en justitie, ook voor de politiek is het een catharsis geweest, met onderzoekscommissies die fenomenaal gevolgd zijn geworden. Dus ik denk dat het een belangrijke periode geweest is, maar waar we toch op gereageerd hebben, waar we toch stappen vooruit hebben gezet, zowel voor de samenleving als voor politie en justitie. En
1: ondertussen zijn we inderdaad 30 jaar later, zo snel gaat het. Stefan de Klerk, voormalig minister van Justitie, dank u wel voor uw
0: werk. Dank u. We'll be right back.

0: Nederlandse hip-hop van Peter Kops, Extens en Spraakwater. Eens kijken naar de weg op de Antwerpse ring richting Gent. Meer dan 1 uur vertragen van Deurne tot Sint-Anna-Linkeroever. 2 rijstroken zijn daar dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lummen is in Massenhoven een aanrijding gebeurd. Op de linker rijstrook, daar staat u 25 minuten in de file vanaf Ranst.
1: En dan draag naar Antwerpen op D19 een kwartier erbij aan de werken in Rumst. En 25 minuten op D313 vanaf Ranst. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. Op D40 richting Brussel is in Groot-Bijgaarde de rechterrijstrook afgesloten door een botsing. En in Meeuwen is de N76 Genk-Bree in beide richtingen versperd tussen de Wijshagen-Kiezel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
2: De ochtend.
0: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden uitgevaardigd als op hetzelfde moment vorig jaar.
1: Ja, dat schrijft de Standaard op basis van de Vlaamse Milieumaatschappij. En de boosdoener is de blauwalg, een giftige bacterie waar je dus ziek kan van worden. Vorig jaar waren er al een record aantal verboden, maar dat is nu al verbroken. Dat zegt Michiel Verhamme van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: We zitten nu dus al aan 62 verboden voor heel het seizoen. Vergeleken met vorig jaar, toen hadden wij op het volledige seizoen 58 verboden. En dat was toen eigenlijk al een recordcijfer. Dus het ziet er naar uit dat we het record nog eens zwaar gaan verbreken dit jaar.
1: Ja, in Gent is bijvoorbeeld gisteren nog de opening van 3 openbare zwemzones uitgesteld, net door die blauwalgen. Maar zodra het water proper genoeg is, zullen de zwemzones openen. Dat zegt de verantwoordelijke schepen, dat is Joris van den Broeke.
4: Elke dag tussen vandaag en 30 augustus is er hoop. Wij meten elke dag de waterkwaliteit om ervoor te zorgen dat zodra die waterkwaliteit goed genoeg is, mensen kunnen zwemmen in open water. En ik heb er nog altijd goede hoop op dat het zal lukken voor 30 augustus.
0: En opvallend, waar ze geen last hebben van de blauwalg, dat is het Zilvermeer in Mol.
1: Nee, dat ligt in Antwerpen en de provincie investeerde daar 4 jaar geleden bijna €500.000 in drijvende planteneilanden. En die zuiveren het water van het recreatiedomein op een natuurlijke manier. De directeur van het Zilvermeer, dat is Igor Greubelmans, legt uit hoe het precies werkt.
5: Die planteneilanden die zorgen er mee voor. Dat zijn eigenlijk de verlegde oevers met plantenbegroeiing. Doordat die wortels van die planten eigenlijk zich voeden met onder andere algen, is dat al een verbetering natuurlijk van het effect. En anderzijds, maar dan gaan we even heel technisch, de blauwalgen

0: voeden zich ook met fosfaat. En de planteneilanden zorgen er net mee voor dat dat fosfaat uit het water wordt onttrokken.
1: Ja, en dan nog een groot voordeel dat het Zilvermeer heeft in de strijd tegen de blauwalg is dat het water van het meer niet verbonden is met andere waterwegen.
0: Onze plassen zijn gevuld door grondwater en hemelwater. Hier komt geen kanaalwater of geen ander rivierwater binnen waar soms dan al algenbloei in bezig is. Dus daar hebben we eigenlijk op dat vlak geen last van.
1: Ja, wat natuurlijk ook helpt is regen. Dit weekend wordt de regen voorspeld, dus dat is misschien wel goed nieuws voor al die zwemplekken die dus wel last hebben van de blauwalgenloden.
2: Er is verlichting op komst. Dankjewel, zometeen Ilse Liebens met Voilà l'été. Goedemorgen nog.
3: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Wellin, in de provincie Luxemburg, zijn zo'n 30 brandweerlui nog altijd aan het blussen nadat gisterenmiddag brand was uitgebroken aan de rand van een bos. Dat vuur verspreidde zich naar velden in de buurt. Zo'n 30 hectare is in de as gelegd. De brand breidt niet meer uit, maar is ook nog niet volledig geblust. Dat kan nog 2 dagen duren. De stad Gent plaatst extra camera's aan OCMW-gebouwen, precies 1 jaar na de moord op een OCMW-medewerker. De camera's komen er in ruimtes waar personeel contact heeft met cliënten. De stad laat ook minder huisbezoeken toe dan vroeger. De medewerker werd gedood tijdens zo'n huisbezoek. Schepen Astrid De Bruyker vraagt het personeel ook om elk incident te melden.
8: Dat is heel belangrijk. Zo kunnen wij samen alles ook echt goed opvolgen, registreren, risico's in kaart brengen, bijsturen wanneer het nodig is. En dat is iets waar we het voorbije jaar heel intensief op ingezet hebben, met opleidingen, nieuwe richtlijnen, ook soms fysieke ingrepen. En we zullen dit in de toekomst ook blijven doen.
7: Straks om 2 uur is er 1 minuut stilte om het slachtoffer te herdenken. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Le Lièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux heeft binnen justitie en de politiek veel veranderd, zegt toenmalig minister van Justitie Stéphane de Klerk.
9: Kort na de verdwijning van Julie en Melissa is de cel vermiste personen met de Alain Remu, dat is nog in 1995 beslist. Maar het ogenblik dat dan de feiten voluit naar buiten kwamen, is de positie van het slachtoffer fundamenteel veranderd. Is ook de strafuitvoering helemaal anders aangepakt. Is de depolitisering van de benoemingen van de magistraten helemaal veranderd. En dan erbovenop nog eens de integratie van de verschillende politiediensten.
7: De Russische president Poetin heeft voor het eerst de Koerillen bezocht. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt tussen Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Koerillen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan betwist dat nog altijd. Daardoor hebben Japan en Rusland nog geen formeel vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog. Poetin bezocht een visverwerkingsbedrijf op een van de eilanden nadat hij militaire oefeningen op zee had overschouwd in het Russische Verre Oosten. Japan zegt dat het bezoek van Poetin streng veroordeeld. Het weer zonnig en zeer warm. Aan de kust tot 33 graden. In het binnenland tot 35. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder warm. Mogelijk enkele onweersbuien ook. En in de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dit zijn de winnende getallen van de lottotrekking van gisterenavond. 19, 22, 24, 30, 31 en 45. En het bonusnummer is 27. En de winnende cijfers van de Joker Plus trekking 2, 1, 9, 0, 3, 2 en het symbool is vissen. Je kan die

0: cijfers en de winstverdeling nalezen op lotto.be.
1: Radio 1.
0: Voilà l'été.
1: Met Ilse Liebens.
0: Een uurtje tot aan de rand gevuld met zomerhits. Dat is Voilà l'été. Een heel erg goedemorgen. Dit is Casey en de Sunshine Band.

Aan opgeven denkt Casey nog lang niet, want ze zijn op dit moment op een wereldtournee. Casey en de Sunshine Band. Yo, the Give It Up, zoals het klonk in de zomer van 1983. Een paar zomers later, in de zomer van 1985, kon je in de bioscoop gaan kijken naar The Goonies, oftewel naar de tweede Rambo-film, en ook naar A View to a Kill, de James Bond-film waarin Roger Moore voor de laatste keer te zien was als 007. Je had ook nog Christopher Walken in die film en Tanya Roberts. En ook Grace Jones als de legendarische Mayday. En Duran Duran mocht de muziek voorzien. In 85, A View to a Kill.

Vanavond staat Axel Peleman op het podium van de Paulusfeesten in Oostende als bassist in de band van Rick de Leeuw. Axel speelt natuurlijk ook bij de Kreuners, maar had vroeger, in de jaren 90, onder andere zijn eigen band. Eerst Ashbury Faith en later kwam dan deze Camden. Zo klonken zij in de zomer van 2001 met Black Paper, Black Ink. Les Beyoncé, Morning Dew.

Begin september, dan komt daar plaat B-Day opnieuw uit, omdat het dan denk ik 20 jaar geleden zal zijn dat de eerste versie uitkwam. Dit is een nieuw nummer dat daarop zal staan, normaal gezien. Beyoncé met Morning Dew Donk. En zo is het bijna 20:20 geworden op de E40 richting Brussel. Vertraag je 25 minuten van Afliegem tot Grootbijgaarden, komt door een ongeval op de rechterrijstrook. In de file is Internat de linkerrijstrook dicht door een tweede ongeval, maak daar een reddingsstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 3 kwartier van Antwerpen-Noord tot Sint-Anna-Linkeroever. Het gaat langzaam naar Antwerpen op de E19, 10 minuten extra aan de werken in Rumst. En op de E3, 13:40 minuten vanaf Massau. Over.

weken moeten annuleren, Rod Stewart. Er is een stent gestoken in een kransslagader. Rod Stewart moet dus op advies van de dokters nu een maandje rust inlassen, maar hij heeft al gezegd dat hij er naar uitkijkt om daarna snel weer op het podium te staan. Rod Stewart, die ondertussen 81 is en die in de zomer van 83 een hit scoorde met dit nummer met Baby Jane. Trixie Whitley hoor je op drums, op bas, op gitaar en op zang. Jawel, geef die vrouw een standbeeld. Dit is Building Fences, Trixie Whitley.

0: Now approaching midnight.
1: Het was een tour de force wat DJ Shadow deed 30 jaar geleden. Hij bracht toen de plaat Introducing uit en dat album dat was volledig gemaakt met losse audiofragmenten of samples. We zaten toen in de zomer van 1996. Al die samples die vond DJ Shadow in een winkel voor tweedehands platen in Sacramento. Eerst heeft hij uren, dagen, maanden, jaren doorgebracht in die winkel, de stapels vinyl in de winkel doorzocht en daarna kreeg hij van de eigenaar toegang tot de kelder van de winkel en daar lagen veel afdankertjes. Maar die afdankertjes die bleken een goudmijn voor DJ Shadow die er prachtige muziek mee maakte. Je hoorde Midnight in a Perfect World. Het is 13 augustus en we gaan vandaag weer vlotjes boven de 30 graden uitkomen. Vandaag, maar dan in 1966, stond dit nummer op 1 in Amerika. Summer in the City.

0: Zo klonk het in de zomer van 1966, The Loving Spoonful en Summer in the City. Het is vandaag dag op dag, 30 jaar geleden, dat de debuutplaat van Eels uitkwam. Die heette Beautiful Freak. Was meteen een schot in de roos. Mark E. Everett, die met een lach eigenlijk zijn persoonlijke ellende probeerde te overwinnen in al die songs. Als je plaat begint met de zin Life is hard and so am I, dan heb je al half gewonnen, toch? Dit is Novocaine for the Soul van Eels.
1: Life is hard and so am I. You better give me something

is een nummer dat een paar keer is uitgebracht. Altijd een andere versie. Maar het kwam in de zomer van 2004 binnen in de Britse hitlijsten. En dat had iets te maken met het concert dat hij speelde eerder dat jaar op Glastonbury. Dat had indruk gemaakt. Hij werd daar opgemerkt. En opnieuw door een aantal radiostations opgepikt. Met dit nummer, Damien Rice en Cannonball. Het is ruim 9:40 geworden. Opgelet als je onderweg bent op de E40 richting Brussel, vertraag je een half uur van Afligem tot Groot-Bijgaarde door een ongeval op de rechterrijstrook. In de file is Internat de linkerrijstrook dicht door een tweede ongeval. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er een half uur bij van Antwerpen-Noord tot Sint-Anna-Linkeroever. Het gaat langzaam naar Antwerpen op de E19, 10 minuten erbij aan de werken in Rumst. En op de E313 bijna 3 kwartier vanaf Massauve. Voilà l'été.

Hij was een van de meest gevraagde achtergrondzangers van zijn tijd. Toren oplaten van Bette Midler, van Aretha Franklin, Diana Ross en zelfs David Bowie kon je in het achtergrondkoor Luther Vandross horen. En dan 45 jaar geleden, deze week, kwam dan eindelijk zijn solo debuutplaat uit met erop dit prachtige nummer Never Too Much. Straks na het nieuws van 10 uur, dan zitten we in het hier en nu in de zomer van 2026. Dan duiken we in de zomer van Helena Kazark. Dat is de zangeres van Maria Iscariot. Zij gaat samen met Evert en met jou op zoek naar nummers over vriendschap. Lijkt me een heel mooi thema om een aantal uren mee bezig te zijn. Heb je een suggestie? Dan mag je die nu al doorsturen via de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Nummers over vriendschap straks in de zomer van Helena Kazark na het nieuws van 10 uur.

Hoewel er serieuze twijfel was over zijn schuld, werd de zwarte Amerikaan Gary Tyler op zijn 17e door een volledig witte jury veroordeeld voor de moord op een 13-jarige jongen. Daar gaat dit nummer over. Het stond op de debuutplaat van UB40. Tyler, zo zaten we in de zomer van 1980. Zometeen is het de zomer van Helena Kazark op je radio na het nieuws van 10 uur. Ik laat je met Chaka Khan en Snoop Dogg. Die hebben een nieuw nummer uit, hoort bij de zomer van 2026. Dit is Boogies in My Soul.

0: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op koolruid.be.
2: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
3: This is our ground.
2: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
4: Our Friends Electric, zong Gary Newman ooit. Dat is misschien de enige vraag over vriendschap die ik Helena Kazaar niet zal stellen. Veel vragen en nummers over haar thema vriendschap na 11 uur, 10 uur.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden opgelegd voor blauwalg. Dat zijn er al 4 meer dan in heel vorige zomer, schrijft de Standaard. Blauwalg is een giftige bacterie waarvan je huiduitslag kan krijgen of ziek kan worden. Daarom mag je er niet in zwemmen. Michiel Verhamme van de Vlaamse Milieumaatschappij legt uit waarom het nu een recordzomer is.
8: De blauwalgen die gedijen eigenlijk vooral goed in ondiep en stilstaand water. En de droogte en de hitte zorgt er nu net voor dat er in heel veel waterplaatsen eigenlijk weinig water staat, stilstaand water. En daar kunnen ze dus heel snel, heel fel gaan groeien.
7: Het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol heeft geen last van blauwalgen in hun meren, omdat ze het water zuiveren met planteneilanden. De provincie Antwerpen investeerde 4 jaar geleden bijna €500.000 in drijvende planteneilanden die het water op een natuurlijke manier zuiveren. Directeur Igor Geubelmans.
9: Doordat die wortels van die planten eigenlijk zich voeden met onder andere algen, is dat al een verbetering natuurlijk van het effect. En anderzijds, de blauwalgen voeden zich ook met fosfaat. En de planteneilanden zorgen er net mee voor dat dat fosfaat uit het water wordt onttrokken. Dus 1 en 1 is dan 2.
7: De meren van het Zilvermeer staan ook niet in verbinding met andere kanalen of rivieren, zodat er op die manier geen algen van buitenaf binnenkomen. In Roemenië wordt vanmorgen de laatste kernreactor van het land stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en dat water is nodig om de reactor te koelen. Andere reactoren in Roemenië waren al stilgelegd. De centrale leverde 1/5 van alle Roemeense stroom. De regering vraagt gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik nu zoveel mogelijk te beperken in Roemenië. In Plankendaal, in Muizen bij Mechelen, is een rode panda bevallen van een tweeling. De verzorgers wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode pandas is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
10: Maar rode pandas die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En ze kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
7: Zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan zee en tot 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
11: De zomer van 2026.
5: Met Evert Veenma.
4: Goedemorgen, voor eens en voor altijd. Maria Iscariot is geen zangeres, maar een band. En Helena Kazaar is wel een zangeres, namelijk die van de band Maria Iscariot. Duidelijk, dan weet je waarom ik vanmorgen 2 uur Helena zal zeggen en niet Maria. Zij zal tegen mij waarschijnlijk jongen zeggen.

0: Maria Iscariot met mijn gast Helena Kazarek. En dat vind ik lekker, een cover van een Gorky-nummer. Ik weet zeker dat Luc de Vos hun versie enorm lekker had gevonden.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Helena Kazarek.
2: Dag Evert.
0: Jij bent een grote Gorky-fan, hè?
2: Zeker en vast.
0: Wat bevalt je zo aan Gorky?
2: De volksheid, de teksten. Luc de Vos is natuurlijk echt een volksheld in Gent. En ik kom van Gent, zoals je kan horen. Dus ik ben er mee opgegroeid. Hè.
0: Maar je bent te jong om hem nog live gezien te hebben?
2: Nee.
0: Ja, je hebt hem wel een concert gezien dan?
2: Ja, meerdere keren. Okay. Ik ben niet zo jong, hè.
0: Als hij nog leefde, dan zou Luc de Vos vast en zeker voor Maria Iscariot gesupporterd hebben. Want hij stond altijd op de eerste rij bij Nieuwe Vlaamse Bands, hè?
2: Ja, klopt. Hmm. Daarom ook, ik wou eigenlijk een liedje van de band van zijn zoon hier in de lijst opnemen, maar het is nog niet uitgebracht. Maar ja, dus iedereen zeker luisteren naar Pissbugs.
0: Pissbugs?
2: Ja, de band van Bruno.
0: Want jij hebt enorm getwijfeld welke nummers je wilde laten horen. Je hebt ze een paar dagen geleden nog allemaal veranderd.
2: Ja, ik vond het moeilijk om te kiezen.
0: Dat is moeilijk, hè, om te kiezen.
2: Ja, inderdaad. Het is zo dat er heel veel liedjes zijn over liefde. En toch wel minder liedjes over vriendschap.
0: Want dat is je thema?
2: Dat is het thema, ja. En ik denk dat er meer liedjes moeten gemaakt worden over vriendschap. Dat vind ik wel.
0: We gaan dat beetje pushen vandaag.
2: Ja.
0: Op jullie site staat, behalve jullie agenda en jullie merch, ook een soort manifesto. Daarin lees ik: Maria Iscariot is halfvolwassen vrouwelijke punkrock uit Vlaanderen. Hoopvolle hopeloosheid in lawaaierig. Strofe, refrein, strofe, liefde voor de onbeminde, vijgen na Pasen. Maar in de eerste plaats een knieval voor de zondaars. Wauw. Halfvolwassen, is dat hoe jij in de wereld wil staan en blijven staan?
2: Dat poog ik toch. Het wordt steeds moeilijker natuurlijk, want hoe ouder je wordt, hoe meer kans dat er is dat je vastknoest in je overtuigingen en dat je niet meer het nieuwe op je laat afkomen, maar al je meningen hebt en je overtuigingen waarmee dat je de wereld tegemoet treedt. En dat zit soms in de weg. Daarom probeer ik toch een beetje dat jeugdige erin te houden.
0: Een knieval voor de zondaars, wat bedoel je daarmee?
2: Ik ben nogal redelijk katholiek opgevoed. Ik ben naar een zeer strenge katholieke school gegaan. En dat zit er toch wel wat in. Zo die, vooral de taal van de Bijbel en dat soort denken, dat zit wel in mijn schrijven. En hoe dat ik naar de wereld kijk natuurlijk. En wat bedoel ik daarmee? Ja, ik denk dat we allemaal ergens toch wel ons best doen om goed te zijn. Of ja, veel mensen rond mij, die ik ken, zie ik toch het goede proberen nastreven. Maar tegelijkertijd blijven we toch allemaal een klein beetje zondaars, omdat we niet kunnen samenvallen met de perfectie natuurlijk. We zijn niet heilig, we zijn geen mariatjes.
0: Zou ook maar heel fijn zijn als we geen zondaars zouden zijn. Je thema is dus vriendschap. Zit jij in een band voor de vriendschap?
2: Ja, dat is wel iets dat mij heel erg aansprak eigenlijk. Zo, het gegeven van een band, omdat het een soort van clan is. Een soort van een bende eigenlijk. Die samen de wereld tegemoet treedt en die samen de wereld aan kan. En die een eigen ethiek creëert om gewoon die zin te doen. Ja.
0: Jullie hebben ooit nog samen in een anti-kraakpand gewoond.
2: Ja, klopt.
0: Maar niet meer?
2: Nee. Nee, we zijn nu ook de hele tijd eigenlijk op de baan. Dus dat betekent dat we heel veel samen in de van zitten en samen op hotel gaan. En sommige van ons hebben ook liefjes en zo. Dus ook nog een keer samenwonen was misschien een klein beetje te veel aan.
0: Vrienden moeten ook af en toe even op afstand.
2: Afstand is belangrijk.
0: Van gendermix zijn jullie geen gemiddelde band. 1 man en 3 vrouwen. Is de vriendschap in de band anders onder de vrouwen dan met de man?
2: Ik denk dat er geen verschil hoeft te zijn in hoe je met iemand kan connecteren afhankelijk van het gender. En voor mij is de vriendschap met iedereen in de band evolueert doorheen de tijd. En er zijn dan momenten waarmee dat je heel diep verbonden voelt met één iemand, meer dan met de andere bijvoorbeeld. En dan verschuift het ook weer. Maar uiteindelijk streef ik persoonlijk wel ernaar om echt een groepsgevoel te hebben. En niet gewoon zo 1-op-1.
0: Ja, dus je antwoord is nee. Er is geen verschil. Maar toch een beetje wel. Ja, okay. Jullie toeren ook veel in het buitenland met Maria Iscariot.
2: Ja.
0: Hoe komt het dat dat ook daar aanslaat? Want jullie zingen natuurlijk in het Nederlands. Is dat die punk-energie die ze overal herkennen?
2: Dat denk ik wel, ja. Op een of andere manier zijn wij gezegend met het feit dat we heel veel worden uitgenodigd in het buitenland, inderdaad. Heel veel in Duitsland en Spanje, maar ook al in de UK en Denemarken gaan we ook deze zomer terug. En hoe komt dat? Inderdaad door de energie, denk ik. Sowieso, als mensen hier naar een optreden komen, verstaan ze er toch niks van. Ook in het Nederlands, of weinig toch. Dus ja, maakt niet zo superveel uit. Ik denk dat de teksten zijn vooral belangrijk voor mij en secundair dan voor de mensen die er nood aan hebben om zo op te zoeken en te lezen. Maar in het live optreden gaat het vooral over de energie. Ja.
0: Maar voor jou is het wel essentieel dat het in het Nederlands is?
2: Voor mij is het essentieel dat het in het Nederlands is. Omdat het zo vloeide bij het creëren. Dat was niet iets beredeneerd. Dat ging gewoon zo vanzelf, omdat dat mijn moedertaal is. En de taal waarin dat mijn fantasie vanzelf associaties maakt. En omdat ik Nederlands ook een heel mooie taal vind eigenlijk. Ik lees ook liefst mijn boeken in het Nederlands. Zelfs vertalingen en al heb ik liever in het Nederlands. Terwijl dat is eigenlijk niet meer zo. Vandaag de dag lezen heel veel jonge mensen zelfs Nederlandstalige boeken in het Engels, hoor ik.
0: Ja, ik lees liefst Engelstalige boeken in het Engels, maar voor de rest in het Nederlands. Maar ik kan me enorm storen aan slechte vertalingen, die heb je soms wel. Hè? Mm-hmm. Zeg, waarom is vriendschap zo belangrijk voor jou, Elena, dat je dat als thema kiest vanmorgen?
2: Maar zoals ik daarnet zei, ik denk dat er heel veel liedjes bestaan over de liefde en over het obsessionele van een one-op-one relatie. Vriendschap is misschien wel het belangrijkste dat er is in een mensenleven. Omdat vrienden kunnen heel veel betekenen. Ze kunnen er voor je zijn, maar ze kunnen ook, dat zullen we dan doorheen de liedjes nog verder zien, ze kunnen je helpen om een beter mens te worden. Vrienden kunnen een spiegel zijn. Vrienden kunnen eigenlijk het verschil maken tussen leven en dood. En ik denk natuurlijk een waarachtige liefdesrelatie en dan de interpretatie van, ja, zoals dat de mensen kennen, met iemand samenwonen, dit en dat. Is ook gebaseerd op vriendschap natuurlijk. Dat, je moet dat niet zo in hokjes plaatsen of zo, alsof dat twee verschillende dingen zijn. Maar dat hoeft niet in die vorm te zijn om waarachtig te zijn. Ik denk dat we dat vaak vergeten, dat we te veel focussen op liefde, terwijl dat vriendschap eigenlijk ook een vorm van liefde is.
0: Hoeveel vrienden heb jij?
2: Hoeveel? Ik hou er niet zoveel van om dingen in kwantiteiten uit te drukken. Dat verandert wel af en toe. Ik ben iemand die heel veel waarde hecht aan vrienden. Ook vrienden van lang geleden. Dus vrienden van, ik heb nog steeds een vriendinnengroepje die ontstaan is in het middelbaar. En we zien elkaar nog regelmatig. Ja, dat is natuurlijk minder dan vroeger, maar we zijn echt opgegroeid met elkaar. En dat is een bepaald soort vriendschap. Maar dan heb ik ook vrienden die ik pas later in het leven heb ontmoet, waarmee dat die vriendschap ook helemaal anders is. Omdat ze gewoon meer gebaseerd zijn op de interesses en de dingen die je belangrijk vond op dat moment in het leven. Dus het is eigenlijk, uw vriendenboekje is ook een beetje een soort van een tijdlijn van je leven of een soort van herinneringenboek.
0: Hoeveel en wat voor vrienden heb jij? En welk nummer zegt precies wat je voor je vrienden voelt? Deel het met je vriendin voor één ochtend, Helena Kazark van Maria Iscariot, in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Helena, je wil beginnen met Vriendschap door Dick en Dunn, Pete Doherty en Carl Barrett, samen de Libertines, kijken terug op hun beproefde vriendschap in What Became of the Likely Lads. Wat fascineert je zo aan de vriendschap tussen die twee?
2: Pete Doherty is gewoon geniaal, denk ik. Interviews en zo die ik zie van hem. Daarin is hij altijd zo spitsvondig en weet precies wat te zeggen. En er is ook zo, zijn ook beelden van de NME Awards, waarin dat ze voor beste band eigenlijk tot beste band worden bekroond. En daarin citeren ze dan samen zo'n gedicht over de Eerste Wereldoorlog. En ze doen dat op zo'n losbandige en ja, speelse manier die niet hautain overkomt. En tegelijkertijd zijn het ja, drugsverslaafden. En, dus dat intellectuele, dat samengaat met toch zo'n soort van levenslustigheid en met een soort van wildheid, dat vind ik heel aantrekkelijk. En die vriendschap tussen hen twee gaat ook daarover. Ze hebben elkaar leren kennen toen dat ze aan de universiteit zaten. En als je daarover leest, dan vertellen ze... Zo Carl zegt dan echt zo van ja, Piet heeft echt het vuur in mij aangewakkerd, de passie in mij aangewakkerd voor boeken, voor poëzie. En dat zijn, ja, dat is wel iets wat voor mij centraal staat in vriendschap, dat je elkaar kan aanwakkeren.
3: Please don't get me wrong, see I forgive you in a song we'll call the likely lands. But if it's left to you, I know exactly what you'd do with all the dreams we had.

0: De Libertines, een band ontstaan uit de vriendschap tussen Pete Doherty en Carl Barrett. Op het dieptepunt werd Carl zelfs ooit eens door Pete bestolen. Maar ze lieten elkaar toch niet los. Wat vrienden maken, zij kenden elkaar al van heel jong. Hoort dat vooral bij de jeugd, denk je, Helena?
1: Vriendschap?
0: Ja?
1: Nee.
0: Het maken van vrienden?
1: Denk het niet, nee. Ik denk dat elk moment in je leven een nieuwe situatie creëert, waardoor je nieuwe mensen kan leren kennen die bepaald soort klik kunnen creëren. Want vriendschap is eigenlijk een soort van reflectie in elkaar. En als je soms kan de vriendschap al beginnen door gewoon te horen over iemand. Iemand vertelt u over van ja, deze persoon die doet dat en die heeft dat gezegd en dat. En dat kan al iets triggeren van amai, dat is iemand waarmee ik wel een keer zou willen praten of zo. En dat, ja, dat is eigenlijk al gewoon een eerste stap. En die vriendschap kan dus al beginnen nog voordat je een persoon hebt ontmoet.
0: Ik wil je vragen, duurt het lang voor je een vriend toelaat? Maar nee, dus soms al voordat je ooit ontmoet hebt of haar ooit ontmoet hebt.
1: Ja, de standaard ligt wel hoog natuurlijk.
0: Ja, hoe hoog ligt de standaard?
1: Wel ja, zo hoog als je hem zelf wilt leggen natuurlijk. Ja, het is wat ik zeg, het is niet zomaar over iemand dat je hoort. Het maakt wel uit wat je hoort over die persoon.
0: Ja. Je bent nog jong. Ben je soms bang dat je vrienden niet gaat kunnen vasthouden heel je leven?
1: Ik denk dat dat normaal is. Er zijn al heel veel vrienden waarmee ik heel erg dicht was. En die nu meer naar de achtergrond zijn verschoven. Die zijn er nog wel altijd. En ik koester die herinnering omdat die wel deel zijn van wie dat ik ben. Die hebben mij meegevormd. Die waren deel van mijn ontwikkelingsproces. Maar die staan nu misschien niet zo dicht als andere mensen. En zo moet dat ook de hele tijd verschuiven om een persoon te zijn in beweging. Ik denk dat het heel gezond is om een persoon te zijn in beweging. Dus het is ook gezond om af en toe een frisse wind te hebben door uw vriendengroep.
0: De redactie die gaf mij door. Helena vraagt of ze af en toe filosofen mag citeren over de betekenis van vriendschap. Dat mag natuurlijk. Je hebt wijsbegeerte gestudeerd, hè?
1: Mm-hmm, klopt.
0: Ja, waarom twijfelde je of je filosofen mocht ze je citeren?
1: Of ja, citeren is veel gezegd, maar ik heb natuurlijk, aangezien ik heb gestudeerd, filosofie heb gestudeerd, is dat iets waar ik wel naartoe grijp als ik dan over een onderwerp mij wil inlezen. Er is een heel mooi boekje, of een heel mooi essay van Montaigne, dat is een renaissance filosoof. En die schrijft eigenlijk een soort van boutade of een soort van liefdesessay naar zijn vriend. Daarin beschrijft hij de vriendschap eigenlijk gelijkaardig als de liefde. Het heet ook Vriendschap is Liefde. En de ondertitel van het werk is Omdat hij het was, omdat ik het was. En het gaat over een soort van erkenning van jezelf in de ander. Waardoor dat je op een bepaald moment zodanig kan samenvallen dat je samen kan die inspiratie door die twee lichamen kan laten vloeien tot iets nieuws. Ik vind dat wel een mooie beschrijving. En Aristoteles is bijvoorbeeld, die gaat veel meer focussen op het verschil tussen vriendschap met een doel, de doelmatige vriendschap. Dus dat is eigenlijk collega's en zo, waarin dat er eigenlijk een extern doel is. En dan heb je de vriendschap die puur is omdat je de ander mooi vindt.
0: Waar je geen nut van hebt.
1: En die vriendschap, dat is eigenlijk de vriendschap die je een deugdelijker persoon maakt. Omdat als je echt van iemand houdt voor wie dat die andere persoon is, dan helpt die andere persoon jou ook om deugdelijk te zijn. En dat betekent eigenlijk naar de gulden middenweg in je handelen te zoeken. Omdat je de ander natuurlijk ook niet wil kwetsen. En je kan de ander ook verliezen. Schaaf je jezelf automatisch wat bij en word je in feite een deugdelijker mens.
0: Ja. Filosofeer met Helena Kazaak van Maria Iscariot over vriendschap. Aan de hand van een vriendschapsnummer dat je niet alleen aan je vrienden, maar aan heel Radio 1 wil laten horen. In de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op D40 richting Gent is het 20 minuten extra rijden van Erpenmeren tot de Wetteren. Richting Brussel een kwartier erbij vanaf Everberg. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je rekening houden met 10 minuten vertraging van Berchem tot Sint-Anna-Linkeroever. En het gaat ook traag naar Antwerpen op de E313. Daar is het 25 minuten extra rijden vanaf Massenhoven. En op de E17 richting Kortrijk 10 minuten aanschuiven van Beervelde tot Gentbrugge.
2: Alles begint bij luisteren. Radio 1.
0: Anne van Dievoet, goedemorgen. Jij mag ook goedemorgen Helena Kazaak zeggen. Dag Anne.
3: Ja, goedemorgen Evert.
0: En Helena.
1: Goedemorgen.
3: Sorry Helena, ja. Goedemorgen.
0: Zeg Anne, jij wil van start gaan deze uitzending met Carole King. Ik denk het meest aangevraagde nummer van morgen, daar ben ik vooraf al zeker van. You've Got a Friend, maar dat heeft voor jou een speciale betekenis, hè?
3: Ja, voor mij een heel speciale betekenis. In de zomer van 1979 was ik in de maand juli op stagekamp geweest in Amerika, in Californië, San Francisco. En met een hele groep laatstejaars middelbaar onderwijs. Die maand is voorbij en we keren terug naar België en we spreken af op een bepaalde dag aan het Muntplein in Brussel. En de bedoeling was om nog wat na te kaarten van ons fantastisch verblijf daar in Amerika. En op een gegeven moment, ik sta daar met heel die groep, zie ik een jongen aankomen die ik al ontmoet had in mijn laatste jaar op school. Die zat op school in een naburige school en ik kende die al zo'n beetje. En ik ga daar naartoe, ik zeg Injas, dat is zijn naam, wat brengt jou hier vandaag in Brussel? Ik zeg ook, wat ik daar doe. Ja, zegt hij, ik ben hier, want mijn papa is niet goed, heeft pancreaskanker en ik kom net van het ziekenhuis. En daarop heb ik heel die groep van Amerika laten staan en ben ik met Injas nog zijn papa gaan bezoeken in het ziekenhuis. Dat was de laatste keer, de enige en de laatste keer dat ik deze man nog gezien heb, want een paar dagen later is hij dan gestorven op heel korte termijn, op 14 dagen. Dus dat was heel heftig. En dan, je gaat dan terug naar huis en dan dat liedje van Carole King, dat hoorde ik al, dat kende ik al uiteraard. En dan heb ik dat naar hem gestuurd, zo mooi geschreven. Toen was dat nog bij pen en papier opgestuurd. Hè. You've got a friend and when you call my name, I will be there. En zo. Heel, heel gemeend ook. Hè. En nadien zijn wij dan verder samen. Zijn wij dan een koppel geworden. En dan later ook getrouwd. En dat is de dag van vandaag. Nog altijd mijn echtgenoot. En we zijn dit jaar 39 jaar getrouwd.
0: Kijk aan. Denk je dat jullie een koppel geworden zijn doordat jij meegegaan bent naar zijn vader en dat lied gestuurd hebt?
3: Ja, inderdaad. Dat heeft mij zo van, hier staat iemand die nood heeft aan die zijn verdriet moet kunnen ergens kwijtgeraken. En dan denk ik, kies dan mij, you've got a friend, op mij kan je rekenen. Dus dat was wel heel, heel echt toepasselijk op dat moment.
0: Helena daarnet gezegd dat een geliefde meestal ook een vriend is, of altijd een vriend is, hè, Helena?
1: Hopelijk toch wel.
0: Hopelijk toch wel. Dat gaat bijna niet anders. Gaat het volgens jou anders?
3: Dat is juist. Die vriendschap ligt aan de basis. En je kan daar nadien ook altijd op terugkeren. Want een keer getrouwd en kinderen en een huis, dan komen er altijd andere zorgen bij. Maar die prille vriendschap, dat is toch wel de basis die er moet zijn. Die er zou moeten zijn, ja.
0: Toen je You've Got a Friend naar hem stuurde, naar Injas stuurde destijds, hoop je toen al stiekem dat het toch iets meer zou worden dan een vriend?
3: We hebben elkaar dan op heel korte tijd in de maand augustus dan, en zeker door dat overlijden ben ik daar regelmatig aan huis geweest, zijn we samen gaan wandelen. Dat heeft dan natuurlijk wel een beetje in stroomversnelling gebracht en voilà. Dus,
0: we gaan terug naar toen met Carole King en You've Got a Friend. Bedankt voor je verhaal, Anne.
3: Dank u, daar. Goedemorgen.
0: Groeten aan Injas. Dag.

0: Een klassieker over de vriendschap, Carole King en You've Got a Friend. Michiel Vaarnewijk is aan de telefoon. Dag Michiel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We bellen jou in Ierland. Wat ben je daar aan het doen?
1: Ik zit momenteel in Dublin. Een paar dagen in Dublin, maar het is de bedoeling om een beetje de stad te verkennen, maar ook om wat wandelingen te maken langs de kust.
0: Is dat met vrienden, Michiel?
1: Dat is zonder vrienden, maar het is misschien niet zo gepast voor het thema vandaag. Het is een solo reisje, maar het leuke aan Ierland is dat er geen, zoals ze zeggen, geen vreemden zijn bij the only friends you haven't met yet.
0: Ik ben dus, daar ooit ook geweest en je gaat daar maar een pub binnen en voor je het weet, hè?
1: Exact, daarom solo reizen altijd naar Ierland, want heel gemakkelijk om nieuwe vrienden te maken.
0: Ik herinner me daar ook dat daar mensen binnenkomen, die zetten zich dan ergens in dat café en die beginnen gewoon samen te spelen. En dat kunnen punkers zijn, dat kunnen hele oude mensen zijn en zo. Jij bent zelf muzikant, heb je al gespeeld in zo'n pub?
1: Ik heb ooit eens een open mic gedaan in Belfast, maar echt een carrière in Ierland zit er nog niet in. Voornamelijk in Gent eigenlijk, dus ja. Ook een beetje de connectie met de gast van vandaag. Ik ben een grote fan van Maria Iscariot, ben ook van Gent, dus
0: ja, dat is wel tof. Jullie kennen elkaar toevallig niet, Michiel?
1: Mijn artiestennaam is Jim Kane. Misschien dat ze mij ooit eens de naam heeft horen vallen, denk ik. Maar ik denk, we kennen elkaar niet persoonlijk in elk geval.
0: Nu wel, dus hè. Heb je de naam ooit horen vallen, Helena?
2: Ik denk dat ik eens heb je soms visitekaartjes gemaakt?
1: Ja, dat
2: kan wel. Ik heb een keer een kaartje gekregen van u, toch?
1: Ik ben een notoire verdeler van kaartjes.
2: Het werkt wel, want ik herinner het mij.
0: Helena, wat doe je met kaartjes? Ik gooi die heel vaak na een paar dagen weg.
2: Goh,
0: eerlijk.
2: Ik steek die ergens in een kast en dan vind ik die jaren later nog eens terug. En dan ben ik, wat is dit? En dan moet je dat opzoeken. Hè.
0: Ja, zeg die Gentse muziek zien. Zijn dat toch wel veel vrienden? Je krijgt vaak die indruk dat die elkaar toch allemaal een beetje kennen.
2: Ja, zeker. Ja, dat is wel echt een levendige stad eigenlijk. Ja, dat is wel zo. Veel bands, zoals Wallace Vanborn bijvoorbeeld. Of Rocket Cannon. Of Eefje de Visser, die woont ook in Gent. Er is gewoon heel veel aan de hand in Gent. Ja.
0: Ja. Michiel, jij wil Bruce Springsteen horen. Met welk nummer?
1: Met No Surrender. Het was eigenlijk het eerste nummer waar ik aan dacht toen ik gisteren heel toevallig het thema voor vandaag zag. Omdat hij ook letterlijk het nummer in de live versie begint met Here's One for Friendship. En voor mij is het een van de mooiste nummers die hij geschreven heeft over vriendschap. Dus vandaar, het was een logische keuze.
0: Oké, zullen we meteen gaan luisteren?
1: Voor mij is dat goed.
0: Hou jij van Bruce Springsteen, Helena?
2: Dat moet, hè?
0: Een beetje een pruillipje zien wij hier in de studio. We gaan kijken of Bruce Springsteen haar kan overtuigen met dit nummer No Surrender.

0: Bruce Springsteen en No Surrender. Een vriend kan ook iemand zijn die je jaren niet ziet, maar met wie je, zodra je elkaar opnieuw ontmoet, weer onmiddellijk een klik hebt, alsof het contact nooit weg was. Welk nummer over vriendschap heb je misschien jaren niet meer geluisterd, maar voelt meteen vertrouwd? Stuur het met een hartje naar Helena Kazaak in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Injas Gekieren stuurde in de app geen nummer, maar wel deze opmerking. Wat Helena vertelt is zo mooi, ontroerend en hoopvol. De mooie dynamiek van vriendschap, onze sterkte om weerbaar te worden in chaotische tijden.
1: De zomer van 2026.
0: Helena, jij bent, ook al wil je dat of niet, jij bent het gezicht van die groep Maria Iscariot. Hebben jullie dat leren aanvaarden, dat jij van de vier leden het meest naar voren treedt? Want dat werkt meestal zo met de zangeressen.
2: Ja, het is natuurlijk ook zo dat ik het project heb opgestart en er is een deel geweest waarbij dat de band nog niet ter sprake kwam. Dus ik heb veel alleen opgetreden, ik heb een EP opgenomen zonder hen en dan met de plaat is er de band. En dat is soms wel een beetje zoeken, omdat er vaak in de media dan inderdaad één iemand naar voren wordt getrokken of één iemand centraal wordt gezet. En natuurlijk is het zo dat we op dit moment wel echt een band zijn. En dat is ook iets wat ik echt nastreef, persoonlijk. Ik vond dat belangrijk om het geen solo-project te maken, ondanks het feit dat ik wel gewoon het project was begonnen en eigenlijk ook die nummers had, grotendeels al heel veel nummers had geschreven, vond ik het eigenlijk een mooier experiment om het open te trekken. En ik denk dat dat ook iets is dat nog groeiende is. Dus dat bij de volgende plaats zal dat nog meer zijn. Maar eigenlijk puur ook omdat ik ergens geloof in een soort van idealisme, dat als je met vier mensen samen iets creëert, dat iedereen daar de volste vrijheid moet in hebben en dat er geen autoritaire leider daarin moet zijn. En in die zin is dat een experiment en ja, iets wat we ook naar aan het zoeken zijn van hoe doen we dat, hoe groeien we daarin. Omdat ik ook natuurlijk ergens ook een stapje achteruit moet zetten daarin. Wat ook niet altijd makkelijk is natuurlijk, want ik heb uiteraard ook mijn ego. Iedereen heeft zijn ego in de band, overal. En daarom is dat soms wel wat moeilijk dat er vandaag de dag solo-projecten zijn interessanter, omdat er gewoon op één iemand wordt gefocust. Die persoon brengt alles naar voren. Dat is makkelijker voor de luisteraar, voor de kijker om te behappen. En makkelijker verkoopbaar. En bands zijn gewoon veel ingewikkelder. Ook omdat als je daar dan voor kiest om zo een soort van democratisch bestel in te voeren in een band, dan wordt alles ook gewoon veel ingewikkelder. Alles gaat trager, er moet veel meer gewikt en gewogen worden.
0: Maar ego's spelen dus ook tussen vrienden?
2: Uiteraard. Mensen hebben ego's en ego's kan je niet volledig elimineren. Je kan bewust zijn van de daden die voortkomen uit een soort van angst om je identiteit te beschermen, wat dat dan je ego is. Maar zelfs als je daar bewust van bent, is het soms ook nog altijd steeds moeilijk om niet op het impuls te handelen. Want wij zijn mensen en wij zijn emotionele wezens. En ondanks het feit dat we weten dat we soms dat iets niet goed is in ons handelen, doen we het toch opnieuw. En die vergevingsgezindheid daarover, dat is iets wat vrienden kunnen bieden. Een veilige plaats waarin dat je voelt dat er een fundament is, waarin dat er liefde is, waar dat je fouten mag maken en dat je ook weet van die gaan niet weggaan. Dat is een beetje zoals ik denk dat vrienden misschien het wel kunnen goedmaken voor veel mensen die niet in een ideale thuissituatie zijn opgegroeid, waardoor dat ze angstig zijn en bang zijn om verlaten te worden. Ik denk als je een stabiele vriendengroep hebt of mensen die je die ruimte geven om fouten te maken, dat je ook nog heel veel kan groeien als mens.
0: Merk jij dat je intuïtief hetzelfde type mensen als vrienden aantrekt?
2: Als mezelf?
0: Niet als jezelf, maar wel een bepaald type dat je zegt, dat is iemand, ja, die zal waarschijnlijk wel vriend van mij kunnen worden.
2: Ach,
0: en met die wordt het heel moeilijk.
2: Ik denk voor mezelf dat het dat belangrijk is dat iemand, het is eigenlijk niet waar. Ik wil zeggen dat iemand ruimdenkend is. Dat iemand goed buiten zijn eigen structuren kan kijken. Zo. Dat vind ik iets belangrijk. Maar tegelijkertijd hou ik er ook van mensen die heel erg geobsedeerd zijn door iets. Heel vastzitten in een bepaald soort visie. Die kan ik ook heel erg inspirerend vinden. Daar kan ik ook verliefd op worden, snap je? Dus in feite is dat moeilijk om op voorhand te zeggen. Ik wil eigenlijk net zoals als ik verliefd word op iemand, ik wil vallen voor vrienden. En dat is, je wordt geraakt op een manier dat je niet kan voorspellen. En het is natuurlijk wel zo, zoals ik daarnet zei, van ja, als je dan zoiets hoort, een verhaal over iemand van die heeft dat en dat en dat gedaan, dat je raakt, dat kan je al raken nog voordat je die persoon hebt ontmoet. Maar het is natuurlijk allemaal te zien van hoe dat de energieën tussen je twee zijn of met meerdere mensen. Op het moment dat je elkaar wel degelijk ontmoet. Ja.
0: Lucky Fons staat klaar met een lied over vriendschap.
2: Ja, een lied over vriendschap inderdaad. Een lied over het tekortschieten als mens. Bang zijn om het verkeerd te doen. In je bed kruipen en denken, shit, ik ben een slecht persoon. Dat is iets herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Het is herkenbaar voor mij al sinds. Het onderwerp of het thema in dit nummer is eigenlijk het tekortschieten en eigenlijk perfect willen zijn, zoals een robot. Rationeel kunnen handelen zoals een robot, zodanig dat er geen discrepantie of geen verschil is tussen hetgene dat je wil en hetgene dat je doet. Want dat is wat ik daarnet probeerde te zeggen. Hetgene dat je wil is vaak iets anders dan dat je doet. En daardoor ontstaat er dan een schuldgevoel of zo. En ja, Lucky Fons wil eigenlijk een robot zijn, wil eigenlijk perfect zijn. En in het liedje gaat er dan over dat zijn vriend dat helemaal niet nodig vindt. Want het is die imperfectie eigenlijk die ons mens maakt en die ons zo mooi maakt.
0: Wel het type dat van jou een vriend zou kunnen zijn, Lucky Fons.
2: Dat denk ik wel.

0: vrienden zijn mensen bij wie je niet meer probeert om zo perfect te zijn als een robot. Dat is de boodschap van Lucky Fons, the third moet je erbij zeggen. Jouw nummer over vriendschap in de Radio 1 app of in het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
0: Louise Mollaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Evert, dag Jelena.
0: Nummer horen van een Estse band uit Estland, Sadu heet die. En dat ken je nog maar sinds dit weekend, want je hebt die gezien op Dranouter.
2: Ja, het was een ontdekking op Dranouter. Ik was daar voor de eerste keer solo op een festival, dus ik had geen vrienden mee. En ik heb een stevige periode achter de rug waar ik heel veel ondersteuning heb gehad van oude vrienden, die ik al 20 jaar ken, maar zeker ook van nieuwe vrienden. En ik denk dat ik heel het optreden bijna emotioneel geweest ben. Je verstaat het niet, maar ze zingen over de moed die je moet hebben, je laten omringen, hoe goed je omringd bent soms en dat niet altijd beseft. Maar door in een periode te zijn die niet zo goed is, besef je ineens, oei, maar wacht, ik ben keigoed omringd. En dat ene dingetje dat misschien je helemaal van de wijs brengt, de vrienden zijn daar om je op te vangen en je te ondersteunen en je nog eens te zeggen hoe goed je bezig bent. En dat is van onschatbare waarde.
0: Je verstond er niks van, maar je liet het aan die vrienden die jou zo geholpen hebben door een moeilijke periode.
2: Ja. Ja, ik denk dat je het gaat horen, hoe dat ze zingen. Ze pakken je helemaal in. Het is volk gebaseerd uiteraard. Het heeft mij veel gedaan, emotioneel. Het heeft mij heel het optreden doen nadenken. En toen jullie suggestie kwam, dacht ik, had ik ook naar hun al gemaild van kijk wat ze gaan doen. En dit was mijn suggestie, ja.
0: We gaan het meteen ontdekken met jou.
2: Yes.
0: Bedankt, hè.
2: Veel
0: dag, Louise.
2: Graag gedaan. Dag.

0: spreek of versta jij Est, Helena Kazaak?
1: Nee.
0: Want je hebt wel wat in Oost-Europa rondgezworven.
1: Ja.
0: Maar toch niet.
1: Ik geen Est. Ik ben nog nooit in Estland geweest.
0: Ik ga proberen om het af te kondigen. Kolmist Sovist Viimani van de groepen Sadu. Uur 1 van de zomer van 2026 is voorbijgevlogen. Helena, je wil voor het nieuws van 11 uur nog I'll Be Your Mirror van The Velvet Underground. Vertel waarom.
1: The Velvet Underground, een fantastische band die zeer ondergeapprecieerd werd in eigen tijd. En ondertussen wel wordt gezien als grondleggers van de rauwere alternatieve sound. Met donkerdere teksten die gebaseerd zijn ook op gedichten van Allen Ginsberg en zo. Echt zo die New Yorkse scene van toen. En waarom I'll Be Your Mirror? Ja, Nico zingt dat heel kwetsbaar. Het gaat over als je zelf je eigen schoonheid niet meer ziet, dat de ander die jou kan tonen eigenlijk. Dat is de positieve kant natuurlijk, maar het tegenovergestelde kan ook. Het kan, vrienden kunnen je ook tonen dat je een minder goed mens bent en ze kunnen je dan ook wel helpen om beter te worden.
0: Ze moeten je helpen.
1: Ja, en Nico heeft hier blijkbaar heel veel takes voor moeten doen om dit te zingen, omdat ze dat te hard zong. En een van de laatste takes is beginnen wenen en dan is deze take.

0: your darkness.
1: Nico zei het na een optreden tegen Lou Reed, I'll Be Your Mirror. En die maakte met die titel een nummer waarin elke regel bedoeld was om Nico een beter gevoel te geven over zichzelf. Want dat had ze niet altijd. Uitingen van vriendschap in de muziek voor Helena Kazark van Maria Iscariot. In de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal voor volgend uur tussen 11 en 12 uur.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.

0: Ja, ja, het kan anders.
1: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een huiszoeking in Brussel heeft de politie 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten gevonden en in de woning lagen ook wapens en cocaïne. Een fietspatrouille van de politie had een verdachte uitwisseling opgemerkt tussen twee personen en de huiszoeking is gebeurd bij een van die twee. In Groot-Brittannië vindt vandaag een bijzondere tussentijdse verkiezing plaats. Nigel Farage, de leider van de radicaal-rechtse Reform UK-partij, is kandidaat om zichzelf op te volgen als parlementslid. Farage trad in juni af om te ontsnappen aan een parlementair onderzoek naar zijn financiën. Er nemen geen traditionele partijen deel aan de verkiezing, wel Count Binface, dat is een figuur met een vuilnisbak over zijn hoofd. Veerle de Vos, wie is dat?
4: Wel, Count Binface is een fictieve kandidaat. Is het personage van komiek en scenario-schrijver John Harvey, die eigenlijk de draak wil steken met het Britse politieke systeem. Hij past in de Britse traditie van nepkandidaten die het opnemen tegen bekende politici. Nu, meestal maken dat soort kandidaten geen schijn van kans, maar in de tussentijdse verkiezing in Clacton, het kiesdistrict waar Farage kandidaat is, is dat anders. Want uit protest tegen zijn politiek manoeuvre hebben de traditionele partijen geen eigen kandidaten naar voren geschoven. Daardoor is de kans reëel dat Count Binface een behoorlijk deel van de stemmen zal halen. Winnen zit er wellicht niet in, maar op zijn minst zou dat een blamage zijn voor Nigel Farage, die met zijn Reform UK-partij hoopt om de volgende algemene verkiezingen in Groot-Brittannië te winnen.
3: Dankjewel, Veerle. Bij een Russische droneaanval op een locomotief van een passagierstrein in de Oekraïnse regio Odessa zijn zeker 2 doden gevallen, de machinist en zijn assistent. Meer dan 300 passagiers zijn uit de trein geëvacueerd. Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland is afgelopen nacht opnieuw een magazijn van Wildberries geraakt. Die webwinkel levert naast gewone spullen ook goederen voor militair gebruik. Oekraïne heeft de voorbije weken al bijna 20 magazijnen van Wildberries aangevallen. In Berlijn is een ceremonie gehouden ter herdenking van de bouw van de Berlijnse muur. Die begon precies 65 jaar geleden. Met prikkeldraad en hekken bouwden Oost-Duitse troepen toen een fysieke grens tussen Oost- en West-Berlijn, om te vermijden dat inwoners van het communistische Oosten zouden vluchten naar het democratische Westen. Die Berlijnse muur werd uiteindelijk een betonnen versperring van zo'n 150 kilometer lang, bewaakt door gewapende Oost-Duitse soldaten en mijnenvelden. Bijna 30 jaar later, in november 89, viel de muur toen verschillende communistische regimes in Oost-Europa en de Sovjet-Unie begonnen te wankelen. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren, maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. Zonnig en warm, tot 35 graden in het binnenland. Morgen ook nog, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week geleidelijk aan wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Met Evert Veenmaak.

0: de mensen, mijn gast Helena Kazaak, eensgezind in hun onbegrepen frustratie, want zij spreken toch Nederlands.
1: De zomer van 2026.
0: Frank van der Linde heeft de leeftijd om je vader te zijn, Helena, maar beschouw je hem als een vriend?
2: Ja, toch wel. Frank heeft mij gecontacteerd 2 jaar geleden of zo om de kerstshows mee te zingen in het depot. En daarna, omdat dat zo goed was meegevallen eigenlijk, om zo wel gewone optredens mee te doen ook. En toen kwam dus de vraag om dat liedje op te nemen, een liedje dat hij had geschreven. Ik doe daar dat raar gitaartje. En ik zing dus een strofe en het refrein. En dat is natuurlijk wel een eer. Zo'n band, gelijk de mens, die al zoveel jaren zoveel harten verovert. Met goede teksten, goede energie. Ook een hele schone band die echt zo... Ja, echt een oprechte vriendschap onder elkaar heeft. En ze kunnen elkaar niet enkel aanvaarden hoe dat ze zijn, maar er is ook een heel schone appreciatie naar elkaar. Van kan dan zo... Van, we zitten dan zo samen aan een liedje te oefenen voor zo'n sessie dat we moesten doen. En dan zegt hij zo, oh ja, Michel, die is toch eigenlijk echt... Dat is ongelooflijk, hoe muzikaal dat die is. Die kan dat eigenlijk toch beter dan mij. Zo een hele grote... bewondering en tegenover elkaar en tegelijkertijd dan op shows kunnen die ook zo staan kefferen op elkaar, maar voor de grap zo van, heb je weer een fout gemaakt, hè? Ja, David, ja, jij maakt anders nooit fout, nee, dus nu houd ik je goed in je strot doen, hè, zo. Ja, onnozel, gelijk zo'n bende kinderen, maar op een zeer lieve, schone manier. Echte vriendschap zie je
0: die daaruit. Vriendschapsdynamiek in hun band, is die anders dan die bij Maria Iscariot tussen jullie?
2: Het ding is natuurlijk, zij zijn al heel, heel erg lang bezig. Wij zijn nog maar net begonnen in feite. Wij gaan ook heel veel op tour. Dus dat betekent dat je tegen elkaar stinkvoeten in de van moet kunnen. Dat je ook gewoon echt op elkaars vel zit voor meerdere dagen. Dat hebben zij nooit gedaan. Ze zijn altijd in België gebleven. Dus ik denk dat dat wel een beetje anders is. Ja. Ja. Maar we streven natuurlijk ook... er is ook een hele speelse vriendschap bij ons. Wij spelen vaak spelletjes. Wij spelen vaak rolletjes. We verzinnen quests voor de tijd te doden. En ook zo... met Loeke dan vooral. Dan kan ik ook wel zo over boeken praten, over poëzie. En dan, ja, maar dan over andere dingen. En met Sieben ook, ja... Iedereen heeft zo zijn interesses die wel erg inspirerend kunnen zijn voor elkaar.
0: Ja, jullie toeren veel in het buitenland, hebben we al gezegd. En je hebt wel een reismicrobe, want jij bent al heel jong naar Australië getrokken.
2: Ja, klopt.
0: Naar een boerderij. Mm-hmm. Was dat vanuit reiszucht of was dat om ook hier weg te zijn?
2: Ik wou echt heel graag hier weg zijn, omdat ik totaal niet wist wat ik met mijn leven moest aanvangen. En er was toch altijd wel een beetje het verlangen om een cowboy te zijn. Of cowgirl, hoe dat ik het ook wilt noemen. En ben naar daar getrokken. Ik heb zo een soort van opleiding gedaan om te leren op boerderijen te werken. En dan heb ik dat gedaan. Dan ben ik daar op verschillende boerderijen terechtgekomen die echt uiteenlopend, maar ook soms zeer... marginaal. Ja, zo van die hillbilly rednecks die zo toch wel een eigen moraaltje hebben en een zin doen. En misschien soms wel wat dingen doen waar dat ik vraagtekens bij kon zetten. Maar voor mij als tiener, was toen nog een tiener, was dat wel...
0: Dat had je nodig?
2: Dat had ik nodig, ja, die vrijheid. Ja.
0: Want daarna ben je teruggekomen, ben je gaan studeren.
2: Ja. Ja.
0: Maar je hebt ook nog even in een... hut gewoond.
2: Ja, klopt. Ja. Ik ben gaan studeren, eerst journalistiek, ook in het buitenland, in Denemarken, en daarna filosofie. En dan was het corona en dan moest ik mijn thesis schrijven. En daarna ben ik dan eigenlijk... Ik was heel geobsedeerd door het goede. Nog altijd wel een beetje, maar ik probeer dat een beetje te temperen, omdat ik denk dat die obsessie met het goede ook een soort van perfectiedrang is die veel in de weg kan staan. En het is net de contradictie van het mens zijn dat het leven interessant maakt. En toen was ik dus zo geobsedeerd met het goede. En was ik van, wat is het goede om te doen? En het enige wat ik echt goed vond, was gewoon helemaal off-grid gaan. Volledig zelfvoorzienend worden. Want de wereld is verziekt en ik wil er niks mee te maken hebben. En ik kan niet schuldig zijn aan alles wat... Ja, dus heel radicaal.
0: Into the wild.
2: Mm-hmm, maar dat is dus wel... Dat is wel tegengevallen in de zin van... Dat beperkt je leven heel erg. Ik denk dat het... er zijn mensen die dat doen, hè, die dat wel kunnen. Maar ik denk dat ik toch heel benieuwd te benieuwd ben, te nieuwsgierig ben naar de wereld, naar andere mensen. En dat leven is wel echt... Ja, dat is zo. Ik wou heel graag een bioboerderij of zo. Dat is werken elke dag op het land. Je kunt niet reizen, je kunt niet veel andere dingen doen dan de hele tijd bezig zijn met je basisonderhoud van het leven. En daar zit iets heel schoons in en zelfs iets poëtisch, maar van op een afstand meer dan als je het moet doen, voor mij persoonlijk. Ja.
0: Maar als ik het zo hoor, ben je wel iemand die niet dingen bij vage plannen houdt, maar als je iets in je hoofd hebt, dan doe je het ook gewoon.
2: Ja. Dat vind ik voor mezelf een goede leefregel. Als ik aan iets begin, probeer ik dat tot een punt te brengen waarvan dat ik voor mezelf kan zeggen, ja, dit is een mooi einde of zo. Dus ja, ik heb dat altijd, ja, ik weet niet. Ik heb dat altijd als regel genomen van, ja, als ik iets wil doen, dan moet ik het ook afmaken. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk om te experimenteren en niet gewoon te dromen. Maar dat is mijn persoonlijke insteek. Het is ook heel mooi om gewoon te dromen. En ik hoop dat ik op een punt kom in mijn leven dat ik vrede kan nemen met het zeer... Met de normaliteit of zo. Dat ik ergens zo de schoonheid kan zien in gewoon mijn omgeving die dicht bij huis is. En dat ik het niet ver moet zoeken. En dat ik ook gewoon ergens kan gaan zitten aan een tafel. En mij helemaal kan verliezen voor dagen in mijn fantasieën. Een verhaal schrijven of zo. Nu heb ik nog die drang om alles te gaan verslinden eigenlijk. Maar ik vind het heel mooi als mensen dat kunnen.
0: Ik heb een duo-interview gelezen in De Humo van jou en je vriend Pieter Paul de Vos, onder andere bekend van de groepen No Prisoners en Raket Kanon. En hij noemt als jouw belangrijkste eigenschap wilskracht.
2: Ja.
0: Dat heb je altijd gehad, die wilskracht?
2: Ja, misschien is wilskracht misschien is dat wel een kwaliteit, ja, een goede kwaliteit. Ja. Ja. Ik denk het wel, ja. Ik heb gewoon heel veel energie om de dingen te doen. Natuurlijk niet altijd, ik ben soms ook moe, hè, maar ik heb wel zo, oh, dat wil ik doen. Ja, ik ga dat doen. Zo, dat zit erin, al van kleins af aan, dat ik heel veel wil doen.
0: Je bent enig kind, heeft dat ermee te maken dat je ook je eigen wereldje moest creëren?
2: Ja, ik denk het wel, maar anderzijds, ja, ik denk misschien wel, maar ik denk ook dat het iets is van... Als ik kijk naar hoe dat mijn familieleden zijn, die zijn ook wel allemaal zeer hands-on. En die hebben wel ook heel veel goesting om de dingen aan te pakken. Hebben heel veel energie ook. Mijn oma en opa zijn langs geweest voor een dinertje bij ons thuis een paar weken geleden. En die bleven gewoon echt tot 10:30 maar doortetteren. Heel fijn en heel warm. Maar dan denk ik zo, maar jullie hebben zoveel energie. Van waar komt dat toch? En ja, misschien is het daarvan dat ik het ook heb.
0: Dus dat tot rust komen later, dat zal er waarschijnlijk niet in zitten?
2: Ik weet het niet.
0: Toch?
2: Ik probeer.
0: Toch ambitie daarvoor.
2: Ja.
0: Zeg, je bent fan van Aldous Harding. Waarom hou je van haar muziek?
2: Ik vind dat zij een ongelooflijke... prachtige poëtische pen heeft. Ik hou van teksten die je niet in één keer kan interpreteren, die niet voor de hand liggend zijn, waar daar heel veel openheid in zit. Omdat ik daar ook voor mezelf meer van mezelf kan in te weten komen. En dus ook het creatieve proces ligt bij de lezer of luisteraar op die manier ook. Ik vind dat ze een heel breed bereik heeft in hoe dat ze zingt. Ze heeft heel veel verschillende stemmen. En ik hou van haar breekbaarheid. Dus ja, ik hou ook van vrouwen die heel erg stevig in hun schoenen staan en schreeuwerig zijn bijvoorbeeld. Maar zij is echt zo... Zij is een beetje zo een vrouwelijke Elliot Smith. Zo. Als je daar interviews mee kijkt of zo, sessies, dan... Ja, het is allemaal zo fragiel op zo'n mooie manier. En dat kan ook... Het hoeft niet allemaal zo strijdvaardig te zijn of het hoeft niet allemaal zo zelfzeker te zijn. Ik vind dat er heel veel schoonheid zit in breekbaarheid of het niet weten.
0: Wat heeft Fixture Picture met vriendschap te maken?
2: Dat is dus een persoonlijke interpretatie, want het is allemaal heel onduidelijk natuurlijk, zoals ik net zei, haar teksten. Voor mij gaat het over... gaat die tekst eigenlijk over een soort van relatie dat ze... heeft met iemand, een vriend of een geliefde. En die persoon heeft een soort van beeld gemaakt van haar. En zij heeft een soort van beeld gemaakt van die persoon. Die zitten in elkaars... Ze zitten in elkaars beeld van elkaar, maar dat beeld kan ook zoals een foto vaststaan, waardoor dat je eigenlijk een soort van onvrijheid, een onvrijheid ervaart. En in dit nummer breekt ze haarzelf daarvan los en wordt het eigenlijk een soort van herinnering om toch vrij te komen van het beeld van de ander.

0: Picture, Picture van Aldous Harding. Kunnen zangeressen, artiesten, muzikanten die nummers schrijven voor jou ook als een soort vrienden voelen, Helena?
1: Imaginaire vrienden dan. Ja, zeker. Als je daarmee kan relateren, met, ja, als je iets mooi vindt, dan voelt dat toch iets, iemand die dichtbij komt. Maar natuurlijk is het wel nog iets anders dan die persoon werkelijk kennen.
0: Je zei net dat je graag en veel boeken leest.
1: Mm-hmm.
0: Zijn dat ook vrienden?
1: Ja, dat is...
0: Want dat heb ik vaak als ik een boek lees.
1: Ja, dat je in een wereld terechtkomt en dat je dan... Bedoel je dan dat je bevriend geraakt met de personages of met de schrijver?
0: Met de personages.
1: Ja, ja, ja, dat snap ik wel.
0: Omdat je zo in hun hoofd kunt zitten.
1: Ja, dat is waar. Het is ook zo, als je een boek leest, dan lijkt het ook alsof je dat leven leidt, toch?
0: Ja.
1: Het wordt eigenlijk een soort van... Ja, leven in een leven.
0: En dat kan 2 eeuwen geleden plaatsvinden.
1: Ja, ongelooflijk.
0: En als het klaar is, heb ik altijd een paar dagen dat ik dat mis.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik snap dat wel echt. Ja.
0: En dan moet ik snel in een nieuw boek duiken.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Om nieuwe vrienden te maken.
1: Lees je ook veel?
0: Ja. We zullen achternaast kijken hoeveel we lezen, wie het meeste leest. En vooral tips uitwisselen.
1: Ja, is goed.
0: Met boeken gaan we hier niet doen. Mensen kunnen ze wel sturen naar de Radio 1-app en zo verder. Je bent ook fan van Nico Dijkshoorn, hè? Die bij ons altijd nieuwe feiten afsluit.
1: Wat een fantastische man.
0: Wat vind je daar zo goed aan?
1: Ja, ik vind dat hij enorm goed kan schrijven. En ik vind vooral hetgeen dat mij aanspreekt in zijn schrijven is zijn absurdisme, zijn humor. Ja, de hele de kleine dingen zo kunnen banaliseren dat ze groot worden. Hij heeft heel veel geschreven columns ook. Die zijn ook gebundeld. En dat is echt dat is zo sterk. Ja.
0: Hij heeft hier ook ooit gezeten, op jouw plaats.
1: Is het waar?
0: En zijn thema was nummers met 1 zin die alles zegt.
1: Zalig.
0: Een typisch Nico Dijkshoorn thema.
1: Fantastisch.
0: We hebben Carolien aan de lijn hangen, maar eerst even dit. Op D40 richting kust een 30 minuten extra van Aalst tot de Wetteren. Verder op een kwartier aanschuiven tussen Merelbeke en Drongen. Richting Brussel 10 minuten erbij vanaf Sterrebeek. Op de E19 richting Brussel is in Machelen een ongeval gebeurd. Op de linkerrijstrook traag naar Antwerpen verder. Op de E313 een 30 minuten extra vanaf Massenhoven. En op de E17 richting Kortrijk 15 minuten aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge. En dan...
2: Radio 1.
0: Dag Carolien, goedemorgen.
3: Goedemorgen Evert en Helena.
1: Goedemorgen.
0: Aan welk nummer denk jij als je een nummer over vriendschap zou moeten kiezen?
3: Ik dacht aan het nummer Chagrin d'Ami van Clara Luciani.
0: Ik ken het niet.
3: Het is een lied dat gaat over het eindigen van een vriendschap. Dus de breuk die in een vriendschap kan ontstaan. Het lied zelf gaat erover dat het eigenlijk soms zwaarder is om een liefdesbreuk te moeten doorleven dan een vriendschapsbreuk. Dat er ook rauwe pijn komt kijken bij het afscheid van een vriend of een vriendin. En dat die soms onderschat is.
0: Je wil dat opdragen aan een vriendin van jou, met wie die vriendschap misschien niet gebroken is, maar die is er niet meer, want de vriendin is er niet meer.
3: Ja, dat klopt. Het is een vriendin die vorig jaar helaas overleden is. En morgen zou ze 47 geworden zijn. Een vriendin die ik heb gemaakt in mijn jaren aan de universiteit in Leuven. Dus ergens onderweg in het leven. Hè? Want in het begin van de uitzending ging het over vriendschappen van als je heel klein was tot vriendschappen die je maakt als je volwassen bent. En zij was een vriendin die ik heb gemaakt. Haar naam was Benedict. Tijdens mijn jaren als student Romaanse talen. En we hebben dan heel veel beslissende jaren in ons leven samen doorgemaakt. Hè? Je kiest een man met wie je gaat trouwen. Je maakt kinderen. Je begint een gezin. En het zijn toch cruciale jaren waarin dat een vriendschap ook superbelangrijk is. En helaas heeft ze vorig jaar dus een hele korte, maar heel hevige, strijdige kanker moeten voeren en is ze dus weggeplukt. En Clara Luciani is een zangeres die we samen nog hebben zien optreden in de AB. We zijn met 3 vriendinnen, of we waren met 3, zijn nog met 2, met wie we concertjes deden. Dat was zo'n beetje onze vibe van de laatste jaren, zal ik zeggen, om goede concertjes mee te pikken. En als ik haar hoor zingen, dan denk ik nog steeds aan haar terug.
0: En nu doen jullie concertjes met z'n tweeën, maar zij is er dan altijd op een of andere manier wel bij?
3: Zeker zo, ja. Dat is toch iets bijzonders, zo rouwen om een vriend of een vriendin. Ik vind dat, ja, dat is misschien wat gek om te zeggen, maar soms wel onderschat. Want als een partner of een familielid wegvalt, dan is er uiteraard, en dat is heel logisch, heel veel begrip voor verdriet van de naaste. Maar zo een vriend verliezen, dat lijkt zo... Ja, voor mijn andere vrienden, die vriendin is dan overleden uit jouw vriendschapgroep van Romaanse. Maar Ja, dat is toch om de een of andere reden een even groot gemis of zo dan een naast familielid. Dus als wij naar een concert gaan, is het nu met twee. En is zij er toch altijd ook nog bij.
0: Er is minder begrip voor het rouwen om het verlies van een vriendin dan het verlies van een geliefde?
3: Ik voel het zo aan, sinds ik haar verloren ben, ja, dat toch onderschat wordt of zo. En dat ik dan zelf dus ook voor anderen waarschijnlijk onderschat heb tot op heden. Dat als iemand een vriend verliest, dat daar misschien even lang mag naar gevraagd worden van gaat het nog, dan wanneer iemand een broer of zus verliest of zo.
0: Ja. Het lied van Clara Luciani gaat over het afbreken, het stopzetten van een vriendschapsrelatie. Mm-hmm. Kan je dat officieel een vriendschapsrelatie stopzetten?
3: Ja, dat vind ik een heel goede vraag die bij me opkwam in deze uitzending ook, door te luisteren. Als je dat moet doen, nu bij ons is het gebeurd omdat helaas de dood er zo heeft over beslist, maar wat als je een vriendschap moet stopzetten? Ik heb daar zelf wel mee geworsteld, maar ik schuif die vraag graag door naar jullie, omdat ik het antwoord niet ken.
0: Naar de expertvriendschap die we hier in de studio hebben,
3: ja.
0: Helena.
3: Ja.
1: Ik denk dat dan vanzelf een beetje dooddoet, niet? Dat het dan als...
3: Maar is dat dan niet erg?
1: Nee.
3: Dat je dat laat doodbloeden?
1: Goh, ik denk, op sommige momenten heb je nood aan een bepaalde... Of past een bepaalde vriendschap. En dat er dan een moment komt in je leven waarop je denkt van eigenlijk is dit niet meer goed voor mij op dit moment. Dan is het toch niet erg dat die weggaat. Want er komen daar dan andere mensen voor in de plaats.
3: Maar wat als die andere persoon daar anders over denkt? Moet je dat dan toch niet op een soort, zoals bij een liefdesbreuk, officieel melden of zo?
1: Ik snap het. Ja, ik denk als die andere persoon het anders aanvoelt en dat die zich echt verlaten voelt, dan denk ik wel dat het mooi is om daar toch op een of andere manier over te praten en te zeggen van kijk, op dit moment in mijn leven voelt het niet goed om dit soort relatie met je te delen. Ja. Dat is ook wat je doet inderdaad met een liefdesrelatie.
3: Ja.
0: Maar het is niet dat jij iemand op het oog hebt op dit ogenblik met wie jij dat officieel wilt opzetten, Caroline.
3: Ik niet, nee. Ik ga dat hier zeker ook niet op de radio doen. Moest het zo zijn.
0: We gaan voor Benedikt, jouw vriendin die er jammer genoeg morgen een jaar al niet meer is, Clara Luciani, laten horen met Chagrin d'Ami.
3: Dankjewel.
0: Dag.

0: Clara, Luciani en Chagrin, Dami, vrolijke, vrolijke vrienden. Dat zijn wij vanmorgen met Nonkel Bob en tante Helena Kazaak. En jullie allemaal, die blijven nummers delen over vriendschap. Een thema dat een snaar raakt in de Radio 1-app en in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Katrien de Vilder schrijft daar: ik zag Helena dit weekend op het Herbakkersfestival in Eeklo. Daar ben jij geweest, Helena, dat kan je bevestigen.
1: Klopt.
0: Als verrassingsgast bij de mensen. Amai, wat een brok energie. Daar hebben we het ook al over gehad, hè. Heerlijk om naar te kijken, stuurt ze ook nog. En Rianne zegt: het gesprek over het beëindigen van een vriendschap deed mij denken aan de film The Banshees of Inisherin. Ik heb hem niet gezien.
1: Nee.
0: Iemand die hem heeft gezien kan ons misschien kort zeggen waarover die film gaat. Ondertussen gaan we naar Anne Winne. Dag Anne.
2: Goedemiddag, allebeitjes.
0: We krijgen al een bericht binnen dat die film gaat over een vriendschap die heel gek eindigt. Anne, jij wil een lied over vriendschap van Guido Belcanto. Welk?
2: Ja, ik wil. Vandaag was het mijn verjaardag. Het klinkt misschien bizar. Het is ook een beetje cynisch. Het is over sociaal isolement. Maar het gaat ook over vriendschap met jezelf in de eerste plaats.
0: Dat...
2: Voordat je kan geven aan een ander.
0: Is de eerste vriendschap die je moet sluiten?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Okay.
2: We horen de dag van vandaag over pleasen, maar de eerste vriendschap is met jezelf.
0: Heb jij het daar moeilijk mee gehad om vrienden te worden met jezelf?
2: Ja, ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Ik heb een psychisch rugzakje mee, die doorheen de jaren mooi verpakt zit en dat meedraag met trots. Maar ook borstkanker, met een amputatie van beide borsten, waardoor als je kijkt in de spiegel dat het moeilijk is om nog vriendschap te sluiten met jezelf.
0: Maar het is gelukt.
2: Het is gelukt. Guido Belcanto was mijn vriend daarbij. Ik heb uren naar zijn muziek geluisterd. Vandaag was mijn verjaardag. Ik zeg het, gaat over sociaal isolement, maar ik kan het ook anders bekijken van verwen jezelf, stuur jezelf een telegram, kijk in de spiegel en durf lachen.
0: Ja.
2: En dat maakt dat vriendschap zo mooi wordt.
0: Sinds je betere vrienden bent met jezelf, heb je dan ook betere vrienden geworden met andere mensen?
2: Ja, zeker. Als je de veerkracht hebt om durven vriendschap te sluiten met jezelf, geef je ook een openheid naar anderen om naar je toe te komen. Vandaar dat ik ook mijn bestie wil vernoemen. Dank je wel, bestie. Om altijd vriend te zijn met mij.
0: Hoe heet die bestie?
2: Daniel.
0: Daniel. Ben jij altijd vrienden met jezelf geweest, Helena?
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Tuurlijk niet. Dat is een levenswerk, hè.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Maar je bent het nu wel?
1: Soms.
0: Soms wel.
1: Op de goede momenten wel. Hè. Maar ja, dus dat, ja, daar kunnen ook andere mensen je bij helpen. Maar je kunt niet altijd goed zijn voor jezelf. Dat is iets waar we naar moeten streven. Ja. Maar, ja.
2: Mm-hmm. Dat is waar.
1: Blijft moeilijk.
0: Maar Anne zegt uiteindelijk, als ik je goed hoor, Anne, dat vrienden worden met jezelf. Ja, Helena zegt, daar kunnen andere mensen bij helpen. Maar jij zegt uiteindelijk, dat moet je eerst zelf doen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, in de eerste plaats en toch open blijven door anderen die jou willen omringen en kunnen omringen. Ja.
0: Oké. Okay. Je bent grote fan van Guido Belcanto. Weet je toevallig wanneer zijn verjaardag valt?
2: Nee, weet jij dat?
0: Nee, ik weet het ook niet.
2: Okay.
0: Stel voor dat jij het nu even opzoekt en dat je hem bij zijn volgende verjaardag een kaartje stuurt. Dat hij er
2: ik zal dat doen.
0: Niet alleen dankjewel. Eentje aan zichzelf stuurt, maar ook eentje van jou krijgt. We gaan luisteren naar mijn verjaardag, okay, van Guido Belcanto.
2: Dankjewel. Daar.
1: Hey.

0: Katten laat in de app weten dat het 23 mei de verjaardag is van Guido Belcanto. Iedereen stuurt hem een kaartje volgend jaar, stel ik voor. Een heleboel andere luisteraars hebben het ook al doorgestuurd. Dank jullie wel dat jullie zo goed kunnen opzoeken. We gaan naar een andere luisteraar die stuurt door dat Dunbar Circle, dat is een theorie van een Britse antropoloog, Robin Dunbar, dat menselijke hersenen maar in staat zijn tot een beperkt aantal hechte vriendschappen, 3 tot 5 volgens hem, en daarnaast nog maximaal 10 tot 15 goede, maar niet hechte vrienden. Meer kunnen wij niet aan. Er staat nog geen nummer over Dunbar Circle. Over welke andere aspecten van vriendschap wel? Je kan je voorstellen nog een half uurtje, minder zelfs, 20 minuten doorgeven in de Radio 1-app. Of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Helena Kazaak maakt met Maria Iscariot podia in België en het buitenland onveilig. Maar Helena, je hebt uitgebreid journalistiek en onderzoeksjournalistiek gestudeerd. Mm-hmm. Je hebt geschreven voor KNAK, Mo, De Standaard. Kan je de wereld als journalist niet meer veranderen dan als punkmuzikant?
3: Goh. Ja, ik denk dat ik veel meer op een quest ben om rust te vinden, persoonlijk en mezelf voornamelijk te doorgronden en te zien

0: waar dan mijn eigen contradicties liggen, dan de wereld te veranderen op een strijdbare manier. Toen ik naar Oekraïne ging voor de Standaard, ben 2 keer geweest, was dat ook niet... Dat was niet met de bedoeling van ik ga hier de wereld veranderen, ik ga de oorlog stoppen. Het was veel meer om een soort van beschrijving te kunnen geven of een soort van een beschrijving van wat de oorlog eigenlijk doet met de mens. En welke kleuren en welke schoonheid en welke humor dat daar ook kan inzitten. Dat klinkt natuurlijk zeer harteloos, maar... Er is altijd oorlog geweest. Hopelijk zal er niet altijd oorlog zijn. Maar het is een deel van wie dat wij zijn als mens, duidelijk. En ook als schrijver vind ik dat interessant om dat te beschrijven. En om daarin ook de schoonheid te zien. Dus dat is ook mijn bedoeling is niet geweest om de wereld te veranderen.
1: Zag je dat als een unieke kans? Van er is een oorlog in mijn leven, ik moet daar naartoe?
0: Ik woonde toen in dat hutje, en in dat zelfvoorzienend hutje. En alles was nogal redelijk één grote... Ik zat nogal vast in de knoop met mezelf, in één grote chaos. En ik moest daaruit en ik wou graag iets doen met wat ik al had opgebouwd. En dat was iets dat voor mij lag. Dat was een keuze van ik kan daar naartoe gaan. Ik kreeg heel tijd ook dat... Ik krijg heel tijd het nieuws binnen als aanhoorder via de media. En ik vind dat soms moeilijk, omdat ik ergens ook weet van dat is onvermijdelijk geframed. Allee, niet op een negatieve manier, maar het is gewoon onmogelijk om iets... om alles te vertellen. Het is onmogelijk om een objectieve waarheid mee te geven aan luisteraars, kijkers, lezers. Dat is iets dat onmogelijk is. Dat betekent niet dat het niet waar is. Hè? Dat wil ik zeker niet zeggen. Maar ik voelde mij banger en banger worden eigenlijk van een oorlog die steeds dichter bij ons kwam, die ook ons leven zou veranderen. En ik had ook wel zoiets van, weet je, misschien moet ik mij niet laten overrompelen door die angst. Misschien moet ik het gewoon zelf gaan bekijken. En eigenlijk was het ook grotendeels dat. En dan heb ik daar iets gevonden dat best genuanceerder is dan hetgene wat ik zelf uit de media haalde. Natuurlijk, ik kan niet alle media lezen of horen of kijken. Dus ik wil ook niet zeggen dat de media daar in tekort schoot of zoiets. Maar ik had echt het gevoel van, je krijgt foto's van kapotgeschoten steden, van soldaten in loopgraven eigenlijk, letterlijk. En dan kom je daartoe en dan is er daar eigenlijk gewoon een soort van stad die nog volledig functioneert, waarin dat jonge mensen nog altijd op café gaan of op restaurant, zelfs als er een soort van als er energietekorten zijn en er is geen elektriciteit, zijn de restaurants nog open en zullen ze het doen met gasvuurtjes en dit en dat. Er is dus een hele economie die nog werkt. Natuurlijk, daar zijn er ook, daar moeten ze ook heel erg inventief in zijn, maar ik wil maar zeggen, er is heel veel meer te vertellen over wat dat oorlog doet met de mens dan enkel het lijden, de destructie. Er is ook net heel veel innovatie, er is heel veel samenhorigheid, er is heel veel impact op de psyche, het existentiële dat verandert, de duidelijkheid dat brengt in een mensenleven.
1: Het leven herleidt tot een soort essentie die wij uit het oog verloren zijn?
0: Ja. En als het gaat over de wereld veranderen, dat is iets dat vaak terugkomt, wat dat vaak wordt gevraagd, van moet je als punker... ik identificeer mij ook niet als punker. Dat is iets wat dat van buitenaf op onze muziek wordt gelegd, gewoon door de manier hoe dat klinkt. Maar moet je een positie innemen over alles wat dat er gaande is in de wereld en al het verdriet? Je mag dat doen. En ik voel mij vaak daar niet voor geplaatst. Omdat ik vind dat er een hele grote hypocrisie samengaat met mensen het gevoel geven dat ze goed bezig zijn, terwijl ze eigenlijk heel slecht bezig zijn. En het is daarom dat ik vaak mij weerhoud van zulke dingen op het podium. Dus heel veel festivals daar hangt bloedgeld aan, bijvoorbeeld. Mensen zijn daar op die festivals, ze drinken dan cola, ze denken er allemaal niet bij na en dan kunnen ze gewoon een keer, ja, en we zijn allemaal voor dit of tegen dat. En dan heeft dat weer zo het gevoel van samenhorigheid, maar ondertussen doen ze wel verder met al hetgene wat er mede voor zorgt dat zulke situaties blijven verder gaan. En ik vind dat soms contraproductief. Ik denk dat we soms structureler moeten nadenken over meer structurele veranderingen en niet zo op de oppervlakte een keer zo opboenen. Zo. Dat vind ik, dat wil ik niet doen. Ik wil ook niet meewerken aan zo'n soort van polarisatie waarbij dat je twee groepen hebt die vinden dat, die vinden dat. En dan worden die zo hard uit elkaar getrokken dat er geen dialoog meer mogelijk is. Dat wil ik ook niet. Dus ik denk dat de wereld veranderen echt niet gaat lukken door te schreeuwen tegen het andere kamp. Dus daar probeer ik mij van te weerhouden.
1: Terug naar de vriendschap, Helena.
0: Ja.
1: We hebben nog Sonic Youth klaarstaan. My Friend Goo.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ik vond als ik zo een kwetsbare, breekbare persoon als Aldous Harding meebreng, wil ik ook wel nog een vrouw met ballen, lijkt dat ze dat zo noemen. Kim Gordon is wel zo'n vrouw die altijd heel hard is opgekomen voor haar vrouwelijkheid, zonder dat die werd gereduceerd tot wat dat de ander daarvan verwacht. Er werd daar heel vaak gevraagd van hoe is het om een vrouw of een meisje te zijn in een band. Vandaar dat ze haar biografie ook zo heeft genoemd. En dat is een frustrerende vraag voor haar, omdat ze net daar voorbij wou. Ze wou haar niet identificeren met dat gender. Maar zij is wel van een andere strekking. Zij is bijvoorbeeld deze plaat waar dit nummer op staat, Goo, is de plaat waar dat ze voor het eerst met een groot label samenwerkte. En dat kwam door Lydia Lunch. Dat is een hardcore feministe die bekend is van Teenage Jesus and the Jerks bijvoorbeeld. Zo van de no-wave scene in New York in de jaren 80. En Lydia Lunch, wij hebben daar met Maria Iscariot ook al mee opgetreden. Zij is echt een fenomeen. Kim Gordon zegt ook in interviews dat ze daar ook wel wat op haar ongemak bij was. Ondanks het feit dat ze dus op een of andere manier dus wel ergens bevriend waren of zo. Zij is zeer hostile, zeer strijdvaardig op een manier dat zij wil eigenlijk. Zij gaat ervan uit dat mannen allemaal predators zijn. Allee, ja, in haar discours. Hè. En zij wil eigenlijk de predator worden. Dus zij is zo hard en zo angstaanjagend dat ze iedereen domineert. En dat is de manier hoe dat zij het aanpakt. Ze zei bijvoorbeeld, we moesten samen optreden en ze zat zo in een kajuit en het was vol met rook en ze was whisky aan het drinken. En dan zei ze zo van weet je wie dat ik de schuld geef van al die meisjes die allemaal zo poppenmiekjes zijn en al. Ik zei, de mannen, nee, hun moeders, ze moeten hun dochters leren om to crack a dick, dus om hun penis te breken. En ik was echt zo, wauw, amai, dit is echt. Dat was nieuw voor mij. En heel. Ik voel me daar niet per se mee gerelateerd. Maar het is ook een manier van strijden, laat het ons zo zeggen. Kim is. Ik denk eerder een beetje in die richting. Want ze heeft bijvoorbeeld wel ook kritiek gegeven op Lana Del Rey. Die zei dat ze feminisme niet zo interessant vond. In de zin van dat ze eigenlijk gewoon wil kunnen doen wat ze wil doen. Zonder dat ze met haar gender daarin wordt. Zonder dat haar gender daarbij wordt betrokken. En Kim Gordon vond dat helemaal tekortschiet aan al het werk dat er door zoveel vrouwen is gedaan om die gelijkheid te kunnen creëren. Wat dat ze ook natuurlijk een punt heeft. Dus een interessant gesprek tussen verschillende posities over die vrouwelijkheid. En natuurlijk Sonic Youth, een fantastische band die 15 of meer platen hebben gemaakt. Ook allemaal vanuit het buikgevoel, allemaal samen. Fantastische sound. Ik heb net ook een pedaaltje gekocht dat zij ook vaak gebruiken. De Blue Box. Okay. Dus fantastische band.
1: To crack a dick. Dat ga ik onthouden. Dick.

0: Sonic Youth en My Friend Goo. We gingen naar een luisteraar, die is even verdwenen. Ik stel voor dat we dan eerst even nog een nummer van jouw lijstje gaan laten horen, Helena. De Job en Fred Band.
1: Ja, een redelijk onbekend project, onterecht vind ik. Van Vieze Fur, van de jeugd van tegenwoordig, of gekend van de jeugd van tegenwoordig. En zijn vriend Job, die een wetenschapper is en onderzoek doet op hersens. Naar psychische aandoeningen, psychiatrische aandoeningen. Hij heeft bijvoorbeeld schizofrenie bij de Amische gemeenschap onderzocht ook. Een interessante man en... Fred ook trouwens. Ik vind die... Hij is een beetje een sletje in de zin van heel commerciële shit verkopen. De hele tijd op zijn socials. Ja. Voor Gamma en weet ik veel wat allemaal. Maar hij doet dat met zoveel stijl. Op een of andere manier kan ik het hem daarom wel vergeven. Hij heeft echt een hele... Een bijzondere creativiteit die zo... met heel veel humor en ik hou wel van zijn projecten. En hier ook opnieuw supergoeie teksten eigenlijk. Dus zeker een aanrader. En het nummer gaat, het is een beetje het introductienummer van de band. Het gaat over samen spelen, samen een bandje oprichten voor het plezier. Omdat dat eigenlijk de intentie is achter samen spelen. En ik vond dat zo iets moois, omdat dat voor mij ook iets heel verbindend is.

Matthias de Veur van de Jeugd van Tegenwoordig met zijn vriend Job begonnen een bandje. Omdat ze vrienden waren en omdat ze die sfeer wilden hebben. De Job en Fred Band. We hebben nog één luisteraar voor het einde van deze aflevering. Dat is Christel. Christel, goedemiddag.

0: opgegroeid zijn, samen die kinderen hebben gestudeerd. We zijn elkaar een beetje uit het oog verloren omdat elk zijn eigen weg gegaan was. En een paar jaar later hebben we een uitnodiging gekregen voor hun huwelijk die ze opnieuw zouden bezegelen met een mooi feest. Maar omdat die vriendschap eigenlijk wat beluurd was, hadden wij zoiets van, mijn man en ik, van wij gaan daar niet op ingaan, maar wij willen wel terug contact, wij willen dat terug opnemen. Maar we zouden graag eerst wat meer terug met elkaar praten en allee, dat die vriendschap weer wat dieper wordt, was dat we ze nu ervaren. We vonden ze vrij oppervlakkig en allee, wij hadden daar wat moeite mee. Ik heb haar daar op bericht gezet, dat, omdat ik wel eerlijk zijn. Daar is geen antwoord op gekomen. En een paar jaar later hebben we dan vernomen dat ze ziek geworden is. Dan heb ik weer, die paniek sloeg mij opnieuw toe. Ik dacht, ja, ik wil die terug horen, ik wil die zien, ik wil dat weer, allee, ik wil die vriendschap terug opnemen. Maar dat is on hold gezet door haar. Dus ik heb wel nog contact gehad met haar man. Maar die heeft mij gezegd van, kijk, ze is ziek. Maar ze is nu omringd door heel goede vrienden. En we gaan het daarbij houden. En ik heb dan dat liedje, ja, eigenlijk toevallig een keer gehoord. Ja, en elke keer als ik het hoor, en nu weer, ik heb het weer opnieuw beluisterd, als ik het aan jullie voorstelde, dan, ja, dan is er eigenlijk maar één iets dat in mijn hoofd opkomt. En dat is, ja, kan ik vergeven worden of wat ik misschien haar hoofd verkeerd gedaan heb, of wat dat zij verkeerd gevoeld heeft, of wat ik misschien niet juist gezegd heb, ja. Terwijl ik eigenlijk alleen maar vriendschap wou zoals ze vroeger was.
1: Christel, hopelijk ja. Luistert ze nu naar Radio 1 en hoort ze dat jij dit nummer aanvraagt voor haar en helpt dat.
0: Ja, dankjewel.
1: Zorg dat voor een doorbraakje. Forgive Me Friend van Smith & Tell. Moedig dat je dit eventjes doorgebeld hebt. Dag, hè.
0: Bye.

0: Forgive Me, Friend. Hopelijk heeft het effect. Helena Kazaak, heel hartelijk bedankt om hier te zijn en het thema vriendschap aan te kaarten.
1: Ja, ik vond het heel erg fijn.
0: Ja, en een fantastisch 2026 en 2027.
1: Dank je
0: wel. Je hebt net iets gezegd wat je gaat doen, maar we mogen er nog niks over zeggen.
1: Nee, inderdaad.
0: Hè? Morgen, spelletjesochtend in de zomer van 2026. Ik kijk er naar uit met Thomas Huygen, die ervan overtuigd is dat er voor 2 uur muziek gemaakt is over bordspellen. Want dat wordt zijn beperkende voorwaarde. Alleen nummers over bordspellen toegelaten. Morgen op Radio 1.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Zo dadelijk gaat het over Britse humor in, weet ik veel, Mr. Bean. Wat is het nog allemaal? Blackadder, Fawlty Towers. En onze gids is Alex Agnew. Wordt goed, zo dadelijk na het nieuws.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een brand op een camping in Grobbendonk.

0: Is vanmorgen 1 dode gevallen en de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is vanmorgen een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket is het mogelijk een brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
1: Ja, het gaat om een bijzondere hevige brand. Dat is te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een 3e chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. En na het blussen vonden ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
1: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden nu opgevangen in een kantine vlakbij.
0: Dankjewel, Marieke. Een vrouw van 19 is gisteravond omgekomen toen ze bij het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar gsm aan het bellen was. Helene Tops van het Leuvensparket.
3: Zij kwam van een ander perron, van een stilstaande trein, en heeft vervolgens de spoorweg overgestoken terwijl de overgang was afgesloten en de alarmen in werking waren. En vervolgens is mevrouw dan aangereden door een doorrijdende trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan haar verwondingen.
0: Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar. In juli kwamen er volgens de VN meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is 1/3 meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Alleen in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
4: Zo gaat het er al een tijdje aan toe voor dit huis van Palestijnen in Kuzra. Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgezet. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rukaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
0: Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara eerder dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren. Maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. In Plankendaal bij Mechelen is een rode panda bevallen van een tweeling. De rode panda is een bedreigde diersoort uit het Himalaya-gebergte. De verzorgers in Plankendaal wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
5: Rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En ze kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
0: Sport op het EK zwemmen in Parijs heeft heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdediger op dat nummer. Gisteren won zij nog zilver op de 50 meter, maar ze is nog niet moe.
6: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
0: Nog op het EK plaatste Lucas Envaux zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En op het EK artistieke gymnastiek in Zagreb hebben de Belgische vrouwen hun kwalificatie geturnd. Ze mikken op een plaats in de top 13 als team om zich zo te plaatsen voor het WK van later dit jaar. Voorlopig staan de Belgen aan de leiding, maar er moeten nog heel wat andere landen in actie komen. Pas vanavond kennen we het definitieve resultaat en weten we ook of er landgenoten een toestelfinale met de beste 8 halen. Het weer nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken waaruit enkele buien kunnen vallen. Nog 29 graden dan in het centrum. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. We begonnen met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket vermoedt brandstichting. Meer op vrtnieuws.be.
7: Verkeer op de E40 richting kust. 40 minuten file golven van Afleghem tot Drongen. Richting Brussel 10 minuten erbij vanaf Sterrebeek. Op de E19 richting Brussel is in Machelen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je schuift 10 minuten aan vanaf Peuty. Richting Antwerpen 10 minuten erbij aan de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier aanschuiven van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Traag naar Antwerpen op de E313 20 minuten extra daar vanaf Massenhoven. En op de E17 ook nog richting Kortrijk 10 minuten aanschuiven van Beervelde tot Genbrugge.
8: Radio 1. Weet ik veel. Met Kobe Ilse.
7: De man die in die file stond in Machelen, want er is een ongeval gebeurd, 10 minuten aangeschoven, Alex Agnew.
9: Ja, absoluut.
7: Oh, uw micro staat niet open.
9: Ja, nu wel, kijk eens aan. Of niet?
7: Nee, dan moeten ze mij even komen helpen, want ik weet niet hoe... Ah, voilà. Wil je nog eens iets zeggen?
10: Ik zal nog iets zeggen. Ah, kijk, daar ben ik. Kijk eens aan. Ja, mijn stem stond ook nog in de file, dus die is hier nu net geraakt. Ja, het was vertraging wegens ongeval in Machelen en wegens werken. En ik kom ook nog eens van Mortsel, wat ook al qua verkeer een absolute ramp is.
7: Ja.
10: Dus ik was eigenlijk heel goed op tijd vertrokken en daarom was ik net op tijd niet te laat.
7: Ja, je was hier één voor twaalf, dus perfect.
10: Het was echt net op tijd.
7: Hoe is het met jou?
10: Met mij? Ik heb vakantie momenteel, dus ik ben eigenlijk alleen wat aan het spelen met mijn Doors band, zo die in tribute dat ik doe, en doen veel festivals, dus dat is eigenlijk plezant. De drukste zomer dat ik daar ooit mee heb gehad, met die band. Ik ben ook al op vakantie geweest, ik ben naar Schotland geweest en naar Engeland. Ik ben eigenlijk naar het noorden van Engeland geweest, waar ik vandaan kom. Dus, en ook eindelijk het geboortestadje van mijn vader gezien. En ik snap waarom hem daar niet meer woont.
7: Engeland heeft iets triestigs.
10: Engeland is eigenlijk in en in triest als je niet in de coole steden zit. Of je hebt wel een aantal van die mooie, pittoreske kleine stadjes, zoals York bijvoorbeeld. Ja.
7: En zuiden, de kust is ook mooi, maar...
10: Ja, er zijn een aantal dingen. Whitby by the Sea is dan in het noorden. Dat is dan waar dat Dracula zijn eigen ook gedeeltelijk afspeelt. Dat is eigenlijk heel mooi. Dat is niet zo heel ver van Preston-on-Tees, waar dan mijn vader geboren is. Maar het is in Stockton-on-Tees, waar mijn familie nog woont. Maar dat is allemaal wel zo gevoeld in Engeland. En gevoeld dan nog meer in Schotland, dat de gemiddelde mensen daar niet veel geld hebben. Dat is echt een andere situatie als bij ons.
7: Ja. En was dat naar aanleiding van het huis?
10: Eigenlijk wel, want ik had die twee zussen daar ontmoet. Ja. Carrie en Julie. Ik wist al wel van hun bestaan al van mijn 15 jaar, maar ik had die nooit ontmoet, nooit gezien, nooit contact mee gehad. Maar dan dankzij Erik Goens, of ondanks Erik Goens, maar ik heb hem graag, dus ik zal zeggen dankzij, heb ik die leren kennen en dan hebben we afgesproken. En het was eigenlijk een jaar later dat ik ze teruggezien heb, maar dan bij hun thuis. En dan hebben ze ook een rondleiding gegeven. Ze hebben zo de kerk laten zien waar mijn papa toen getrouwd is met hun moeder. Zo al die dingen, je begint dat te zien. En zegt hem, en deze was de straat waar wij woonden en daar zijn wij opgegroeid. En hier, en dan begon ik zo al die dingen te zien van, dat is dus hier waar dat hij het altijd over had. En dat is wel... Dat was raar, maar dat voelde niet... Ik had nergens een gevoel van, ah, het is ook een beetje thuiskomen.
11: Nee.
10: Dat had ik wel niet. Nee. Okay. Alleen met de manier van spreken.
12: Maar ik zie wel aan je uitdrukking, als je erover vertelt, dat het je emotioneel wel iets gedaan heeft.
10: Jawel, dat was tuurlijk, want dat zijn al die verhalen van mijn vader die ineens duidelijk worden. En gelukkig was het wel heel goed weer. Hè. Heel deze vakantie is waanzin geweest. Ik had veel te veel kleren mee voor naar Schotland. Iedereen, daar regent er constant. Dus er was de hele tijd 27 graden. Dus dat was allemaal niet nodig. Jui voor de opwarming van de aarde, als het daarover gaat. Maar het was wel een ervaring om dat allemaal te zien. En ik viel vooral achterover van de armoede en de leegstand van winkels in kleine stadjes daar en veel drugsverslaafden, veel... Ja, je voelt ook vechtpartijen en zo. In Glasgow en zo heb ik er een paar keren dingen gezien of liep ik er rond. Ik ga soms alleen s'avonds wandelen, zo voor even te decompressen en zet ik wat muziek op en ik wandel zo. En dan wandel ik graag rond door een stad die ik niet ken. Dan begin ik gewoon wat rond te kijken. En in Liverpool bijvoorbeeld, waar we begonnen zijn, was dat fantastisch. En je loopt daar rond, de beelden van de Beatles en ik kon nog eens door Matthew Street en al die cafés zitten vol met bands die nummers aan het spelen zijn. Ik denk, dat is hier zalig. En dan ik liep rond door Glasgow en na 20 minuten dacht ik ga terug naar het hotel, want anders overleef ik deze hier. Ja, dat was echt wel...
12: Terwijl jij ziet er nu ook niet een oorknap uit.
10: Nee, gelukkig, ik straal dan genoeg attitude uit dat ik denk, het begint niet. Maar ik had wel zoiets, ja, maar deze zijn met 7 en gaan ze dat alleen. Dus als die beginnen, dan heb je wel echt een probleem.
12: Hoeveel Engeland zit er nog in jou?
10: Dat kan ik niet... zeggen. Ik denk dat er altijd een heel groot deel Engeland in mij zal zitten, omwille van mijn eerste 30 levensjaren die ik met mijn vader heb doorgebracht. Dus die had een enorme invloed op mij. Niet alleen qua taal, maar ook qua cultuur. Omdat mijn vader een heel hard een anglofiel was. Die heel hard een probleem had met Vlaanderen en Nederlandstalige muziek, Nederlandstalige tv-reeksen, dat soort dingen. Dus ik heb echt gigantische gaten in mijn cultuur. En dat merk ik wel met mijn podcast soms, als ik praat. En ik hoorde Andries met een gast praten en die praten over hun jeugd en die beginnen over bepaalde tv-figuren. Ik ken die allemaal niet. Ik zit daar en ik denk, ja nee, bij mij was dat BBC en was dat heel veel... toevallig een segue naar waar het hier over gaat gaan. Een
12: mooi brugje.
10: Maar er was heel veel Britse humor ook in mijn jeugd. Voilà. Heel veel dingen zoals Monty Python, Fawlty Towers, maar ook de Two Ronnies, Morecambe and Wise, van die komische duo's in Engeland die super populair waren. Ja, dat soort dingen ben ik wel heel hard mee opgegroeid. Al die Britse sitcoms ook.
12: Ja.
10: Dus ja, ik heb enorm veel van die dingen meegekregen met de paplepel eigenlijk. Heel mijn humor, dat voel ik wel. Als je mij vraagt, waar zit een Engelsman? Ik denk wel een beetje in hoe dat ik dingen bekijk. Zo, er zit wel een soort... En Vlamingen en Engelsen hebben wel een paar dingen gemeen als het gaat over humor, vind ik.
12: Ah, dat is zeer benieuwd.
10: Je kunt ons heel hard vergelijken met de Vlamingen met de Engelsen en de Nederlanders met de Amerikanen, vind ik. Ik vind dat heel vergelijkbaar.
12: Okay.
10: Zo, Belgen en Engelsen hebben iets een beetje uzelf onderuit halen. He, die hebben iets underdog.
12: Ja.
10: En ik heb daar een theorie over die op niks gebaseerd is, maar ik kan hem toch zeggen, dat is een ex-imperium, Engeland.
12: Ja.
10: Dat was de grootste macht op de planeet en die zijn dat niet meer. En die zijn zo een paar treden naar beneden getrapt door de geschiedenis en dat heeft die hun mentaliteit ook wat veranderd.
12: Ja.
10: Een Amerikaan is nog altijd een Amerikaan. He. Dus als je die hoort praten, die hebben nog altijd dat... En Nederlanders hebben de neiging om dat ook zo over te nemen. Zo, het is altijd elke culturele stroming uit Amerika kijkt eerst naar Nederland.
12: Klopt,
10: die
12: Halloween
10: pakken dat
12: zo,
10: altijd dat is, over. Ja. Dat zijn altijd de eerste dat doen.
12: Ja, he,
10: ook politieke dingen die veranderen of dingen die overgenomen worden vanuit Amerika. Termen die overgenomen worden. Studies die overgenomen worden. Dat gaat allemaal eerst naar daar.
12: Dat is waar.
10: En wij hebben altijd de neiging om daar zo wat naar te kijken en te zeggen, ja, het zal wel. En dat heeft een Engelsman ook een beetje. Die kunnen ook altijd zo naar iets kijken en denken, sure. Zo. En dat vind ik wel leuk om Engelsen. Terwijl ik ook een hele grote fan ben van, van Amerikaanse humor. Heel veel Amerikaanse stand-up. Ik ben eigenlijk vaak zelfs nog meer fan van de...
12: Want we hebben u vandaag uitgenodigd als expert Britse humor.
10: Maar Britse humor is wel... dat is ook wel fantastisch. Ik zal het zo zeggen. Ik heb er een paar wel die heel belangrijk waren in mijn leven.
12: We gaan erover praten. Ik hoop dat ik de juiste fragmenten heb geselecteerd. Want er is zoveel aanbod. Dus ja. Het was fijn grasduinen in YouTube. Zullen we beginnen met... Het is een cliché, maar daar zijn we niet vies van, hè?
10: Nee.
12: Oké. Welkom bij Weet ik veel over Britse humor.
11: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Misschien moeten we even wat context geven bij het nummer. Always look on the bright side of life. Altijd kijken naar de vrolijke kant van het leven. Mooie boodschap. Ja. Maar het ironische is natuurlijk, Alex, Agnew.
1: Ja, dat het figuur dat daar zingt, gekruisigd hangt. Want dat gaat over The Life of Brian, wat eigenlijk een soort alternatief figuur is die tegelijkertijd met Jezus rondloopt. En ook zo'n soort messias-rol aangemeten krijgt, want die wil dat ook helemaal niet. En het is eigenlijk een vergissing, want iedereen denkt, ah, hij is de Messiah. En dan zegt hij, op een bepaald moment zegt zijn moeder, he's not the Messiah, he's a very naughty boy. Dus, en wat zo grappig is om die film natuurlijk, is dat dan... dat is ook een kritiek natuurlijk, hè, op het volgen van charismatische figuren en mensen die dat alles interpreteren als een teken. En het was een nauwelijks verhulde kritiek op katholicisme en op de christelijke kerk.
0: Film gemaakt door de mannen van Monty Python.
1: Ja.
0: Die waren huge, jaren 70, begin jaren 80.
1: Ja.
0: Dat is net voor mijn tijd. Schets eens, wat was dat precies die Monty Python? Waren dat vrienden?
1: Dat waren vrienden die studeerden ook samen. Dat waren allemaal college boys. Hè. Dat waren heel intelligente kerels. Wat je wel doorhebt om die niet alleen hun humor, maar ook al hun referenties en zo. Die hebben zo beetjes over Oliver Cromwell en zo. Dat je weet van, ja, dat zijn gasten die al een boek gelezen hebben.
0: Ja.
1: En de legende wil, of zo vertelt John Cleese, dat misschien de bekendste Python is. Er zijn er nog wel een aantal, Eric Idle en zo, die heel bekend geworden zijn. Maar het ding is dat Michael Palin, die dat met zijn reisprogramma's daarna heel populair geworden is ook. Maar dus een heel aantal van die gasten, ja, die hadden zo'n soort collectiefje. En naar het schijnt zijn die naar de BBC gestapt, met allemaal, zijn die er binnen gaan zitten... En de grote directeur van de BBC zei, wel mannen, wat gaat het doen? Gaat het een sketchshow worden? En die kijken naar elkaar en zeggen, ja. En zitten er ook liedjes in?
0: Ja.
1: En wordt het ook een beetje situatiehumor? Ja, en die zei, oh, just go and make 12 episodes. Die zei, en dat was de tijd waar John Cleese later nog jarenlang zijn beklag over deed. Dat hem zei, dat was voor... dat er marketingmensen waren voordat er werd gewoon eens een risico genomen op een bende talentvolle gasten waar ze van zeiden, goh, wel, er zit wel iets in die kerels.
0: Ja.
1: Ik ben eens benieuwd. En dat werd Monty Python's Flying Circus, die hun tv-programma. Dat bestond het allemaal heel absurde sketchen waar er een aantal echt legendarisch van geworden zijn. Hè, zodat John Cleese binnenkomt in de winkel met een dode papegaai en zegt, deze papegaai is dood. En die gast zegt, dat is helemaal niet waar, die slaapt. En dan begint John Cleese een hele lijst van uitspraken op te noemen die allemaal te maken hebben met de dood. Hè. This is an ex-parrot. It has ceased to exist. It has shuffled off this mortal coil. It has gone to meet its maker. En die blijft gaan. Ja, en daardoor is er natuurlijk door met die enorme rijkdom aan taal dat die ook hadden. Maar ook visueel, hè. Die hadden Terry Gilliam maakte daar de filmpjes van, wat later een regisseur geworden is van films als The Fisher King en Baron Munchausen en zo. Die was visueel ook enorm innovatief. Dus heel dat ding had iets enorm gestoord.
0: En kan je dat nog bekijken vandaag? Is dat nog grappig?
1: Ik weet niet of dat allemaal even grappig is, maar ik denk dat een aantal van de grappigste dingen nog wel grappig zijn. Zelfs sterker nog, er zijn een aantal dingen die hun een tijd zelfs heel hard vooruit waren. Er is een moment in The Meaning of Life, dat is ook een van hun films, begint met de geboorte, eindigt met de dood en je krijgt heel het leven erdoor. En op het einde beloven ze dat ze u gaan vertellen waar het leven over gaat, maar dat is uiteraard allemaal kul, hè. Maar het beste is dat een babyke geboren wordt en dat kind komt eruit en dan zegt ene, is it a boy or a girl? En de ander zegt, are you already enforcing gender stereotypes on the child? Ja,
0: maar 70.
1: Toen ze dat zeiden, gingen wij allemaal plat van het lachen, hè? Want wij vonden dat allemaal hilarisch. Hè? We hadden zoiets, haha, ja, hoe nozel is dat?
0: Terwijl nu is dat puur realiteit. Echt gezegd wordt. Ja.
1: Realiteit. Dus het is wel funny hoe dat die toen al bezig waren met een aantal dingen waar ik van denk... Ja, dat is wel. Die dachten wel na over dingen. En die kwamen ook af met ideeën die je niet altijd zag. En die toen vaak absurd leken. En die nu dikwijls bijna ingehaald worden door de realiteit.
0: Ja. Kun je de vergelijking met neveneffecten wat trekken?
1: Ja,
0: goeie vrienden, lezen?
1: Absoluut. Neveneffecten is een beetje de Monty Python van België. Ik vond dat ook heel hard daarop lijken toen ik die zag. Ze liegen er zelf ook niet over.
0: De mannen van Willis en Mariette.
1: Ze waren mega fan van Monty Python. En zeker toen ik neveneffecten in het begin zag. De eerste keer dat ik die zag op de Gentse feesten. Als Lieve Scheire nog keilang haar had. En wij waren allemaal jonge gasten die de wereld bij de kraag wilden vatten. Mm-hmm. En je zag die gastjes bezig. Dan dacht ik wel zo... En zo het wereldkampioenschap doen alsof er niets aan de hand is. Start. En dan gaan die met vier zo... Ja, dat is eigenlijk zo de 100 meter race for people with no sense of direction. En dan lopen die allemaal een andere richting. Het was duidelijk dat ze er naar gekeken hadden, maar ik vond dat niet plagiaat. Ik vond dat een eerbetoon. Ja. Ik zag die en ik dacht, die zijn echt fan van dat soort... flauwekul.
0: Het is flauwekul, want ik heb hier een fragmentje. Ik denk uit Life of Brian ook. De Romeinse keizer heeft een spraakgebrek. Oh. En het is natuurlijk...
1: De R wordt een W.
0: De R wordt een W. En er is een spraakverwarring, iets met dik.
1: Aha, prachtig.
0: Is piemel. Maar de Romeinse keizer snapt het natuurlijk niet helemaal. Het is natuurlijk moeilijk om het visuele aspect niet mee te kunnen geven op radio. Maar het is de moeite om het op YouTube sowieso op te zoeken.
2: I need to joke, sir. Like Silius Sonus or Biggest Dicker, sir.
3: What's so funny about Biggest Dickus?
2: Well, it's a joke name, sir.
3: I have a very great friend in Rome called Biggest Dickus.
2: Silence! What is all this insolence?
3: You will find yourself in gladiator school very quickly with rotten behavior like that.
2: Can I go now, sir?
3: Ah! Wait, your biggest stickers hears of this.
2: Wait! Take him away!
0: Ja, het is zo absurd. En als je het niet kent, de sketch, dan denk je, waar zijn die nu mee om aan het lachen? Maar het is...
1: Ja, er staan een paar Romeinse centurions naast die hun lach niet kunnen
0: inhouden.
1: Maar het grappige is dat je ook ziet dat dat echt is. Dat je door het van... Ik denk dat die ook niet echt wisten wat dat die allemaal ging zeggen. Dat waren zo'n figuranten die erbij stonden. Maar je ziet echt dat sommige mensen hun lach niet kunnen inhouden. En dan heeft hij nog die ene zin erna dat hij zo zegt, dat hij zo naar hem kijkt. Hè, durft niet te lachen met die naam. En je ziet hem zo echt van, ik kan het niet. En dan zegt hij, he has a wife, you know. She's called Incontinentia. Incontinentia. Bucket. En dan zie je die zo... Dan breekt die je echt. En dat is altijd het goede eraan, dat ze zo keigoed kunnen spelen met van die stomme dingen waar mensen nu misschien zelfs aanstoot aan zouden nemen aan een spraakgebrek. Hè. Als je van boven staat en je zegt van who shall I release? En dan zegt er iedereen, release Roger. En dan zo, release Roger. En dan hoort iedereen zo, haha. En dan een andere, release Roderick. En dan zo,
0: Roderick.
1: En dan hoort er vooral iemand, that's a good one. Omdat er zo twee R'en in zijn. Release Roderick. En dan weet je zo, deze is...
0: Zou jij nu nog spelen met spraak... grappen maken.
1: Ik heb dat eigenlijk zelden gedaan. Wat ik vreemder vind, is dat je ook accenten... Dat ze soms dat ook al offensief vinden. Dat je iemand zijn accent nadoet of zijn...
0: Okay.
1: Ja, als ik bijvoorbeeld zou zeggen, ik kom binnen in een nachtwinkel en daar zat een Indische gast en die zegt, hello Alex, how are you? Mm-hmm. Dan zeggen die, dat is beledigend. Jij maakt hier zijn accent belachelijk.
0: Is Apu niet uit de Simpsons geschreven daar?
1: Omwille van die reden. Omdat ze vonden dat een stereotype was. Terwijl dat Apu, vond ik altijd heel raar. Die krijgt een hele geschiedenis. Die wordt nooit behandeld als iemand minderwaardig of zo. Dus ik vond dat een klein beetje zo van... Hè, snap niet waarom dat deze een probleem is.
0: En ik ben in India geweest. Als die mensen Engels spreken, klinkt dat...
1: Natuurlijk.
0: Ja, zonder waardeoordeel daarover. Maar dat is gewoon het accent. Als een Nederlander Engels praat...
1: Ik denk dat een van de problemen was ook dat Hank Azaria, diegene die die stem deed, dat geen Indiër was. En dat is nu tegenwoordig zo'n ding dat dan ook... Maar ik vind dat allemaal weird, want ik vind... De lol van spelen en acteren is dat je net kunt doen alsof dat je iemand totaal anders bent.
0: Mm-hmm.
1: Dat is kei plezant. Het is niet omdat je iets nadoet dat je het belachelijk maakt. Ik vind dat zo'n enorme denkfout. Zoals je... Het zou ook heel raar zijn als ze zouden binnenwandelen en er staat zo'n typische Indische dude in een nachtwinkel en die zegt, can I help you, sir?
4: Are you looking for the toilet paper?
1: Dat je zo denkt, maar waar? Allee, dat zou, misschien zou dat wel funny zijn. Misschien zouden ze dat moeten doen. Ian McKellen de stem laten inspreken.
0: Dat is schandalig, hè?
1: Ja, ineens vanaf een andere aflevering en dat niet vermelden. Maar dat hij ineens zo...
4: I say, I'm a Simpson. Are you looking for an adventure?
1: En dat je denkt, huh, waar?
0: En dan als de buiten gaat onder te betalen... You shall not...
1: Ja, goed, hè? Ja, zalig.
0: Nog even naar Monty Python, want je hebt het al gezegd, die John Cleese-figuur. Is dat de godvader van de Britse humor, hoe wij die kennen?
1: Mogen we dat
0: zeggen?
1: Ja, dat weet ik. Hoe wij die kennen misschien wel. Omdat, waar is het bij ons allemaal mee begonnen, ten opzichte van met de Engelsen natuurlijk? Want Fawlty Towers was een heel populair programma. Mm-hmm. Er waren veel Britse humorprogramma's die bij ons populair waren, zoals Allo Allo vroeger. Als we het nog eens gewoon hebben over accenten nadoen, dat kan ook wel
0: tellen. Wacht. Mag ik het dan even eerst spelen?
1: Ja, doe maar.
0: Dit is dus de brigadier, denk ik, die binnenkomt. En dat is dan zogezegd een Fransman... Een Engelsman
1: die denkt Frans... dat hem Frans kan zijn.
0: Ja, maar ze doen dat heel slim met een verbastering van het Engels.
5: It's that English idiot who thinks he can speak our language.
6: Good day to you. You see, he has heard about the duel. Are we alone? I wish to tick to you.
7: Tick?
5: He means talk.
6: Ah, yeah, we are alone, so tick away. The English airmen are no linger in the cow. Oh, good.
0: Heerlijk, Allo Allo, natuurlijk. Ja. Ik heb je onderbroken, waar wou je naartoe?
1: Dat blijft gewoon zo wel nozel, hè. Ja. Maar ik blijf dat wel, dat is wel iets waar heel veel mensen hiermee opgegroeid zijn. Hè. Je hebt nog altijd al veel van die... Wat je ook had aan typische Britse sitcoms, en dat was bijvoorbeeld iets waar John Cleese zijn eigen heel hard tegen verzette met Fawlty Towers. Was heel veel Britse sitcoms hadden catchphrases, zoals dat hoort. Dingen die altijd gezegd werden. He, dus dan komt er iemand binnen en dan zegt hij... Listen very carefully, I should say this only once. En dat wordt een grap.
0: He, dat wordt... Ja.
1: Dat, you stupid woman. Zo in elke aflevering zitten er zo een aantal dingen...
0: The bouquet residence,
1: lady of the house speaking, room for a pony. Ja. He, zo al die dingen, dat zijn catchphrases. En John Cleese had daar een hekel aan, dus je moet er eens op letten. In Fawlty Towers komen die niet.
0: Nochtans,
1: dat doet hij niet.
0: Nochtans, Alex, als ik mag... Ja. Als ik mag. Een van de bekendste catchphrases uit de Britse comedy, Don't mention the war.
1: Ja, maar dat gebeurt ene keer, hè. Dat zit niet in elke aflevering.
0: Dat is waar.
1: En dat maakt het een catchphrase. Het is, je hebt dingen die enorm in het, hoe zeg je dat? In de culturele collectieve geheugen nestelen en daar blijven zitten. Maar die heeft dat maar één keer gedaan. Dat is gewoon ene zin die zo hard opviel dat we hem nog altijd zeggen. Maar dat zat niet in alle afleveringen van...
0: Hier is dat moment, hè. Voilà. Dus een Fawlty Towers, een hotel.
1: Don't mention the war.
0: Een hotel en ze hebben Duitse toeristen te gast.
1: Ja.
0: En hij zegt op voorhand tegen zijn vrouw, denk ik. Is
1: het, hè? Je moet het niet over de normen.
0: Maar dan gaat hij ze bedienen aan tafel. En
6: Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right. So, it's all forgotten now and let's hear no more about it. So that's two egg mayonnaise, a prawn Goebbels, a Hermann Göring and four colded salads. Oh, wait a minute, I got a bit confused here. Sorry, I got a bit confused because everyone keeps mentioning the war. So could you... What's the matter?
8: It's all right.
6: Is there something wrong?
8: Will you stop talking about the war?
6: Me? You started it?
8: We did not start it.
6: Yes, you did. You invaded Poland.
0: Blijft goed, hè.
1: Blijft geniaal, hè. Wat ook zo enorm bijzonder is trouwens aan Fawlty Towers, is dat dat tempo enorm veel hoger lag dan de gemiddelde sitcom qua grapdichtheid en qua dingen die er gebeuren. Waardoor dat vandaag nog altijd minder ouderwets aanvoelt dan heel veel van die oude... TV-reeks. Als je die nu ziet, dan denk je zo... dat is heel gedateerd. Terwijl die humor in Fawlty Towers, heel veel ervan, is nog altijd supersnel.
0: Okay.
1: Zo, en ik hou ook van zijn interactie met zijn vrouw. Hè, zo, die elkaar eigenlijk bijna niet kunnen uitstaan.
0: Het is maar één seizoen gemaakt, dacht ik.
1: Twee? En dat is heel weinig afleveringen.
0: Ja, voilà, dan was het. Ja. Quizvraag. Okay. Van wat is dit de begintune? Het is Britse humor, wereldwijd bekend.
1: Is dat Mr. Bean?
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Zullen we dat even laten spelen?
1: Ja, ja, ja.

0: een heel andere vorm van humor.
1: Ja, heel fysiek, hè? Heel visueel.
0: Er wordt geen woord in gesproken.
1: Ja, en toch onwaarschijnlijk eigenlijk.
0: Vind je dat, natuurlijk... dat vroeg ik mij af. Ja. Een comedian zoals jij, een humorist... Mm-hmm. Kan jij lachen om Mr. Bean?
1: Ja.
0: Of vind je dat stom?
1: Nee, ik vind dat niet stom. Omdat okay. ik vind dat waanzin wat dat hij doet met zijn lijf en met zijn gezicht. En wat hij allemaal communiceert met heel kleine dingen.
0: Ja.
1: Want daar zit een enorme kunst in. Niet iedereen kan dat. Mensen die super fysiek zijn in hun comedy. Je hebt zo met Jim Carrey was dat ook in het begin. Zo enorm veel fysiek,
0: The Mask,
1: fysiek in zijn comedy. Heel veel met zo'n rubberen gezicht. Rowan Atkinson eigenlijk ook een beetje heeft. En Rowan Atkinson heb ik eigenlijk niet leren kennen door Mr. Bean. Want voor mij is dat altijd Blackadder. Was dat bij mij als jonge gast. En dat was... Ja, een pseudo-historische reeks waar ook heel veel commentaar op geschiedenis zat. Weer al, want Rowan Atkinson is ook weer zo'n hoogopgeleide Britse jongen. Die, in het, eigenlijk ook een klein beetje uit die... Je komt niet van Monty Python, want die kwam van zo'n heel ander klik. Hè, met Griff Rhys Jones en Mel Smith en zo. En die Not the 9 o'clock News bende.
0: Ja, dat was het.
1: En ook waar ook keigoed was. En ook dingen, die waren ook fantastisch. Hè. Hugh Laurie en Stephen Fry. Ja. Hè, a bit of Fry and Laurie, dat waren ook zo. Maar dat zijn allemaal, als je die allemaal bezig ziet in die tijd, dat waren allemaal van die hoogopgeleide, hebben wel eens een boek gelezen, gasten. Want die hun humor, daar zat enorm veel in qua verwijzingen naar literatuur en naar dat soort, dat je het niet direct ziet aankomen.
0: Nee. Is dat dan het verschil met de Vlaamse moppetapperij die er toen wel was?
1: Ha,
0: onderschat ik nu de Vlaamse comiek?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar enorm goede fysieke humor, dan denk ik ook aan iemand als Gaston Bergman, die ook supergoed was met zijn lijf en met zijn gezicht en met zijn uitdaging.
0: Maar dat intellectuele aspect zat daar misschien minder in. Of mag ik dat niet zeggen?
1: Anders denk ik. Ik weet het niet. Ik vind dat moeilijk te zeggen, omdat wederom, dat is weer mijn gat in de Vlaamse cultuur.
0: Ja.
1: Urbanus bijvoorbeeld, daar zit wel wat Monty Python in. Hè. Die Absoluut. Is redelijk absurd, hè. Zoveel van die zijn dingen. Dus dat absurdisme, dat is iets dat ook heel hard leeft bij ons. Dat is wat het idee dat de Nederlanders ook hebben over ons. Zeker als je kijkt naar de Wim Helsen nu bijvoorbeeld. Ja, ja, of zo. Ja. Is ook iemand die heel hard zo zijn eigen wereld creëert, waar dat voor hem allemaal zinnig is, maar voor de rest van ons...
0: Je kan naar Wim kijken in de Schouwburg en denken, waar zijn wij eigenlijk?
1: Where is his brain going? Ja, dat is wel zo.
0: Nog even Blackadder, je hebt twee namen genoemd die in deze scène zitten. Stephen Fry en Rowan Atkinson.
1: Ja.
0: Het is een scène op zich. Het is de Blackadder, want Blackadder gaat over verschillende geschiedenis.
1: Tijden in de geschiedenis.
0: Ja, en dit is over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
2: What I'm about to tell you is absolutely tip-top secret. Is that clear?
3: It is, sir.
2: Now, I've compiled a list of those with security clearance. Have you got it, darling?
3: Yes, sir.
2: Read it, please.
3: It's top security, sir. I think that's all the captain needs to know.
2: George Church, let's hear the list in full.
3: Very well, sir. List of personnel cleared for Mission Gainsborough, as dictated by General C.H. Melchett. You and me, darling, obviously. Field Marshal Haig, Field Marshal Haig's wife. All Field Marshal Haig's wife's friends, their families, their family servants' tennis partners, and some chap I bumped into in the mess the other day called Bernard.
0: Heerlijk. Het is top secret, je mag het niet vertellen.
1: Ja.
0: Hij geeft de lijst dan toch maar. Ja,
1: en dat komt van Blackadder Goes Forth. Dat was de allerlaatste reeks. En dat is de Eerste Wereldoorlog. Want
0: of
1: het
0: eerst,
1: eindigt eigenlijk dat ze allemaal over... Want dat is ook het zotte en het mooie aan die reeks. Dat eindigt tragisch. Hè.
0: Is het wat?
1: Dat heeft
0: spoiler?
1: Man, als je het nu nog niet gezien hebt. Maar mocht het nog niet gezien hebben, het laatste is they go over the hill. Hè. Ze gaan en je ziet ze weglopen en schieten en gehoord.
0: Okay.
1: En dat eindigt met een leeg veld. Dat ze nu laten zien vandaag en zeggen, daar is dat allemaal gebeurd.
0: Wauw, doe mij denken
1: wel,
0: aan het einde
1: heel
0: van
1: cool,
0: Afterlife, die serie van Ricky Gervais op Netflix.
1: Ja, dat is ook zo'n hartbreker. En dat de mond verdwijnt,
0: zoiets,
1: en hij verdwijnt en zo. En dat je zo voelt, we gaan allemaal dood. Hè.
0: Nog even over die Rowan Atkinson. Een persoonlijke favoriet. Het fragment duurt 4 minuten 53. Ik ga het niet volledig laten spelen. Maar mijn persoonlijk hoogtepunt qua Rowan Atkinson...
1: Ik denk dat ik al weet wat je gaat zeggen. Mag ik raaien of niet?
0: Raad maar.
1: Is dat hem zegt, welcome to hell. Is dat dat stuk of niet?
0: Ach, hij interviewt Elton John.
1: Ah, oké, nee, goed.
0: Ken je het?
1: Nee, dat heb ik denk ik nog niet gezien.
0: En het gaat over het feit dat Elton John Ja. Eigenlijk is Elton de familienaam en John de voornaam.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: En hij blijft daar dus 5 minuten over gaan. Ik wou het graag laten horen.
4: Elton. I'm sure the first question that everybody would like to ask you is this. Funny name, Elton. How did you come by it?
5: Well, I used to be in a band and I wanted to become a singer in my own right. And I wanted to choose a name and the saxophone player in the band was called Elton. So I chose that name.
4: Hmm? Did you ever consider John Elton?
5: No.
4: You didn't. Okay.
5: Right, well, let's start with those early albums then. One of which I believe was called simply Elton John. Yes, that's correct. And you didn't feel awkward with the name at all.
0: En zo gaat dat dus. Heel dat interview, maar dan moet je weten, Elton John op dat moment wereldster.
1: Ja.
0: Candle in the Wind, dat soort hits.
1: Ja.
0: Geeft, en ik denk dat het voor Red Nose Day is of zoiets.
1: Ja, ja, ja, ja, voor de,
0: maar het is, ja. Je moet dat echt eens checken op YouTube. Dat blijft gaan over die naam en met zo'n uitgestreken droog gezicht. En dat is dan eigenlijk de vraag. Voor mij is Britse humor heeft een soort droogte.
1: Mm-hmm.
0: Zij staan daar nooit buiten Monty Python dan, maar er zit een soort soberheid in.
1: Ja, maar zelfs daar. Zelfs daar, als er zo iemand bijna hysterisch doet, heb je altijd iemand die ernaast staat en wat op staat te kijken.
0: Exact.
1: What are you doing?
0: Ja.
1: En dat is wel heel, dat merkte ook wel bij heel veel Britse komieken. Je hebt weinig Britse comedians die

0: zo buitenzinnig kwaad zijn, zoals sommige Amerikanen dat zijn. Die kunnen zo op het podium komen en iemand als Bill Burr, die is toch basically een hele set te roepen.
1: Ranting.
0: Die is echt aan te ranten en aan te roepen. Bill Hicks had dat ook wel bij momenten. Je hebt zo heel veel mensen die zo... Amerikanen hebben dat heel erg, zo'n soort rant. Mm-hmm. Terwijl de Britten hebben altijd meer een soort... Die cynische observatie.
1: Die kunnen zo ergens over.
0: Het is ook natuurlijk het beeld van de Britten, wat natuurlijk wat bijgesteld mag worden doorheen de geschiedenis, maar zeker in die tijd. De stiff upper lip.
1: Ja.
0: En zo de very British, we have to maintain decorum, darling, because the Queen is watching. Er was altijd zoiets. We must comport ourselves with decency.
1: Ja.
0: En dan had je natuurlijk een periode dat je zo kerels had, zoals Rick Mayall en zo, en The Young Ones, wat zo de punkers waren, die zo echt zo... Oh, that is fucking boring! En zo dat die zo volledig de andere kant op gingen. Maar dat was ook enorm chockerend voor Britten in die
1: Sex Pistols, hè. Dat was een beetje hetzelfde.
0: Dat soort gedrag...
1: Ja.
0: He, want ik weet nog dat toen de Sex Pistols bij Bill Grundy zaten, zo'n heel bekend morning interview, dat hij zo, you fucking rotter. En zodat hij dat er allemaal tegen zei. En de volgende dag al de Britse kranten, the filth and the fury.
1: Oeh.
0: Zo, dat was echt, my god, en dat zoiets op tv kan. En my children were watching. En dan hadden de gele briefkaarten die binnenkwamen bij de BBC, van wat een schande was deze. En zo, ja, dat waren andere tijden.
1: Ja.
0: En je merkt wel dat de Britten voortkomen uit een soort gereserveerdheid die je nog altijd wel een beetje voelt bij veel van hun.
1: Maar ik ben blij dat je het zegt, want niet zo lang geleden koning Charles op dit moment was te gast in Amerika, heeft een speech heeft een speech gegeven in het Huis van Afgevaardigden, was te gast bij Trump en zelfs daarin zit die Britse humor.
2: 250 years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. As Oscar Wilde said, we have rarely everything in common with America nowadays, except, of course, language.
1: Ik vind dat heerlijk, de koning. En eigenlijk heeft Trump daar eigenlijk een paar keer echt op zijn plek gezet.
0: Ja.
1: Met die humor.
0: Ja, en ook weer daar, King Charles heeft een beetje een lullig uiterlijk met zijn grote oren en zo die typische familietrekken. Maar zeer belezen mannen. Zijn allemaal dat zijn wel mensen die weten dingen.
1: Ja,
0: en
1: absoluut.
0: Soms heeft dat bijna iets ouderwets, hè. Als je nu een wereldleider hoort praten waar je het gevoel van hebt, amai, die heeft al eens een boek gelezen, dan denk je, dat is
1: in
0: veel.
1: In deze tijden is dat
0: en
1: al...
0: Zeker in Amerika nu. Als je mensen daar bezig hoort, dan denk ik, really, dat was hoe dat wij vroeger conversaties hadden op café. Maar dat is niet wat ik verwacht van iemand die zijn volk toespreekt.
1: Zeker.
0: Als letterlijk Donald Trump een speech begint met, did anybody see the Oscars yesterday? What was that? Best foreign movie? En ik zit er en ik denk, dat is voor de vrienden in de kantine, vriend. Het is niet voor de wereld. Zo, we kunnen een klein beetje staatsmanschap terugbrengen.
1: Dat hebben de Britten
0: misschien,
1: wel, hè?
0: Die hebben dat toch meer. Ja. Maar ook, pas op, Nigel Farage is ook een...
1: Ja, absoluut.
0: Ja, er zijn wel een heel aantal... En ik ben nu ook alleen de rechtsen aan het opnoemen, maar eigenlijk is dat niet waar, want de linksen hebben dat ook. Ik vind dat met heel veel dingen. Daarin is bijvoorbeeld iemand zoals bij ons... Je kunt zeggen van die mensen wat je wilt, maar Bart de Wever is wel een kerel waar je van weet dat hij een boek gelezen heeft. En dat is soms leuk, dat je iemand hoort praten en je denkt of dat ik er nu mee akkoord ben of niet. Hij heeft het wel mooi verwoord en hij weet al wel waarover dat hem praat of van waar dat komt. Het probleem met de meeste mensen natuurlijk is als die ergens in belezen zijn, dan denken die meteen dat die belezen zijn in alles. En daar gaan ze dan vaak wel de fout in.
1: Zullen we de politiek vermijden en weten?
0: Laten we het gezellig houden.
1: Ja, voilà. Je hebt laten weten dat Dave Allen bijvoorbeeld, qua stand-up comedy zijn we nu, hè, want jij bent begonnen echt als stand-up comedian.
0: Klopt.
1: Je hebt... Allee, dat is je carrière geworden.
0: Ja.
1: En dan lees ik dat Dave Allen...
0: Dat je dat woord gebruikt, carrière. Ik vind dat tof.
1: Ja,
0: dat is ook zo.
1: Hoe vaak heb je Sportpaleis nu al gedaan?
0: 15 keer.
1: Hallo.
0: Nu.
1: Ja, hallo.
0: Dus dat is wel cool, hè?
1: Allee,
0: dat is nog niet genoeg. Als je een vrouw en een dochter hebt, nog teleurstellend weinig, kan ik u zeggen.
1: En ze gaat op kot hebben gehoord.
0: Ik denk dat ik ook nog 140 keer te gaan heb en dan heb ik het evenveel uitverkocht als Clouseau.
1: Voilà.
0: Sinds aan 10 al.
1: Dat is een kwestie van een paar jaar, hè?
0: Maar 100 jaar.
1: Een paar honderd jaar. Daarom wil ik het graag, die Dave Allen, zal ik het eerst laten horen? Of wil je eerst een beetje schetsen? Ik heb een mop over een non.
0: Ik wil hem misschien wel even schetsen, ja, als je wilt. Dave Allen was voor mij de allereerste comedian die ik ooit zag. Dat is een Ierse man. Die had een tv-programma, dat heette de Dave Allen Show. En dat was eigenlijk een combinatie van sketches en stukken stand-up. Mm-hmm. Die stukken stand-up, dan zit je in een kostuum op een stoel met een whisky en een sigaret.
1: Ik zag het op YouTube, en het is heel droog.
0: Het is heel hard een raconteur. Maar hij is eigenlijk niet zo droog, want hij kon heel heftig gaan in zijn imitaties of in dingen die hij deed. Maar dat was een ongelofelijke verteller, ten eerste. Ten tweede, die had ook zo ene vinger dat hem miste. Onze rechterhand miste die een wijsvinger. En die had altijd een ander verhaal hoe dat gebeurd was. En tot op de dag van vandaag weten zelfs zijn kinderen nog altijd niet echt hoe dat komt dat hem die vinger kwijt was.
1: Allee.
0: En dat was een enorme... Die had twee dingen die ik nog nooit had gezien daarvoor. En dat tweede was ik een beetje te jong voor. Maar het eerste merkte ik direct op. Dat is namelijk observatie. Zo heel veel humor dat ik tot dan gezien had. Dingen zoals Monty Python, maar ook zo sketchen en zo. Dat was allemaal situatiehumor. Maar wat hij had, was hij kon zeggen... Heb je dat ooit opgemerkt dat je op straat rondloopt, dat er zo'n gast dat doet en dat je denkt... Ja! Zo, dat ik als kind kon ik echt zeggen van... Ah, maar ja, dat heb ik al meegemaakt. Of dat voel ik, of dat heb ik al gedacht. En dat is de eerste keer dat ik iemand zo'n herkenbare dingen hoorde zeggen. Okay. En de tweede was dat hij ook heel kritisch was op religie. Wat iets van mijn stokpaardjes, toch zeker in de eerste 10 jaar van mijn carrière, en ook wel heel hard was. Maar dat was wel zo twee van de dingen dat je heel hard hebben. Dat je toen, zeker ook in Engeland, zijn een tijd enorm vooruit was.
1: Ik heb een fragment uit die show die je noemde. Hij zit eigenlijk gewoon te vertellen, strak in het pak.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk, hij vertelt een mop over een man die naar een pub gaat. En aan de deur, om binnen te gaan, staat een non.
0: Ja.
3: A little fellow walking into a bar, and standing outside is a nun. And she looks at him and she says, "Before you enter this den of iniquity, think of your mother and your father." He said, "They're dead. They're dead in heaven." She said, "Well, think of the damage the alcohol is going to do to your brain." "Huh? What are you talking about? Have you ever had a drink?" And the nun says, "No." He said, "Well, how the hell can you stand there talking about it and saying drink is going to do damage to your brain if you've never had it? I'll tell you what, I'll go in, get you a drink, bring it out, give it to you. You drink it. If you don't like it, then you can talk about it. But don't talk about things you've never experienced. What'll you have?" And the nun says, "I don't know." "What do ladies generally drink?" He says, "Gin." She says, "All right, I'll have a gin. But get it in a cup so nobody will notice." The fellow goes into the bar and he says, "Give us a pint of beer and a double gin in a cup." And the fellow says, "Is that bloody nun out there again?"
4: Is die non daar?
0: Ja, dat is
1: maar dat is goed. Eigenlijk is dat gewoon een mop vertellen.
0: Dat is een mop, ja. Maar veel van zijn andere dingen waren dat ook niet. Hij had bijvoorbeeld stukken over Adam en Eva, dat kei grappig waren. Dat hij zei, van ja, Eva at van een appel. En ineens kregen die schaamte. En begonnen die bepaalde lichaamsdelen te bedekken. En dan zei hij, "But very specific parts of their body. Why wasn't it a nose?" He, zo. Misschien, als dat anders was geweest, dan hadden wij nu zo in stripteasebaars gewoon kijken naar vrouwen met kleine clips op hun neus. En dat die afdeden, "I've seen a nose." He, zo. "Her nostrils are showing." He, zo, dat. Ja, die had ook zo'n heel weird... Een hele weirde gedachtegang. Die kon een van de laatste stand-up shows dat hij deed. Dat begon al fantastisch. Dan zegt hij... "I've been retired for the last 5 years, but to live in the manner to which I am accustomed, I found that I have to work." So, dus hij moet eigenlijk werken terwijl dat hem op pensioen is. En hij zegt hem, "It's kind of an Irish retirement." Zo, dat je gewoon niet stopt met werken. Zo. En die heeft heel de tijd van die super coole observaties, ook over zijn puberzoon, en dat je zegt, wat gebeurt er met pubers, dat die ineens de Engelse taal niet meer machtig zijn. Hè? Dat die niet spreken, en als die spreken, dan grommen die maar zo bij, "Is dat ding? Dat is dat ding?" En dan begint hem zijn zoon na te doen, en zo. Ja, die ineens, heel veel van die zijn dingen zijn observatie, en de andere dingen waren altijd een klein beetje de kerk. Hè? Een van de meest controversiële dingen dat hij nooit gedaan heeft, was een sketchje waarin dat hem als de paus van de trappen komt op de muziek, de striptease muziek, ra, ra, ta, en die begint zo zijn kleren allemaal uit te doen. Ja, dat was een schande. In de jaren 70, denk ik. Ja. Eind jaren 70, begin jaren 80. En hetgeen dat hij daar toen deed, ja, heel Engeland stond op zijn kop. En die eindigde zijn show ook altijd met Good night everyone and may your God go with you. Je zegt niet may God go with you. Hè? Een groot verschil. En veel van de dingen dat hij deed, waren ze van die kleine dingen waar heel veel mensen... Hè, want jaren later op de Golden Globe, zei Ricky Gervais... een storm veroorzaakt in Amerika als die eindigde met een thank God for making me an atheist. Dat is letterlijk de allerlaatste zin dat hem zegt. En in Amerika was dat hoeveel vragen dat je daarover heeft gehad. Want we vergeten toch nog altijd hoe een christelijk land dat Amerika
1: zeker is.
0: Hè?
1: Zeker en vast. Zeker en vast. Een paar reacties. Benny Breugelmans, minder bekend bij ons misschien, maar wat ik altijd graag heb gezien is de serie Red Dwarf.
0: Ah, ook heel tof.
1: Een reeks die zich afspeelde op een ruimteschip.
0: Ja, dat is een sci-fi reeks.
1: Oké. Red Dwarf.
0: Red Dwarf, ja. Dat was ook een heel toffe reeks. Dat was inderdaad ook een beetje, dat was een soort, de Engelsen die hadden ook wel zo wat van die goede kopen, crappy sci-fi, zoals Doctor Who en zo. Ja. Hè, wat later heel populair geworden is, maar toen, vooral toen ik opgroeide met Doctor Who, was dat vooral een beetje een kinderprogramma. Dus en Red Dwarf was eigenlijk een klein beetje Star Trek, een beetje Doctor Who, een beetje zo'n ruimteschip daar rondvliegt.
1: Maar was er wat geld? Was er wat production value?
0: Dat zag er oké. Maar het was gewoon vooral heel funny, omdat dat ook niet hoefde. Dat mocht ook wel een beetje knullig zijn.
1: Ja,
0: als je
1: zo
0: de originele reeks van Star Trek bekijkt, uit de jaren 60, zag je ook dat het budget zo niet je dat was. Hè?
1: Ja, de schuifdeur en dat ze met wat haperig
0: blijven wat hangen. Of dat ze zo over een rots vallen. En het is duidelijk dat die rots van piepschuim gemaakt is. Want dat die zo, dat is altijd wel heel grappig.
1: Bart van Geelen wil dat nog weten. Count Binface?
0: Dat zegt mij niks. Nee.
1: En Max van de Velde, van de Wielen, excuseer, voor mij is The Office ook een hoogtepunt in Britse humor. De scène met de nietjesmachine staat in mijn geheugen gegrift. Ja. Ik heb een ander fragment, The Office moet je weten, de reeks van Ricky Gervais en Stephen Merchant.
0: Ja.
1: Over het leven op een kantoor. En dat was toen, denk ik, revolutionair. We spreken over 20, 25 jaar geleden.
0: Ook alweer al. Man, dat lijkt recenter.
1: Ja. De humor op aan een eiland, wat er nadien ook het eiland is geworden hier in Vlaanderen. En David Brent was de baas van een bedrijf. Ik weet niet meer waarin ze deden, maar echt een
0: papier.
1: Papier.
0: Dat is een papierbedrijf.
1: Ja, Slough.
0: Slough is ook een van die plekken in Engeland waar je van zegt, wat gaan we kiezen? Zo de strop, een bad met scheermesjes of Slough? het is niet veel beter.
1: En David Brent, de manager, hij was een potsierlijk figuur.
0: Yeah.
4: You grow up, you work half a century, you get a golden handshake, you rest a couple of years, and you're dead. And the only thing that makes that crazy ride worthwhile is, did I enjoy it? Yeah. What did I learn? What was the point? That's where I come in. You've seen how I react to people, I make them feel good, make them think that anything's possible. Yeah. If I make them laugh along the way, sue me. And I don't do it so they turn around and go, well, thank you, David, for the opportunity. Thank you for the wisdom. Thank you for the laughs. I do it so one day someone will go, there goes David Brent. I must remember to thank him.
1: Het is niet schaterlachen wat je doet. Het is geen harde lach. Maar dit vat het zo samen. De figuur David Brent, het is overlaat in een podcast door Bob Odenkirk. Dat is de man die Better Call Saul, heeft gezegd. Het acteren in The Office door Ricky Gervais is van het beste wat er ooit uit Engeland is gekomen. En Daniel Day-Lewis bijvoorbeeld is ook een Brit. Dus hij zegt dat is onwaarschijnlijk goed.
0: En van iedereen trouwens, van de volledige cast. Hè? Want Martin Freeman zit ook in, die later een grote ster ook geworden is. En wat dat gewoon is waar Ricky Gervais een meester in is. Zeker als hem sitcoms maakt, is twee dingen. En die kan enorm hard zo super pijnlijke, cringy situaties creëren waar je onder de tafel wilt kruipen van plaatsvervangende schaamte. Maar die heeft ook enorm veel hart. Want er zit ook altijd een scène in dat je dan wel denkt, ach, David krijgt op het einde van de reeks ook een moment. Dat je ook laat zien van, dat is niet alleen maar een lul. Dat is eigenlijk een gast die graag gezien wilt worden door iedereen, er heel slecht in is, die een enorm opgeblazen idee heeft van zichzelf, maar ook omdat hem daar zelf niet helemaal in gelooft, maar dat kan hem niet toegeven aan zijn eigen.
1: Dus de onzekerheid. Dus
0: dat is een waanzinnig complex personage.
1: Ja.
0: Waarom is die zo tof? Die denkt ook iedereen, hey, ik ben de grappige gast, maar die kan eigenlijk ook niet om met humor als het ten koste van hem is. Want dan wil hem ineens de strenge baas zijn, maar dat kan hem eigenlijk ook niet, want hij heeft niet het respect van iedereen. Die heeft ook heel weinig social skills. Hè. Er is ook een grap dat hem uithaalt met een nieuwe die dat er komt werken en dat hem zegt,

0: The Office en Extras, vind ik ook fantastisch. Ja. En de Extras is ook een van de meest geniale... ik denk als je gelijk wij in de media werkt en daar iets mee te maken hebt, of het nu gaat over film of televisie, radio... Ja, je weet, sorry dat ik het zeg, voor al de mensen die hier werken, ik hou van jullie allemaal, maar dat is een van de meest fake nonsenswerelden dat er is. Zeker als je ook een artiest bent, want dat zijn de meest... Ja, sorry, dat zijn allemaal gebroken mensen. Hè. En niet gebroken in de zin van... Ik bedoel daarmee niet, hè, niet dat moderne ding waar dat iedereen nu aan trauma dumpen is, want nu, dat maakt mij nu interessant. Dat zegt veel meer over artiesten. Mm-hmm. Zo, alles waar ik aandacht voor kan krijgen is goed. Of het nu voor trauma is, voor aandoeningen, voor een moeilijk verleden, voor een goed verleden, voor wat er nu du jour is, dat zal ik wel zijn. Mm-hmm. Zo, en heel dat wereldje... He, dat heel stuk dat hij met Kate Winslet bezig is en zegt, ja, als je een Oscar wilt ja, dan...
1: Wereldoorlog 2. Hè?
0: Wereldoorlog 2, ja. De Holocaust, iets met kanker. En op een bepaald moment komt er een meisje voorbij en die heeft cerebral palsy. He, dat is zo een soort spierziekte. En die komt eraan en dan zegt dan kijkt die er naar zo, Winslet, en dan zegt hij... If I play one of those, guaranteed Oscar. En dan denkt hij, ja...
1: Maar Gervais is meester, je hebt het al genoemd, de Golden Globe. Zij heeft ooit zijn laatste presentatie...
0: Dat is een van de beste dingen ever.
1: Dus we gaan daarmee afsluiten. Dit is Britse humor die zo hard snijdt dat heel de wereld ervan smolt.
2: Apple roared into the TV game with a morning show. A superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing. Made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right... Come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay? So...
0: En sindsdien is elke awardshow maar dat, hè.
1: Ja.
0: Nadat je dat heeft gedaan. Je kunt letterlijk dat stuk dat je net heeft gezegd spelen na elke pretentieuze acceptatiespeech van elke acteur die je claimt... dat hem spreekt in de naam van een of andere goede zaak, dat je denkt, shut the fuck up, pakt u een award en ga naar huis.
1: Ik zeg nog dat Wouter de Kid Coupling goed vond en dat Margaret Murphy zegt Father Ted. Dat is heel grappig.
0: Ah, Father Ted was...
1: Alex Agnew, ik ga u danken voor uw tijd om ons te introduceren.
0: Kobe Ilse, het was een feest.
1: Voilà.
0: Superleuk.
1: 4 seconden en dan is het aan Joren zo dadelijk. Dank u, dit was Weet ik Veel.
3: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
3: Altijd verrassend, altijd scherp.
4: In een trillend landschap onder een lode zon.
3: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
5: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Vanop de expo van Bieke de Poorter in Westfront Nieuwpoort. Zaterdagmiddag op Radio 1.
6: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
3: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
9: 1 uur, een goeiemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket gaat het mogelijk om brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
10: Ja, het gaat om een bijzonder hevige brand. Dat is ook te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd

0: En een derde chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur daar onder controle te krijgen. En na het blussen vond ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
1: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
0: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden momenteel opgevangen in een kantine vlakbij.
2: Dankjewel, Marieke. Een jonge vrouw van 19 is gisteravond om het leven gekomen bij een treinongeluk aan het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant. Ze kwam van een ander perron en stak de gesloten overweg over. Mogelijk was ze afgeleid door haar gsm. De vrouw werd aangereden door een doorrijdende trein die uit de andere richting kwam. Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
3: Het spijtige en dramatische ongeval van gisteren toont nogmaals aan dat alle weggebruikers, groot en klein, jong en oud, altijd voorzichtig moeten zijn aan een overweg. Dat wil zeggen stoppen bij een rood licht en aangesloten slagboom. Het is niet omdat er een trein uit de ene richting is gepasseerd dat er uit de andere richting geen andere trein kan komen. Want dat heeft net het spijtige ongeval van gisteren veroorzaakt.
2: Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend en dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven opnieuw op om zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt verder toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
4: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook in zeer droge periodes zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
2: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu het geval in 15 steden en gemeenten. Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar oorlog. In juli kwamen er volgens de Verenigde Naties meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is een derde meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Enkel in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door Israëlische kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
5: Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rokaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
2: Sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdedigster op dat nummer. Gisteren won Van Otterdijk nog zilver op de 50 meter. Ze voelt zich nog niet moe.
6: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
2: En nog op het EK plaatste Luca Honvaux zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En voetbal dan. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. De Rode Duivel blijft tot 2031 bij City. Hij speelt al 3 jaar voor de Engelse topclub en won er al 1 keer de titel en vorig seizoen nog de Engelse beker.

0: het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Dit nieuws begon met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket heeft vermoedens van brandstichting. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.
3: Goedemiddag. Je kan straks ticket winnen voor Noordkaap en de mensen in het Rivierhof in Deurne. En verder gewoon heel veel goede muziek deze namiddag. Lijkt me meer dan genoeg op een snikhete dag. Welkom bij Radio 1. Fijn dat je luistert. Dit is Annabelle Lamb.

0: De drie dochters van Cecile en Linda of Womack en Womack, If I Let You. Een prachtig nummer over wachten en verlangen naar iemands thuiskomst. Amatorski en Home. Op D40 richting kust een half uur filegolven van Erpenmeren tot Drongen. Bij Sint-Denijs-Westrum is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Op de E19 richting Antwerpen komen er 10 minuten bij aan de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 15 minuten aanschuiven van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313, 20 minuten extra vanaf Massenhoven.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

0: Beautiful South and You Keep It All In. Tijdens de zomer kan je elke voormiddag om 10 uur naar Radio 1 luisteren. Dat is zomer van. Een centrale gast kiest een thema waar we dan muziek rondzoeken. En deze week was Frans Kalf te gast. Heel fijne kerel, 22 jaar. Dit is zijn Now and.
1: Ik drink

voldaan en toch leeg. Pretty Horny Flow van Absent Minded. In de aanbieding vanmiddag tickets voor Noordkaap en de mensen in het Rivierenhof in Deurne. Die kan je zo meteen winnen. En we luisteren naar de mens. Seks verandert alles, na ook de drugs en rock'n'roll van Richard Thompson. Cocaine Walking, Booze Talk.

Seks verandert alles van de mens. Een dubbele top of de bil volgende week donderdag 20 augustus. Want dan spelen de mens in Noordkaap in het Rivierenhof in Deurne. De mens bestaat 34 jaar en ze doen het nog steeds zo graag. Noordkaap sinds 2006. En de hele avond wordt een soort kruisbestuiving van de twee groepen die avond. Iets waar je bij wil zijn en dat kan als je graag wil gaan. Stuur je volledige naam en e-mailadres door via de app van Radio 1. En dan maak je kans op duo-tickets. Dus je volledige naam en e-mailadres doorsturen via de app van Radio 1 of via VRT Max op het Radio 1-kanaal. Dit is Noordkaap en Panamarenko.

0: Volgende week, donderdag 20 augustus, spelen ze in het Rivierenhof in Deurne samen met De Mens, Noordkaap en Panamarinko. Je hoeft niet meer te sturen om tickets te winnen om erbij te zijn die avond. De tickets zijn uitgedeeld. Op D40 richting kust een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Brugge. Naar Antwerpen op D19 10 minuten tussen Mechelen-Noord en De Werken in Rumst. Op D313 15 minuten extra vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Zellik door een defect voertuig op de rechterrijstrook ook vertraging.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Ah, wel, dat is eigenlijk geen slecht idee. Lose Yourself to Dance van Daft Punk. Met de stem van Pharrell Williams. En we gaan dat doen met Anne Clark, niet haar Our Darkness. We gaan voor Sleeper in Metropolis. En nu

0: Sleeper in Metropolis van Anne Clark. Na het VRT Nieuws van 2 uur vraagt David Bowie de dance.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
5: Gebeurt hier.
4: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
9: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Mannekes,
13: Bompie,
12: deze ga je fantastisch vinden.
13: Denk je?
12: Vrijdag en zaterdag.
13: Ja.
12: Is het nee? Tegen BTW.
13: Is het nee tegen BTW?
12: Allee, gast.
13: Dat is fantastisch.
12: Zie je wel.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
16: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
17: Ah ja, om de matrassen te testen.
16: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
17: Wat?
16: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
17: En wat met de balletjes?
16: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren. 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen in Vlaanderen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code Oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend. En dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven op om opnieuw zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
21: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook een zeer droge periode zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
20: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu al het geval in 15 steden en gemeenten. Bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy in Houthalen in Limburg is kort na de middag brand uitgebroken. Het vuur ontstond op de plaats waar papier en karton wordt opgeslagen om te recycleren. Karen de Smet van de brandweer.
22: Er stonden hallen volle vuur bij aankomst. Daarop hebben wij ook onmiddellijk extra tankwagens opgeroepen. En nu zijn wij eigenlijk heel erg bezig om de voorzijde en een nabijgelegen hal proberen te

0: vrij waren. Het bedrijf heeft de mensen veilig geëvacueerd en tot op heden is er geen gewonden. En laten we hopen dat dat zo blijft.
1: Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp. Dat is 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Dat komt nog altijd door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. Bij een ontploffing bij een bedrijf in het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Vanmorgen was er al een stroomstoring in hetzelfde gebied en er stond even een transformatorcabine in brand. De stroomstoring legde alle processen stil in de raffinaderij van ExxonMobil. En de fabriek moest gassen affakkelen. Het is nog niet duidelijk of de stroomstoring van vanmorgen en de ontploffing iets met elkaar te maken hebben. En het is nog nooit zo warm geweest op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. In het meetstation in Ukkel werd al 32,2 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van vorig jaar gebroken. In de loop van de namiddag zal de temperatuur zelfs nog verder oplopen. En dat kwik kan dus stijgen tot 36 graden. Ook morgen krijgen we gelijkaardige temperaturen. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog en maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Onderweg.
3: Met Joren Karels.

Of het is misschien toch een beetje te warm vandaag, beste David Bowie, Let's Dance. Ietsje rustiger misschien, de nieuwe single van Nova Star, Today, Yesterday.

0: met Marca op bas, Serge van Laken. De vader van Romeo, Elvis en Angèle. Allez, allez en allez, allez. Op de E40 richting kust, 20 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Beernum. Naar Antwerpen op de E19, 15 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Gent, 15 minuten tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de N16 naar Willebroek, 15 minuten aan de Werken in Temse.
1: Radio 1. Onderweg.

Ezra Koenig, frontman van Vampire Weekend, samen met Phoenix and Tonight. Noonzi heeft voor dit nummer samengewerkt met de producer van Ben Howard. Well, dit is If I Were You.

We moeten er allemaal zijn. Robert Palmer en Every Kind of People. Ray was Tinder en Hinge beu, dus heeft gewoon een nummer gemaakt. Where is my husband? 150 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent is het 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E19 15 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Naar Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel dan een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gent-Brugge, 10 minuten. En op de R4 de binnenring van Gent, 20 minuten tussen Laarne en Melle door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder kleine vertragingen.

Gouden tijden aan het strand van Mol voor Bart Peters. Dat was Zilvermeer. Dit is een nieuwe single van Matt Berninger van The National. De man blijft experimenteren met klanken, met plekken om op te treden. En dus met nieuwe muziek. Martini Me Fatso. MUZIEK

0: een happy ending van Joe Jackson. Maar we gaan zo meteen wel door met meer onderweg.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
9: Hop.
8: Boksen.
9: En hop.
8: Digitale verandering.
9: Hoppa.
8: Dokwerker.
9: Hoppakee.
8: Tattoos.
9: Hop.
8: Belgische wijnen.
9: Hoppa.
8: De synthesizer. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
10: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
8: En elke weekdag van 12 tot 1.
10: Yes.
8: Op Radio 1.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
13: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren. 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. De oorzaak van de piek is nog altijd de aanhoudende spanning in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Ook mensen die al een lopend, variabel contract hebben, zullen de prijsstijgingen de komende maanden voelen. Wie een vast contract heeft, merkt voorlopig geen impact. De N-VA wil bekijken hoe ambtenaren die op ziektepensioen zijn toch opnieuw naar werk begeleid kunnen worden. In die groep van bijna 90.000 mensen zitten ook 2 burgemeesters en 15 schepenen. Dat schrijft het laatste nieuws. Die zijn volgens de overheid te ziek om te werken, maar besturen intussen wel hun gemeente. Dat ze hun pensioen combineren met een mandaat als politicus en het loon dat daarbij hoort, is niet tegen de wet, maar volgens N-VA-parlementslid Eva de Mesmaker toont het wel aan dat veel mensen die op ziektepensioen gestuurd zijn wel degelijk nog kunnen werken.
15: Die hele grote groep van 87.000 mensen die nu ziektepensioen ontvangt, dat we daar zeker moeten kijken wat we met die groep doen. We hebben ze in het verleden heel vaak met rust gelaten. Dus ik denk dat we in de plaats van ze in die gouden kooi van het ziektepensioen te houden, toch ook naar die groep toe moeten kijken hoe we ze misschien kunnen reïntegreren, hoe we ze kunnen begeleiden, kunnen kijken wat wel nog kan voor die mensen in plaats van ze gewoon met rust te laten.
14: Rusland zegt dat het 261 lichamen van gesneuvelde Oekraïense militairen heeft overhandigd aan Oekraïne. Zelf kreeg het 24 lichamen van gesneuvelde Russische militairen terug. Beide landen hebben vorige zomer afgesproken om

0: duizenden lichamen te bezorgen aan elkaar. Dat is naast de uitwisseling van krijgsgevangenen overigens ook het enige resultaat dat onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne over de oorlog al hebben opgeleverd. Sport op het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Helena Bonnet zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze liep een persoonlijk record in haar halve finale. Ook hoogspringster Merel Maas gaat door naar de finale en Remy Schiens kwalificeerde zich voor de finale van de 3000 meter stiepel. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.

What It's Worth van The Cardigans. Een heel goedemiddag. Ook op bloedhete dagen zijn we er met goede muziek op Radio 1. Van Justin Timberlake straks, van Noah Lee en veel licht van Leon Bridges. En dit is nieuwe muziek van Jordan Rakai. Zijn meest persoonlijke plaat tot nu toe. Nieuwe single Enemies.

0: Honey van Lenny Kravitz. 127 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur trager tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E910 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de buitenring rond Brussel is het een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gentbrugge, 10 minuten. Verder kleine vertragingen. In Hamme is door een ongeval de N41 de Rijksweg in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

project van Nina Kortekaas. Het volledige album komt er na de zomer. Noah Lee en AIM. We leren een andere kant kennen van de Rolling Stones. Iets anders dan seks en drugs en rock'n'roll. Nee, de Stones zijn ook jealous lovers.

Ze viert dit jaar het 20-jarig bestaan van De Jager. Succesalbum van Eva de Rover met ook dit lied op Laat Me Je Lied Zijn. Hopelijk lukt het met de warmte daar. Twee warme dagen. Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en wij blijven zorgen voor de muziek. Zometeen Stevie Wonder. Dit is Royxop.

0: I Wish van Stevie Wonder. Het is 4:05. En er staat 145 kilometer file in totaal. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. Maak er een reddingsstrook. Naar Antwerpen op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En op de E17 in Zwijndrecht door een ongeval. Ook file, er is één rijstrook dicht. 10 minuten verliestijd. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven op de E40 10 minuten bij de Werken in Bertem. Op de N16 dan naar Willebroek, 10 minuten aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gentbrugge, 10 minuten. Verder zijn er kleine vertragingen. In Hamme is door een ongeval de N41 de Rijksweg in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

de nacht in en je laten meevoeren. Niks moet, alles mag. Justin Timberlake, Take Back the Night. Miss Lauryn Hill ontmoette Wyclef Jean en Press Michael op de middelbare school. Samen werden ze Fugees. Je hoort het iconische Fugila na Au en Cadavesh.

Lauryn Hill en Wyclef Jean staan af en toe terug samen op een podium. En nieuwe muziek behoort zeker tot de mogelijkheden, al hebben we dat wel al vaker gehoord van Fugees. Fugila. Straks het VRT nieuws van 4 uur. Daarna gaan we nog een uur door met Onderweg. Goeie muziek voor bij de zomer. We hebben reggae om op te dansen van Ini Kamozi. We hebben de Wolfbeens. En nu die opposites. Sukkel voor de liefde. 6 uur.

0: Vanavond op VRT1.
1: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging halen. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland alleen gekomen voor dit. Maar het was speciaal.
0: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
0: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Dat komt nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Of je de prijsstijging meteen gaat voelen hangt af van wat voor soort contract je hebt en wanneer je het hebt afgesloten, zegt Didier van Overloop van de Nutsregulator.
7: Als je deze maand een nieuw contract sluit, dan zal je meteen de impact van die hogere prijzen voelen. Als je een bestaand contract hebt, dan hangt het ervan af welk type contract je hebt. Als je een vast contract hebt, dan blijft de prijs gedurende de looptijd van dat contract onaangepast. Als je een variabel contract hebt, dan worden de prijzen per maand of om de 3 maanden aangepast. En dan zal je daar ook de impact van voelen.
6: In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuil afstotend kan maken, maar ze kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Rond de oude papierfabriek De Naaier wordt de PFAS uit de grond gespoeld en ter plaatse afgebroken of heel compact weggevoerd. Jan Verheijen van de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij.
8: De klassieke aanpak van sanering bestaat dan ook heel vaak nog uit ontgraven, afvoeren, storten of naar een verbrandings- of reinigingsinstallatie sturen. Dat is heel kostenintensief, ook belastend voor het leefmilieu. Je moet met tonnen en tonnen verontreiniging de grond gaan rondrijden. En daarom is het belangrijk dat we nieuwe technieken proberen. Innovatieve technieken waarbij we bodem en grondwater kunnen aanpakken zonder ze te moeten ontgraven.
6: In Noord-Frankrijk zijn meer dan 200 brandweermensen ingezet in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Daar woedden sinds gisteren 3 branden in de duinen. Die hebben zich de voorbije nacht niet verder uitgebreid, maar zijn nog niet onder controle. Zowat 180 hectare is daar al verwoest. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van CAW Oost-Vlaanderen.

0: In totaal zou de schat zo'n 9 miljoen euro waard zijn. Geert Hillaert, algemeen directeur bij CAW Oost-Vlaanderen.
1: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen, daar zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. Een voorraad, een hoeveelheid gouden ponden, ja. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
0: De politie bewaart de schat op een veilige locatie. Het parket onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden dan in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Onderweg
3: met Joren Karels.

vieren dit jaar hun 40-jarig bestaan. Ontstaan in Lier, opgericht door frontman Wimmeke Punk, The Wolfbanes en Miles Away From Here. Dit is U2, Street of Dreams.

Johan Verminne en mooie dagen. Er staat 158 kilometer file momenteel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten trager tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een ongeval op de middenrijstrook. Ook in Deurne hinder door een ongeval, maak daar een reddingstrook. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Leugenberg 15 minuten verliestijd. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 20 minuten. Op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel. En ook richting Brussel verlies je 10 minuten op de E19 aan de Werken in Rumst. Op de buitenring dan rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring traag tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Richting Leuven op de E40 10 minuten bij de Werken in Berthem. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelden en de Werken in Gent-Brugge verlies je 10 minuten. Verder zijn er kleine vertragingen. In Hamme is door een ongeval de N41, dat is de Rijksweg, in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg. Radio 1.

is onderwijzer in Jamaica, wordt ontdekt door Sly en Robbie, producers van de Rolling Stones, van Grace Jones, Bob Dylan. En hij scoort een hit met Here Comes the Hot Stepper. Je hoorde Amy Kamosi. Geen koffie en een koekje om 4 uur. Nee, I drink tea, my dear. Sting, Englishman in New York.

0: dikke vrienden Sophie Tucker en Nervo en Best Friend. Straks om 5 uur is Vincent Bilore weer. Hij is er eigenlijk nu al om te vertellen wat er straks in de nieuwe uitzending van de zomer vandaag zit.
1: Ja.
0: Goedemiddag Vincent,
1: wat
0: mogen we verwachten?
1: Wel heel veel. VRT Nieuws collega Inge Franke die komt langs, want het lijkt erop dat Israël een nieuw wapen gebruikt tegen Libanon. En eentje dat al veel in het nieuws is geweest afgelopen zomer, weliswaar dan in een andere context, namelijk natuurbranden. Volgens Libanon lokt Israël bos- en natuurbranden uit op hun grondgebied om zo, ja, het staakt het vuren te omzeilen. Wat daarvan aan is en hoe het intussen ook zit met het Israëlische geweld op de westelijke Jordaan-oever, dat gaan we dus allemaal horen van Inge. Verder gaan we naar Zweden, want daar hebben ze deze week al 2 Britten het land uitgezet. Of toch alvast een uitwijzingsbevel gegeven. Want 2 Britten zijn dat, die al meer dan 20 jaar in Zweden wonen, daar familie hebben, een thuis, en toch dus plots worden die uitgewezen. Dat heeft blijkbaar alles te maken met de verstrengde migratiepolitiek in Zweden, en de Brexit zit er uiteraard ook voor iets tussen. Dat horen we van onze correspondent in Zweden straks. En dan hebben we ook nog schoon volk aan de lijn, Joren, want we kunnen bellen met regisseurs Tim Mielands en Jonas Govaerts. Want hun allereerste tv-reeks samen, Super 8, bijna 20 jaar oud intussen, die reeks die duikt plots weer op Instagram. Hoe dat komt en of dat misschien iets te maken heeft met de populariteit van short-form video, dat kunnen we hen dus zelf vragen. En verder uiteraard alleen maar topmuziek, hè, Joren. Dat zijn we van Radio 1 gewoon. Een tip ook nog voor wie langs de peage moet passeren. Op weg naar de Côte d'Azur ga je ook nog te weten komen straks. En een vakantietip voor mensen die wel van een beetje grubbel en horror houden.
0: En dat allemaal in 1 uur.
1: Amai.
0: Straks om 5 uur. Vincent Bilore.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Radio 1. Onderweg.
5: Met Joren Karels.

nieuwe single van Jungle, Someday, Somewhere. 184 kilometer file in totaal. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 40 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een eerder ongeval. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Leugenberg 15 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 20 minuten. En op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven op de E40 10 minuten bij de Werken in Bertem. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Verder zijn er kleine vertragingen. In Hamme is door een ongeval de N41, de Rijksweg, in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg. Radio 1.

Rusteloosheid, herkenbaar misschien Christine and the Queens en Tranquility. Het officiële advies is toch om het allemaal wat rustig te houden tijdens deze warme dagen. Gewoon genieten van goede muziek. Nu de nieuwe van Rye, Fatal.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max. Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
8: In klanken, woorden en beelden.
7: Altijd verrassend, altijd scherp.
8: In een trillend landschap onder een lode zon.
7: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
9: Culture Club Zomer met Michael de Kok. Vanop de expo van Bieke de Poorter in Westfront Nieuwpoort. Zaterdagmiddag op Radio 1.
10: Als de zomer vandaag een festival was, dan hebben we een topaffiche voor u, al zeg ik het zelf. Inge Franke komt langs, net als Jonas Govaerts en Tim Milans. Kom en zie, helemaal gratis en voor niks bovendien, na het nieuws van 5.
7: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
11: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Tony Janssens. De prijs van elektriciteit en aardgas piekt. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk, waar 1 persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Amaury de Mulder, jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
12: Wel, dat hangt ervan af of je een vast of een variabel contract hebt. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Die prijs ligt vast voor de hele duur van het contract. Heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand, ofwel elke 3 maanden door. Maar die hogere factuur komt er daar dus sowieso aan. En die prijzen die liggen meteen een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit voor elektriciteit betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand en 290 euro per jaar meer voor aardgas. Oorzaak, ja, dat is nog altijd het conflict in het Midden-Oosten. Die onzekerheid veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april van dit jaar was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn die prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
11: Oké, dankjewel, Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijke slachtoffer is van de brand op een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Ook over de oorzaak van de brand is er nog geen uitsluitsel, al zijn er vermoedens dat het om kwaad opzet gaat, zegt Christophe Aerts van het parket.
13: Een van de dingen is de hevigheid van de brand. Zoals ook op beelden te zien is de brand heel hevig geweest. Is het ook een overslaande, uitslaande brand geweest. Dus dat is toch wel heel opvallend. Dat is ook de reden waarom er een onderzoek loopt. Maar de branddeskundige moet dat natuurlijk doen met de puin die is overgebleven. En dat is natuurlijk niet zo evident. En hij heeft even de tijd nodig om dat onderzoek goed en grondig te kunnen voeren.
11: Intussen is de omgeving opnieuw vrijgegeven. De overige bewoners kunnen dus terug naar huis. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. In plaats van grond massaal af te graven en te verplaatsen, wordt de verontreinigde bodem ter plaatse aangepakt. Helene van der Beke ging kijken hoe dat gebeurt.
14: We wandelen in Willebroek langs de vervallen gebouwen van papierfabriek De Naaier. Jan Verheijen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
15: Er werden papieren gemaakt die water- en vetafstotend moesten zijn en daarvoor gebruikte men PFAS.
14: Want PFAS zijn chemische stoffen met handige eigenschappen, maar ze kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Het bedrijf Jan de Nul spoelt vervuilde grond en verzamelt het water in een container, toont Eline van Houwenhoven.
16: Hier komt het water met PFAS binnen. En we gaan eigenlijk daar de eigenschappen van PFAS tegen zichzelf gaan gebruiken. Dus denk aan de toepassing in blusschuim. PFAS wil graag aan de oppervlakte gaan zitten tussen water en lucht. En gaat eigenlijk makkelijk

0: meegaan met schuim.
1: Dat schuim wordt geconcentreerd en weggebracht voor vernietiging. Onderzoeksinstelling Vito pompt dan weer grondwater op en concentreert de PFAS, zegt Luc Peters.
2: Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd. En die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
1: Als het werkt, kan dit soort installaties PFAS ter plaatse opruimen, wat minder geld en vervoer zou kosten.
3: De Brusselse watermaatschappij Vivacqua houdt de situatie van het waterpeil in de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat dat water erg laag. Vivacqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name. Daar wordt het water uit de Maas gehaald. Saar van der Plaatse van Vivacqua.
4: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
3: Op de Grote Markt van Brussel is er opnieuw een groot bloementapijt aangelegd, voor de 24e keer al. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en warmte kunnen. We geven ze ook geen water meer, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
5: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden. Maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is. En dan halen we het weg. En het zal nooit meer terugkomen. En dat is net de sterkte van ephemeral art.
3: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De werknemers van de bouwfirma die het goud hebben ontdekt contacteerden meteen de politie, zegt Hanne Olivier van het parket.
6: In eerste instantie moet de politie dan het goud eigenlijk veiligstellen. Dus ze hebben dat in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. En wij zijn dan ingelicht om na te gaan hoe dat geld daar terechtgekomen is. En dan zal er ook later moeten uitgemaakt worden wie nu eigenlijk de rechtmatige eigenaar is van het goud.
3: Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. Het dagrecord is gebroken. Ook morgen nog volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: De zomer vandaag. Met Vincent Bilot.
9: De warmste 13 augustus ooit, zeg. En dankzij dit programma straks ook de interessantste 13 augustus van het jaar. Welkom.

0: Heart of Glass van Blondie. Het is 5:10 op deze alweer bloedhete dag. Derde hittegolf van deze zomer. Warmste 13 augustus ooit. Ik hoop dat je het een beetje koel kunt houden vandaag. Weet je wat ik heb gehoord dat heel goed werkt? Gewoon met een fris washandje op je voorhoofd binnen naast je radio gaan zitten.
1: De zomer vandaag.
0: En ik denk dat er in heel veel Vlaamse huiskamers deze dagen druk valiezen worden gepakt, want het grote wisselweekend komt eraan. Een hoop landgenoten die keren komend weekend terug uit het zuiden, Frankrijk dan vooral. Een nieuwe lading vertrekt dan in de omgekeerde richting. En voor de vertrekkers heb ik toch wel een redelijk onbetaalbare tip. Want je hoeft namelijk helemaal geen peage te betalen op de Franse autowegen. Al die tolstations langs de Autoroute du Soleil, die staan daar eigenlijk maar gewoon voor de galerij. Dat is toch alleszins wat ik onthoud van een verhaal van een Britse familie die maandenlang door Frankrijk heeft weten te reizen zonder 1 euro aan peage te betalen. Telkens als ze aan zo'n tolstation kwamen met 3 auto's, grote familie, dan stapte er iemand uit, kantelde doodleuk de slagboom omhoog, liet de 3 wagens van de familie door en stapte gewoon weer in. Blijkbaar wegen die barelen 2 keer niks en kun je ze dus gewoon zo omhoog heffen. Ja goed, die Britse familie is uiteindelijk natuurlijk wel tegen de lamp gelopen. De Franse gendarmerie die had ze al een tijdje in het snotje. Ze hebben die Britten op heterdaad betrapt. En ze hebben €3000 boete moeten betalen. Je vraagt je dan natuurlijk wel af hoeveel andere automobilisten gebruik maken van diezelfde lifehack en niet gepakt worden. Dus hey, het is het proberen waard.
1: Radio 1.
2: Never mind that space

0: Van Deus natuurlijk, 4:15. En volgens luisteraar Mark de Klerk is die truc met de bareel aan de peage redelijk bekend onder Fransen als de truc met de bezem. Daar gebruiken ze blijkbaar een bezem om de slagbomen aan de peage op te tillen en zo dus niet te hoeven betalen. Mocht je onderweg zijn, weet dan wel dat er alvast op de Belgische wegen 178 kilometer file staat. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst een half uur. Op de A12 tussen Strombeek en Lommerzeel 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 10 minuten. Naar Brussel op de E19 ook 10 minuten tussen Kontich en de Werken in Rumst. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Wezenbeek en de Tervure Vierarmentunnel door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Richting Leuven dan nog op de E40 10 minuten bij de Werken in Berthem. Verderop richting Lummen op de E314 10 minuten tussen Heverlee en Rotselaar. En op de N16 naar Willebroek is nog een half uur aan de Werken in Temse.
1: De zomer vandaag.
0: Ja, het gaat al de hele zomer over bos- en natuurbranden. Maar Israël zet ze nu ook in als oorlogswapen. Dat is althans wat ze in Libanon beweren. Dat Israël in Libanon bewust brand sticht of uitlokt met doelbewuste bombardementen. Dag Inge Franke.
2: Goedemiddag.
0: Midden-Oostenkenner van VRT Nieuws. Wat is daarvan aan? Lokt Israël natuurbranden uit als een soort wapen in zijn oorlog met Libanon?
2: Wel, het is een verhaal dat de Britse krant The Guardian heeft geschreven. Zij hebben gesproken met inwoners van het zuiden van Libanon, met hulpverleners, vooral dan brandweerlui, maar ook met milieuorganisaties daar in het zuiden van Libanon. En die beweren dat Israël heel doelbewust lichtkogels en witte fosfor inzet in de strijd in het zuiden van Libanon. En dan wil ik toch even zeggen, er is daar een staakt het vuren eigenlijk. Ja. Mag er niks gedropt worden.
0: Sinds juni al, toch?
2: Ja, zeker, sinds juni. Maar zeker die lichtkogels, die worden nog altijd gebruikt. Dat kan je zien op beelden, op foto's en zo verder. Maar natuurlijk de intentie echt gaan bewijzen dat Israël dat doet specifiek om bosbranden daar te veroorzaken. Ja, die intentie is natuurlijk wel heel erg moeilijk. Wat we wel zien is dat het ook in het zuiden van Libanon heel erg brandt. En dat dat bosrijke gebieden zijn, maar ook landbouwgronden, olijfgaarden die heel belangrijk zijn voor de mensen in Libanon om een inkomen te hebben. Ja, dat daar behoorlijk wat hectare afgebrand zijn.
0: Het zijn natuurlijk zware beschuldigingen van Libanon aan het adres van Israël. Hoe reageert Israël?
2: Israël heeft nu op deze beschuldigingen nog niet gereageerd, maar ze hebben die vraag al wel eerder gekregen. Omdat zij die witte lichtkogels gebruiken, omdat ze witte fosfor gebruiken, daar zijn wel al bewijzen van. En telke male heeft het Israëlische leger gezegd van nee, wij zetten dat effectief in, maar wij doen dat om de bladeren te laten opbranden, want dat is allemaal een schuildek voor strijders en wapens van Hezbollah. Wij zetten dat niet in tegen burgers, maar we zien natuurlijk wel dat burgerlandbouwgrond mee verwoest wordt.
0: Ja, het is intussen ook al enkele weken weer erg onrustig op de westelijke Jordaan-oever. Daar komen meer en meer berichten van buitensporig geweld van Joodse kolonisten op de Palestijnen.
2: Ja, en zeker de voorbije dagen, sinds het weekend is het heel erg onrustig in het plaatsje Kusra. Dat ligt bij de stad Nablus, redelijk in het noorden van de bezette westelijke Jordaan-oever, Palestijns gebied, waar Israëlische kolonisten dagenlang al de huizen van 3 Palestijnse families omsingelen, waardoor die mensen niet weg kunnen. Water is afgesloten, elektriciteit is afgesloten. Ja, en iedereen gaat ervan uit dat het de bedoeling is om de Palestijnen daar ook daar te verjagen en die Palestijnse grond in te nemen. Sinds een paar dagen is het Israëlse leger toch tussengekomen. Het zijn dan gisteren clashes geweest tussen die Israëlische kolonisten en het Israëlische leger. Het Israëlische leger heeft zich dan moeten terugtrekken. Maar vandaag heel opmerkelijke evolutie toch wel. Nadat de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, dat geweld van die Israëlische kolonisten tegen Palestijnse bewoners heel scherp heeft veroordeeld. Hij nam zelfs het woord terrorisme van de Israëlische kant in de mond. Voor iemand die ja, toch wel heel erg pro-Israël is en in de Trump-regering zit of voor de Trump-regering werkt. Een heel opmerkelijke uitspraak. En vandaag hebben we gezien dat het Israëlische leger met meer manschappen daar naartoe is gegaan en die kolonisten op dit moment wel weg heeft gekregen, zodat die Palestijnen terug een beetje veilig, tussen aanhalingstekens, in hun woning kunnen zitten. Het is één verhaal dat we zien gebeuren, maar dit zien we eigenlijk continu. Het was begonnen met de moskee van dat woongebied die in brand was gestoken. En het, wat ook in Kusra, waar ik nu over spreek, heel opmerkelijk was, is dat er beelden zijn op een gegeven moment dat je die kolonisten samen met Israëlische militairen in dat bezet Palestijns gebied ziet bidden. En dat is iets wat je al heel vaak hebt gehoord en gedocumenteerd is, dat minstens een deel van het Israëlische leger ja, die acties en die misdaden van Israëlische kolonisten of toelaten of zelfs faciliteert. En dat is hier ook gebeurd. Nu heeft het Israëlische leger gezegd dat ze die militairen ook gaan onderzoeken. En hebben ze redelijk scherp gereageerd. Mogelijk door die Amerikaanse tussenkomst. Maar het is het soort geweld ja, dat we echt al maandenlang, jarenlang eigenlijk, maar het escaleert echt heel erg. Wat maakt dat de westelijke Jordaanoever toch een beetje alweer een kruidvat is.
0: Tot zover de bezette westelijke Jordaan-oever. Hoe zit het intussen met dat fameuze vredesplan voor Gaza? Daar horen we precies niet veel meer over.
2: Nee, daar horen we inderdaad niet veel over. Er is al zo lang dat staakt het vuren in Gaza. Het voorbije weekend, eind vorige maand, heeft Donald Trump, de Amerikaanse president, dan aangekondigd. Ja, Hamas, de gewapende groep van Gaza, stemt ermee in om te ontwapenen. De vraag was dan, wat gebeurt in welke volgorde? Ja. Eerst ontwapenen en dan terugtrekking van het Israëlische leger of omgekeerd. Netanyahu, de Israëlische premier, heeft dit weekend heel duidelijk gezegd, wij gaan daar niet weg, zolang niet al die wapens weg zijn. Dus ja, je ziet dat dat daar ongelooflijk stil staat. Je merkt wel, en er zijn wat mensen die ermee te maken hebben, die uit de biecht klappen, dat de druk op Israël toch wel toeneemt om te zien dat er opnieuw wat stappen vooruit.

0: uit kunnen gezet worden in Gaza.
1: Daar lijkt die reactie van de VS-ambassadeur misschien ook wel op wat op te wijzen.
0: Ja, maar het gaat wel ongelooflijk traag. Ja. Het gaat immens traag en intussen blijft die humanitaire situatie in Gaza zo dramatisch. Vandaag een verhaal binnengekregen over kankerpatiënten in Gaza die veel meer sterven omdat die medicatie nog altijd niet binnen mag. Ook dat gebeurt daar nog altijd elke dag. Dus het zijn misschien muizenstapjes, maar het gaat echt heel erg traag en de bevolking betaalt een immense prijs.
1: Absoluut. Heel erg bedankt om ons even bij te praten. Inge Franke.
0: Graag gedaan.

0: Ik denk er eens over na, Stijn.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Radio 1.
4: De zomer vandaag. Sambilo.
0: 6:05 en opvallend nieuws vandaag uit Zweden. Een Brit van 74 wordt daar na 25 jaar het land uitgezet. Hij moet na 25 jaar het land verlaten, terug naar Groot-Brittannië. Het is daar in Zweden al het 2e uitwijzingsbevel voor een Brits staatsburger in een week tijd. Want eerder deze week kreeg ook een Britse vrouw van de migratiedienst te horen dat ze niet langer welkom is. Zij woont ook al 21 jaar in Zweden. Goedemiddag, Aart de Zitter.
5: Goedemiddag.
0: Correspondent in Zweden, hè?
5: Ja, inderdaad.
0: Vertel eens, wat is er precies aan de hand?
5: Wel, niets, als je de Zweedse media zou mogen geloven, want het hele verhaal leeft hier amper op een aantal lukrake posts op Facebook na. Nu, waarover gaat het? Inderdaad, het gaat over 2 bejaarde Britten. Ten eerste hebben we Horace Mason, 74, woont hier al 25 jaar, zwaar ziek, dement, woont permanent in een dementiehuis. Zijn kinderen en zijn kleinkinderen wonen ook in Zweden. Vorige week heeft hij te horen gekregen dat zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning verworpen is. En nu moet hij voor 20 augustus het land uit. Volgens de migratiedienst, in zijn verklaring, weegt de Zweedse wil om immigratie te beperken zwaarder door dan de individuele redenen van de man in kwestie. Hij zou onvoldoende papieren kunnen voorleggen hebben waaruit blijkt dat hij recht heeft op een verblijfsvergunning.
0: Okay.
5: En dan is er de 2e, de Britse vrouw, Joyce Thomas. Zij is 78, woont al 21 jaar in Zweden. Daar ligt het verhaal een beetje anders. Haar man, die vroeger alle administratieve poespas afhandelde, is 3 jaar geleden overleden. En net voor zijn overleden kreeg hij te horen dat hun aanvraag voor een verblijfsvergunning nog niet in orde was. Zijn weduwe, dus Joyce Thomas zelf, heeft dat nadien in orde gebracht, maar kreeg dan te horen dat haar aanvraag te laat is binnengekomen en dus moest ook zij Zweden verlaten, in haar geval, voor 16 juli.
0: Oké, dat klinkt in beide gevallen wel als een behoorlijk hardvochtig oordeel over 2 al wat oudere Britten. Hoe zit dit? Maakt de Zweedse overheid jacht op gepensioneerde Britten of hoe moeten we dit zien?
5: Nee, niet echt of niet direct. Zweden is gewoon heel erg streng als het over migratie gaat. En je moet het hele verhaal een beetje zien in het kader van de Brexit in 2016. Sindsdien vallen de Britten onder de zeer strenge Zweedse migratiewetten die voor alle niet-EU-burgers gelden en dus ook voor Britten. Wie hier voor de Brexit al woonde, die kreeg een voorlopige verblijfsvergunning. Maar vanaf 2022 moeten alle niet-EU-burgers, dus ook Britten, een officiële vergunning aanvragen, een verblijfsvergunning aanvragen, als ze in Zweden wonen. Dus die Britten die hebben niet het voorrecht wat normale EU-burgers, zoals ik zelf trouwens, hebben, die hier wonen. Sterker nog, wie hier als EU-burger 5 jaar of langer woont, kan op een erg makkelijke manier zelfs gewoon de Zweedse nationaliteit aanvragen. Maar dus niet de Britten, die moeten een verblijfsvergunning aanvragen en dat is geen kattenpis. Je moet een aantal criteria voldoen en dan gaat het over een aantal dingen zoals een identiteitskaart hebben en dan een aantal papieren voorleggen. En die papieren die je moet voorleggen, daar is de wetgeving erg vaag in. Het hangt er een beetje vanaf wat je hier doet. Als je hier werkt, volstaat een attest van je werkgever. Als je hier studeert, een attest van je school of je universiteit. Of je hebt hier familie. Bovendien moet je ook nog kunnen bewijzen dat je financieel in staat bent om je eigen boontjes te doppen. En je moet fatsoenlijk wonen. Maar ik heb de wetgeving zelf eens nageplozen. En die is opvallend vaag in de beschrijving van die criteria. En daardoor lijkt het alsof de overheid een beetje armslag heeft om haar politiek zelf kleur te geven.
0: Ja. Weten wij eigenlijk hoeveel Britten er sinds de Brexit al zo'n uitwijzingsbevel hebben gekregen van Zweden?
5: Ik heb ze daarnet eens geteld. Nee. Voor de Brexit wonen er ongeveer afgerond 20.000 Britten in Zweden. Dat getal is geleidelijk aan blijven stijgen en nu blijven stagneren op ongeveer 32.000. Vandaag wonen er 32.000 Britten in Zweden. 14.000 daarvan die hebben een verblijfsvergunning aangevraagd. Van die 14.000 zijn er 2.500 die een niet op het request kregen en meteen ook een uitwijzingsbevel. En als je dan dat vergelijkt met andere uitwijzingen van Britten na de Brexit in Europa, dan zien we dat 1/3 van alle Brexit-gerelateerde uitwijzingen vandaag uit Zweden komen. En met andere woorden, ik kan wel zeggen dat Zweden daarmee de meest strenge leerling is in de Europese migratieklas.
0: Ja, het is dus allemaal een gevolg van een strenge toepassing van die sowieso ook al strenge migratiewetten dus, voor niet-EU-burgers. Maar hoe dwingen ze dat af? Dwingen ze dat eigenlijk wel af? Of worden ze eigenlijk toch een beetje gedoogd in het land?
5: Dat is een slimme vraag. Je zou het kunnen vergelijken met ICE in de Verenigde Staten. Dat is hier niet. Er is dus geen echte controle. Hoe gaat dat in zijn werk? Als je een uitwijzingsbevel krijgt, dan wordt dat automatisch doorgegeven aan Schengens informatiesysteem. En zodra je dan een grenspost passeert en een controle krijgt, dan wordt dat automatisch teruggesend naar de Zweedse migratiedienst, die op die manier te weten komt van oké, die uitgewezen persoon is effectief. Het land heeft het land verlaten. Maar wie niet verhuist en hier gewoon blijft zitten en wonen, die wordt niet gecontroleerd. Absoluut niet. Je kan wel toevallige controles tegenkomen, zoals bijvoorbeeld een verkeerscontrole of een arbeidsinspectie of wat dan ook. En op die manier per toeval tegen de lamp lopen. Maar er bestaat dus geen opvallende controlepolitiek rond hun strenge migratiepolitiek. Je zou kunnen zeggen dat de Zweedse migratiehond heel uit blaft, maar voorlopig toch niet bijt.
0: Oké, op 13 september, over exact een maand geloof ik, zijn er verkiezingen in Zweden. Hè. Is migratie en dit soort strenge toepassing van de migratiewetten, is dat een topic ook bij de verkiezingen?
5: Ja, absoluut. Het is eigenlijk een beetje gegroeid sinds 2022, toen de Zweden na meer dan 60 jaar socialistisch bewind werd geregeerd door een rechtse regering met gedoogsteun van de extreemrechtse Sverige Democraterna, SD, onder leiding van Jimmy Åkesson. En het past een beetje in de retoriek die nu wordt opgebracht in aanloop van die verkiezingen, waarbij rechtse partijen elkaar bijna de loef afsteken en hun streven om zo streng mogelijke regels voor te stellen. Het valt te verwachten dat in die verkiezingen, nu in 13 september, Sverige Democraterna, dus die extreemrechtse partij, de verkiezingen zal winnen. En als dat zo is, dan wordt Jimmy Åkesson hoogstwaarschijnlijk de nieuwe stadsminister, zoals ze dat hier noemen, de nieuwe eerste minister in Zweden. En dan zal hij alles in het werk zetten om zijn zeer strenge immigratieplannen ook door te voeren. Dan gaat het onder andere over een volledige asielstop en het krijgen van een verblijfsvergunning zal de facto wettelijk onmogelijk worden.
0: Oké, dus het zou wel eens kunnen dat de blaffende honden dan misschien ook gaan bijten en Britten er dus niet meer zomaar vanaf zullen komen met een uitwijzingsbevel dat ze dan misschien naast zich neer kunnen leggen. Ja, we zullen het verder moeten opvolgen, zeker ook die verkiezingen. En dat ga jij voor ons doen natuurlijk, daarin zweten. Aarte Zitter, dankjewel.
5: Dankjewel. Radio 1.

0: Matthew Wilder en Break My Stride.
1: De zomer vandaag.
0: Televisiezender Play heeft gisteren zijn nieuwe programma's voor het najaar voorgesteld.

0: gesteld. Hè? En heel opvallend, Play zet keihard in op zogenoemde shortform-series. Reeksen die bestaan uit ultrakorte afleveringen van soms maar anderhalve minuut lang, maar vooral die verticaal gefilmd zijn en dus alleen te bekijken op een smartphone. En toeval of niet, net nu zie ik in mijn feed op Instagram overal fragmenten opduiken uit een reeks die misschien wel een voorloper was van die short-form televisie. De komische reeks Super 8, je hebt het misschien ook al gemerkt, hier en daar komt dat weer plots bovendrijven. Super 8 reeks was in 2008 te zien op de zender 8, die inmiddels niet meer bestaat. Maar die serie zelf, Super 8 dus, lijkt online weer springlevend na bijna 20 jaar. Is dat allemaal toeval? Dat wil ik wel eens vragen aan de makers van Super 8. Een toen nog piepjonge Tim Milans en een nog pieperjonge Jonas Govaerts. Goedemiddag, heren.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey.
2: Goedemiddag.
0: Tim, beste Tim, jij bent intussen een gearriveerde Hollywood-regisseur met titels als Peaky Blinders en Steve op je naam, allebei met Cillian Murphy. Jonas, jij bent bekend van je film Welp en van series als Tabula Rasa, recent nog de Netflix-reeks Amsterdam Empire. Neem ons eens even mee terug naar 2008 misschien, Tim, en die serie Super 8. Mag ik het een komische reeks noemen met een licht absurde inslag?
1: Ja, ik denk dat Vincent Loze in een tijd aan Jonas de opdracht heeft gegeven van wij willen een talkshow maken. En dan heeft Jonas mij erbij geroepen om dan samen een soort comedy-reeks te maken. En wij kwamen juist van de filmschool en wij hebben ons gewoon heel hard geamuseerd, denk ik. Als ik daarna terugkijk, eigenlijk gedaan wat we wouden. Goed gelachen. Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gelachen als toen. En ja, dat was echt de zotste dingen. Alles wat we wouden doen, deden we gewoon. Zonder dat iemand meekeek over ons. En die soort van naïviteit, dat mis ik echt wel. En dat straalt er nog altijd vanaf. En ik word heel gelukkig als ik naar kijk.
0: Ja, het is daarom ook dat ik er zelf misschien ook zo vrolijk van word om het nu online te zien passeren. Vincent Loze, zeg je, was toen een beetje de zenderbaas bij 8, wat dus nu niet meer bestaat. Vers van de schoolbanken. En jullie mochten een beetje doen wat jullie wilden. En Jonas, vertel eens wat dan heel bondig het concept was van Super 8?
2: Dus wat Tim zegt klopt. De opdracht was eerst, we willen niet per se een talkshow of vooral veel bekende gezichten zien, maar er eigenlijk niet zoveel zin in. Ik was toen een grote fan van films als Clerks en nog steeds hoor, en Blue in the Face. En toen kreeg ik het idee van waarom laten we niet gewoon bekende mensen voorbij komen in een videotheek. Dat was het eerste idee. En dan met Tim erbij te halen, werd dat langzaamaan absurder. Dus seizoen 2, er waren twee seizoenen. Seizoen 2 is ook een stuk visueler en absurder dan seizoen 1, toen we eigenlijk nog niet goed wisten wat we moesten doen met dat format.
0: Ja, ik vat even samen. De lijn is niet supergoed, Jonas. Super 8, dus een reeks die zich afspeelt in een videotheek. En voor dus de jonge mensen, daar moest je vroeger naartoe als je een film wou lenen. Speelt zich af in een videotheek. En vooral aan de kassa van die videotheek spelen zich dan absurde gesprekken af. Zoals bijvoorbeeld Wim Helze, die onder een boete probeert uit te komen.
3: Er is trouwens een nieuwe actie. Als je een dagfilm huurt, moet je er ook een weekfilm bij huren. Dus. En je kunt die allebei dan terugbrengen wanneer je die weekfilm terugbrengt. En dit is een dagfilm. Dus.
4: Ah, oké. Okay. En hoe lang mogen we een dagfilm houden?
3: Wanneer je die weekfilm terugbrengt, dan moet je die dagfilm ook terugbrengen.
4: Ah, dus. Want ik heb nog een dagfilm liggen thuis.
3: Ja, nee, daar gaat een boete op moeten betalen.
4: Ah ja, maar als ik nu nog een weekfilm bijpak?
3: Als je hierbij nog een weekfilm bijpakt, dan moet je die dagfilm die dat je nu meepakt, terugbrengen wanneer je die weekfilm binnenbrengt. Maar die ene dagfilm die je thuis nog hebt liggen, dat gaat niet lukken.
4: Ah, oké. Okay. Ah, ja. Maar als ik dan twee weekfilms pak en één dagfilm, mag ik die dagfilm dan twee weken houden?
3: Nee, want het is gewoon een weekfilm. Dat is die film die je moet lenen voor een week.
4: Ah, ja.
3: Dus of jij er nu twee meepakt, het is niet dat je per weekfilm dat je een aantal weken moet bijhouden.
4: Ja, ja. Of anderhalve week, pas van twee.
3: Waarom een anderhalve week? Omdat je twee weekfilms
4: hebt. Ah ja, dat zijn dan minder goede films, denk ik. Nee?
0: Ad absurdum discussiëren over het uitleenreglement. Het illustreert dat het best absurd mocht zijn, Super 8. En trouwens, behalve Wim Helze, doet er nog een hoop bekend volk aan mee. Hè? Herbig Illigems en Tom Barman passeren en zo. Beste Tim Milans, co-maker van Super 8. Hoe komt het dat fragmenten uit Super 8 plots weer zo rondgaan op het internet?
1: Ik denk dat je daar de verantwoordelijkheid voor bij Jonas Govaerts moet leggen. Die

0: die er gewoon terug op heeft gesmeten. En het is heel... Of geen sociale media, dus het was heel bizar. Ik kwam over straat tegen mij te praten over, of quotes te zeggen over Super 8. Dus ik wist van niks. En het is heel leuk dat dat zo terug begint te herleven.
1: Ja, inderdaad, het leeft weer. Ondertussen heeft jullie Instagram-pagina, want daar is het dus een beetje mee gestart. Instagram-pagina van Super 8, meer dan 5500 volgers. Hadden jullie dat verwacht, Jonas?
2: Nee, ik wilde vooral van de vraag af zijn. Mensen vragen me altijd van, stuurt die afleveringen nog eens door? Dus ik was beu die retransfer altijd terug te verlengen. Dus ik dacht, eindelijk ben ik van dat gezaak af. Maar ik heb het mezelf aangedaan. Nu krijg ik alleen nog maar meer de vraag, waar zijn de volledige afleveringen te doen?
3: Dus, ja. Het is een beetje backfired, zoals het.
1: Ja, dat is in je gezicht ontploft, Jonas. Nu, wel opvallend, de meeste fragmenten op Instagram, die zijn dus verticaal, of toch veel ervan, en doen dus een beetje denken aan die vertical shortforms, die nu zo hip zijn. Hè. Beschouw jij Super 8 zelf ook een beetje als een voorloper van die shortform?
2: Ja, ik denk ook, een man dat we nog niet genoemd hebben, maar de DOP van Super 8 was Christophe Nuis, die ondertussen reeks doet als Andor voor Disney. Ik denk, als hij niet blij is met deze revival, dan is het hij. Want ik ben eigenlijk inderdaad die zijn kaders compleet aan het verneuken, omdat toch maar Instagram-waardig.
1: Ja, dus de director of photography, hè, voor de mensen die niet zo thuis zijn in de termen, die is misschien wat minder gelukkig met het feit dat jij die nu in andere vormen en wat opgeknipt op het internet gooit. Maar wat vinden jullie ervan dat zenders zoals nu bij ons Play daar nu zo hard op inzetten, die vertical shortform? Is dat de toekomst van tv volgens jullie?
2: Van soap wel, denk ik. Van tv is veel gezegd. Maar ik denk dat wat vroeger de soaps waren, dat dat nu de microdrama's gaan worden, ja.
1: Ja, het is alleszins wel gericht op de jeugd natuurlijk. Hè? Want het is bedoeld om op de smartphone te kijken. Doet dat aan echte televisie- en filmmakers ook, zoals jullie, ook niet een klein beetje pijn aan het hart?
0: Ja, ik denk dat het positieve is dat het een mooie kweekvijver is om te experimenteren. Zoals wij de kans hebben gekregen om te experimenteren op die 5 minuten comedy, denk ik dat voor heel veel jongeren op een heel gemakkelijke manier is om zichzelf in de wereld te werken en zichzelf te laten zien. Zoals dat vroeger misschien was, meer met videoclips of met zelfs commercials in een tijd. Ik denk dat is het positieve, maar ik denk, ja, ons hart ligt natuurlijk wel bij dramatische vertellingen die net iets langer duren.
1: Ja, inderdaad. Jullie zijn ondertussen allebei met grote fictieprojecten bezig, hè, voor grote streamers zoals Netflix en zo. Maar een komische serie, iets absurds als Super 8, als je nu ziet hoe populair dat nog altijd kan zijn bij ook jonge mensen, doet dat toch niet een beetje kriebelen om nog eens iets komisch te maken?
0: Ik denk dat we dat komische altijd wel ergens in ons beide werken doorsluipt en dat we dat nooit hebben afgeleerd. En dat het er nog altijd wel is, zelfs hoe dramatisch dat het ook kan zijn. Ik lees dat toch, als ik naar Jonas zijn werk kijk, lees ik dat er nog altijd door. En ik denk, ja, als ik zelf zo terugkijk naar Super 8, dan denk ik van, er zijn nog altijd wel overblijfselen in het werk dat ik nu doe. Dus ik denk, comedy is er altijd en zal er ook altijd blijven in alles wat ik probeer te doen.
1: Ja, mogen we trouwens weten waar jullie op dit moment mee bezig zijn, Tim, bijvoorbeeld?
0: Ik ben met verschillende dingen hangen in de lucht, maar het is onder meer een comedy die zich afspeelt op een wapenbeurs in Saoedi-Arabië, waar ik nu aan het werken ben. Ik weet niet of dat ze mij financiering gaan geven, maar ik hoop van wel.
1: Ik moet nu al een beetje lachen. Jonas, wat zijn jouw plannen?
2: Ik hoop in de nabije toekomst een horrorfilm te maken die Painlessness heet.
1: Painlessness, oké, dat is ook iets om naar uit te kijken. Voorlopig gaan we ons gewoon een beetje moeten laven aan de doldwaze fragmenten en sketches uit Super 8. Bijna 20 jaar oud, maar nog altijd hilarisch. Je vindt de fragmenten terug op het Instagram-account super_8. En dus de 8 niet als cijfer, maar voluit super_8. Dat is het Instagram-account. Heel erg bedankt voor jullie tijd, Tim Milans en Jonas Govaerts.
0: Bedankt voor de interesse. Dag.
4: Radio 1. Dit is de zomer.

0: FOMO van Compact Disc Dummies. En wie niet vies is van een goed moordverhaal, die kan binnenkort op Netflix weer zijn hartje ophalen aan een nieuw seizoen van de true crime-reeks Monster. Dat nieuwe seizoen dat vertelt het verhaal van Lizzie Borden, een Amerikaanse die in 1892 haar vader en stiefmoeder zou hebben afgeslacht met een bijl.
1: When she saw what she had done,
2: she gave her father 41.
0: Ja, dus niet voor gevoelige zieltjes, dat hoor je zo. En als je je afvraagt, ja, moet dat nu dat soort afschuwelijke moordverhalen opvoeren die tenslotte gaan over echte mensen die echt hebben bestaan? Wel, er zijn ondernemers die het verhaal van die Lizzie Borden nog wat efficiënter exploiteren. Want het huis waar die gruwel zich heeft afgespeeld, het huis waar die arme vader en stiefmoeder door Lizzie Borden het hoofd zijn ingehakt met een pijl, dat kun je niet alleen bezoeken, je kunt er ook slapen. Ja, het huis ligt er nog net zo bij als in 1892... toen Lizzie haar familie dus in mootjes hakte. Goed, ze hebben het natuurlijk wat proper gemaakt, bloed wat weggepoetst, airco geïnstalleerd. Maar verder is dat interieur nog intact. En voor een luttele €274 kun jij er een nachtje slapen in de murder room, zoals ze het op hun website weinig subtiel aanprijzen. In een oud bed dus, op een schmutzig vast tapijtje, in de wetenschap dat dus precies op die plek twee mensen een gruwelijke dood gestorven zijn. Wie droomt daar nu niet van? Voor €17 krijg je er trouwens ook nog ontbijt bij. Als je maagje dat aan kan natuurlijk.

0: kwartier. Nog een hele fijne avond.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Badkamerinnovatie?
5: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
7: 30 jaar geleden werd Marc Dutroux opgepakt. De Antwerpse diamantsector geeft Trump een ringcadeau. Is dat omkoping? En wie is zwemster Roos van Otterdijk? Zometeen in het kwartier.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijzen van gas en elektriciteit pieken. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk waar 1 persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator Amaury de Mulder. Jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
11: Wel, het hangt af van het soort contract dat je hebt. Gezinnen met een vast contract die zitten voorlopig goed. Maar heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand ofwel elke 3 maanden door. Die hogere prijzen komen er daar dus sowieso aan. En ze liggen meteen ook een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw elektriciteitscontract afsluit betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand. En zelfs 290 euro per jaar meer voor gas.
10: Ja, en hoe komt dat nu dan?
11: Ja, nog altijd door het conflict in het Midden-Oosten. De onzekerheid daar rond veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn de prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
10: Oké, dankjewel Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijk slachtoffer is van de brand van morgen in een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam, zegt Christophe Aerts van het parket.
12: De wetsdokter en de mensen van het Disaster Victim Identification Team van de federale politie zijn daar nauw bij betrokken. Zij zijn de specialisten op het terrein om identiteiten te achterhalen. Er zijn natuurlijk sterke vermoedens over wie het zou kunnen gaan, maar we werken niet met vermoedens, we werken met zekerheden. Dus dat is de reden waarom dat er nog extra onderzoek nodig heeft. En als dat dan een dag langer zal duren, ja, dan is dat belangrijker voor het onderzoek en voor de nabestaanden natuurlijk dat we daar zekerheid over hebben.
10: Ook over de oorzaak van de brand is nog onduidelijkheid. Het parket voert een onderzoek naar opzettelijke brandstichting bij nacht. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken, maar die stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor mens en milieu. In Willebroek zijn de grond en het grondwater ermee vervuild. Onderzoeksinstelling Vito filtert het water nu, zegt Luc Peters.
13: We gaan grondwater oppompen. Het grondwater is vervuild met PFAS. Wat we dan gaan doen, is dat opgepompt vervuild grondwater gaan we filtreren. Het PFAS wordt eruit gehaald en dan krijg je een zuivere reststroom. Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd en die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
10: Door dat op het terrein te doen, moet de grond niet afgegraven worden en vervoerd, zoals nu vaak wel gebeurt. De Brusselse watermaatschappij Vivaqua houdt het waterpeil van de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat het water erg laag. Vivaqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name, waar dus water uit de Maas wordt gehaald. Saar van der Plaatsen van Vivaqua.
14: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso als we

0: debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
1: Op de Grote Markt van Brussel is opnieuw een enorm bloementapijt aangelegd, al voor de 24ste keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. Gunter Joossen ging kijken.
2: Go to the back of the balcony, please.
3: Het is al meteen dringen op het balkon van het Brusselse stadhuis. Veel bezoekers, gsm in de aanslag, hebben vanaf daar een mooi zicht op de tekeningen in het bloementapijt.
4: Wow, fantastisch.
5: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful, wonderful to see.
4: Ik ben een hele grote fan van dahlia's en er is echt zoveel kleuren.
6: Ik heb ook een bloemenhofje van 2x2. Ik weet wat werk dat daar aan is om daarvan iets te maken dan op een strik. Dat is niet zo simpel.
3: Het tapijt is opgebouwd uit 20 kleursoorten dahlia's. Bloemen die goed tegen zon en warmte kunnen. Ze krijgen ook geen extra water, want het is tijdelijke kunst, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
7: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden. Maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is. En dan halen we het weg en het zal nooit meer terugkomen.
3: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag.
1: En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De politie bewaart de schat op een veilige locatie, maar of het goud naar het CAW gaat, moet nog onderzocht worden, vertelt CAW-voorzitter Geert Hilaert.
8: De politie liet ons direct weten van dit kan gerust wel een paar jaar duren. Dat onderzoek en dergelijke meer, enerzijds twee, ja, voor hetzelfde geld is het niet van ons. Er komt er wel degelijk nog ergens een kink in de kabel, zeg. Dus we zijn ons momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg. En we zijn vooral blij ook dat het ondertussen wel in veiligheid is, dat in goede handen is bij de federale politie.
1: Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. Het dagrecord is vandaag gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima dan rond de 36 graden. En we krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: 170 kilometer file op de E313 naar Lummen is bij Herentals Industrie de weg grotendeels versperd door een ongeval. Je verliest bijna 1 uur vanaf Massenhoven. Maak daar ook zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 25 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een ongeval op links. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Reumst, een 30 minuten. Op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel een kwartier. En op de E313 naar Antwerpen vanaf Ranst ook een kwartier. Naar Brussel op de E40, 10 minuten tussen Drongen en Gent. En op de E19, 10 minuten tussen Kontich en de Werken in Reumst. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Steven-Zwoluwe en Wemmel. En op de binnenring gaat het traag tussen Wezenbeek en Tervuren. En op de N16 naar Willebroek zijn er werken in Temse daardoor 25 minuten file.
10: Precies 30 jaar geleden werd Marc Dutroux gearresteerd.
11: En ik had er ook echt nachtmerries van, dus dat was wel heel heftig.
12: Dat was gewoon de eeuwige waarschuwing. Zo van, er zijn mensen zoals...
13: De betonnen deur lijkt op de beelden groot, maar is dat niet?
11: We kunnen met Caroline van den Bergen praten. Die heeft het van dichtbij meegemaakt.
13: Als je daar nu naar terugkijkt, dan geeft mij dat eigenlijk nog altijd kippenvel.
10: De zaak Dutroux door de ogen van onze justitiejournalist.
12: De grote ring van de Antwerpse diamantsector... Mm. Die ze hebben gemaakt voor Trump.
14: A very special thank you for the magnificent ring.
12: En nu wordt er gezegd, maar dat was beïnvloeding. En want daarom hebben jullie geen handelstarieven.
11: Diamond. Heeft al ook een vliegtuig gekregen.
10: Is deze ring omkoping of gewoon een cadeau?
15: Een uitstekende start voor Roos van Otterdijk.
16: Op het EK zwemmen. Roos van Otterdijk
10: heeft daar namelijk voor een eerste Belgische medaille gezorgd gisteren.
12: Hey, we hebben net zilver behaald, moeten we die vrouw niet leren kennen?
10: Ja, wie is Roos van Otterdijk? Dat ga ik dit kwartier voor jou uitzoeken. Ik ben Jasper Verhulst, welkom. 13 augustus 1996. Ik was toen 9 jaar oud. Ik was te jong om echt te begrijpen wat er gebeurde, maar ik wist wel dat heel het land op zijn kop stond.
17: 3 mensen zijn aangehouden, een koppel en een man. 1 van de mannen is al 2 keer vervolgd voor pedofilie en ontvoering.
10: De arrestatie van Marc Dutroux.
13: Als je daar nu naar terugkijkt, dan ja, geeft mij dat eigenlijk nog altijd kippenvel.
10: Het ging er toen overal over, op radio en tv, in de krant, ook bij ons thuis. 30 jaar later gaan we terug naar die zomer met justitiecollega Caroline van den Bergen.
13: Het is eigenlijk pas op 15 augustus, nadat Dutroux dan bekende tijdens zijn 2 dagen van ondervraging na zijn arrestatie, die 13e, dat de meisjes Sabine en Laetitia levend vanuit die kelder van Dutroux zijn gehaald.
18: Sabine Dardenne is terug waar ze thuis hoort.
19: Oh, mama, ik ben oké.
13: En die beelden staan ons voor altijd bij van die 2 meisjes die daar omarmd door rijkswachters snel in een auto worden gestopt. Maar we wisten toen eigenlijk op dat moment ook nog niet wat er allemaal nog aan het licht zou komen. Maar dat is het eerste wat mij bijstaat van die periode.
10: En niet veel later bleek dat Dutroux nog 4 meisjes had ontvoerd en vermoord. Julie en Melissa en Anne en Eefje.
13: Ja, achteraf hebben we geleerd dat zijn idee, de grote psychopaat, manipulator Marc Dutroux, wou eigenlijk een kleine wereld voor zichzelf creëren. Dat was zijn doel. Hoe raar dat ook mag klinken. En het is erger dan wat je in fictie je zou kunnen voorstellen.
10: Wat Caroline het meest is bijgebleven, is het bezoek aan de kelder en de kooi van Dutroux in zijn huis in Marcinelle.
13: Ja, ik herinner mij dat als een plek waar je amper in kon rechtstaan. Die kooi was zo claustrofobisch klein. Ja, dat toen eigenlijk die rauwe, gruwelijke werkelijkheid wel heel dichtbij kwam.
20: Ik had zo het gevoel alsof ik in een poppenhuis terecht kwam. Ik vond het verschrikkelijk. Ik ben ook buiten gekomen. Ik ben eigenlijk in tranen uitgebarsten.
13: Want jullie zijn ook de slaapkamer boven dan gaan bekijken waar dat stapelbed nog stond, waar uw dochter dan wellicht ook heeft gelegen.
21: Kunt u nog perfect voorstellen wat er daar precies is gebeurd, hoe ze daar geketend hebben gelegen?
13: Ja, dat zijn momenten die ik nooit meer vergeet. Maar ook de meisjes die het overleefd hadden, Sabine en Laetitia, die het proces hebben bijgewoond in Aarlen, zijn terug in die kelder afgedaald. De ouders ook van de vermoorde kinderen. Ik zie nog altijd wanneer die buiten komen, en ik krijg het er nu ook moeilijk mee als ik dat zeg, maar dat verdriet dat ook weer helemaal naar boven kwam. Sabine en Laetitia die elkaar daar in de armen vielen wanneer ze daar buiten kwamen. Ja, dat is echt heel erg beklijvend geweest, die hele periode eigenlijk. En wat vooral bijblijft is de waanzinnige gruwel van wat die man heeft kunnen aanrichten.
10: De zaak had een enorme impact op de werking van politie en justitie. Maar het was ook een ommekeer voor de journalistiek.
13: Voor de zaak Dutroux waren verdwijningen een soort van fait divers. Zeker toen Anne en Eefje verdwenen waren, zijn we denk ik veel te veel in het discours ook meegegaan van de politie. Van toen dat, ja, dat waren jonge vrouwen, die zouden wel terugkeren. Die waren misschien bij een vriendje blijven slapen. Dat was allemaal niet zo onrustwekkend als het leek. Dat is allemaal veranderd met de zaak Dutroux. Hier op VRT Nieuws is er toen ook een gespecialiseerde cel op de redactie gekomen die zich bezighield met juridische verslaggeving, omdat de noodzaak wel was ingezien om ook te kijken naar wat er allemaal kon foutlopen.
22: Deze morgen werden beenderen gevonden, vermoedelijk van menselijke origine.
23: 2 uur vanmiddag, het gerechtshof van Neufchâteau. Verdachte Marc Dutroux wordt weggevoerd naar de gevangenis. De volkswoede is groot.
13: Ja, mijn zoon is 17 en natuurlijk door ja, wat ik hier doe op de redactie, maar zeker door de zaak Dutroux, ben ik denk ik net als heel veel andere ouders een heel bezorgde moeder wanneer het erop aankomt over uitgaan, met de fiets wegrijden en zo. Ik denk dat ik zelf een heel erg zorgeloze jeugd heb gekend. Er waren toen ook geen gsm's enzovoort. We waren helemaal niet bereikbaar. Dat is misschien nu goed dat dat wel zo is. Maar wij waren vrijer in vergelijking met hoe we daarna reageerden na de zaak Dutroux. Omdat we toen hebben gezien dat ontvoeringen van kinderen, dat dat niet iets was wat uit de films voortkwam, maar dat dat echt kon, zijn wij denk ik veel bezorgder geworden. En dat is denk ik iets wat mijn zoon waarschijnlijk wel betreurt, maar het is niet anders.
10: Eind juni was het groot feest in het Jubelpark in Brussel, want de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, vierde daar de 250ste verjaardag van de VS. En bij een feestje horen cadeaus.
0: Diamonds are a girl's best friend.
10: De Antwerpse diamantsector had iets meegebracht voor president Trump. Een ring.
2: Wow.
4: It's a great honor for me as president of Antwerp World Diamond Center to present this ring on behalf of the Antwerp Diamond Community.
10: Niet zomaar een ring, een gouden ring met het presidentiële zegel, veel kleur, 321 natuurlijke diamanten en 75 edelstenen. Het ziet er eigenlijk heel kitscherig uit, maar Trump zelf was er duidelijk wel blij mee.
14: A very special thank you to my friends from Antwerp for the magnificent Freedom 250 ring.
10: Maar dat cadeau zorgt nu voor een hetze in de VS. Want nog geen maand later werd de Europese diamantsector vrijgesteld van Amerikaanse handelstarieven. Vreemd, zou je denken. En dus vragen de democraten in de VS zich af, heeft die ring daar iets mee te maken?
5: Was this a coincidence? Or was it a transaction disguised as a gift?
10: Wat is er van aan? Wanneer wordt een cadeau omkoping?
24: Het is een heel mooi en duidelijk voorbeeld. Hè?
10: Je hoort Goedroen van de Wallen.
24: Ik heb verschillende functies, maar die draaien allemaal rond corruptie, omkoping, integriteit. Dus ik ben voor een stuk docent aan de Universiteit Gent. Daarnaast ben ik directeur van de NGO Transparency International Belgium, die dagelijks de strijd aanvoert tegen corruptie. Als we spreken over omkoping, dan zitten we in die context van het strafrecht. Hè. Het gaat echt wel over een misdrijf. En als je omkoping hebt, dan heb je eigenlijk altijd twee partijen. Je hebt één partij die iets nodig heeft, een bedrijf of een burger, bijvoorbeeld die een milieuvergunning nodig heeft. En aan de andere kant heb je een partij die dat voor jou kan doen. Dat kan een politicus zijn, dat kan een ambtenaar zijn die die bevoegdheid heeft. Je hebt een aantal sectoren die de overheid vaak nodig hebben en die veel vaak goedkeuringen nodig hebben van de overheid. Ik denk bijvoorbeeld aan de farmaceutische sector. In het verleden was dat gewoon de normaalste zaak dat er uitnodigingen kwamen voor allerlei reisjes. Dit is veel verminderd, dus sterkere regelgeving, maar dat was zeker een gevoelige sector. Diamantsector bijvoorbeeld ook, omdat ze ook heel veel certificaten moeten krijgen en zo.
10: De diamantsector zelf houdt vol dat er absoluut geen bijbedoelingen waren. Maar volgens Goedroen is het principe simpel. Cadeaus geef je aan vrienden en familie.
24: Buiten de context van ik geef iets tussen vrienden, tussen familie. Als het buiten die context gaat en het gaat over bedrijven en een politicus of bedrijven en ambtenaren, dan had het eigenlijk nooit over zomaar een cadeau. Dan weet je altijd van wanneer ik dat geschenk ook krijg, krijg ik dat geschenk vooraf, voordat er iets gedaan wordt voor mij. Of krijg ik dat geschenk nadat ik iets gedaan heb, dan weet je eigenlijk altijd van hier zit iets achter. Iemand wil iets van mij. Maar natuurlijk in de praktijk, men stelt dan deontologische codes op, men stelt regels op, waarbij men dan zegt van ja, een geschenk tot €500 kan nog. Er wordt eigenlijk meer een grijze zone gecreëerd dan dat er een grijze zone is.
10: Oké, de gouden regel is dus niets aanvaarden. Maar stel nu dat ik op reportage ga bij een aardbeienboer en daar een bakje aardbeien cadeau krijg. Dat kan je toch moeilijk vergelijken met een gouden ring.
24: Ook jij kan iets doen voor die boer. Jij kan je reportage een stuk positiever maken, aangezien je dan aardbeien gekregen hebt. Dus ook in die verhouding kan er ergens een onregelmatigheid gebeuren, de waarheid wat verdraaid worden, juist om reden van die aardbeien. Ook daar, denk ik, is de regel van nee zeggen, nee, of tenminste betalen voor de aardbeien.
10: En als ik die aardbeien toch aanneem zonder ervoor te betalen, dan moet ik er transparant over zijn.
24: Dat andere mensen zien wat er aangeboden is en dat daar kan op gereageerd worden. En ook om te vermijden dat er ergens een perceptie ontstaat rond omkoping. Want dat is ook belangrijk. Het gaat niet alleen over die ruilverhouding, maar het gaat ook over mensen zien een geschenk en denken meteen van ah, die heeft een voordeel gekregen.
10: MUZIEK Thibaut Courtois, Nafiti Jam of Remco Evenepoel. Ik gok dat je die namen allemaal kent, maar Roos van Otterdijk. Als je nu denkt, zegt me vaag iets. Geen paniek, ik ga jou helpen, want het is dringend tijd dat we haar allemaal leren kennen.
15: Sjöström met Van Otterdijk en toch maar kijken naar Surkova. Een uitstekende start voor Roos van Otterdijk.
10: We zijn trouwens in Parijs op het EK zwemmen.
15: Voorlopig ziet het er nog allemaal goed uit voor Van Otterdijk. Ze zit nog altijd naast Sjöström, maar nu komt Sjöström. Het zal een tweede plaats worden. Ze komt er nog heel dichtbij. Het is
2: 25-12.
15: Een klein verschil.
10: Zilver op de 50 meter vlinderslag. Jawel, dat heeft Roos van Otterdijk gisteren voor elkaar gespeeld.
3: Dat was puur genieten.
10: Voor Sportza-collega Inge van Meensel was het de race van het EK tot nu toe.
3: Een race met zoveel lef gezwommen. Naast Sarah Sjöström. En voor de mensen die het zwemmen toch een beetje volgen, die weten dat Sarah Sjöström een levende legende is in het zwemmen. En Roos van Otterdijk stond ernaast, onbevreesd. Een lengte gezwommen, zelfs zonder te ademen in vlinderslag. Dat moet je echt durven, dat is een groot risico. Ik dacht stiekem, omdat ik Roos van Otterdijk wel een beetje ken en weet wat een competitiebeest zij is. En ik dacht, ze gaat die kloppen. En het was bijna zover. Dus ze stond daar op dat podium met Sarah Sjöström. Ja, geweldig moment.
10: Je wilt toch kunnen meespreken over onze nieuwe Belgische zwemtrots. Tijd is voor onze Van Otterdijk Crash Course.
3: Als zwemster, om dit niveau te bereiken, kan je niet op je 14e beginnen, want die techniek leer je als je heel jong bent. En zo is zij opgegroeid, was al heel snel duidelijk dat zij een heel groot talent was. En ze zat ook al heel snel in Antwerpen, achteraf bekeken misschien ietsje te snel. En ze zat alleen op een appartementje en ik denk dat dat voor de, ja, mentaal echt ook wel moeilijk was.
10: En er kwamen nog obstakels. 3 jaar geleden was Fred Vernieuw de hoofdcoach van de Vlaamse Zwemfederatie. En door hem belandde Roos in een diep dal, fysiek en mentaal. Ze vertelde daarover in de podcast Parijs is niet ver van de studenten sportjournalistiek aan de HoWest.
6: Het ging super slecht. Ik kon precies niet meer zwemmen. Ik ging niet vooruit. Ik voelde me echt zo slecht in het water. Toen heb ik daar eens tegen hem gezegd van ja, het gaat niet goed. Ik voel me niet goed. Het gaat niet. En toen, de dag erna, is hij op mij uitgevlogen. Van ja, als je zo blijft voordoen, kun je echt niet presteren op het WK. Hoe wil je er ooit geraken? Hoe wil je ooit op een speel geraken? Als je dit doet, echt boos geworden op mij. Dat ik echt dacht van, ja, maar ik heb je juist verteld dat ik mij niet goed voel. En dan doet je zoiets. We zijn ook begin maart ergens naar een wedstrijd geweest in Edinburgh. Hij heeft mij dat heel weekend genegeerd, omdat ik niet goed genoeg had gezongen. Ik moest mijn eigen trainingen verzinnen. Ik moest zelf maar zien wat ik deed. En ja, dat is niet oké als een coach je gewoon aan de kant schuift omdat je niet goed hebt gezwommen en je zet zijn aandacht dan niet waard. Dat kan gewoon niet.
10: Ze heeft toen zelfs een paar maanden niet gezwommen. Maar Vernieuw stopte uiteindelijk als coach. Roos ging terug zwemmen. En sindsdien is ze eigenlijk niet meer te stoppen.
3: Wat ik zo bijzonder vind aan haar, ze krijgt zo vaak de vragen van de pers en richting Los Angeles. Maar dat is over 2 jaar. En dan vind ik het zo mooi om te zien hoe ze daarop antwoordt. Ja, ik ben echt niet bezig met Los Angeles 2028. Ik leef nu in het moment. En dat klinkt misschien zo cliché, maar zij zit echt zo in elkaar. En bijvoorbeeld gisteren heb ik zo heel bewust, ik denk dat wij dat als journalisten misschien ook eens wat meer moeten toepassen, ben ik bij die 50 meter vlinderslag gebleven. In het moment van nu genieten. En normaal zou je al, en nu de 100. En ik dacht, nee, nu ga ik het eens niet doen. De 100 is morgen, dus ik leer ook van Roos van Otterdijk.
7: Wat een race, snelste van de startblokken en zo'n felle strijd.
6: Ja, gewoon super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van, we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op, dus ik heb er gewoon heel erg van genoten. Het was echt super fijn.
10: Ja, ik hoop dat ook wij nog veel van die zwemkunsten van Roos kunnen genieten. En wie trouwens meer wil weten over de zaak Dutroux, op VRT Max vind je de podcast Onder ons Krimi, de zomer van Dutroux. Ik ben er morgen weer. Tot dan.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo.
1: 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Radio 1. Zomerland.
9: Met Floris Dalemans.
11: Hey, een heel goede avond. Welkom bij Zomerland. We hebben een anderhalf uurtje muziek voor je klaarstaan voor het voetbal losbarst. Ja hoor, het is Europa League avond vanavond voor Anderlecht. Ze spelen thuis de terugwedstrijd tegen PAOK om 8:30. Dus is er straks Sporza, maar dus eerst muziek onder meer van Stereo MC's. Dit is Connected.

Nog altijd de grootste hit die ze ooit scoorde, Connected van Stereo MC's. Tot op de dag van vandaag kunnen ze regelmatig goede zalen vullen, alleen al op het succes van dit liedje destijds. Dan spreken we toch al over de jaren 90 van de vorige eeuw. Editors, die zijn klaar met een nieuwe plaat. Op 30 oktober komt die uit. Surface Echo and Sound, zo gaat die heten. En volgend jaar, de fans weten dat al natuurlijk, 19 februari spelen ze in de AFAS Dome in Antwerpen onder meer deze nieuwe single, The Run.

Het is de zomer van 1977. We zitten in West-Berlijn in de Hansa-studio. De muur staat er nog. Je kunt de muur zien vanuit de studio en er gebeurt van alles. Daar wordt onder meer Heroes over geschreven door David Bowie. Maar in dezelfde periode maakt hij samen met Iggy Pop dit nummer ook in Berlijn. Lust for Life en Editors daarvoor en The Rush uit hun nieuwe plaat. Dit is Fischer Z, die komt ook naar ons land voor een paar concerten. Die zijn al hopeloos uitverkocht en net voor de zomer waren er ook al een paar helemaal sold out. Om maar te zeggen dat Matt Watts zich geen zorgen moet maken. Zijn band Fischer Z doet het nog altijd heel erg goed. Dit is So Long. Wat zei ik? Matt Watts. John Watts natuurlijk. De band was wel juist Fischer Z. When I...

In Brugge en in Leuven gaan ze langs. Fisher Z en So Long maken ze geweldig coole, soulvolle muziek in Indonesië. Ja, dat doen ze. Tenminste, als het over die Marlowe's gaat, dan is dat zeker waar. Die Hotel Malibu is dit.

0: Jack Parrow uit Zuid-Afrika, dat hoor je wel natuurlijk. Als je toevallig morgen in Amsterdam bent, hij speelt s'avonds in de Melkweg. En gaat hij dit ook spelen, Cooler as Ekke. En die Hotel Malibu daarvoor van The Marlowe's. Nog 127 kilometer file op de E313 naar Lummen is bij Herentals Industrie de weg vrijgemaakt. Wel nog een uur trager vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Stabroek aan de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op rechts. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst een kwartier. En op de A12 tussen Wolvertem en Londerzeel, dat is 10 minuten. Naar Brussel op de E40 een kwartier tussen Drongen en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Zaventem en Wemmel. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Dit is de geweldige Robin, Dancing on My Own.

I Wanna Be Your Lover van Prince en Robin daarvoor Dancing On My Own. En dit is Heather Nova, die heeft ook al een hele carrière achter de rug en die gaat nog altijd verder, want ze heeft net een nieuwe single uit. Dat is dit nummer, The Orchard.

0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
2: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator vertelt hoe dat komt.
6: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
5: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de organisator EBU bekendgemaakt. Moroccan Oil is van oorsprong een Israëlisch bedrijf en was al 6 jaar hoofdsponsor. Sinds de oorlog in Gaza werden er steeds meer vragen gesteld over de samenwerking tussen het bedrijf en de EBU. Critici vroegen zich luidop af of Israël kon blijven deelnemen aan het Songfestival dankzij het geld van de hoofdsponsor. Op de Grote Markt van Brussel ligt er opnieuw een enorm bloementapijt, al voor de 24e keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en de warmte kunnen. En bij de opening vanmiddag zijn al veel mensen komen kijken.
7: Wow, fantastisch.
8: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful, wonderful to see.
7: Ik ben een grote fan van dahlia's en het is echt zo veel kleuren. Het is echt wauw, hier zo mooi en indrukwekkend.
9: Het is prachtig gedaan, hè? Dat moet nogal uren werk ingestoken zijn. Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wat werk dat daaraan is om daarvan iets te maken dat op iets trekt. Dat is niet zo simpel.
5: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag. En sport. Op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Luca Onvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag, het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Onvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste, een nieuw Belgisch record. Het weer. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. En sinds het begin van de metingen liever. Het dagrecord is dus gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de 3e keer waarschijnlijk dit jaar een hittegolf. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Zomerland.
3: Met Floris Dalemans.

Ik zag hem dit spelen in de AB in Brussel toen de plaat uitkwam. De plaat, dat was Come on, Feel the Illinois natuurlijk van Sufjan Stevens. Een geweldig concert was dat toen met een hele fanfare, majorette, alles erop en eraan. Breed glimlachend kwam ik daar buiten en ik ga dat nooit vergeten. Geweldige plaat en geweldige artiest ook. In 2014 is er een nummer geregistreerd bij de uitgevers dat Donk zou gaan heten. Donk was een nummer van Beyoncé. Het was een demootje, het is nooit echt een single geworden, nooit echt op een plaat gekomen. En nu is het dan toch uitgebracht als een single, maar nu heet het Morning Dew.

Ray LaMontagne en You're the Best Thing en Beyoncé daarvoor en Morning Dew. Op de E313 richting Lummen is bij Herentals Industrie de weg vrijgemaakt. Het gaat nog een half uur trager vanaf Massenhoven. Op de E34 naar Turnhout is in Oelegem de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 10 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Stabroek vertraagt het aan de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op rechts. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst, 10 minuten. Naar Brussel op de E40, 15 minuten tussen Drongen en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten tussen Strombeek en Wemmel. En op de N16 naar Willebroek, 10 minuten aan de Werken in Temse. Dit is een heerlijke track van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. En ze sampleden daarvoor een nummer van Kool & The Gang dat ze in de jaren 70 maken, lang voor Ladies Night en Celebration en zo. Summer Madness. Zij maakte er Summertime van.

Love Cats van The Cure en daarvoor DJ Jazzy Jeff en zijn maatje Will Smith in het zeer brave personage The Fresh Prince of Bel-Air en Summertime. Zometeen krijg je Wet Leg te horen, maar eerst Hi Hi. Dit is het nummer dat hun classic geworden is. Daggers.

Ja hoor, kan ik ook. Hele dag op de chaise lang liggen. Wet leg hoorde je natuurlijk. En met dit gaan we een heel andere straat in, richting Nederland om te beginnen. Met Marokkaanse roots, maar ook wel roots in indie pop. Geweldig doet ze dat. Rufeida en Something Coming.

Later zijn ze de New Fad gaan heten. Toen was het nog de New Fast Automatic Daffodils. Stockholm en Rufeda daarvoor. En dit is Belgisch. Een van de leukste bands die we hier hebben, vind ik. Hebben al wat veranderingen doorgemaakt in de laatste jaren. Nu zijn ze toch al een tijdje stabiel als de Radar Station. Dit is Right Through Me.

0: kern van deze band, Brent Beukelaar en Sander Cliquet, die hebben samen nog in een andere groep gezeten. Barefoot and the Shoes heette die. Maar nu dus al een hele tijd als The Radar Station. Je hoorde ze met Right Through Me. Op de N16 naar Willebroek is nog altijd vertragen. Er zijn werken in Temse, daardoor 10 minuten vertraging. Verder hier en daar nog kleine vertragingen.
1: Radio 1.
2: Zomerland. You know the

Bailar Calypso van Ellie Medeiros. Ze is een 70er intussen, sinds begin dit jaar. Maar toen ze dit maakte, was ze begin 30. Het was vooraan in de jaren 80. Of midden jaren 80 toen ze het maakte. Daarvoor de geweldige Gorillaz natuurlijk. En dit is Jamiroquai, Cosmic Girl.

vrouw. Ik ga dat niet kunnen op die leeftijd, dat is wel zeker. Maar Madonna, die kan alles. Nieuwe single van haar hoorde je, Danceteria. Daarvoor Jamiroquai en Cosmic Girl. En nu zijn we stilaan aan het opwarmen voor Sporza. Dat is met Niels van Duizen zometeen na het nieuws van 8 uur. Eerst nog ILO.

0: Slow Down, Sweet Talking Woman, Electric Light Orchestra. Er is Europa League voetbal en dus is Niels van Dijzer ook Sporza. Zometeen na het nieuws.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt...

0: Van het VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Volgens burgemeester Raf ter Winge van CD&V heeft de brandweer de brand intussen wel onder controle.
1: Op dit ogenblik lijkt het zo dat er eigenlijk de zaken onder controle waren en dat het huidige gebied dat nu in brand staat inderdaad omringd is door de brandweermensen en met ook de nodige versterking die zou zijn aangerukt, zodat dat dit stuk nu wel degelijk kan beveiligd worden en dus verder kan nageblust worden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. In Montraken bij Gingelom in Limburg heeft dan weer een brand gewoed in een weide en een vlasveld. Enkele hectare zijn daar in de as gelegd. De brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg naar enkele woningen in de buurt. Het vuur flakkerde wel enkele keren opnieuw op door de wind, de droogte en de hitte. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator legt uit hoe dat komt.
2: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
0: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. In Colombia is de kans om mensen nog levend van onder het puin te halen bijzonder klein geworden. Er zijn namelijk al 72 uur verstreken na de hevige aardbeving die het land heeft getroffen. Maar toch blijven hulpdiensten en vrijwilligers voortwerken. Katrien van der Schoot keek naar de beelden uit Cali.
3: Graafmachines, hamers en schoppen blijven puin weghalen onder een ingestort flatgebouw. Tot een van de hulpverleners 2 vuisten in de lucht steekt. Even stilte iedereen, het lijkt op een teken van leven. Het is valse hoop, maar toch weten we dat daar nog 2 mensen liggen die vanmorgen nog een teken van leven gaven. En dat geeft Diana hoop.
4: Ella dio señales, pues hay que esperar. Ellos siguen trabajando y eso es como la esperanza.
3: Maar 72 uur na een aardbeving is een kritiek moment. Er zijn nu 265 doden geteld in het westen van Colombia en officieel 500 vermisten. Voor hen en voor hun familie en vrienden tikt de klok.
0: En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Lucas Hanvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Hanvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finales van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Dat zou dan de 3e hittegolf dit jaar zijn in ons land. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
6: Ja, vanavond snijden we een groot stuk voetbal aan, hoor. Europees voetbal, want zowel Anderlecht als AA Gent proberen zich te plaatsen voor die laatste voorronde van de Europa en Conference League, respectievelijk. En ja, er zijn ook nog 2 EK's aan de gang. Je kreeg het daarnet mee, zwemmen en atletiek. Daar krijgt je ook nog wat van deze avond.

0: Bastille met Laura Palmer. Straks dus veel voetbal. En zoals gezegd, de TK Atletiek in Birmingham. Dat is ook nog steeds aan de gang. Met ook wat Belgen die in actie komen. Dus ja, er zijn toch een paar dingen waar naar we kunnen uitkijken deze avond. Simon, we gaan van Glabbeke. Goedenavond.
1: Goedenavond, Niels.
0: Ja, vertel eens.
1: We gaan vanavond zeker uitkijken naar een aantal Belgen. Vijf om precies te zijn. Er is opnieuw een kans op een tweede Belgische medaille. Opnieuw, want er werd eigenlijk gisteren wel een medaille verwacht bij Pauline Kokuyt, die vierde werd op de 400 meter horde. Of bij Eli Bakkari, die ten val kwam in de halve finales van de 100 en 10 meter horde. Maar gisteren dus geen tweede medaille. En vandaag rust de medaillehoop toch vooral op de schouders van Ilona Masson. Een nog niet zo bekende naam in ons land. Maar de 24-jarige Masson was in het hinkstapspringen dit seizoen wel goed voor de tweede Europese jaarprestatie. Toegegeven, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar in het hinkstapspringen. Dus ik verwacht ook wel een heel spannende finale vanaf 9:15 met Masson. Die wedstrijd zou normaal gezien een half uurtje vroeger moeten beginnen. Maar door verkeersproblemen tussen het atletenhotel en het stadion moeten de atleten nog wat langer geduld oefenen. Masson, die indruk maakte in de kwalificaties door zich bij haar eerste sprong meteen te kwalificeren. En ook Salia Kies is erbij. Zij heeft zich knap weten te plaatsen voor de finale in het hinkstapspringen. Dus twee landgenoten in die finale. Dat is toch ook wel opvallend. Er is ook de ontknoping van de tienkamp vanavond, waar onze jonge landgenoot Dai Keita 13e staat na 8 onderdelen van de tienkamp. Eline Vekemans begint om 9:20 aan de finale van het polstokspringen. Vekemans die wordt na veel blessureleed niet gezien als een van de medaillekanshebbers. En dan is er tot slot ook nog een vijfde Belg met Antoine Snijders. Ook nog een vrij onbekende naam, zou ik zeggen. Snijders kwam op dit EK wel al in actie in de reekse van de 100 meter en werd daarin uitgeschakeld. Maar over een uurtje wachten we voor hem de halve finales van de 200 meter. Een afstand die hem op papier een stuk beter zou moeten liggen. En op basis van zijn record mag hij zeker ook dromen van een plaats in de finale die morgen wordt gelopen. Dus het belooft weer een boeiende avondsessie te worden in het Alexander Stadium in Birmingham. Het was al een bloedhete dag, net als in België. Gelukkig in deze omstandigheden geen 5000 of 10.000 meter vanavond. Maar dus wel voor de Belgen het hinkstapspringen, het polstokspringen, de 200 meter en de ontknoping van de tienkampen.

0: Snow Patrol samen met Kylie Minogue, These Alarms. Straks voetbal in Gent en Anderlecht dus met paars-wit. Dat zich vanavond naar die laatste voorronde van de Europa League wil knokken. En daarvoor moet het die 0-1 voorsprong uit Griekenland natuurlijk vasthouden. En voor ons zit Tom Boudewil in een fijne avondzon klaar in het Lottopark. Goedenavond, Tom.
1: Een hele goede avond. Het is inderdaad een fijne avondzon die nog altijd wel warmte geeft. Want het is hier net onder het dak van het Lottopark nog beestig warm. Alsof je staat te zweten of zit te zweten door niets te doen of door gewoon een beetje te praten. Ik kan niet inschatten hoe het daar beneden is of het daar ook nog altijd zo warm is. We hopen alleszins van niet. Anders worden het toch wat Griekse toestanden met onze temperaturen hier in België. En dan zijn de Grieken misschien wel een beetje in het voordeel. Feit is dat Anderlecht naar hier is gekomen met een bonus dankzij die stevige wedstrijd. Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar veel karakter en discipline getoond. En bovendien ook Kozemans een penalty eruit gehouden. Een clean sheet. En als je zelf dan scoort, dan win je niet alleen, maar haal je ook wel een fraaie uitgangspositie. En moet je natuurlijk wel rekenen dat het hier kan afgemaakt worden in het eigen stadion, dat alweer volledig is uitverkocht. Misschien moeten ze maar eens gaan denken om een nieuw stadion te bouwen, las ik ergens. Want het is toch in elke thuiswedstrijd dat trouwe paars-witte publiek present tekent. Zelfs in de voorronde van de Europa League. Zelfs bij een 0-1 voorsprong. Een uitschakeling, dat kan voorlopig nog niet. Wel in de Europa League mocht het hier fout lopen tegen PAOK. Maar dan wordt Anderlecht opgevist in de Conference League. Moet het daar de play-offs gaan spelen. Anders dan Union, die door die nederlaag in de Champions League wel gewoon rechtstreeks naar de groepsfase van die Europa League zijn verhuisd met een reeks hoofdstatuut, et cetera. Dus Anderlecht moet ofwel zich hier plaatsen voor de play-offs van de Europa League. Dat is dan tegen Kairat Almaty. Of naar de Conference League. En dat wordt dan ook zij een uitstapje naar Noorwegen. Naar SK Brann. Maar we mogen er toch van uitgaan. Fan zijnde van alle Belgische ploegen in Europa. Fan van de coëfficiënt van de Belgen. De allergrootste fan durf ik te bekennen. Dat Anderlecht en hopelijk ook AA Gent. Dat zij het toch gaan afmaken en zich plaatsen voor de volgende ronde. Alweer uitverkocht. Dus we krijgen een beeld van onder andere Daniel van Buiten. Van Mark Koeken. Die niks van paars aan heeft. Dat valt me dan toch wel wat tegen. We gaan de ploegen eens overlopen. Niet al te veel wijzigingen. Eentje maar bij Anderlecht. En dat is de ene jongster voor de andere. Ngakana die mag starten in de plaats van Onyaseke. Als je dat vergelijkt met de heenwedstrijd vorige week donderdag in Thessaloniki. En de bezoekers hebben twee wissels doorgevoerd. Baba vervangt Gomez achterin. En Elustondo, dat is de tweede wissel achterin, die vervangt de geschorste Hatzidiakos, de centrale verdediger. En dan was het kijken of Giannis Konstantelias, dat is de Griekse wonderboy van PAOK, de grootste transferwaarde, heeft hij ook. Er was een bericht dat hij niet is meegereisd. Dat was effectief zo. Maar hij staat wel degelijk in de basis. Hij is vandaag afgereisd naar Brussel vanuit Griekenland. Er waren wat privé aangelegenheden. En het geruchtencircuit zegt dat het gaat over zijn tweede kindje. Dat is een dag of vijf geleden is dat geboren. Het is een dochtertje. Vandaar dat hij niet zou meegereisd zijn. Hij is alleszins niet meegereisd. Maar dat zou de reden zijn om niet en toen in Brussel. Zometeen dus is er de terugwedstrijd tussen Anderlecht en PAOK.

0: Charlotte Adigéry en Boris Popoel met Ce n'est pas un cliché. Naar Anderlecht zijn we al geweest. Moeten we natuurlijk ook naar AA Gent. Daar is de inzet, de Conference League. Ook moeten ze daar doorsloten natuurlijk naar die laatste voorronde. Daar krijgen ze Zweden op de grasmat gepresenteerd met Goethe Borg. En ja, Geert Hermans liever gezegd. Bij jou geldt ook hetzelfde. Die voorsprong uit Zweden die moet op zijn minst vastgehouden worden daar.
1: Jazeker, Niels. Erop of eronder voor de Buffalo's. Want zij hebben geen vangnet zoals Anderlecht dat wel heeft. Gent moet nog twee ronden overleven. Wil het in de poelenfase van die Conference League geraken. Dat is een van de hoofdbetrachtingen toch dit seizoen voor AA Gent. Vorig jaar geen Europees voetbal. Dat willen ze liever niet meemaken. En ze hebben een bonus, dat doelpuntje inderdaad. Zoals je zei, van Goré in Göteborg. Maakt voorlopig het verschil ook niet meer dan dat, zei Rick de Mil, de coach van Gent, gisteren nog op de persconferentie. En één doelpunt kan snel weggewerkt zijn. Dus Gent toch op zijn hoede voor de Zweden. Te meer dat ze sinds de komst van de nieuwe coach daar, Joachim Björklund, ex-speler van onder meer Valencia en de Rangers, sinds zijn komst heeft Göteborg 3 van zijn laatste 4 matchen gewonnen. Enkel tegen Gent werd verloren. En zijn ze na een 3-2 zege tegen Kalmar afgelopen weekend van de 13e naar de 10e plaats opgeklommen in het klassement. Dus Göteborg met een nieuw elan en teruggevonden zelfvertrouwen. Nu, Gent doet het zelf ook niet slecht. Nog geen enkele tegengoal geïncasseerd in 4 matchen. 4 clean sheets op rij. Oké, niet tegen de strafste tegenstanders. Met onder meer Tcherkasy 2 keer, met Göteborg. En dus een erg slap KV Mechelen vorige zondag. Maar toch, ook Gent heeft meer positieve vibes dan negatieve, zou ik zo denken. En wat de ploeg betreft was er maar één cruciale vraag. Speelt hij of speelt hij niet? En dan hebben we het over Christian Burgess. Geblesseerd vervangen tegen Maliwa. Wel, hij speelt toch. Hij is dus net fit genoeg bevonden voor de strijd. Burgess erg belangrijk, dat weten we, voor de organisatie achterin. Het zijn eigenlijk dezelfde 11 van 1 week geleden in Göteborg die aan de aftrap staan. Dus ook met Volkaert en de vlieger op het middenveld. En weer ook met de Slovaak Laszlo Benes. En voorin met Josue Vergara en Hilarion Goré. Nu, het uitvak zit zo goed als vol. Toch zo'n 700-800 Zweedse supporters aanwezig. De rest van het stadion, jammer genoeg, zal maar matig gevuld zijn. Ik denk niet dat we aan 10.000 toeschouwers gaan geraken vandaag. Afgelopen zondag waren er ook al niet al te veel mensen aanwezig voor die eerste competitiezege tegen KV Mechelen. Maar hopelijk kunnen zij het hier wel zijn voor de nodige steun zorgen om Gent naar de laatste voorronde van de Conference League te schreeuwen. In die laatste voorronde overigens komt Gent uit tegen ofwel het Schotse Hibernian of het Noord-Macedonische Skendia. Goed, over een minuut of 7 gaan we er hier aan beginnen. Tussen AA Gent en IFK Göteborg.

0: Niet gelogen met die temperaturen tegenwoordig. Gaat in hier van Nelly. Gaan we ook nog eens naar het Europese kampioenschap zwemmen dat in Parijs plaatsvindt. Is nog steeds aan de gang. Dag 4 was het ondertussen. En op die dag hebben twee landgenoten zich kunnen plaatsen voor de finale. Luca Envaux die heeft een plek te pakken in de finale van de 200 meter vrije slag. Dat in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. Een persoonlijk en Belgisch record. En ook Roos van Otterdijk die was absoluut op de afspraak in haar halve finale en zwom zich in een evenaring van het Europese record naar die finale van haar favoriete nummer, die 100 meter vlinderslag. Morgen is die finale, dus mag ze nog eens trachten dat over te doen. Ze doet dat ook, of ze gaat daar naartoe met de snelste tijd op dit moment van alle deelnemsters. Laten we eens luisteren naar haar reactie achteraf bij Inge van Meinsel.
1: Roos van Otterdijk, ik ga nog moeten zoeken naar superlatieven voor wat jij hier allemaal laat zien.
2: Ja, ik ben er heel tevreden mee. Hij ging echt goed. Vanochtend voelde het als soepel. Maar ja, dat is een serie. Vanavond dachten we even zien hoe of wat.
1: Even gas geven.
2: Ja, exact. Even gas geven. En dan zo heb je ook de beste vergelijking met wat er morgen eventueel nog beter kan.
1: En dan een evenaring van het kampioenschapsrecord van, jawel, Sarah Sjöström.
2: Ah, echt waar? Ja. Ah, dat heb ik niet gezien. Nee, nee.
1: Ah ja.
2: Oh ja.
1: Leuk?
2: Ja, ja, zeker. Nee, dat had ik nog niet gezien. Dat is wel leuk.
1: Het doet je stralen.
2: Ja, sowieso. Dat is gewoon mooi. Als je gewoon op een EK daar kan staan, ja, dat is gewoon een heel andere prestatie nog. Gewoon je naam op het ding voor iedereen om te zien van dat snelste dat ik daar ooit gezongen is. Ja, dat is super mooi.
1: Nog eens onder die 56 duiken. Hè? Dat is jouw visitekaartje afgeven, toch? Voor morgen?
2: Ja, exact. Dat moet soms ook gebeuren. Maar zoals ik zei, het is ook gewoon de beste voorbereiding voor morgen om nog de kleine puntjes te zoeken die beter kunnen.
1: Heel veel succes, goed rusten, dank je.

0: We bedanken Badly Drum Boy met zijn Once Around the Block om ons tot bij het voetbal te brengen. Straks gaan we naar de Planet Group Arena, maar eerst naar het Lotto Park, want ook daar zijn ze met het voetballen begonnen. We komen tot bij jou, Tom Boudeweel.
1: Inderdaad, we zijn al 41 seconden onderweg. Dus dat betekent een herhaling van het scenario met die hele snelle goal van Cvetkovic. Nee, dat scenario wordt niet herhaald. Maar er wordt al flink gebikkeld op het middenveld. Santa Maria, de middenvelder, die gaat al stevig door op Sican. Eerste balvoordeel gegeven door de Italiaanse scheidsrechter Simone Sosa. Maar uiteindelijk dan toch maar tussen beiden gekomen. En een waarschuwing voor Santa Maria. De eerste aanval van Paarswit over de linkerkant. Dat is een goeie. Maar teruggedraaid door Ngakana. Dan Sican naar de buitenkant. Naar Mamar. Die heeft wel wat ruimte. Kan buitenom gaan. Ambrose zoekt nu zijn linker. Dan toch maar weer naar de buitenkant. Mamar. De 1-2 zoekend. En dat is een beetje van het goeie te veel. Maar Lansana raapt dat steekje wel op. Want het was heel veel volk. Het was wat drummen daar rond de 16. Kana met een mooie beweging. Nu aan de rand van de 16. Maar de pass voor Sican is niet goed genoeg. Nog eens Sican. En nu de plaatsbal net ernaast. De eerste kans van de wedstrijd. En het publiek gaat meteen mee. Hoort u dat op de achtergrond? Het volle Lotto Park. Het Constant van der Stok stadion. Al in minuut 2. De eerste poging van Sican. Het is allemaal wat moeilijk met de kleine pasjes. In dat overbevolkt doelgebied van Pavlenka, de Tsjechische doelman. Maar uiteindelijk toch na wat te gevriemel in dat mierenesje daar aan het halve maandje, is er uiteindelijk toch alsof het de koningin is die kan trappen, maar net ernaast. Er zat wel wat curve in de poging van de Oekraïner van 25 die overgekomen is van het Trabzonspor. Er zat wat curve in, maar net niet genoeg. En bijna scoorde hij opnieuw. Dat heeft hij al prima gedaan in deze campagne met die goal in Hammarby. Dus dat is zeker niet slecht. En vooral ook die gelijkmaker hier thuis in de terugwedstrijd tegen Hammarby. Opletten nu voor een diepe bal. Kozmas moet komen. En alsof hij de lambada in aan het dansen is, houdt hij die bal tegen. Een vreemde tussenkomst. Maar hij kon niet anders. Nu gaat de vlag wel de lucht in. Maar een vreemde tussenkomst van Kozemans op de rand van de 16. Mocht zijn handen niet gebruiken met zo'n lekkere bal van Elustundo. In de rug van Ndiaye. En dan is het Constantelias die net nog de bal kan beroeren. Maar tegen de borst, alsof hij een antieke klerenkast is, houdt hij die stifter van Constantelias houdt hij tegen. Maar de redding mocht gezien worden. Ze was uiteindelijk niet nodig. Omdat de Italiaanse assistentscheidsrechter de vlag uiteindelijk wel de lucht heeft ingestoken. Maar dat was al een gevaarlijk balletje in de rug van de defensie. In de rug van Ndiaye, de linksachter uit Senegal. En zo toch twee keer een prik. Eerst Anderlecht met die plaatsbal. Op een souplesse getrapt met wat curve, maar niet binnen het doelkader. Sican dus voor Anderlecht. En nu zo'n lekkere bal. Prima getrapt door Elustundo. En dan in de rug gelopen door dat Griekse godenkind. Giannis Constantelias. 23 is hij. En de man die eigenlijk er persoonlijk voor heeft gezorgd dat PAOK Dynamo Kiev kon uitschakelen door drie goals te maken van de vijf in de dubbele confrontatie. Mamar nog eens met de Kana. Er zit wel lekker wat vaart in deze wedstrijd. Kana speelt nu wel in achter de rug van die nieuwe spelmaker Lucas Ambros. En hier is nu Cvetkovic. Dat is een mooie beweging. Een panna. Maar dan de rugdekking gegeven. Wel balverlies. Mamar nu naar de tweede paal. Ndiaye. Maar die moet er achteraan gaan. Is als eerste bij de bal in dat sprintduel met Zivkovic. En dan helemaal achteruit gespeeld. Tot bij Petro. Een van de twee centrale verdedigers. Anderlecht prima begonnen met al een goede kans. Er zit vaart in deze wedstrijd. De sfeer is er in het Constant van der Stok stadion. Hier is het wel nog altijd 0-0 na 5 minuten.
0: Sportza. Ga ook eens kijken of er veel vaart in het spel zit tussen AA Gent en Göteborg. Vertel eens, Geert.
2: Wel, hier zijn we toch al 2 minuten verder. Bijna 7 minuten onderweg. En veel vaart zit er voorlopig niet in, moet ik zeggen. De eerste 4-5 minuten was het balbezit voor de bezoekers uit Zweden. Voor IFK Göteborg, die de bal goed liet rondgaan. In tegenstelling eigenlijk tot wat we vorige week in Göteborg hebben gezien. Die eerste helft waar Göteborg er nauwelijks in slaagde om de bal in het eigen team te houden. Dan lukte dat nu, de eerste 5 minuten, vrij aardig. Agent vooral in een afwachtende houding. Dat nu de laatste 2 minuten wel het spel heeft overgenomen. De bal heeft opgeëist met nu misschien een eerste aanval over de rechterkant. Met wat dreiging, maar een slechte paas van Ngom richting, wie was het? Benes, inderdaad. En daardoor het balverlies voor A-agent. Maar kansen nee, of een gevaarlijke actie hebben we hier in die eerste 7,5 minuut nog niet mogen noteren. Ik moet wel zeggen dat er toch wel flink wat publiek is bijgekomen. Op het allerlaatste moment. De mensen zullen wellicht nog een drankje hebben genuttigd. En dat begrijpen we maar al te best. Alvorens ze hun plaats hebben ingenomen in het stadion. En ik had het er straks over die grens van 10.000 toeschouwers. Ik denk dat we die toch net hebben gehaald. Dus hier toch nog wel wat volk bijgekomen in de Planet Group Arena. Die A-agent toch willen zien plaatsen voor die laatste voorronde van de Conference League. Met A-agent nu dat de bal rondspeelt achterin. Met de Lorsje die een diepe bal, een diepe cross probeert uit te voeren. Maar nauwelijks binnengehouden of toch nog half. En Volkaert kan toch nog even profiteren om die bal voor te zetten. En dan ineens op doel getrapt. Maar dat was niet makkelijk voor de Slovaak van A-agent. De nieuwe Slovaak, Laszlo Benes. En hij deed dat niet kwaad. Maar toch een meter of 2-3 naast het doel. Het was moeilijk om die bal ineens uit de lucht te plukken en zo naar het doel te trappen. Laszlo Benes tegen Gent was hij er niet bij. Mocht hij rusten van Rick de Mil. Hij heeft nog niet al te veel laten zien. Vorige week in Göteborg leverde hij een assist af. Maar dat was meer met geluk dan met kunde, moet ik zeggen. Maar hij doet zijn best. Hij doet zijn werk goed, zegt Rick de Mil. Maar voorlopig de acties naar voren komen er niet echt uit bij Laszlo Benes. En dus hij krijgt hier nu wel een nieuwe kans bij de Buffalo's. Dus hier spelen we op dit moment 9 minuten. Nog weinig of geen gevaar op dat schotje van Benes na. We kijken nu nog even naar Ngom die met wat ruimte kan voorzetten. En daar bijna die Benes toch weer. Toch wel actief moet ik zeggen. Hij sprong daar naar een bal waar hij niet echt bij kon. En nu loopt Gore met de bal over de achterlijn. En zo dus het gevaar helemaal geweken. Dus de eerste 10 minuten zitten er hier bijna op. Zonder al te veel doelgevaar tussen A-agent en Göteborg. 0-0 dus.

0: Flaming Lips met Race for the Prize zijn wij weer helemaal klaar om Anderlecht PAOK verder te volgen. We sluiten opnieuw aan, Tom.
1: Ja, het is een goede wedstrijd hoor. Vibrerend in het Lotto Park. En Anderlecht had altijd 1-0 moeten voorstaan. Maar nu de tegenaanval op de rechterkant met Sivkovic, die daarnet ook eens gevaarlijk was. Laat hem niet schieten, de plaatsbal en net ernaast. Voilà. Hoeveel kansen hebben we al gezien in deze eerste 12 minuten? Aan de ene kant en de andere kant. En de aanvoerder Andrija Sivkovic is nog wat aan het overleggen met zichzelf. Is misschien kwaad op zichzelf, want hij had de ruimte, kwam van helemaal tegen de zijkant en niemand viel hem aan. Ndiaye bleef maar wijken tot te ver in de eigen rechthoek en dat was bijna dodelijk. Die linker van Sivkovic, de 30-jarige Serviër, net niet genoeg curve en die bal gaat net voorbij de verste paal buiten. Dat was een gevaarlijke actie van de bezoekers, nadat eerder ook al Constantelias een perfecte aanval opzette in zijn eentje. Tegen de linkerkant was het dan, aan de andere kant dus. En ondanks het feit dat er drie spelers van Anderlecht in zijn buurt liepen, konden ze hem toch niet stoppen. Ze waren gewoon niet agressief genoeg, te weinig grinta om hem te stoppen. En hij kwam naar binnen, even een kaatsbeweging met Mitu en dan openen helemaal op de rechterkant bij diezelfde Sivkovic. Een knap maar in het zijnet. Dat was dus twee keer de aanvoerder van PAOK met het gevaar op de openingstreffer. Maar de

0: grootste kans, die was uiteindelijk wel voor Anderlecht en voor Mihajlo Cvetković. Na een prima doorstekenpas van Marco Cana, die ook wel lekker in de wedstrijd zit. Binnendoor naar Mamar, niet getwijfeld, meteen voor doel gebracht. Geen buitenspel voor Cvetković, oog in oog met de doelman. En dan stift hij hem, gooit hij zich naar de bal, stift hij hem. Maar een soort helikopterbeweging van die 1,96 meter doelman, Jiří Pavlenka. En een wonderbaarlijke save met de linkerarm. Anders ging hij er zeker in. Nu opletten voor de eerste corner van de Grieken van op de linkerkant. Allemaal staan ze in de buurt van Kozmas, naar de eerste paal doorgekopt en dan verlengd nog maar ernaast gekopt. Altijd te gevaarlijk als die bal voor de eerste paal, als die daar wordt doorgekopt, dan is het altijd kijken naar wie aan de tweede paal staat. En nu was het Zaferis die kon koppen, maar het hoofd eigenlijk meer weg van het doel en zo niet teruggebracht. Weer een speldeprik van de Grieken. Het is zeker nog niet binnen. Het is zeker nog niet gespeeld voor Anderlecht. Dat dus ook wel goed in de match zit. En vandaar dat ik daarnet zei van het is een heel aantrekkelijke wedstrijd. Een heel aantrekkelijk openingskwartier. Met Mamar die weer buitenom wil gaan. Goed het lichaam gebruikt daar op de linkerkant van Tyson. Een vat aan ervaring natuurlijk. Die 38-jarige Braziliaan die naam heeft gemaakt bij Shakhtar Donetsk. Eerst bij Metalist Kharkiv. 2 jaar klaargestoomd. En dan uiteindelijk een jaartje of 8 bij Shakhtar. Alle grote successen meegemaakt met die oranje ploeg. Helemaal in het oranje. En nu dus teruggekeerd uit Brazilië. En nu breidt hij er nog een Europees stukje aan vast. Sinds 23. Speelt hij voor PAOK en hij doet nog altijd zijn ding. PAOK zelf in de aanval, samen met Zaferis. Is het opnieuw Zivkovic die even te val wordt gebracht daar door een Gakana. Maar de Italiaan wil er niet van weten. Vindt het een Schwalbe met Cana die zich ontdoet van zijn tegenstander van Constantelias. En weer op de rechterkant. Maar Mark kan doorgaan op de rechterkant. Kan hij gaan ook afwerken? Nee, de hoek is te scherp geworden. Hij komt nu wel naar binnen met de plaatsbal. En op de vuisten van Pavlenka. Wat een wedstrijd is dit hier. We hebben geen tijd om adem te halen. De ene aanval na de andere. En nu Mamar weer perfect in het straatje gestoken. Maar hij moest van te ver komen. Kon niet meer richting doel. Deed het dan wel prima door naar binnen te kappen. En ja, Tyson is dan wel geen verdediger. Liet zich makkelijk in de luren leggen. En dan met de linker de Marokkaanse international. Dat deed hij prima. Nu is het Ambros. Die komt de bal vragen. Even te ver van de voet. En dan de sliding in dat duel met Zaferis. Maar de tegenaanval wordt er wel prima uitgehaald. En iedereen staat weer in positie. Bij paars en wit 16 en een halve minuut ver. Even de tijd om de administratie bij te werken. Want er is veel werk en dat is een goed teken. Maar nog geen doelpunten. 0-0.
1: Dankjewel. Dan gaan we ook eens luisteren of A-agent en Göteborg ondertussen een beetje meer onder stoom geraakt zijn bij jou, Geert Heeremans.
2: Nee, jammer genoeg niet. Ik wou dat ik met hetzelfde enthousiasme als Tom zou kunnen commentaar geven. Terwijl nu misschien de eerste kans voor Göteborg. Een schot afgeblokt. Misschien net op het juiste moment naar hier gekomen. Göteborg dus in de aanval. Met de jonge 17-jarige piepjongen dus. Oliver Manson. Een groot talent wordt gezegd op het middenveld. Daarbij Göteborg. En het is de eerste keer eigenlijk dat ze wat in de buurt van het doel van Davy Roef hangen. De Zweden volledig in het geel overigens. Want zowel Agent als Göteborg hebben blauwe wit als kleuren. De Buffalo's spelen in lichtblauwe uitrusting. En Göteborg doet dat in geel en wit. Met geel-wit gestreepte shirts. Met opnieuw balbezit voor de Zweden daar in de middencirkel. Maar na bijna 20 minuten voetballen nog geen echte doelkans genoteerd. Net dus een schot van de Zweden dat nog net op tijd werd afgeblokt. Maar Roef heeft ook nog geen bal moeten pakken. En zijn collega aan de overkant, Victor Andersson bij Göteborg in het doel, eigenlijk ook nog niet. Gent heeft wel het betere van het spel. Heeft af en toe wel eens een leuke actie in huis. Maar die draagt dan niet tot in het strafschopgebied van de Zweden voorlopig toch. En Göteborg wat meer balbezit dan vorige week. Dat wel, ze moeten ook dat doelpunt nog inhalen natuurlijk. Maar echt kansen creëren, echt mogelijkheden bij elkaar voetballen. Dat zit er voorlopig nog niet in voor de Zweden. Nu trekt Goré zich op gang, temporiseert wat. Goré die naar de linkerkant is uitgeweken. Vergara en Goré op papier, de twee spitsen. Maar Goré die vooral vanaf de zijkant probeert naar binnen te komen. En Vergara die blijft meer diep. Voorlopig gaat het allemaal nog wat traag. Bij aan de kant van Gent om de Zweedse verdediging te kunnen verschalken. We zitten bij Siebe van der Heijden die wel wat meters kan maken. Maar dan met een crosspass uitpakt. En dat is een hele flauwe crosspass. Want hij kan aan de andere kant Matthijs Volkaert niet bereiken. Nee, het niveau is een pak minder waar. We moeten naar Tom in het Lottopark. Zeg maar Tom.
0: Het kon niet blijven duren. Hier is de openingsgoal. Een kunststukje van de twee centrale verdedigers. Want Petro heeft gescoord op een corner. Maar de kopbal was eerst van Biancon. En dat is dan toch niet goed gered van die Tsjechische doelman Pavlenka. Ondanks zijn ervaring. Niet zo'n harde kopbal. Wel naar de grond. Naar het hoekje. Maar daar lag hij wel. Pavlenka. Maar hij lost hem. En dan is daar Petro. Alsof hij een echte spits is. Want hij duwt hem niet over de grond. Nee. Hij ziet dat de doelman nog op de grond ligt. En dan stift hij hem over de Tsjech heen. In het dak van het doel. En Anderlecht heeft zijn voorsprong. Het is het orgelpunt van een fantastische eerste 20 minuten. En Petro, de Fransman van 29, vorig jaar bij Chelsea, die maakt hier zijn goaltje. Een belangrijke goal. Want niet alleen de heenwedstrijd gewonnen met 0-1 en ook nu de voorsprong. Dus dat betekent dat de Grieken twee keer moeten scoren voor een verlenging. En Petro meteen met de twee wijsvingers tegen de slapen om aan te geven aan zijn ploegmaats. Opletten van beide aftrappen bij de les zijn. En zeker niet meteen een tegengoal incasseren. De eerste is gemaakt, de openingsgoal is een feit. En die is voor de thuisploeg. Anderlecht leidt met 1-0.
1: Dankjewel Tom. Dan komen we terug bij jou Geert om het verder te volgen.
2: Wel, met een eerste mogelijkheid voor Göteborg hebben we toch net genoteerd. Plots was er heel veel vrijheid aan de linkerkant voor Clemensen. Die normaal vanaf de rechterkant komt, maar nu was uitgeweken naar links. En dan een scherpe voorzet afleverde. En twee Zweden stonden klaar om die bal binnen te duwen. Maar een hele goede Davy Roef die er nog net een hand tussen stak. Alvorens een van die Zweden er een schoen kon tegenplaatsen. En zo dus gelukkig een hele goede tussenkomst van Davy Roef. En zo dus die 0-0. Nog altijd op het bord. Het was de eerste kans eigenlijk in deze eerste helft na 22,5 minuut voetballen. En we zijn trouwens toe aan de eerste hydration break in deze partij na 22,5 minuut. Vrij logisch, het is bloedheet. Nog altijd 31 graden ook hier in Gent. Dus het is logisch dat de spelers de kans krijgen om wat te gaan drinken. 0-0 hier nog altijd tussen Gent en Göteborg.
3: Radio 1.
1: Ja, de meeste actie lijkt dan toch nog steeds te vinden op het veld van Anderlecht. Dus we komen terug bij jou, Tom.
0: Een voorzet van op de rechterkant van de Grieken. Maar aan de eerste paal is Kozemans alert. Trapt ook heel snel uit, omdat hij daar een 1-1 tegen situatie ziet met Zvetkovic. Maar verdedigd door Mikhailidis. Over de zijlijn, waardoor Anderlecht rustig aan kan opschuiven en de eerste emotie kan laten bezinken. Niet alleen de Anderlecht-spelers, maar ook de eerste emotie, de eerste de zoektocht naar een revanche bij de Grieken. Die laten overwaaien, terwijl de flankverandering van Tyson richting de rechterkant. Maar een Ngakana zit daar goed tussen. Benieuwd of Anderlecht gaat doorduwen. Of ze nu toch wat meer in organisatie gaan kruipen. Waardoor het tempo ook wat gaat zakken. Abdulrahman Baba. Dat is het. De linksachter. Die gaat nu door. Moeizame controle op zo'n diepe bal van Mikhailidis. Maar hij kan er niet bij. Probeert zijn been nog wel de lucht in te heffen. Maar dat is al lopend. En dat is niet al te makkelijk. Dus gewoon intrappen voor Colin Kozemans. De arm. De vijf vingers gaan al de lucht in bij de scheidsrechter. Maar hij doet het kort richting Kana. Met zijn vijven staan ze in of net buiten de eigen rechthoek. En dan toch maar de lange bal van Mamar. Maar dat is gewoon op het hoofd van Elustondo. Er staat niemand van Anderlecht, dus dat mogen we toch als een slechte pass catalogeren. En dat doen we nu ook voor Andrija Zivkovic, die zonder druk van een Anderlecht speler de bal zomaar over de zijlijn speelt. Ook hier tijd voor de hydration break. Alles verloopt naar wens voor Paarswit. 1-0 voor.

0: Van Ezra Collective gaan we naar AA Gent. Ook bij jou een doelpunt, Geert.
1: Ja, en ook voor een Belgische ploeg. AA Gent heeft gescoord. Mathijs Volkaert op aangeven van Araujo. Weer van een van die vele goede voorzetten van de Portugees Thiago Araujo. Vanaf de linkerkant en helemaal in de rug gedoken van de centrale verdedigers van Göteborg kwam Mathijs Volkaert aangestormd. En van dichtbij buffelde hij die bal voorbij Victor Andersson, de weerloze doelman van Göteborg. En zo dus de voorsprong voor Agent 1-0. Het was vrij gelijk opgaand, vrij evenwichtig tot nu toe. Met één mogelijkheid voor Göteborg. En daar was een goede Davy Roef nodig om erger te voorkomen. Maar nu de reactie van Agent. En die mag er wezen. Araujo weer met een heerlijke assist op het hoofd van Mathijs Volkaert. En zo dus de voorsprong voor de Buffalo's. Agent 1-0 voor tegen Göteborg. En natuurlijk die bonus van vorige week. Die moeten we ook, of die mogen we ook niet vergeten. Dus Gent eigenlijk 2 doelpunten voor tegen Göteborg.

0: Capital met Illuminate. Zometeen het radio nieuws. En daarna gaan we uiteraard het voetbal verder volgen. En dan is er ook atletiek met Belgen in actie.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied het Mechelsbos. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien, maar de brand is in

0: werkzaamheden.
1: Eerder deze zomer was er ook al een brand in hetzelfde gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. Op het Griekse eiland Chalkidiki woedt ook een hevige natuurbrand. De inwoners van een aantal dorpen op het eiland hebben de raad gekregen om te evacueren. Ook een vakantieoord wordt ontruimd. De kustwacht heeft onder meer boten ingezet om mensen weg te halen. Chalkidiki is dicht bebost. De brandweer heeft 9 blusvliegtuigen en een aantal helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. In het zuidoosten van Engeland, dichtbij de badplaats Brighton, is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat verschillende wagons zijn gekanteld. In totaal zaten zo'n 150 reizigers op de trein. 11 passagiers raakten gewond, 2 van hen zijn er erg aan toe. Het treinverkeer in de regio zal nog de hele avond zwaar verstoord zijn. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
2: Prima voor Anderlecht, want het is een leuk half uur geweest en belangrijker. Anderlecht staat ook 1-0 voor. Een goal na 20 minuten van Petro, de centrale verdediger op een corner. Zijn compagnon de route, Biancon, die kon eerst koppen. De redding van de doelman, bal gelost. En Petro was er als de kippen bij om hoog in het dak van het doel te schieten. Het is een van de vele kansen in deze wedstrijd. Ook voor de Grieken trouwens, die nog niet konden scoren. Dus Anderlecht staat hier 1-0 voor en we zijn zeker ook niet de heenwedstrijd vergeten die Anderlecht ook al won met 1-0. Het ziet er dus goed uit voor Paars-Wit.
1: Dankjewel, Tom. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Na een half uur spelen staat het nog 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En op het Europees kampioenschap zwemmen heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. 2 jaar geleden won ze nog Europees goud op dat nummer. Van Otterdijk zwom nu een tijd van 55 seconden en 89 honderdste. Dat is een evenaring van het kampioenschapsrecord en daar is ze bijzonder blij mee.
3: Ja, sowieso. Dat is gewoon mooi. Als je gewoon op een EK daar kan staan, dat is gewoon een heel andere prestatie. Nog gewoon je naam op het ding voor iedereen om te zien van dat snelste dat ik daar ooit gezwommen is. Dat is super mooi.
1: Luca Onvaux plaatste zich dan weer voor de finale van de 200 meter vrijslag. Hij zwom een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En in de finale van de 200 meter vrijslag bij de vrouwen is Sarah Dumont 7e geworden. De Europese titel was voor een Tsjechische. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen dan rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
5: Welkom terug. Anderlecht en Gent die zijn op dit moment aan het knokken voor een ticket naar die laatste voorronde van de Europa en de Conference League. Het ziet er op dit moment heel goed uit, dat is positief. En ook Sint-Truiden, zij weten tegen wie ze uitkomen in die laatste voorronde van de Europa League. En dat worden de Cyprioten van Omonia uit Nicosia. Zij wonnen van Gibraltar, van de Red Imps. 1-1 werd het in de heenwedstrijd en 0-1 in de terugwedstrijd. Dus voilà, de Cyprioten daar moeten de mannen van STVV tegen spelen. Benieuwd wat dat gaat worden. Gaan we terug het voetbal opzoeken dat op dit moment aan de gang is. Terug naar het Lottopark. Nog steeds die 1-0 voorsprong voor Anderlecht. Tom.
2: Inderdaad, ruim een half uur aan het voetballen. Het tempo is wel gezakt. Een beetje logisch, denk ik. Want aan die TGV-snelheid van de beginfase, dat kon niet blijven duren. Enerzijds heb je ook dat doelpunt natuurlijk, waardoor Anderlecht niet meer zo gretig op zoek gaat naar de voorsprong. Die staat op het bord. En anderzijds heb je ook die hydration break, waardoor dat tempo ook wel een beetje wordt gestremd of gebroken. Dus daar houden we zeker rekening mee. Baba met de voorzet op de linker. Kant. Anderlecht krijgt niet meteen de bal weg. Kana nu al voetballend na een forse duw van Sikan. Maar Svetkovic kan die niet bijhouden. Waardoor Pauke met veel volk in de 16 staat aan de tweede paal. En die bal wordt binnengekopt natuurlijk wel. Het is Zivkovic. Ze stonden er met z'n velen. En vooral Ndiaye

0: is niet zo goed aan het spelen. Telkens weer zoveel ruimte op die linkerkant, de rechterkant van de Anderlechtse mensen. En daar is de gelijkmaker. Een voorzet van de linkerkant. Veel ruimte om te trappen van Tyson. En dan gaat die bal over Mitu. En komt nog in de rug gelopen de aanvoerder. En via de bots, via de korte hoek, maakt hij gelijk. Dat is mooi afgewerkt. En hij maakt zich nog wel breed, Colin Kozemans. Maar het kleinste gaatje van het doel vindt Andrija Živković. En zo de gelijke stand. De Grieken waren wat beter geworden. Omdat Anderlecht toch minder druk kwam zetten. En dat vonden de Grieken wel prima. Ik zeg het, die Živković, hij heeft al een paar keer voor dreiging gezorgd. De tandem op de linkerkant met Ndiaye en met Joshua Ngakana. Dat loopt daar niet zo lekker hoor. Er is telkens weer ruimte gegeven door Moussa Ndiaye. Ngakana, ja, toch wel een duidelijke trekfout, maar hij mag verder gaan lopen. Daar op de rechterkant. Jonju Kenny, een Engelsman, die is wel wat gewoon. Maar die werd toch gewoon tegen de grasmat getrokken. De grasmat die er hier nog prima bij ligt. Ik zag dat Celta de Vigo zijn wedstrijd niet kon afwerken in Europa. Omdat het, zoals in Gent, in Antwerpen, meerdere velden hier een schimmelziekte erop zit. Maar daar op het hele terrein in Spanje. Dus toch wel heel opmerkelijk dat een wedstrijd daarvoor wordt uitgesteld. Maar je kon het ook hebben zoals Lech Poznan. Zij moesten naar de Faroe-eilanden en hun vlucht had zoveel vertraging geraakt, maar niet in de buurt daar. En dus is ook die wedstrijd uitgesteld naar morgen. Dus ook in Europa kan het allemaal wel eens gebeuren. Anderlecht is hopelijk opnieuw wakker geschud, want de gelijkmaker is een feit. En niet toevallig via Andrija Živković, de 62-voudig Servisch International. 1-1 de tussenstand met nog 9 minuten te voetballen in de eerste helft.
1: Sportza.
2: Radio 1.
3: En het is ondertussen ook al heel even geleden dat we nog het voetbal gevolgd hebben daar in de Planet Group Arena. Dus meer A-agent. Geert, is opnieuw aan jou.
4: Ja, nog een minuut of 7 tot aan de rust. En A-agent nog niet echt in de problemen geweest. Het was bijna 2-0 met een haast identieke actie dan bij het doelpunt. Maar dan vanaf de andere kant, vanaf de rechterkant, waar Ngom ook heel veel vrijheid krijgt en geregeld mee inschuift. Een van de drie centrale verdedigers bij Gent. Maar met heel veel vrijheid. En hij duikt regelmatig op daar aan de rechterkant. En levert dan een goede voorzet af. En deze keer op het hoofd van Josue Vergara, de jonge Panamees. En die kon goed vrij uitkoppen. En er was een goede save nodig van doelman Andersson om de 2-0 uit dat doel te houden. Die jonge Panamees, dus Vergara, met een goede kopbal. 14 keer heeft hij gescoord in de Letse competitie in 18 matchen. En dat was dus voldoende voor A-agent, of om A-agent ervan te overtuigen om hem naar de Planet Group Arena te halen. Wie niet meer in de Planet Group Arena zal spelen, dat is Wilfried Kanga. Kanga heeft een akkoord gevonden met een Saoedische club. Heeft daar getekend en zal dus daar in de Saoedische competitie gaan spelen. Dus niet meer voor de Buffalo's, niet meer voor A-agent. Nou, u weet wel, zijn toch wat troebele relatie met de supporters. Ondanks de goals die hij maakte, is het eigenlijk nooit echt meer goed gekomen tussen de supporters van A-agent en Wilfried Kanga. Dus vanaf nu te bewonderen in de Saoedische competitie. We kijken naar een aanval van Göteborg met de rechtsachter, met Jallo. Alle spelers nu op de helft van A-agent even. Dat is nog niet al te vaak voorgevallen. Er was er straks ook nog wel een poging van Göteborg, van die jonge kerel, die Oliver Monson, 17 jaar, die een plaatsbal probeerde. Niet kwaad eigenlijk, want die bal ging maar net voorlangs. Maar in die eerste pakweg 40 minuten was dat dus nog maar de tweede keer dat Göteborg gevaarlijk was. Er was die gevaarlijke voorzet van Clemensen waar Roef goed bij zat. En dan dus die plaatsbal van Monson voor het overgeblijft Agent. Eigenlijk heel eenvoudig overeind tegen die Zweden. Niet echt een grootse ploeg, moet ik zeggen. Dat was ook vorige week al duidelijk in de heenwedstrijd. In niks te vergelijken met de topploeg die IFK Göteborg was in de jaren 80. Toen het twee keer de UEFA Cup wist te winnen. Maar dat is dus heel erg lang geleden. Hier dus nog altijd de voorsprong voor de Buffalo's. 1-0 voor tegen Göteborg.

0: jeugd van tegenwoordig. Een barkie. Anderlecht moet opnieuw zeer attent zijn en zeer goed opletten. En natuurlijk nog meer dan daarvoor. Het is terug opnieuw gelijk. De stand 1-1 bij jou, Tom.
1: Ja, nog een minuutje of drie in de eerste helft. Nog altijd de gelijke stand. Dus nog altijd die bonus uit de heenwedstrijd die op het bord staat. En Anderlecht is wat meer in organisatie gekomen. Rekent wat meer op de uitvallen. En daarnet was het prima gedaan. Dat is een slechte bal. Nu van de Grieken achterin met de Ambros. En dan de pas van Sikan. Die gaat liggen. En dat wordt een vrije trap. Plus een gele kaart voor Baba. Dit is toch wel de ideale plaats voor een vrije trap. Even noteren. Baba dus geel. Sikan heeft nog altijd pijn. Maar op de tegenaanval dus Svetkovic gelanceerd. Maar hij geraakte niet voorbij de laatste man. Speelde de bal dan richting Lansana. Het verbaasde me enorm dat hij daar opdook in de buurt van de kleine rechthoek. En de sleepbeweging was prima. Wat mag verdedigd dat er zeker wel. Maar dan uithalen met links en de redding van de doelman. Stel je voor Lansana dat hij het had gedaan. Het was een mooie beweging, afgeleverd door Svetkovic en dan gestuit door Pavlenka. En meteen daarna de actie, goede crossbal van Biancon in de controle voorbij zijn rechtstreekse tegenstander. Ndiaye afleggen naar Ngakana en dan klaarleggen voor diezelfde Lansana. Maar dat was dan een volledige afzwaaier van de Nederlander. En dat verwachten we dan net iets meer, want dat is niet zijn kwaliteit. Zijn kwaliteiten zijn draven op het middenveld, werken, de bal recupereren en inleveren. Nu kijken naar Sikan, die toch wel een vrije trap kan trappen. Dat hebben we gezien hier, of het was op verplaatsing bij Hammarby, al heel vroeg na 6 minuten. Kan hij het nog eens opnieuw doen? De muur staat, er ligt er eentje achter, een Griek. En dan, ofwel is het Ambros ofwel Sikan. Ik ga ervan uit dat het Sikan is. Hij loopt aan, hij trapt de bal. De onderkant van de lat en weer eruit. De onderkant van de lat raakt de Oekraïner. Die helemaal aan het ontbolsteren is na die problemen vorig seizoen. Pualgi, je wenst het geen enkele topsporter toe. Ook geen voetballer. Svetkovic brengt de bal terug. Nu weggewerkt door Michailidis. En Tyson kan er net niet bij. Opnieuw een kans voor Anderlecht op het einde van deze eerste helft in de laatste minuut van de reglementaire speeltijd. Onderkant lat en dan een metertje voor de lijn botst de bal terug het veld in. Dicht bij de 2-1. Zoals Lansana daar even voor. En dus is het al even geleden dat de Grieken nog eens gevaarlijk waren. Dat hadden ze al gedaan met een gevaarlijke fase voor de gelijkmaker. Dat moet ik zeker nog meegeven. Het was op een corner. En die ging over het hoofd van Petro. Die in de herhaling wel, ik zag dat hij er wel een duwtje kreeg. En daardoor kwam Mitu helemaal vrij met zijn 1,88 meter. Had gewoon maar te knikken. En dan knikte hij de bal erover. Hier zijn we op het einde van 45 minuten. Er komen er 2 bij. En dat betekent dat ze bijna klaar zijn in Gent, Geert.
2: Ja, hier 3 minuten extra. 1,5 minuut moet daar nog van volgemaakt worden. Nog altijd die 1-0 voorsprong op het bord. Een terechte voorsprong voor agent Kralet. Op geen enkel moment in de problemen gekomen tegen dit IFK Göteborg. Dat ook overigens een van zijn spitsen is kwijtgespeeld met een blessure. Tobias Heinz naar de kant en vervangen door een Canadese Braziliaan. En die luistert naar de naam Thiago Coimbra. Dat is een hele grote, stevige spits. Een heel ander type dan die Heinz, die veel bewegelijker is en was. Maar misschien dat die Coimbra wel meer op de verdediging van agent kan wegen. Maar eigenlijk weinig of geen probleem gehad tussen de Buffalo's. Na een minuut of 6-27 die voorsprong met die hele goede voorzet van Araujo op het hoofd van Matthijs Volkaert. We hebben het eens nagekeken. Het is een allereerste goal voor het A-elftal van de Buffalo's voor Matthijs Volkaert. Vorig jaar toch wel de grote doorbraak voor de toch al 23-jarige Volkaert. En die hier wordt uitgespeeld als rechter wingback. Normaal dus ook middenvelder. Kan ook centraal achterin geposteerd worden. Maar dus Volkaert met zijn eerste goal. Hele mooie kopbal was dat op aangeven van Araujo. En ook Vergara was er eens een keer dichtbij met een voorzet van Ngom. die hij bijna kon binnenkoppen. Maar toen was er nog een goede redding van Anderson. Terwijl de Portugese scheidsrechter er op dit moment een einde aan maakt aan die eerste helft. Dus de voorsprong voor AA Gent tegen een toch nog altijd weinig indrukwekkend Göteborg. 1-0 AA Gent dus voorlopig op roze tegen de Zweden.
0: Dankjewel Geert. Als het bij jou rust is, dat wil zeggen dat het in Anderlecht ook bijna rust gaat zijn, Tom.
1: Dat klopt, want de 2 minuten toegevoegde tijd zijn volgemaakt. Constant Elias leidt de balverlies en ze zijn met z'n vijven. Nu moet de pas komen. Nee, niet naar de buitenkant, naar Svetkovic. Die was helemaal vrij. Wat doet Ambros toch met zijn linker? Hij komt van de rechterkant, dus ideaal paasje met zijn linker. Binnenkant voet richting Svetkovic. Door het hart van de verdediging dat helemaal open ging. En hij speelt hem naar Sikan, naar de buitenkant, waar de Oekraïner helemaal niet op gerekend had en de slechte pas wordt makkelijk ontzet daar achterin. Het einde van een stomende eerste helft. Zeker de eerste 20-23 minuten waren fenomenaal met kansen voor Anderlecht, maar ook voor PAOK. 2 keer Zivkovic er dichtbij, de man die uiteindelijk zou zorgen voor de gelijkmaker na ruim een half uur nadat Anderlecht op voorsprong was gekomen op een standaard situatie. Een hoekschop, Bianco gekopt en de keeper moest die lossen. En Petro, die andere centrale verdediger, knalde de bal hoog in het dak van het doel. En zo 1-1 bij de rusten. Voorlopig, bij deze stand, is Anderlecht nog altijd door naar de play-offs.

0: Tyler Ballgame met zijn Live It Down gaat toch heel eventjes moeten wachten, want we gaan natuurlijk naar dat EK Atletiek in Birmingham, waar een landgenoot klaarstaat voor wat exact? Simon, vertel eens.
1: Antoine Snijders is de naam voor de halve finale van de 200 meter. Snijders die gaat zich proberen te plaatsen voor de medaillestrijd van morgen. En hij start centraal in beeld in een van de meest centrale banen. Wat wil zeggen meestal dat je heel snel hebt gelopen dit seizoen. En dat geldt zeker voor Snijders die 2024 heeft staan als record en seizoensbeste. Een tijd die hij dit seizoen heeft kunnen lopen. En nu gaat hij dus zijn arm uitsteken naar de mogelijke finale plaats. De reekse waren het eindstation voor Snijders op de 100 meter. En wat kan hij er dan op de 200 meter? Zijn eerste stuk is prima. En nu in die laatste rechte lijn. Ha, kan hij niet echt een vuist maken. Snijders gaat zich niet bij de eerste twee plaatsen in deze halve finale. En op de tijdsnelste gaat hij ook niet moeten hopen. De twee snelste mannen met de verliezende tijden, die konden ook doorstoten. Maar die eer is niet weggelegd voor Antoine Snijders. Die zich nu kan richten op de 4x100 meter bij de mannen. En misschien de gemengde 4x100 meter. Daar kan Snijders ook nog aan deelnemen. Zijn tijd 20.70. Daarmee blijft hij wel een eindje boven zijn record. Zo'n halve seconde. En dan geef ik ook graag mee dat het hingstapspringen volop aan de gang is. Met Ilona Masson en Salia Gies. De eerste beurt hebben ze allebei al achter de rug. Gies die kon geen geldige poging neerzetten. Masson wel een knappe 14,15 meter. Belangrijk, want de beste 8 van de 12 finalisten die krijgen straks 3 extra sprongen. En Masson die staat nu halverwege de tweede beurt op de 4e plaats. Dus kon zich niet verbeteren in die tweede poging met 13,98 meter. Maar het belangrijkste, met 14,15 meter staat ze voorlopig 4e. Het is nog vroeg in deze competitie, halverwege de tweede van 6 beurten. Maar Masson als medaillekandidaat doet ze het voorlopig zeker goed. Er waait een stevige meewind in het hingstapspringen. Dus dat maakt het wel moeilijk om helemaal goed uit te komen op de afzetbalk. Daar had Salia Gies bij haar eerste poging daarnet wat problemen mee. Zij kan zich straks bij haar tweede poging proberen te verbeteren, proberen een geldige poging neer te zetten. Maar Masson dus goed begonnen aan haar wedstrijd. En straks kan ze toch haar record aanvallen van 14,52 meter. Als ze straks in de buurt komt van dat record, dan zullen de medailles niet zo heel ver weg zijn voor Ilona Masson in het hingstapspringen.
0: Dankjewel Simon. Blijf het vooral verder volgen natuurlijk.
2: Sporta.
0: Dan ook nog een ander nieuwtje uit Hasselt bij Sporting Hasselt. Namelijk, zij zijn gepromoveerd naar de Challenger Pro League. Dat is het op één na hoogste niveau in het voetbal in ons land. En daar hebben ze een nieuwe investeerder gevonden. En kijk, het is Dries Mertens die daar ook zijn duit in het zakje gaat doen. Hij was in pensioen natuurlijk een beetje verdwenen uit het voetbal. Maar hij gaat dus zich nu achter dat project scharen waar hij zich volledig in kan vinden. Heel benieuwd dus wat Sporting Hasselt aan de dag gaat leggen daar in die Challenger Pro League.

0: Ballgame nu wel tot het einde met zijn Live It Down. Gaan we nog eens terug naar het Europese kampioenschap zwemmen. Roos van Otterdijk met haar kanontijd, die kreeg u al te horen. Morgen is daar de finale in die 100 meter vlinderslag. Gaan we ook eens luisteren naar die andere man die zich vandaag kon plaatsen voor de finale in de 200 meter vrije slag. En dat is Lucas Envol. Hij zwom in zijn halve finale. Die tijd was 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. En dat was dus een persoonlijk en Belgisch record. Hij moet dus ongetwijfeld tevreden geweest zijn bij Inge van Meensel.
1: Lucas Envol, van harte gefeliciteerd. Belgisch record en als achtste naar de finale. Wauw.
2: Ja, 200ste voor zover. Het was een goede race, maar ik doe een double breath in de keerpunt aan 100 meter. Dat was wel slecht. Er zijn een paar dingen dat ik nog beter kan doen. Maar ja, heel tevreden met de race. En morgen hopelijk een beetje beter nog.
1: Dus je ziet als meteen de werkpunten.
2: Ja, maar god, ik dacht al, nee, wat heb je hier niet gedaan? Maar ik voelde me goed. Eigenlijk een beetje deze ochtend. Gewoon een beetje harder weg, denk ik.
1: 24-52 opgegaan, dan 26-76, 27-34 en geëindigd in 27-10.
2: Redelijk goed, ik heb mijn finale morgen. Hopelijk kunnen we een paar tienden eraf nog. Maar ja, ik ben content dat ik eindelijk 1.45 zwem. Want ja, dat is 3 jaar voor 5900ste. Dus ik ben wel heel content.
1: Wat betekent het voor jou om hier in die finale te zitten, in dit deelnemersveld?
2: Ja, ik ben super content. Dat was ook het doel. Maar het niveau is super hoog. Het is sneller dan de finale vorig jaar op WK. Het is sneller dan het finale in Parijs op de Olympische Spelen. Dus voor een Europees finale is dat wel heel cool om te zien. En het stadion was echt super luid voor die 200. Dus hopelijk is het hetzelfde morgen. En kan ik het niveau nog een beetje verhogen.
1: Was er nu minder stress bij jou dan vanmorgen voor die serie?
2: Ja. Veel minder stress. Veel minder stress.
1: En dan moeten we zeggen dat jouw hoofddoel eigenlijk die 400 meter is.
2: Ja, natuurlijk. Waarvoor ik werk. Elke specific set is voor de 400. Maar je hebt om naar die 340, 341 te gaan, heb je de snelheid ook nodig. Hè. Dus moet ik de 200 ook trainen. En dus ja, dat is een supergoede start hier.
1: Het geeft zeer veel vertrouwen, denk ik.
2: Ja, 100%. Ik ben beter op de 800, beter op de 200 dan ik ooit ben geweest. Dus het belooft ook voor die 400.
1: Geniet ervan en tot morgen.

0: Ja, we moeten ons een beetje in bedwang houden om geen leren jas aan te trekken en vet in ons haar te kammen. John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Straks meer voetbal. Maar we gaan toch nog eens terug naar Birmingham bij jou, Simon. Er is die tweede sprong geweest van Masson. Vertel eens.
1: Ja, ze is nu momenteel heeft ze virtueel brons. Het is nog een beetje vroeg in deze finale van het hinkstapspringen. We zitten nog maar in het begin van de derde beurt. Maar bij haar derde sprong heeft Masson zich gevoelig kunnen verbeteren. Van 14 meter 15 naar 14 meter 37. Het klinkt misschien niet zo'n heel groot verschil. Maar in deze finale telt elke centimeter. En Masson dus voorlopig derde. Dat ziet ook haar coach Michael Boels, die in de wolken moet zijn. Want die bronzen medaille, dat doet ons terugdenken aan de tijd van Svetlana Bolshakova, die op het EK in Barcelona in 2010 ook brons won. En ook zij was een pupil van Michael Boels. Hij heeft lang gezocht naar nieuw talent in België in het springen. En Ilona Masson kwam na een viertal jaar op zijn pad, nadat hij had afscheid genomen van Svetlana Bolshakova. En kijk, aan het begin van de derde beurt, de derde van zes sprongen, staat Ilona Masson voorlopig derde. Salia Kies, de andere landgenote in deze finale van het hinkstapspringen. Zij staat zevende. Ze heeft een tweede sprong kunnen neerzetten. Geldige dit keer naar ongeldige in de eerste beurt. 14 meter 04. Zevende dus. Als ze straks bij de beste acht zit na drie sprongen, dan mag ze net als Masson nog drie extra sprongen afwerken. Dus Masson voorlopig derde. Salia Kies voorlopig zevende. En in het postdocspringen is Lien Vekemans begonnen aan haar finale. Ook voor haar een mooie start van haar competitie. Met 4,30 meter heeft ze de openingshoogte meteen geklaard bij haar eerste beurt. En tot slot, voor de volledigheid nog meegeven, Antoine Snijders heeft zich daarnet niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Maar hij werd daarna ook gedisqualificeerd. Hij zou niet binnen zijn baan zijn gebleven en daardoor een disqualificatie voor Snijders, die nu volop zijn vizier kan richten op de 4x100 meter aflossing.
2: Radio 1.
3: Sportza.
0: Geef ik je ook nog dit mee op het EK turnen. Daar zijn de Belgische vrouwen achtste geëindigd in de kwalificatie per team. Hun doel was de top 13 om die te halen, om zich zo te plaatsen voor het wereldkampioenschap later dit jaar. En dat hebben ze dus gehaald. Die top 8 turnt zondag de finale per ploeg. Dus de Belgen zijn daar dan ook bij. Lisa Valen die plaatst zich voor de toestelfinale op de sprong met de beste 8. Ze werd zesde in de kwalificaties. Die finale is komende zaterdag. Haalde al twee keer brons op een WK en werd vorig jaar op dat WK nog vierde op de sprong. De Russin Angelina Melnikova, die onder neutrale vlag turnt op dat WK, is de nieuwe allround kampioene. Straks meer, maar we gaan direct terug naar het Lottopark, want er is al wat gebeurd bij jou, Tom.
4: Ja, vroege goal voor Anderlecht. We zijn 1 minuut en 10 seconden ver. En ik wou in de eerste helft zeggen, waarom schiet Lucas Ambros zo weinig naar doel? En kijk, zonder dat ik de vraag gesteld heb, geeft hij mij een antwoord. Want hij is zo'n fraaie voetballer met dat typische linkerpootje. Maar hij wil het altijd te mooi doen met balletjes binnendoor. Als je aan de rand van de 16 staat, ja, dan moet je gewoon trappen. Een heerlijke beweging met zijn lichaam. Daardoor zet hij twee man in de wind. Veel te makkelijk. En dan blijven ze ook bij de Grieken wijken. En heeft hij de bal van op de rand van de 16 door de benen geschoten van Michailidis. En is Pavlenka voor de tweede keer verslagen. Het is een leuke voetballer hoor. Maar zijn statistieken moeten beter. En daar werkt hij nu prima aan. Een kamerbrede glimlach bij die nieuwe Tsjechische spelmaker van Anderlecht. 5 miljoen hebben ze ervoor betaald voor Lucas Ambros. En ik dacht, ja, ik meen het echt. Waarom schiet hij niet wat meer in de eerste helft? En kijk, dat doet hij nu. Het is geen harde knal, dat zeker niet. Zoals we hem kennen is het gewoon op flair, op techniek, op souplesse. Mooi in het hoekje. En het zal hem nog meer vertrouwen geven. Dat is nogal wieders. 2-1, snelle voorsprong weer voor Anderlecht.
0: Dankjewel, Tom. Mag ik mijn verhaal ook nog eventjes af over die Russen op dat EK-turnen? Want het is voor de eerste keer sinds 2021 dat er Russen bij zijn eigenlijk op zo'n Europees kampioenschap. Nu, die Russen die allround kampioene is geworden, liever gezegd, die zag haar visum eerst nog afgekeurd worden door Kroatië, pas na een klacht en inmenging van de Europese Gymfederatie en het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken mocht ze dan toch binnen. En kijk, zij is dus de nieuwe allround kampioene.
2: Sportza.
3: Radio 1.
0: En als er opnieuw gevoetbald wordt in het Lottopark, dan is er ook voetbal in de Planet Group Arena deze avond. Ook daar nog de voorsprong voor de thuisploeg voor AA Gent bij jou, Geert.
5: Dat is zo, Niels. 2,5 minuut onderweg in deze tweede helft. Nog altijd die 1-0 op het bord. En aan de kant van AA Gent voorlopig ook geen wissels. Dat is ook niet nodig. De Zweden hebben nog eens een keer gewisseld met de vaste rechtsachter in de ploeg gebracht. Dat is Eriksson voor Jallo. En dus moet de coach toch niet echt tevreden zijn geweest met de prestatie van de vervanger van de vaste rechtsachter. En dus kiest hij weer voor het vertrouwde. De lange bal nu van Burgess naar de linkerkant bij Araujo met heel veel ruimte. En we weten dat hij een goede voorzet heeft. Weggekopt nu door Engelmark daar achterin bij Göteborg. En de Zweden voorlopig nog niet in de buurt geweest weer van Davy Roef. Nee, dit mag eigenlijk niet fout lopen. Deze tegenstander moet Agent altijd aankunnen met Burgess. Die dus toch speelklaar is geraakt na die stevige trap die hij moest incasseren in die wedstrijd tegen KV Mechelen van 4 dagen geleden. Het was een randgeval, maar blijkbaar kon de blessure niet echt verergeren door vandaag te spelen. Dus Burgess toch zomaar gewoon aan de aftrap met Van der Heijden, zijn maatje van bij Union van vroeger. En ook met Ngom. Dat is toch echt wel een aanwinst, vind ik, in de verdediging bij AA Gent. Mohamed El Bashir Ngom, een 26-jarige Senegalees die via de Letse competitie bij Grasshoppers Zürich was terechtgekomen. Daar een half seizoen heeft volgemaakt. En dus nu bij AA Gent is terechtgekomen. En dat is echt wel een hele goede voetballer, vind ik. En voorlopig doen ze het daar uitstekend. Achterin AA Gent nog altijd geen enkel doelpunt tegengekregen. En we zitten nu toch al aan wedstrijd nummer 5 met inzet dit seizoen. Mooi hakje daar van Volkaart tot bij de Lorge. En de ruimte ligt aan de linkerkant bij Goré. Goré gaat hij ook kunnen trappen. Goré, hij plaatst de bal. Maar net iets te lang gewacht, had ik de indruk, op de hakken van Erling Mark. En zo krijgen we de tweede hoekschop al in de tweede helft voor de Buffalo's. Die toch nog altijd dominant zijn. Maar heel veel ruimte daar aan de linkerkant. Araujo zat ook in zijn rug. Had eigenlijk ook de optie om die mee te geven met de Portugees. Maar net de verkeerde optie genomen, denk ik. En net iets te lang gewacht om uit te halen. Hilarion Goré, de man van de goal vorige week in Göteborg. Maar dus nu de corner met achter de bal Matthias de Lorsche. Met zijn linkervoet, daar komt die bal. Kan er iemand koppen? Ja, een Zweed. Maar dan in de voeten van Benes terug naar de Lorsche. Dan komt er een nieuwe voorzet richting tweede paal. De keeper van Göteborg zit ernaast. Maar hij werd daarbij te veel gehinderd, zegt de Portugese ref. En dus komt er een vrije trap in het voordeel van Göteborg. Goed, we spelen bijna 6 minuten in de tweede helft. En Gent dus nog altijd geen vuiltje aan de lucht hier. En de 1-0 voorsprong is logisch, Gent tegen Göteborg.
0: Dankjewel, Geert. Dan gaan we terug naar het Lottopark. Anderlecht volgen, Tom.
6: Ja, nog altijd 2-1. Het is nog niet binnen, zeker niet. Het moet alert blijven. Daar achterin bij de eerste corner van PAOK was er een knal. Ik denk tegen de arm. Er was alleszins een appel voor een strafschop bij de Grieken. Maar de scheidsrechter uit Italië had eerst een duwfout gezien in de 16 bij die corner. Hij vraagt ook nu aan de spelers om elkaar los te laten bij een vrije trap van Zivkovic. De doelpuntenmaker voor de Grieken in de eerste helft duwt hem aan de tweede paal. Biancon is sneller op de bal dan Michalidis en kopt hem over de zijlijn, waardoor Anderlecht weer de pion op de juiste plaats kan zetten. De inworp richting Michalidis. Slecht inspeelpaas. Ndiaye, een van de mindere toch in de eerste helft. Veel ruimte gelaten. Dus ik ga ervan uit dat op die linksachterpositie nog wel wat zal bijkomen. Want Augustinsson is toch ook geen zekerheid. Net als Ndiaye die vorig seizoen een tijdje werd uitgeleend aan Schalke 04. Heeft daar wel de titel behaald in de tweede klasse. Een wedstrijd of 14 gespeeld. Maar nu terug en in de basis in deze Europese wedstrijd. Ik heb me laten influisteren dat ze met een linksachter van Dundee zouden bezig zijn. Maar dat zullen we dan de komende weken wel zien. Ja, veel weken hebben ze natuurlijk niet meer. Maar een paar toch nog. Sibierski, de sportief directeur. De nieuwe sportief directeur van Anderlecht. Die, ja, zoals het hoort eigenlijk, het slot op de deur heeft gekocht. Eerst twee stevige centrale verdedigers om telkens weer de nul te houden. Om de defensieve stabiliteit erin te brengen. Om zo min mogelijk doelpunten te incasseren. En als je dan kan overleven zoals ze vorige week gedaan hebben in Griekenland. En je scoort dan één keer. Dan is het goed gespeeld in Europa. Dat moeten we er zeker bij zeggen. We geven ook mee dat de Grieken tijdens de rust 2 wissels hebben doorgevoerd. Abdul Rahman Baba, de linksachter, die is niet meer naar buiten gekomen. Toch niet om te gaan voetballen. En ook de diepe spits Anestis Mitu, die een grote kopkans op een corner miste, die is ook niet meer op het terrein verschenen. Het is Madi Camara, de diepe spits met rug nummer 2. Dat voelt vreemd aan als een voetballiefhebber. En ook Dimitris Giannoulis, die is er ingebracht. Die is net binnengehaald. 6 augustus, dus een weekje geleden, is hij teruggekeerd naar PAOK. Want daar heeft hij toch al heel veel wedstrijden afgewerkt. Is ondertussen wel eens verhuisd naar Anorthosis in Cyprus. Even kijken. Oh, Sikam met een penseeltje. Een Oekraïns penseeltje. Hij duwt hem helemaal naar de andere kant. Koeken in de armen van Michael Verschuren en iedereen daar op de VIP-tribune. Dit is het ticket bestellen in schoonheid voor de play-offs van de Europa League. Die mogen we nu toch al bijschrijven in de volgende ronde, denk ik dan, bij 3-1 na 10 minuten voetballen in de tweede helft. Je zag hem kijken.

0: Kijken, je zag zijn rechter gebruiken en het was de perfecte bal in de winkelhaak. Ondanks een 1,96 meter kon hij er niet bij. Hij zweeft er nog naartoe, Jiří Pavlenka. Maar het was ook niet goed verdedigd door veel te veel ruimte voor de Oekraïner. Waarbij ik zeker niet wil zeggen dat het een slechte goal was. Nee, in tegendeel. Zeer mooi gedaan. Zo soepel vanuit stand naar de winkelhaak. En zo 3-1 en is het opnieuw. Sikan die scoort zijn derde treffer in 4 wedstrijden in deze voorrondes van de Europa League. En voelt u het stadion vibreren? Natuurlijk wel. Vitor Bruno zal opnieuw ongeslagen blijven. Wedstrijd nummer 5. En dan is het uitkijken naar die verre verplaatsing naar Kazachstan, naar Kairat. En dat is nog het enige Kazachse team dat in alle Europese bekers zit. Net als vorig seizoen toen Club Brugge naar Almaty moest reizen in winterse omstandigheden. We kwamen buiten en het was alsof onze adem meteen bevroor toen hij onze mond verliet. Gigantisch. Opletten nog even voor Constantelias en dan de knal die er overging. Het is nog wel een corner. Een schot van een metertje of 2-3 buiten de grote rechthoek van Aritz Elustondo. De Spanjaard, de Bask van 32. Want wel een aantal dertigers ook in het team van PAOK Saloniki. En dat is zeker normaal. Dat gebeurt wel heel vaak in de Griekse competitie bij die Griekse topploegen. Constantelias wil niet trappen, want wat gebeurt er? Ze zijn bekertjes naar beneden aan het gooien. En het is nu nog maar net uitgesproken, de straf van UEFA, dat Anderlecht maar liefst €27.625 boete moet betalen voor de vorige thuiswedstrijd tegen Hammarby. €13.625 voor het gooien van bekertjes in die wedstrijd. En ook nog eens €14.000 voor het blokkeren van de tribune van de trappen. En op de website van de club heeft Anderlecht nog maar eens gevraagd om dat niet te doen. Want dat is zuur geld natuurlijk. Dat is gewoon ruim 27.000 dat je gewoon weggooit. Oei, balverlies van Kana, de omschakeling en de plaatsbal. De benen toe van Kozemans en weggewerkt door Petro. Ja, en een Diaye die krijgt alle bandbliksems over hem heen. Omdat hij de eerste was die balverlies leed. En dan Kana die veel te traag was in zijn balbehandeling. Veel te veel tijd nodig had om rond te kijken. En zo de tegenaanval dicht bij de eigen 16 lanceerde. En zo toch nog eens een kans voor Tyson. Maar de beentjes bleven toe bij Kozemans. Anders was het toch weer de aansluitingstreffer voor de Grieken. Come on, Jumov rolt van de tribunes. Bijna een uur voetballen in Anderlecht met Sikan. Nog eens een plaatsbal. Gaat buitenom. Dan is het een Gakana. Wachten op de versnelling. En dan de redding nog. Ja, vanuit een scherpe hoek. De beide handen van Pavlenka die redding moeten brengen. Op die scherpe knal van een Gakana. Feeststemming hier in het Lottopark. Want een bonus van 2 doelpunten in deze wedstrijd. Plus die ene goal.
1: Dankjewel Tom. Straks
0: de volgende ronde.
1: Voetbal bij jou. Gaan we ook nog eens naar Birmingham natuurlijk. Heel benieuwd hoe het daar aan toe gaat in het hinkstap springen. Vertel Simon, hoe doen onze landgenoten het nog?
2: Ik heb toch al een aantal keer met mijn ogen moeten knipperen hoor. Een Belgische op plaats 3 en een Belgische op plaats 4. Ilona Masson, gevolgd door Salia Gies, allebei 14 meter 37 gesprongen. Salia Gies die met een kamerbrede glimlach die score zag. Ja, allebei 14 meter 37. En wat gebeurt er dan in het hinkstapspringen? Dan wordt er gekeken naar de op 1 na beste sprong. En die is voor Masson iets beter. Dus Masson dus voorlopig virtueel brons. En Salia Gies die staat vierde in het hinkstapspringen. En we zijn halfweg de

0: finale. Dus de derde en de vierde plaats die worden bekleed door twee Belgische atleten. De beste in de kwalificaties, de jonge Italiaanse Saracini, die is al uitgeschakeld. Die heeft zich niet bij de beste acht kunnen scharen. En die krijgt dus niet opnieuw een tweede, derde, vierde beurs. Ze krijgt geen drie extra sprongen, Saracini. En die zijn er zo dadelijk wel voor Salia Ghis en Ilona Masson, die dus volop in de medaillestrijd verwikkeld zitten in de finale van het hengstafspringen.
1: Dankjewel, Simon. Dan gaan we eens kijken of Gent nog steeds die controle heeft in de wedstrijd tegen Göteborg. Geert, zeg maar.
2: Ja, dat is zo. Hoewel dat toch een schrikmomentje voor de Buffalo's. Met een eerste en vrij grote kans voor Göteborg. Een voorzet vanaf de linkerkant van Larsson was het. En aan de tweede paal stonden twee Zweden klaar om die bal binnen te glijden, binnen te duwen. Maar ze kwamen allebei net een fractie van een seconde te laat. Het was onder meer Monson, de jonge kerel, en Thiago Coimbra die daar aan de tweede paal stonden, klaar stonden om die bal binnen te duwen. Maar dus gelukkig voor Gent net niet ingeslaagd waren om dat te verwezenlijken. En zo dus nog altijd die 1-0 op het bord. De Zweden proberen nu wel de laatste tijd wat meer in de aanval te trekken en wat meer te proberen om toch nog wel die scheve situatie recht te trekken. Met nu weer een aanval over de linkerkant. Met Tolf, de linksachter, en met Kroeze. En dan de kleine Larsson die gaat proberen uit te halen, maar loopt zich daar vast. En een Gents been er weer tussen, zodat Gent misschien kan uitbreken nu op de counter met Tibbe de Vlieger. Die heeft heel wat ruimte. En Laszlo Benes nu. Benes die overgenomen heeft van de Vlieger. Opnieuw de Vlieger. De ruimte ligt aan de rechterkant bij Matthijs Volkaert. Dat heeft de Vlieger goed gezien. De voorzet van Volkaert richting tweede paal is lang onderweg tot bij Goré. En dan opnieuw Araujo, maar die geeft een hele zwakke bal. Araujo speelt heel nonchalant, vind ik vandaag, de Portugees. Een beetje in de wolken, wellicht na zijn geweldige goal van afgelopen zondag tegen KV Mechelen. Hij denkt ook dat hij dat iedere keer gaat realiseren, want hij heeft vandaag ook al 2-3 keer naar doel getrapt uit een positie dat het niet echt aangewezen is. Maar goed, Araujo dus. Een heerlijke goal tegen Mechelen. Laat ons dat vooral onthouden. En ik zie nu net op dit moment dat ook de tegenstander als Gent het hier over de streep trekt bekend is voor die laatste voorronde in de Conference League. En het wordt een tripje naar Schotland. Want de Hibernian, de Hibs uit Edinburgh, hebben zich geplaatst na een 0-0 gelijkspel in Noord-Macedonië bij Scandia. De Hibs hadden de heenmatch met 2-1 gewonnen. Dus de volgende ronde als Gent die haalt, en zo ziet het er toch naar uit, dan de laatste horde op weg naar de poelenfase van de Conference League gaat over Schotse bodem. Ze moeten dus tegen de Hibs gaan voetballen. Goed, hier 17 minuten onderweg in de tweede helft. Göteborg dringt wat meer aan. Eén keer heel gevaarlijk geweest, maar voor het overige blijft Gent toch makkelijk overeind. Ik moet er wel bij zeggen dat ze in de tweede helft zelf nog bijzonder weinig gecreëerd hebben.

0: Star Sailor, Poor Misguided Fool. Snel terug naar Birmingham. Daar staat de landgenote klaar, Simon.
1: Ja, Saliagis nu nog op de vierde positie. Vraagt de steun van het publiek voor haar vierde sprong in de finale van het hinkstapspringen. Kan ze naar de medaille springen? 14,37 meter. Voorlopig haar beste sprong. Wat een vierde sprong. Gies. Ze knikt eens en dan klinkt er al wat gejuich door de tribunes. Groene vlag, dus een geldige sprong voor Gies. En dan is het wachten op het eindresultaat. Het verdikt voor Gies in die vierde beurt. Voorlopig dus Ilona Masson nog op de derde.

0: derde positie. Met Salia Gies staat er een Belgische op de vierde. En 14 meter 7, 46 moet ik zeggen. Tweede plaats, voorlopige zilveren medaille voor Salia Gies. En dan moet je weten dat ze zich eigenlijk niet had geplaatst voor dit EK. Na het Belgisch kampioenschap postte ze nog een heel teleurstellend bericht dat ze er niet bij was bij de selectie. Maar dan, je kent het verhaal misschien, selectiecriteria versoepeld. Salia Gies mocht naar Birmingham en voorlopig staat ze in de vierde beurt op de tweede plaats. En dat wil zeggen dat Ilona Masson voorlopig tuimelt van de derde naar de vierde positie. Dus voorlopig zilver en een vierde plek voor de Belgische atleten in de finale van het Hengstapspringen. Wat een wedstrijd. En straks nog twee sprongen voor onze twee landgenotes.
1: Ja, dat gaan we uiteraard verder blijven volgen. Anderlecht, PAOK 3-1 en dan nog met dat doelpunt uit de heenwedstrijd. Dan ziet het er goed uit op dit moment, Tom?
2: Ja, dat mogen we zeker zeggen, want de tijd tikt verder natuurlijk. We zijn bijna halfweg de tweede helft. Er staan er nog twee te wachten. Tyson wordt naar de kant gehaald. Dat is de eerste. Die wordt gewisseld bij de Grieken. Alexander Jeremejeff, die gaat erin komen. Die grote kerel van 1,90 meter. En ook de Schot Greg Taylor, die gaat er inkomen voor de middenvelder Baptiste Santamaria. Het zijn bijna allemaal dezelfde wissels als vorige week. Die de 40-jarige Italiaan, de landgenoot van de scheidsrechter, dus Alessio Lisi, die aan het doorvoeren is. Een heel bizar verhaal toch. Want hij heeft nooit ergens hoog gespeeld. En dat betekent natuurlijk niets. Maar goed, hij heeft dan zowat elke Spaanse club aangeschreven. Weinig reactie gekregen op zijn bleke cv. Maar uiteindelijk toch bij Levante kunnen beginnen bij de jeugdteams. En zo geleidelijk aan naar boven geklommen de leeftijdscategorieën. En uiteindelijk bij de eerste ploeg beland. 1 jaartje is hij hoofdcoach geweest van Levante. Dan 1 jaartje niets gedaan. En dan via Mirandes en Osasuna is hij nu bij toch een Griekse topclub beland, bij PAOK. En daar is hij aan het seizoen begonnen. Voorlopig nog niet aan de competitie. Dat is nog even wachten tot volgende week. Volgende week zondag, dan spelen ze thuis tegen Levadiakos. En Anderlecht, dat moet zondag om 1:30 naar Beveren. En de volgende wedstrijd, een thuiswedstrijd, was dat geweest. Normaal tegen KV Kortrijk. Maar die heeft de voetbalbond al uitgesteld. Omdat het al zeker wist dat het een volgende wedstrijd zou moeten spelen. Wat er ook gebeurde tegen PAOK. Of het nu in de Europa League was als Anderlecht zich zou kwalificeren. Of indien het geen ronde verder ging, dan zou het moeten gebeuren in de Conference League. Maar het ziet er dus naar uit dat het tegen Kairat Almaty zal worden in de play-offs voor de Europa League, voor de groepsfase. En dan is dat de derde wedstrijd, de derde tegenstander. Voorlopig proberen de Grieken nog wel. En er sluipt wel wat slordigheid in het spel van Anderlecht. Dus weinig diepgang nog. Sikan heeft een tik gekregen in de onderrug, waardoor Svetkovic mee moet komen verdedigen. Want hij blijft meestal wat voorin. Slaat nog een beetje op de grond, dus heeft wel pijn. Maar het is uitkijken naar Constantelias. Moet wel achteruit naar Camara. En dan de slechte inspeelpas richting Greg Taylor. En dat betekent dat Kozemans de bal kan oprapen bij 3-1.
1: Dankjewel, Tom. Geef ik ook nog mee voordat het radionieuws eraan komt. Dat het tussen AA Gent en Göteborg nog steeds 1-0 staat. Die wedstrijd gaan we live verder volgen straks na 10 uur.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
6: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
7: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
8: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar

0: controle, zegt Dimitri op de naker van de brandweer.
1: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het, denk ik wel, op een uurtje maximum hebben we het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd daar. In de West Midlands in Engeland staat in het dorp Stourbridge verschillende huizen in brand. Door een grote grasbrand. De inwoners werden uit de voorzorg geëvacueerd. Sommigen werden met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. En in de omgeving is ook het treinverkeer voor alle zekerheid stilgelegd. Ook op andere plaatsen in de Midlands zijn er bosbranden uitgebroken. In Frankrijk heeft de brandweer dan weer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer ook geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd. En er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
0: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel ook daar onder controle gekregen. En nabij de stad Bordeaux heeft de natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar geëvacueerd worden. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, ze zitten daar in de tweede helft. Hoe staat het daar?
3: Het is net 3-2 geworden. Een tegengoal van PAOK Saloniki via Camara. De binnenkant van de paal, de rug van Colin Kozemans. En zo eindelijk over de achterlijn. Anderlecht heeft wel nog een bonus. Niet alleen in deze wedstrijd een bonus van 1 doelpunt. Maar ook nog een bonus uit de heenwedstrijd. Anderlecht heeft er een hele sterke wedstrijd op zitten tot nog toe. Een van de vele kansen werd benut door Petro. Toch nog de gelijkmaker van Zivkovic. Want PAOK is zeker geen slecht team. Maar dan helemaal in het begin van de tweede periode 2 heerlijke doelpunten van Ambros en Sikan voor 3-1. En Anderlecht zeker van de volgende ronde in de play-offs dan van de Europa League. Maar nu net een tweede doelpunt geslikt. Een doelpunt via de rug van Kozemans. 3-2.
0: Tom, dankjewel. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Halfweg de tweede helft staat het daar 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En voormalig Rode Duivel Dries Mertens gaat investeren in Sporting Hasselt. Die club speelt op dit moment in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Sporting Hasselt wordt geleid door acteur Rick Verheijen en mediafiguur Sam Kerkhoffs. Kerkhoffs is trouwens de neef van Kat Kerkhoffs, de partner van Dries Mertens. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
5: Ja, Tom, in het Lottopark daar. De Grieken komen toch nog aandringen.
3: Ja, maar sinds dat ik dat gezegd heb, zijn ze bij de VAR al de hele tijd aan het kijken. De twee Italianen die de VAR bemannen. Of het nu effectief een doelpunt is of niet.

0: of er een buitenspelsituatie is in de opbouw van de goal, van die tweede tegengoal. Het spel ligt al de hele tijd stil. De twee aanvoerders, nee, het is Biancon die voor Anderlecht bij de scheidsrechter staat en Zivkovic bij dus de Italiaanse scheidsrechter Simone Sosa. Volgende woensdag wordt hij 39 jaar. En hij was de scheidsrechter bij die klinkende overwinning. En hij moet gaan kijken. Hij moet gaan kijken. Hij was scheidsrechter vorig jaar bij Club Brugge tegen AS Monaco. Die flinke openingswedstrijd. Die 4-1 thuisoverwinning van Club Brugge tegen AS Monaco. De voorzet, het doorkoppen. En dat zou dan buitenspel zijn als Camara doorkopt. Dan is het, als hij de bal raakt, dan kan het buitenspel zijn van de man die uiteindelijk dan de bal achteruit legt voor diezelfde Camara. Maar de Anderlecht-speler Mamar, die werkt de bal weg. De andere komt dan uit zijn rug. Het is buitenspel. Het is buitenspel. De goal telt niet. Ja, maar Koeken zwaait met zijn handje. Amai, ik ben blij. Grote opluchting. Ook al was het maar 3-2. Maar de goal telt dus niet. En het blijft 3-1. Want ik ging net het verhaaltje vertellen van een van de mogelijke tegenstanders. Mocht Anderlecht hebben verloren. SK Bram. Die hadden de heenwedstrijd tegen Hernan Losada en de Griekse ploeg Apollon. Die hadden ze met 1-0 verloren. En Apollon maakte in de terugwedstrijd thuis 2-1 in de 92ste minuut. Dus ja, een bonus van 2 doelpunten. Maar Bram maakte er in de 95ste minuut 2-2 van. En in de 96e minuut 2-3 van. Dus verlengingen. En in minuut 105 werd het zowaar 2-4. Dus SK Bram door naar de volgende ronde in de Conference League. En zal dan uitkomen hier tegen PAOK Saloniki. En ja, het is ergens, zou het jammer geweest zijn mocht het niet Limassol zijn. Want daar is ene Hernan Losada de coach. En dat zou toch nog wel eens mooi geweest zijn om Hernan Losada opnieuw hier in het Lottopark te zien. Maar goed, beter natuurlijk dat Anderlecht zich plaatst voor de volgende ronde in de Europa League. De 3-2 is dus afgekeurd op aangeven van de VAR en de beslissing van de hoofdscheidsrechter. Geen own goal via de rug van Kozemans. Anderlecht leidt dus nog altijd in het slotkwartier met een bonus van 2 doelpunten, 3-1.
1: Dankjewel Tom. Dan gaan we nog eens naar de Planet Group Arena waar het nog steeds 1-0 staat voor AA Gent, Geert.
2: Ja, maar het had altijd 2-0 moeten zijn. Reuze kans voor de ingevallen Sonko die zich nu ook vrijmaakt. En naar doel trapt in de korte hoek. Maar een goede save van Andersson. En daarnet kwam Sonko helemaal moederziel alleen voor doel. Geen tegenstander meer in de buurt. En toch slaagde hij erin de bal nog op de voet van doelman Andersson te trappen. En er niet naast. Hele grote kans was dat voor de Buffalo's om het helemaal te beslissen. Maar dus nog altijd die 1-0. En ik moet zeggen, het laatste kwartier. Geen aanvallen meer. Geen mogelijkheden meer voor de Zweden. Agent heeft het weer overgenomen. Met onder meer dus Sonko die hele grote kans. Hij had ook al eens een mooie dribbel laten zien. En dan met links getrapt. En die bal scheerde ook de lat. Dus ook daar alweer gevaarlijk Agent. En ook nog een plaatsbal van een Gondi Manette voorlangs. Nu die corner even meenemen. Met Burgess die meegekomen is natuurlijk om die bal in doel te koppen. En we krijgen een nieuwe corner. Nee, Agent. Ik denk niet dat ze nog in de problemen gaan komen tegen dit IFK Göteborg. Een minpunt is misschien wel dat na een minuut of 20 in de tweede helft Goré plots ging zitten. En hij ook geblesseerd naar de kant moest. Hij kon niet meer verder. Het was niet meteen duidelijk waar hij last van had. Maar hij kon niet meer verder. En werd dan ook dus vervangen door Sonko. Dus geen Hilarion Goré. Even afwachten daar wat het verdict zal zijn. In verband dus met zijn mogelijke blessure. Ook Kadri is overigens in de ploeg gekomen voor Benes. En ook de Lorge is eruit. Hij is vervangen door Lopez. Maar eigenlijk heeft Agent inderdaad volledige controle over deze wedstrijd. Het had allang de 2-0 moeten maken. Maar Sonko liet die enorme kans liggen. En daarnet een goede actie wel van Sonko. Dat moeten we zeggen. Hij speelt overigens tegen zijn landgenoten. Want Momodou Sonko is een Zweed die toch al een jaar of twee in Gent rondloopt. Nog niet al te veel heeft gescoord. Wel af en toe hele mooie acties laat zien. Maar dit had hij altijd moeten afmaken. Helemaal alleen voor doel, onbedreigd. En dan toch die bal tegen de benen aantrappen van doelman Andersson. Maar wat dus duidelijk is, is dat A-Gent weer duidelijk dominant is tegen de Zweden. Geen kansen meer weggeeft. En het heeft er ook alles van weg dat ze een vijfde wedstrijd op rij met een clean sheet gaan uitpakken. Zonder tegendoelpunt dus. En dat is toch wel straf. Zondag wacht een nieuwe taak, een nieuwe opdracht voor de Buffalo's uit bij La Louvière. En afwachten of het daar ook gaat lukken, een zesde clean sheet op rij. Maar voorlopig dus hier nog altijd met nog 9 minuten te voetballen. Die 1-0 op het bord en dus met de bonus uit de heenwedstrijd. Eigenlijk de schaapjes op het droge voor de Buffalo's.
1: Dankjewel Geert. Gewoon nog eens terug naar Birmingham. Dat is bij jou natuurlijk, Simon. Hoe doen onze twee landgenoten het nog in het hinkstap springen?
3: Ze staan nog steeds tweede en vierde, Niels. Salia Kies op een onverhoopte, gedroomde tweede plaats. Ilona Masson, die van het podium, virtuele podium, is getuimeld met een vierde plaats. Salia Kies, wat een ongelooflijk sprookje. Maandag was er al die bronzen medaille van Delphine Nkanza op de 100 meter. Heel onverwacht, onverhoopt. Maar deze zilveren medaille voorlopig met nog één sprong te gaan. Die is nog straffer, zou ik durven te stellen. Want ik zei het al, ze had zich eigenlijk niet geplaatst voor dit kampioenschap. Ze is 30 jaar, haar eerste groot toernooi. En Sally, zoals ze dan door velen wordt genoemd in het milieu, die klaart hier wel de klus. Ze zegt vooraf dat ze een kampioenschapsbeest is. En dat bewijst ze dubbel en dik met 14,46 meter voorlopig. Geen geldige sprong. Het is te zeggen, deze sprong zal niet in de recordboeken komen, want er was te veel meewind. Maar voor het eindresultaat vandaag telt deze sprong uiteraard wel, want heel veel sprongen hebben hier te veel meewind. De wind blaast fel in de rug in de hinkstapspringfinale. En Salia Kies dus voorlopig op de tweede stek. We gaan zo dadelijk kijken naar de laatste sprongen van Masson, voorlopig dus vierde. En Salia Kies op haar eerste groot toernooi lijkt ze op weg naar het zilver. Gaan er straks nog verschuivingen plaatsvinden? We gaan het de komende 10, 15 minuten zo stilletjes aan kunnen ontdekken.

0: Something Happens met Parachute. En dat is niet gelogen. Wat is er bij jou gebeurd, Geert?
1: Ja, wordt het toch nog bibberen voor Agent. Het eerste tegendoelpunt dit seizoen. Een kopbal van de nieuwe man, Saïdou Alioum, een Cameroener. Hij staat nog maar een halve minuut op het veld en hij kopt een hoekschop feilloos binnen aan de tweede paal. Maar niet goed verdedigd door Agent. En ook niet goed gekiept van Davy Roef, die uit zijn doel kwam, maar onder de bal doorging. En aan de tweede paal stond Alioum gewoon te wachten om die bal binnen te koppen. En zo dus toch nog 1-1. En wordt het toch nog wat bibberen en beven voor Agent. Want als de Zweden erin slagen om nog een keer te scoren, ja, dan gaan we gewoon verlengen. Want dat wordt het 1-2 en wordt het 2-2 met het resultaat van de twee matchen samengeteld. Dus toch nog wel uitkijken voor AA Gent. En nieuwe moed bij de Zweden, die helemaal niet in de wedstrijd zaten de laatste 20 minuten. Kans op kans voor AA Gent. Dat was het laatste kwartier. En dan toch plots die goal weggegeven, de hoekschoppen weggegeven. En dan aan de tweede paal kon Alioum die bal netjes binnenkoppen. Na toch wel een verkeerd tussenkomen van Davy Roef, de altijd zo betrouwbare doelman van AA Gent. En zo heeft dus AA Gent dat eerste doelpunt geïncasseerd in 5 wedstrijden. Zo zie je, het komt er dan toch eens aan. Opletten nu! Oh, een kopbal weer van de mee opgerukte Engelmark. Opletten daar toch bij AA Gent. Goeie voorzet vanaf de linkerkant op het hoofd van de mee opgerukte centrale verdediger August Engelmark. En die kopt die bal maar net naast, hoor. We zien de beelden hier in de herhaling. Nou ja, net naast. Een metertje naast het doel van Davy Roef. Maar Gent moet wakker worden. Dat ze hier toch dat doelpunt niet incasseren. Nog een minuut of 4 te spelen en we moeten naar het Lottopark. Tom, leg eens uit waarom.
2: Voor een penalty voor de bezoekers op een corner. En Kozemans kwam uit met de vuisten en bokste tegen het hoofd van Elustundo aan. Jeremejeff die mag gaan aanlopen. De diepe spits van 1,90 meter. En hij schiet hem binnen. Hij was de goede kant uitgegaan. Kozemans in de heenwedstrijd had hij de penalty van Michailidis. En nu ligt de Biancon als een visje in het visnet met de bal in de armen. En zijn ze echt aan het vechten met de greef die daar gaat neerliggen. Petro er ook bij. En echt vechten. En de assistentscheidsrechter die staat gewoon achter de goal te kijken van wat gebeurt hier allemaal. En wat gaat de scheidsrechter nu beslissen? Wie gaat hij nu een kaart geven eigenlijk? Het is alleszins 3-2. Een doelpunt van Alexander Jeremejeff, de Zweed. En dat is dan de link met IFK Göteborg natuurlijk wel. Ook al heeft hij daar niet gespeeld. Een rode kaart voor Zivkovic. De aanvoerder. Zwaaien met de handjes. Ze moeten met z'n tienen verder. En dan Biancon, een gele kaart. Dat is ook te begrijpen. Want hij als de beste doelman hield de bal klem vast. Biancon, een gele kaart. En het afdruipen van de aanvoerder van Zivkovic. Hij heeft een rode kaart gekregen. Hij wijst naar het embleem van PAOK. Kust het ook. En ook hier een rode kaart voor Vitor Bruno. Of wie op de bank? Voor Jeremy Taravel lijkt het wel, want hij gaat overeind staan. Taravel ook een rode kaart, net als Zivkovic. Hier nog 1 minuut, maar spannender is het natuurlijk wel in het stadion van AA Gent. Kunnen ze het daar helemaal over de streep trekken? U hoort het van Geert Heeremans.
1: Ja, nog anderhalve minuut te spelen in de reguliere speeltijd. Er zal nog wel een minuut of 5 bij komen, denk ik. Hoekschop inmiddels voor AA Gent met Tibe de Vlieger achter de bal. En met beide vuisten weggebokst. Die bal door doelman Andersson. En de Zweden, ja, weer met frisse moed naar voren getrokken. Leiden nu wel balverlies. AA Gent moet gewoon cool blijven daar achterin. En dat het die Zweden geen nieuwe kansen aanbiedt. Dat vooral, want die kopbal van Engelmark ook nog. Dat was toch ook een serieuze bedreiging voor die voorsprong van AA Gent. Althans toch over de twee matchen gezien. Balbezit voor Göteborg in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. We zitten nog wel helemaal achterin bij de andere centrale verdediger. Dat is Hermansson. En dan de diepe bal naar voren op het hoofd van Ngom. Maar die kopt die bal ook. Maar tot in andere voeten van Göteborg. Die van Tolf, de linksachter. En daar is de doelpuntenmaker, de Kameroener Alioum. Die vooral bij Omonia Nicosia heeft gespeeld. Als ik even zijn cv bekijk. Daar heeft hij de meeste matchen voor gevoetbald. En nu dus in Zweden, van Cyprus naar Zweden. Het is klimatologisch toch een serieus verschil. En een goede tussenkomst van Araujo daar aan de linkerkant. Waar het veld niet zo geweldig goed erbij ligt bij Agent. En hij krijgt de overtreding mee. Dat is altijd goed. Vrije trap in het voordeel van Agent. 90 minuten zitten erop. En er komen 6 minuten bij. Dat is natuurlijk nog wel een heel pak. 6 minuten moet Agent het volhouden. Die 1-1 of misschien zelf eentje maken. Dat zou natuurlijk nog beter zijn. Met de vrije trap. Meteen naar achteren. Richting Siebe van der Heijden. Van der Heijden naar Davy Roef. Roef die er dus toch niet echt goed uitzag bij die tegengoal. Bij die hoekschop. Hij ging naar de bal. Maar beoordeelde die helemaal fout. Ging over zijn hoofd heen. En dan aan de tweede paal. Dus Alioum die kon binnenkoppen. De Zweden sturen de bal naar voren. Want ze hebben natuurlijk een hele pak grote jongens lopen daar voorin. En een Ngom die is blijven liggen. De scheidsrechter laat die natuurlijk liggen met de nieuwe spelreglement. En dan kruipt Ngom meteen recht. De voorzet van Tolf richting tweede paal. Uitkijken. Bal keert terug. En dan nog altijd balbezit voor de Zweden. We zitten bij Clemensen. De voorzet met links. En weer kan er bijna gekopt worden. Maar uiteindelijk is het Ngom die bal nu toch zelf kan weghalen. Maar hij tast naar zijn onderrug. Hij kruipt verder. En nu toch een blessurebehandeling voor Ngom, zegt de Portugese ref. En een gele kaart voor een protesterende Zweed. Ik stel voor dat we misschien nog even overwippen naar het Lottopark. Alvorens hier de slotfase mee te pikken. Tom, het is terug aan jou.
2: Ja, dat hoeft niet echt hoor. Want 3-2, dat is een bonus nog altijd van 2 doelpunten. En hopla, nog een rode kaart de lucht in. Nu eentje voor Jeremy Jeff, voor de Grieken. De invaller, hij gaat nog even vragen waarom. Maar dit is rode kaart nummer 2. Na Zivkovic, na die fase, na die penaltyfase, het vechten om de bal, is er nu Alexander Jeremejeff die je meteen rood krijgt. Ik hoop dat we dat nog ergens in de herhaling zien. Die gaat nu, maar het is nauwelijks te zien. Hij gaat gewoon schreeuwen, roepen tegen de Italiaanse assistentscheidsrechter. En die zegt dan iets in zijn microfoontje. En dus met z'n negenen zijn ze nog de Grieken. Ook hier 6 minuten toegevoegde tijd. En we zijn halfweg. En we gaan ook nog eens kijken daar in Birmingham. Hoe het met de Belgen daar vergaat. Nee, Simon?
3: Ja, want ontlading hoor bij Salia Gies. Het zilver is binnen in het hengstafspringen. In 2010 zorgde Svetlana Bolshakova voor brons in Barcelona. Maar in 2026 is Salia Gies goed voor zilver in deze finale. En nog eens haar verhaal doen. Ze was eigenlijk niet gekwalificeerd voor dit EK. Maar door de versoepelde minima is ze toch opgevist. Salia Gies op haar eerste groot toernooi op haar 30 jaar heeft hiervoor een verrassing van formaat gezocht. Ze pakt zilver achter de Italiaanse Derkash die met een beste Europese jaarprestatie goud pakt. Dus dat is zeker, zeker geen schande dat zij hier zilver haalt. Salia Gies. Ilona Masson, die eigenlijk de grootste medaillekandidaat was voor ons land, die eindigt uiteindelijk als vierde op 3 centimeter maar van het brons. Maar Salia Gies heeft dus voor de tweede Belgische medaille gezorgd op dit EK atletiek. Ze heeft zilver gepakt in het hengstafspringen.
0: Dankjewel Simon. Dan gaan we terug naar Gent. Bij jou Geert natuurlijk, daar is het nog steeds bibberen en bang afwachten voor Gent tot ze afluiten.
1: Ja, Christian Burgess die staat nog aan de kant, want hij was geblesseerd. Moet dus nu een minuutje wachten om er terug in te komen. Ik denk dat die minuut nu toch wel voorbij is. Hij staat daar te molenwieken met zijn armen. Wanneer mag ik hier terug op dat veld? Vraagt Christian Burgess zich af. En hij krijgt nog altijd geen toelating van de VRDF. Nu uiteindelijk wel. Nog 2 minuten, maar ik denk dat er toch nog zeker 1 à 2 minuten extra gaan bijkomen bij die 2 minuten. En de Zweden spelen nu powerplay met lange ballen naar voren. De kopbalsterke spitsen zoeken. Burgess kopt daar nu eentje weg, maar niet al te ver. Opletten, Van der Heijden moet wegkoppen. Drukt nu toch van de Zweden in de slotfase. Gent heeft het zichzelf nu toch wel nodeloos moeilijk gemaakt door die goal zomaar weg te geven. 5 minuten voor tijd. En nu is het dus inderdaad wel een beetje bibberen en beven voor de Buffalo's. Weer zo'n lange bal naar voren, maar die moet Davy Roef toch makkelijk kunnen pakken. En dat is ook zo. En hij brengt toch wel wat rust aan nu achterin. De kapitein van AA Gent. Roef geeft hem mee met Araujo. En die is altijd in voor een sprintnummertje. Of toch voor een...

0: Een loopactie. Houdt de bal goed bij Araujo. Wordt nu wel opgejaagd door twee Zweden. En dan gaat hij lopen met de bal. Moet uitkijken dat hij daar de bal niet gaat verspelen. Araujo. En heeft dat wel heel proper opgelost, moet ik zeggen. Met een hele goede flinke cross naar de rechterkant bij Matthijs Volkaert. En wie is er mee in steun? Kadri. Kadri aangespeeld door Volkaert. We zitten in de buurt van de grote rechthoek al. Hij kruipt wel naar de cornervlag. En ik denk nu dat Kadri er ook nog een hoekschop heeft uitgepuurd. Ja, inderdaad. Hij gaat daar ook nog wat het publiek jennen. Kadri, de hoekschop voor Gent. Kadri blijft in balbezit. Hoekschop kort genomen, maar dan zomaar weggegeven. Dat zou toch niet mogen. Die hoekschop zomaar weggeven in Zweedse voeten. Zo kan Göteborg, excuseer toch, even opnieuw lucht krijgen. Met de lange bal naar voren. Richting de diepe spits daar, Alioum. En de tik van Burgess, niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. En weggehaald door een Gom. Toch een rots in de branding daar achterin. Die nieuwe Senegalees bij AA Gent. Maar nog altijd balbezit. En de 6 minuten zitten erop. Maar ik zeg, er gaan zeker 2 minuten bij komen. Weer zo'n lange bal. Opletten voor Coimbra. Ook een van die spitsen. En de trap. En net over het doel. Die trap van aan de rand van de 16 van Thiago Coimbra. Dat scheelde ook niet zoveel. Van aan de rand van de 16 uithalen. Die bal ineens op de wreef genomen. Maar net over de lat buiten. Roef zat er ook niet bij. Dus geen hoekschop. En zo gaan de seconden weer verder tikken in het voordeel van AA Gent. Met een lange bal naar voren. Dan moet Volkaert achteraan. Maar Tof, de linksachter, kan die bal tot bij zijn doelman koppen. En die dan met een hele lange bal naar voren. Weer richting die lange spitsen. Maar Burgess die kopt die bal weg. Zo kennen we hem natuurlijk. Vergara die probeert die bal bij te houden. Maar dat lukt hem niet. Dus 1 keer jagen die Zweden de bal naar voren. Maar het is afgefloten. Er is afgefloten. Einde van de wedstrijd. En dat wil zeggen dat AA Gent toch doorgaat naar de volgende ronde. Zeker en vast verdiend. Maar het heeft het zichzelf nodeloos toch wat moeilijk gemaakt in de slotfase. De partij eindigt hier op 1-1. Het had geen match in Zweden met 0-1 gewonnen. Maar dus Gent naar de volgende ronde. De laatste voorronde van de Conference League tegen Hibernian uit Schotland.
1: Dankjewel Geert. Ja, het was absoluut spannend. Dat misschien dan net iets minder, tezij al die rode kaarten in het slot. Is er ondertussen ook afgefloten bij jou in het Lottopark, Tom?
2: Dat klopt. En Vitor Bruno meteen het terrein op om al zijn spelers te gaan wegduwen bij de Grieken en bij de scheidsrechter. Om het publiek te geven waarvoor het gekomen is. Naast het sportieve is het nu feesten geblazen natuurlijk. Want Anderlecht is zeker van Europees voetbal tot minstens eind december. Want de Conference League, dat zijn maar 6 wedstrijden. En dat heeft te danken aan deze 3-2 overwinning. Plus de uitzege vorige week 0-1. Dus dat is een verdiende kwalificatie. Een kwalificatie die zeker deugd zal doen. De manier waarop, laat ons zeggen, dat het zowat de beste wedstrijd was. Die tegen Hammarby hier thuis was zeker ook prima. Maar zeker die eerste helft was zeer goed. En dan de tweede helft gekruid. Snel al met 2 heerlijke doelpunten van Ambros en Sikan. En dan was er inderdaad nog de aansluitingstreffer. De eerste werd afgekeurd op basis van de VAR. En de tweede, een penalty van Jeremejeff, was dus 3-2. Zivkovic en Jeremejeff kregen nog een rode kaart. En dus Pauk met zijn 9. De laatste wedstrijd, de laatste ronde, dat is er eentje tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. En dan weten we of Anderlecht doorstoot naar de groepsfase van de Europa League. Of bij een nederlaag het doorstoot naar de groepsfase in de Conference League. Maar Europees voetbal, de groepsfase, is na vanavond alleszins al verzekerd.

0: Oscar en de Wolf samen met de S10 Safe and Sound.
1: Sporta.
0: Ja, binnenkort vanaf september is er het wereldkampioenschap. In aanloop liever gezegd naar het wereldkampioenschap basketbal. Hebben de Belgian Cats een aantal oefenwedstrijden gepland. Zo zaterdag en zondag wordt er geoefend tegen Italië. Dat wil zeggen dat alle Cats terug in het land verzameld zijn. En onze Tim die kon met hun spreken. Laten we eens luisteren hoe dat gesprek klonk met Emma Meeseman van de Belgian Cats.
2: Emma Meeseman, hoe gaat het met je?
3: Goed. Ik ben blij dat we begonnen zijn. Dat we deze week een beetje wedstrijden hebben om te zien waar we staan.
2: Blij dat je hier bent en niet in Amerika?
3: Ja, ik denk dat het wel geweten is dat ik heel graag bij de Cats ben. Dus ook qua stijl basket, meer mijn stijl. En het is thuis.
2: Hoe belangrijk was het voor jou om die keuze te maken? Voel je dat je nu frisser bent?
3: Het was niet puur om basketbal reden dat ik die keuze maakte. Gewoon persoonlijke reden om een beetje quality time te hebben met de familie. Soms is het leven meer dan basket alleen. En ik ben heel blij dat ik die keuze gemaakt heb. En ik voel me wel zeker uitgerust en klaar voor opnieuw volle bak aan de slag te gaan.
2: Vorige week viel je geblesseerd uit. Leven daar een klein beetje revanchegevoelens?
3: Dat was een vreemde situatie. Het was een heel zwaar seizoen geweest. Ook alles aaneengeschakeld al een paar jaar. En ik was gewoon zodanig vermoeid dat ik ergens blij was dat mijn lichaam voor mij beslist had van oké, nu even niks. Want dan kwam ook wel weer de druk van het volgende seizoen aan. Mijn coach was daar toen ook. Met die ene scheur was gewoon van heel veel last van mijn schouders. Jammer dat het op een WK moet gebeuren natuurlijk. Maar ik denk voor mezelf als persoon, mentale toestand, was het oké, beste dat eigenlijk kon gebeuren op dat moment voor mij. Ja.
2: Er zijn 19 speelsters in de preselectie. Er moeten er nog 7 afvallen. Voel je dat die concurrentie, dat het niveau wel naar omhoog wordt getild?
3: Dat zit zo niet echt in die identiteit. Dat mag misschien iets meer zo van oké, ik wil echt mee. Ik ga hier alles, mijn vel verkopen om echt die plaats te krijgen. Het gebeurt sportief. En iedereen brengt gewoon het beste van zichzelf. En we zien wel wat er gebeurt. Is het nu niet, dan is het zeker wel in de toekomst.
2: Heel jonge gezichten, ook nieuwe gezichten. Hoe zijn die geïntegreerd in de groep?
3: Vanaf dag 1 was dat wel oké. Ik denk dat het ook wel geholpen heeft. Ze hebben een B-Gold stage gedaan een paar maanden geleden. Dus die allereerste stap was zo wat, is al voorbij. Maar de jeugd van tegenwoordig heeft zo geen gen. Die babbelen, die zijn open. Voor mij toen in het verleden was het helemaal anders. Maar het is wel leuk om in zo'n groep te zitten. Ik zou niet zeggen dat het de eerste keer is dat hier is. Dat ze hier zijn.
2: Er zijn nog 3 belangrijke speelsters in Amerika op dit ogenblik. Want je staat nu eens aan de andere kant, hè, een lange voorbereiding. Hoe voelt dat om toch een voorbereiding af te werken zonder dat je echt wel 3 basispionnen hebt?
3: Vorig jaar zat ik een beetje in dezelfde situatie. Dan ben ik pas na het EK ook naar Amerika gegaan. Als je kan kiezen, dan verkies je natuurlijk wel om iedereen hier te hebben. Want nu is het een beetje de situatie van toen. In Australië gaan we 3 speelsters hebben die toch wel redelijk vermoeid gaan toekomen. En redelijk laat. Ideaal is het niet, maar het is nu eenmaal zo. We gaan er niet over discussiëren. Want ze gaan ook wel ervaringen meenemen en veel bijgeleerd hebben, denk ik dan ook. Dat ze zeker kunnen meenemen tot bij ons.
2: Het begint allemaal met die 2 oefenwedstrijden dit weekend tegen Italië. Wat wil je aan, want het is uitverkocht hier ook, heb ik gehoord. Wat wil je aan de fans die massaal zullen komen tonen?
3: Ik denk dat we vooral naar onszelf gaan moeten kijken. Het is de eerste keer dat we wedstrijden gaan spelen. Dat we kunnen evalueren van oké, waar staan we? Wat zijn echt wel nog de pijnpunten? Waar moet er nog veel meer aan gewerkt worden? Hoe staan we er fysisch tegenover? Ik denk dat de fans ook wel begrijpen dat we geen entertainmentwedstrijd spelen. We willen natuurlijk ons best doen en proberen winnen. Maar ik denk dat ze vooral getuigen gaan zijn van een ploeg die hard gaat werken.
2: En dan mogen we dan dromen. Wat, als jij dan eens mag dromen voor het WK. Wanneer is voor jou het WK geslaagd?
3: Sorry, ik geef echt de saaiste antwoorden op dat. Het is stap per stap. En ik hoop gewoon van elk toernooi dat je niet naar huis gaat met spijt. Ik wil dat we elk toernooi gewoon alles gegeven hebben. Op ons beste niveau mogelijk gespeeld hebben. Zijn ze dan nog beter? Oké, dat is iets makkelijker om mee te leven. Maar als je weet van wij hebben het zelf laten liggen, waar dat ook uitkomt, dan denk ik dat dat het eerste gevoel is dat je kan hebben van what if,

0: The Wire van Haim. Gaan we nog eens terug naar Birmingham. Daar wordt nog druk aan atletiek gedaan. Wat hebben we nog gemist in de tussentijd? Simon, vertel.
1: Ja, we zitten nog een beetje op een wolk na die onverwachte zilveren medaille van Saliha Ghis in het hingstapspringen. Maar het polstokspringen is ook nog volop aan de gang met een Belgische, met Eline Vekemans, die met 4,60 meter al een seizoensbeste heeft laten optekenen. Voorlopig is het nog wachten op de einduitslag, want de lat ligt op dit moment op 4,70 meter. Al twee keer heeft ze de lat laten vallen, Vekemans. Voorlopig staat ze vierde in de tussenstand. Er kan nog wel wat geschoven worden. Als ze over die 4,70 meter kan wippen, dan zit er misschien zelfs nog een medaille in voor Vekemans. De 25-jarige atleet van Leuven, die al heel wat blessure leed, heeft gekend dit seizoen. Onder meer een operatie aan de elleboog, een scheurtje in de kuit. Maar ze doet hier heel knap mee om de medailles, of toch de dichtste ere, plaatsen. Dus voorlopig vierde Eline Vekemans met nog één beurt te gaan op 4,70 meter. Als ze die kan klaren, dan volgt er misschien nog een tweede Belgische medaille. We gaan nog even afwachten tot haar laatste sprong. En dan gaan we meer kunnen zeggen, dus waar ze eindigt in die polstokspringfinale.

0: Rock Steady Crew, Hey You. Dan gaan we eens terug naar de Cats, hè, die zich voorbereiden op het WK dat er zit aan te komen. Zoals gezegd, tegen Italië is dat dit weekend. Emma Meeseman die kreeg al bij Tim Hansen. Laten we zo eens luisteren naar Julie van Loo. Wat wou zij allemaal zeggen?
1: Julie van Loo, hoe gaat het met jou?
2: Ja, goed. Heel blij om bij de Cats te zijn. En ja, goed gevoel. Al heel veel plezier gehad ook met de groep. We zijn hard aan het werken naar het doel om, ja, om aan een super WK te beginnen. Dus ja, alles goed.
1: Je hebt nu een iets kalmere aanloop naar het WK, dat mag ik wel zeggen. Hoe bevalt dat je?
2: Als je het mij vraagt, natuurlijk zit ik het liefst van al in Amerika. Maar uiteindelijk, alles gebeurt wel met de reden. En het heeft mij enorm veel duister om thuis te zijn bij mijn vrienden en mijn familie. En ja, eigenlijk andere dingen te doen. Dus ik voel me mentaal sowieso wel super top.
1: Ja, helemaal mentaal opgeladen om dat laatste hiaat op het palmarès van de Cats misschien in te vullen.
2: Ja, er zijn nog veel doelen natuurlijk. Er komen ook nog Olympische Spelen aan en EK in België. Maar ja, vooral het eerste doel voor onze ogen is het WK. En ja, dat is een die toch waar ik al lang naar uitkeek.
1: Hoe staat het met de groep?
2: Goed, ja, heel goed. De sfeer is supergoed. Meisjes werken heel hard. Er zijn natuurlijk, ja, heel veel nieuwe meisjes bij jonge meisjes, maar die integreren hun er supergoed. Het is een hele toffe bende. Er is een gezonde concurrentie, zeg maar. Er is heel veel huntfactors. Ja, weet je, we zijn de Cats, die weten ook wel waar dat ze invallen en ze doen dat perfect. Heel goed eigenlijk, dus ja, top.
1: Waar lag de focus op die eerste week nu jullie samen zijn?
2: Ja, kleine details wel. Mike is wel iemand die er direct op zit en die toch niet die ruimte laat om veel slordigheden te hebben en zo. Want soms achter een paar maanden stilte en mijn leven kan dat zo wat slordig zijn, maar hij zit er wel kort op. Ja, iedereen scherp krijgen en direct erin vliegen. Geen tijd te verliezen, het zal er snel zijn. Dus hij is wel iemand die, ja, die met die doelen stelt, die direct wel zegt van ja, Mike, ik wil dat. Dus, ja, bepaalde dingen dat we op gewerkt hebben, maar ik ga dat niet allemaal zeggen. Nee.
1: Ja, de tegenstander luistert mee natuurlijk. Met het beginnen dit weekend een dubbele confrontatie tegen Italië. Wat hopen jullie daaruit te leren?
2: Ja, Italië is sowieso een tegenstander geweest die ons heel moeilijk heeft gemaakt op het EK. Dus ik denk dat dat een perfecte tegenstander is. Ik denk dat onze voorbereiding heel uiteenlopend is qua tegenstanders. Ik denk dat dat goed is. Italië is sowieso een agressieve ploeg, snelle ploeg. Die het ons sowieso moeilijk gaat maken. Het zijn kuitenbeters. Dus ik denk een ideale voorbereidingsmatch voor ons om mee te starten.
1: Er zijn 19 speelsters geselecteerd voorlopig in de preselectie. Er vallen er 7 af. Wellicht, voel je dat dat leeft in de groep? Dat er echt gevochten wordt om de plaats?
2: Nee, dus wat ik daarnet zei, er is gezonde concurrentie. Iedereen weet natuurlijk ook wel dat ze hier niet komen om iets uit elkaar te trekken. Iedereen begrijpt ook wel waarvoor de Cats staan. En dat is wel cohesie en samenhang. En een bende speelsters die gewoon willen winnen. Maar die er ook gewoon dag in dag uit voor elkaar zijn. Dus je moet passen in die groep daarvoor. En je merkt dat iedereen dat echt wel perfect doet. Dus er is zeker een gezonde concurrentie, maar geen ego's of een strijd of zo. En daarmee is het eigenlijk nog moeilijker voor Mike om een keuze te maken, denk ik. Want ja, iedereen doet het eigenlijk echt wel goed. Dus dat is wel.
1: En nu, als je stoute schoenen mag aantrekken, waar droom je van op het WK?
2: Maar iedereen kent mij ook, iedereen kent jullie. Hallo, haar spirit. Ik ga altijd dromen, ik ga altijd voor het verste. Allee, ik ben een vechter, dus een medaille. Ik denk altijd van wat ga je ontgoocheld zijn. En als we geen medaille denken dat we ontgoocheld gaan zijn. En dat is helemaal oké. Het kan oké. Bedoel, maar ik vind dat je ambitie wel mag uitspreken. Maar er is een lange, lange, lange, lange weg om daar te geraken.
1: Maar voel je wel dat de groep nog sterker is geworden?
2: Ja, absoluut. We hebben veel meegemaakt. We maken veel mee nog altijd. Dus die groep wordt sterker en sterker. En ja, iedereen wordt ook beter en beter. Speelt in sterke competities. Dus ja, we worden sowieso beter. Maar andere landen worden ook beter. Wij zijn belangen niet de enige. Dus daar zijn we ook ons bewust van.
1: Jullie veel succes en geniet nog van de laatste rechte lijn.
2: Merci.

0: Marcone met Walking in Memphis. Gaan we eens een laatste keer terug naar Birmingham. Er was nog één landgenote in actie daar, Simon?
1: Jawel, in het polstok springen. Ze kwam ook heel dicht bij de medaille. Céline Vekemans met 4,60 meter eindigt ze uiteindelijk als gedeeld vierde. Ze probeerde het nog op 4,70 meter. Daar twee ongeldige pogingen. Twee keer ging de lat eraf. En dan pokerde ze een beetje. Haar laatste poging die stelde ze uit tot 4,75 meter. Dus de volgende hoogte om krachten te sparen. En om toch wat risico te nemen. Want als ze daarover was gegaan, dan had ze waarschijnlijk een medaille te pakken. De competitie is nog niet afgelopen, dus dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar Céline Vekemans, met een knap seizoensbeste, eindigt ze hier als gedeeld vierde in het polstokspringen. Na al die blessure-ellende is dat heel knap voor Vekemans, die nog altijd maar 25 jaar is. Haar medaille komt er misschien wel later op een ander groot toernooi. Maar wat een avondsessie. Een vierde plaats en een tweede plaats in het hingstapspringen met Saliha Ghis als zilveren springster. Ze heeft ons land een tweede Belgische medaille bezorgd. En Céline Vekemans zorgt voor een tweede vierde plaats vandaag. Na die vierde plaats ook gisteren van Pauline Kokuit. De Belgen stapelen vierde plaatsen op. De Belgische vrouwen zijn on fire. Helaas net geen medaille voor Vekemans dus. Met 4,60 meter in het polstok springen. Maar een knap seizoensbeste. En als je dat in de finale van het polstok springen op een groot toernooi kan, dan heb je heel sterk gepresteerd. Dus ze mag zeker trots zijn. De springster die traint onder de hoede van Steven Taleman. En wil ik nog voor de volledigheid meegeven dat een andere atleet van de club van Leuven, Dai Keita, uiteindelijk als 15e is geëindigd in de tienkamp met 7.878 punten. Het goud ging daar naar de Duitse Neue Bauer. De competitie in het polstokspringen is nog niet afgelopen, dus daar kan ik nog niet de winnares van melden. Wel de vierde plaats van Céline Vekemans in Birmingham.
0: Dankjewel, gaan we ook nog heel snel een reactie van Saliha Ghis erbij halen bij Bert Sterks.
2: Saliha, j'avais demandé de prendre Raymond qui était juste un doudou, mais d'aujourd'hui, c'est un porte-bonheur.
3: Oui, je pense que maintenant c'est un gris-gris, hein. Il va devoir me suivre partout, visiblement. C'est un vrai porte-bonheur efficace.
2: Il faut me remercier.
3: Oui, c'est vrai. Merci pour le conseil, effectivement.
2: Alors, quelles sont tes émotions maintenant? C'est un moment assez surprenant.
3: C'est un truc de fou, je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais ouais, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment, je sais pas, c'est juste fou.
2: Ton dernier saut était avec les larmes en yeux, je pense.
3: Vraiment, j'essayais de me reconcentrer, je me disais au bout du bac, allez, c'est pas fini, concentre-toi. Comme j'ai dit à côté, j'étais en mode, non, en fait, t'es là pour faire championne d'Europe, il faut se mettre les plus hauts objectifs, t'es là pour faire championne d'Europe, mais en même temps, enfin, voilà, c'est comme à la qualif, en fait, le dernier. Une fois que je réalise ce qui se passe, bah, j'ai eu du mal à me reconcentrer, mais c'est pas si grave. Médaille d'argent, je pense que c'est pas mal.
2: Normalement, tu n'étais pas ici, à Birmingham. C'est un bon signal, je pense, pour les gens qui ne croyaient pas en toi.
3: Bah, honnêtement, là, j'espère vraiment que c'est un vrai message qui va faire bouger les choses. Rendez-vous compte vraiment que bah, en fait, les athlètes, quand ils sont en compétition, ils sont pas forcément comme quand vous les croisez, ils sont capables de se transcender, j'en suis la preuve vivante. Moi, j'étais pas sélectionnée, il y a deux semaines, je venais pas ici, et là, je fais une médaille d'argent, quoi, enfin... Voilà, la preuve.
2: Ta maman est ton coach, c'est vraiment family business.
3: Exactement, family business. Il faut savoir que ma maman, c'est ma coach principale, ma coach technique. Mon père, Cédric Van Helsoe, c'est mon coach de sprint et mon coach de muscu. Mon copain, Arnaud Hart, ancien perchiste, bah, il fait quasi tous les entraînements avec moi. Et ma sœur, elle est kiné. Alors, c'est pas ma kiné principale, mais elle est kiné quand même dans l'équipe belge, donc c'est vraiment un truc de famille.
2: La soirée commence maintenant. Où est-ce que ça finit aujourd'hui?
3: Ça fait que commencer. Pump it up. Là, on est parti pour un peu fêter, je pense.
2: Merci beaucoup.
0: Ja, dus die zilveren medaille in het hingstapspringen, liever gezegd, Saliha Ghis. Ze zijn nog heel de familie, werkt eraan mee. Iedereen heeft een rol te vertolken. Alles kan u terugvinden op sporta.be, mocht u een volledige vertaling willen, want de uitzending is afgelopen.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord. De moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
7: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
8: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
9: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb je geen hoogkleppen op. Doe iets.
6: Rond deze tijd sluiten in de Britse kuststad Clacton de stembureaus. De voorbije dag werd daar een tussentijdse verkiezing georganiseerd om een nieuwe vertegenwoordiger in het Britse lagerhuis aan te duiden. De uiterst rechtse Nigel Farage van de Reform UK-partij had aangestuurd op die tussentijdse verkiezingen. Hij was het voormalige parlementslid van Clacton, maar nam zelf...

0: Mirage als niet-democratisch weg te zetten.
1: My name's Count Benface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9 and part-time democratic politician on Earth.
0: De resultaten van de verkiezingen in Clacton worden later verwacht. Sport dan in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-1. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewil.
2: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1 en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent kon zich de voorbije avond ook plaatsen voor een laatste voorronde, maar dan van de Conference League. Gent won met 1-0 van het Zweedse Göteborg. Vorige week won het ook al in Zweden met 0-1. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Kisseh zilver gewonnen in het hingstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd de vierde. Simon van Glabeke, de medaille van Kisseh mogen dus gerust een verrassing noemen.
3: Zeker en vast, dit EK is voor de 30-jarige Saliha Ghis pas haar eerste groot internationaal toernooi. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK, maar net voor het kampioenschap werden de Belgische limieten versoepeld en die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. Met Ilona Masson mocht er nog een landgenote bijna met een medaille naar huis, maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline V. Ekemans ook op de vierde plaats met een knap seizoensbeste van 4,60 meter. Eerder dit toernooi haalde Delphine Nkansa een onverwachte bronzen medaille op de 100 meter.
0: Simon, dankjewel. Zilver dus voor Saliha Ghis. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen, hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
2: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van... Mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
1: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran. Maar het moet vooral ook het vliegdekschip dat al in de regio aanwezig is aflossen. De mentale toestand van de bemanning aan boord van dat vliegdekschip zou namelijk een dieptepunt bereikt hebben. De ruim 5000 bemanningsleden zijn al maanden langer aan boord dan de bedoeling was. In de verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en uitputting aan boord. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zijn de getuigenissen niet correct en wordt er overdreven. De voorbije twee dagen...

Er zijn bijna 330 vluchtelingen en migranten gered voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De voorbije dag werd voor de zuidkust van het eiland nog bijna 80

0: voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewiel.
1: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk dankzij een doelpunt van Mathijs Volkaert.
2: Ja, als je er ook in stilstaat, is het ongelooflijk om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi, ik ben heel blij dat ik team geholpen heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. En dat is het belangrijkste en hopelijk nog meer nu.
0: En op het EK atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Kansa op de 100 meter heeft Salia Kis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille, zij werd vierde. En ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK van Simon van Glabeke.
3: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Kis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Kis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De tweede Belgische medaille op dit EK en ook de tweede EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het poolstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij een temperatuur tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren ruim 200 mensen aanwezig.
3: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
4: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
5: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van... Mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
2: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. In Congo zijn er nu al 6 provincies getroffen door het Ebola-virus. Dat zegt de Afrikaanse gezondheidsorganisatie CDC. In een provincie in het noorden is nu ook een besmette man overleden aan de ziekte. Ook in 5 andere provincies in het oosten is de ziekte aan het rondgaan. De Ebola-uitbraak in Congo is de snelste ooit, met nu al meer dan 2100 doden op 4500 besmettingen. De kans is groot dat de uitbraak ook dodelijker wordt dan die van 10 jaar geleden in West-Afrika, toen er 11.000 doden vielen. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Salia Gis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast de medaille. Zij werd 4e. Ook Eline Vekemans greep in het polstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK door Simon van Glapeke.
6: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Gis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Gis

0: 3 centimeter van brons. In het polstok springen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
1: Het blijft minstens 17 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.

wie dat ontmoet, komt de ooit jezelf tegen. Terug naar de bron, aan de tijd, oude bekenden van elkaar. Laten we angst vooral en wat menselijkheid delen. Niks bestaat dat niets anders aanraakt.

Omdat we zijn meer dan de som der delen. Terug naar de bron, aan der tijd. Oude bekenden van elkaar. Laten we angst vooral en wat menselijkheid delen. Niks bestaat dan iets anders aan.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en een stille mars gehouden voor Hamza, het jongetje van 7 dat vorige week omkwam, vermoedelijk na mishandeling door zijn oom. Ruim 200 mensen stapten mee in de mars, veel van hen met witte kledij, knuffels en lichtjes. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achter gesloten deuren met geweld te maken krijgen. Het onderzoek naar de dood van Hamza loopt nog. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zitten voorlopig in de cel. In Frankrijk heeft de brandweer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd en er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
2: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel weer onder controle. Nabij de stad Bordeaux heeft een natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar worden geëvacueerd. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Thessaloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op geëindigd bij 1-1, dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via 2 absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog 2 rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.